en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Flight Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt en de politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen onder wie meerdere kinderen zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.
4: 105.5 Dit is
5: Loe FM. Ja, we hebben een uurtje vertraging. Oh, sorry. Ik moet even wachten.
6: Goedenavond. Dit is Loe FM. Met nu, Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
7: Ja, luisteraars. Veel te snel.
5: Ja, inderdaad, uurtje voor tuurtje. Maar dan moet je wel ondernemers hebben die ook graag in onze uitzending willen komen. Op dit moment is het een beetje een komende kweltijd op de een of andere manier.
7: Nou, ik heb genoeg te vertellen. Ik heb een boek geschreven weer. Dus als je wat te vragen hebt, dan kom maar op.
5: Mag duidelijk. Ellen is een week op vakantie geweest en een week ziek geweest. En die heeft een heleboel te melden. Dus we gaan gewoon met z'n tweeën gaan we gezellig praten. Gaan we eerst maar eens even praten over Paulien Cornelissen, denk ik. Hè?
7: Ja, wat erg. Weet je dat ik me rotschrok?
5: Nou,
7: ik zit een beetje dat na te kijken. De slimste mens. Ik vind dat gewoon een leuk programma. En er komt een beeld gisteren voorbij op Facebook. En toen dacht ik nog een zwart-wit foto. Hoe dan? En dan de datum dat ze geboren is en de datum van gisteren. Toen dacht ik, wat is dit? En toen dacht ik, nou, dat kan niet dat ze is overleden. Want ze zit in die serie er nog gewoon hartstikke goed bij.
5: Dat idee had ik ook. Ik heb dinsdag nog gekeken. En ik dacht dat het live was allemaal. Maar dat blijkt al in mei, juni opgenomen te zijn. Maar
7: goed,
5: dan zie je de volgende dag zie je inderdaad de overlijdensbericht. Ik denk, goh, gisteren zat ze toch hartstikke goed erbij. Het zat goed erbij. Had ze ook het een en ander behoofd en alles. Maar goed, dat ging er goed. Maar ja, dat bleek al een paar maanden geleden geweest te zijn.
7: Ja. Ik had wel begrepen dat ze er theatertour had afgezegd.
5: Ja.
7: Dus ik vond het echt een shock, want ik vind haar ontzettend leuk mens.
5: Ja, klopt.
7: Zij is net zo. Ik ben ook altijd van de woorden en dingen en zij weet daar heel veel van. En ik 50, ja, sorry hoor.
5: Ja, het verhaal is, het gaat gewoon door. Hè. Vanavond gaan ze inderdaad toch weer met haar uitzenden.
7: Ik vind het ook een eerbetoon aan haar.
5: Ja, ja.
7: De
5: ja,
7: familie vindt het goed, hè?
5: In de familie, als in overleg met de familie gaan, dat begrijp ik allemaal wel. Maar goed, ik vind het toch heftig in het hele gebeuren. Maar goed, je zou 50 jaar wezen.
7: Ja, 50. Weet je, dan was ik al een poosje er niet meer geweest.
5: Ja, en als je dan te horen krijgt van iemand is ernstig ziek, et cetera, et cetera. Maar dit is eigenlijk, ja, we wisten allemaal dat ze een kanker had. Maar ja, dat is dan van het een op het ander moment toch even gewoon verdwijnt.
7: Ja.
5: Dat is wel triest. Hey, ik was afgelopen maandag was ik heel erg enthousiast. Want toen zat er een van mijn, ik noem maar pupillen, maar een van mijn dames zat er in de uitzending. Jet van der Steen. Heb je die nog gezien maandag?
7: In de uitzending Jet van der Steen.
5: Van de beste man, beste mens.
7: Nee.
5: Nee, heb je die niet gezien?
7: Nou, ik zit maar gewoon een beetje heen en weer te scrollen.
5: Oké, nou goed. Jet heeft maar één aflevering meegemaakt. Toen was ze eruit. Maar goed, gaan we toch even beginnen met haar.

0: dat jij Jet van de Steningen, maar wel leuk liedjes dat wat er heeft. Maar die was inderdaad afgelopen maandag was ze kandidaat bij het programma.
1: Oh, nou weet ik het al. Toen was ik hartstikke ziek, joh.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat kon ik allemaal niet hebben.
0: Dus even kijken. Jij bent 2 weken weg geweest.
1: Nee,
0: 1 week vakantie.
1: 10 dagen.
0: Ik was tien dagen weg
1: in Engeland. Toen ik vertrok was ik eigenlijk nog ziek van de vorige ronde.
0: Volgens mij zat je niet in Engeland, zat je in Wales.
1: Nee, ik zat in Engeland. In de Lake District.
0: Wales is dat.
1: Nou, niet helemaal.
0: Ja, klein, groot gedeelte.
1: Wales zit daar in de buurt, maar...
0: Winnemeer.
1: Ik zat in de Lake District.
0: Ja, was leuk?
1: Ja, fantastisch. God, is daar mooi.
0: Ja,
1: fantastisch. En leuke mensen, lieve mensen. Nou, een beetje in de pub hangen. Je kent het wel, hè?
0: Ja, daar heb ik geen ervaring mee.
1: Nee, dat doe jij nooit. Ik wel. Ja, dus het was fantastisch. Maar goed, wij gingen die boot op terug. En ik heb...
0: Jullie hebben hulp gevaren, denk ik, hè?
1: Ja. Ooit met het bedrijf waar ik voor werkte, zijn we met het hele personeel naar York geweest. Ja, dus dan vaar je ook naar Hull en dan rij je 30 meter met de bus en dan ben je er. Maar toen wij teruggingen, was het windkracht 12.
0: Ja, hoe 11. lang is dat geleden?
1: Ja, heel lang.
0: Oh, oké, er waren
1: maar dat was mijn herinnering aan die boot.
0: Ja.
1: En wat ik ook bizar vond in die boot, is dat er niks vastgesnoerd zat. Dat viel me nu dus weer op. Alle prullenbakjes, wc-borstels, alles staat gewoon los. Dat ik denk, dat vliegt die hele tent door. Je kan niet eens douchen met dat weer. Want de hele hut is dan gedoucht en jij niet. Maar goed, het was nu super rustig.
0: Ja,
1: super rustig.
0: De boten gaan niet zo erg te keer meer hoor. Ze zijn heel anders gebouwd tegenwoordig.
1: Nou, met windkracht 12 ben je een notendop op de zee hoor.
0: Ja, dat valt wel mee.
1: Zal ik eens een collega bellen die dat heeft meegemaakt? Want toevallig hebben we het er nog over gehad.
0: Hoe lang het geleden is dan?
1: Ja, hoe lang het geleden is.
0: Ja, jij praat over 30 jaar geleden. Er waren heel andere boten die nu varen.
1: Ja, maar ik weet zeker als het windkracht 12 is, vaar je of niet uit... Of je hebt toch ook wel een bumpy ride. Dat is wat het is.
0: Dat is een ander verhaal. Maar goed, het hoort. Je weet, als je een boot op krijgt, dan krijg je dat... hou je rekening mee te maken eigenlijk.
1: Ja, nou ja, goed.
0: Maar goed, het was... jij hebt Engeland helemaal verkend.
1: Nee. Alleen de Lake District.
0: Ja, goed, dat is een mooi stukje van Engeland.
1: Ja, dat is wel echt een heel mooi stuk. De natuur is fantastisch. Eigenlijk... Elke bult die je opgaat en je rijdt dan weer een hoekje om, dan denk je wat is dit weer?
0: Ja.
1: Het is echt waanzinnig mooi.
0: Geweldig.
1: Ja, veel gelopen. Heerlijk.
0: De honden had je niet mee of wel mee?
1: Nee, volgens mij, ik weet niet hoe dat werkt, maar ze hoeven niet in quarantaine geloof ik.
0: Tegenwoordig niet meer, ze kunnen gewoon mee. Ja,
1: ja nee, maar dat...
0: Op de boot moeten ze wel inhokken en al zo'n dingen meer, maar goed, ze kunnen gewoon mee.
1: Ik weet dat van een vriendin en haar hond werd echt knetter toen hij dat hok in moest. Ja, ik denk dat Noah dat ook niet leuk vindt. Dus wij hadden oppas thuis.
0: Nu kan je nu zien op die boot. Zie je inderdaad, moet je ze wel in het hok zetten. Je mag ook tijdens de reis mag je er ook naartoe. En camera's en anders staan erop. Dus in televisie. Als je in je cabine zit en je zet dat ding aan op televisie. Dan kan je je eigen hondjes zien.
1: Ja, nou ja, weet je. Voor mij hoeft het ook niet.
0: Dat sneuvel die
1: beest. Nou, Frankrijk doen we dat soms wel hoor. Maar dan gaan ze gewoon mee. En dan vind ik dat toch een ander verhaal dan in Engeland. Overigens is... Engeland, het meest hondvriendelijke land ever, hè?
0: Ja, klopt. Ja.
1: Overal zijn winkels. En dat heb je natuurlijk hier ook. Dan kan je tuigjes kopen. Maar daar hebben ze hondenijsjes en weet ik het. Overal. Ook heel grappig trouwens. We waren op een gegeven moment in een pub. En overal staan dan dat honden welkom zijn.
0: Mm-hmm.
1: Wij zaten op een gegeven moment ergens. Ik denk dat er wel 7 honden binnen waren. Niemand die daar moeilijk over doet. Echt geweldig. En het is natuurlijk 1 modderbak daar. En daar zitten dan borden op die pubs ook. Dat je ten eerste met je hond welkom bent. En ten tweede ook met je modderige schoenen.
0: Ja.
1: Geweldig toch?
0: Ja.
1: Kunnen wij wat van leren?
0: Dus je hebt je Engels een beetje bijgehaald?
1: Ja. Nou ja, ik heb best lang Engels gehad vroeger. En dan ben je het een beetje kwijt. Maar ja, weet je, op de HAVO was het verplicht. Daar heb ik een paar jaar langer over gedaan. Dus ik heb heel lang Engels gehad. En in mijn vervolgopleiding ook nog een paar jaar Engels. Dus die basis zit er wel in.
0: Ja, leuk, leuk.
1: Die kan je wel redden.
0: Ik zie dat jij 1 van mijn vriendinnen hebt staan. 2 van mijn vriendinnen zeggen.
1: Dit had ik voor uurtje factuurtje gedaan. Ik zal het nooit weer doen. Maar ik dacht, nou weet je, ik vind dat zo lullig als ik dan mijn muziek opzet in jouw programma.
0: Mooi heb ik live zien zingen. We hebben het even over.
1: Nou ja, ik vind het allemaal goed. Maar dit is het liedje wat ik, dat kunnen ze wel eens, dat kan ik wel hachelen heet
0: het
1: dat.
0: Middelen.
1: Het hachelen.
0: Het midden.
1: Het midden hachelen. Nou, dat.

0: Dus een heldendaad dat ik dit liedje heb uitgezocht.
1: Dit is een geweldig liedje wat dat betreft. Heel knap voor jou eigenlijk. Eventjes, want we zitten hier natuurlijk toch lekker bij elkaar even te praten. Wat vind je van Christa Pike?
0: Oh, is dat die vrouw die nu dood
1: heeft? Die vrouw die er twee keer hebben ze dood proberen te spuiten en is niet gelukt.
0: Ja, ik vind het, twee keer?
1: Ja, het twee keer hebben ze de injecties gegeven. De eerste injectie zei ze helemaal van, goh, ik heb een arm. En ik, zover als ik allemaal het heb kunnen lezen. De eerste even beginnen. Christa Pike, wie is dat? Het is een jaartje of 30, 35 geleden heeft ze een jongen vermoord. Samen met een vriend en alles. Ja, goed. En uiteindelijk heeft ze de doodstraf voor gekregen. Nou, dus in Amerika is dat lang doen. Je kunt allerlei toestanden creëren zodat voordat die doodstraf uitgeoefend gevoerd wordt, dan ben je 30, 35 jaar verder. En in dit geval is het ook zo. En nu is inderdaad gisteravond heeft ze de doodstraf gekregen, goedgekeurd, etcetera, door de rechtbank. Het is over teruggedaan en uiteindelijk op het laatste nippertje voor 12 is dan toch een of andere hogere rechtbank heeft gezegd, ja, ze mag de doodstraf hebben. Dus met injecties.
0: En, ja, ik heb dat wel eens op tv gezien. Ja. Dat is best heftig, want je wordt gewoon vastgebonden. En je krijgt
1: een injectie.
0: Tegen je wil die prik in de ring. Wat wel interessant is, als je het nou even hebt over interessant, is dat je nu wel kan navragen, wat voel je dan precies? Hoeveel stress heb je? Doet het pijn? Ja, nou ja, weet je dan.
1: Nou ja, ze is half dood uit het ziekenhuis gegaan. Hè? Dus de eerste injectie die ze had, toen had ze dood moeten gaan. En toen zei ze, voor ik heb pijn in mijn arm. Nou, toen hebben ze nog een injectie overheen gespoten. En toen ging ze wel weg, maar toen lag ze snurken. Nou, toen zijn ze ermee gestopt.
0: Volgens mij is het niet de bedoeling dat zij groot gaat.
1: Het is echt...
0: Dood veroordeeld en nou gaan ze er in het ziekenhuis weer oplappen.
1: Dan wordt hij in het ziekenhuis, heb ze inderdaad weer... is er opgelapt opgelapt. En in Amerika is het zo van, nou oké, straks weer beter is. Dan houdt ze die doodstraf. Dan kunnen ze weer allerlei procedures. Het is die mevrouw die zal waarschijnlijk geen doodstraf meer te krijgen. Maar ze zal te komen overlijden in de gevangenis vanwege oudheid. Want ze kunnen weer 20, 30 jaar vooruit schuiven. En denk van, ja, dit is eigenlijk het slot van woorden.
0: Het is een beetje eigenlijk het systeem met die wolf. Hè? Dat je dan een vergunning krijgt om een wolf af te schieten.
1: Ja.
0: Die vergunning duurt, verzin het, hè, 2 maanden. Dat is niet dat precies dat is, maar er is wel een limiet aan. En dan is het niet gelukt om die wolf te schieten in die 2 maanden. En dan vervalt het verhaal en dan kunnen we overnieuw beginnen. Daar lijkt dit wel een beetje
1: alleen,
0: op.
1: Alleen ik zou zeggen van, en daar is nu een of andere rechtenorganisatie, VN Mensenrechtenchef roept de VS en om Pike niet meer te executeren. En haar vrij te laten. Ik zou inderdaad zeggen van, ja goh, je hebt nu 2 keer de kans gehad om mij dood te maken. Nou, laat me nu maar los.
0: Ze kunnen het niet daar. Nee. Dat is ook wat. Dat ze het niet kunnen.
1: Ik heb gisteren vandaag een stukje gelezen. Iets van 22 van dit soort situaties de laatste jaren geweest.
0: Sorry hoor, maar mag ik nou even een hele domme opmerking maken? Ik heb 3 paarden in moeten laten slapen het afgelopen jaar.
1: Ja.
0: Dat is nog wel wat anders. Een van mijn paarden woog 750 kilo.
1: Ja.
0: Ik weet niet hoe zwaar zij was, maar hoe heet het? Ja, ik weet het niet hoor. Zo'n dierarts komt met zo'n enorme flacon. En als het niet werkt, krijg je er nog 2 overheen.
1: Ja, nou, de tweede hebben ze geprobeerd, maar dat is toen niet gelukt. Toen is ze gaan snurken. Het is eigenlijk heel triest. Maar wat ik eigenlijk wil aanhalen. Als je de doodstraf in Amerika krijgt. Dan kan je mee eens of mee niet wezen. Maar de kaart in jaartjes is in 1996. Is ze veroordeeld tot de doodstraf. 96.
0: Dat is ook een marteling.
1: En uiteindelijk is ze dan zover. Dat ze krijgt de doodstraf. Ze is te denken. Je leg je erbij neer. En lig je op de bed. En dan gebeurt het niet.
0: Googemaal gehad.
1: Ja, nou ja, goed. Ik weet al niet hoe het in elkaar zit. Maar ik vind het eigenlijk heel triest. Maar goed, in Amerika is wel heel veel dingen, rare dingen.
0: Ik zou wel eens willen weten ook hoe je je voelt. Als je weet, als je gaat sterven, dan gebeurt dat ook omdat het feestje over is. Hierin is iemand natuurlijk gewoon fit. Geven ze je eerst iets om rustiger te worden? Ben je in paniek? Doet het pijn? Dat wil je toch allemaal weten?
1: Ja, uiteraard. Nou, mijn arm deed pijn. De eerste keer, ze ging niet zo... Ja goed, je lacht er eigenlijk om, het is eigenlijk heel triest.
0: Nee, ik lach helemaal niet. Nee, ik lach wel serieus.
1: Schieten. Hey, maar goed, een heel ander verhaal is, weet je hoe oud jij kan worden?
0: Hoe oud ik kan worden?
1: Nou, in totaal
0: jij weet hoe oud jij kan worden.
1: Ja, nee, ik ga me bijstellen.
0: Oh, jij wordt 110.
1: Nee, je kan 100. Iemand die nooit ziek is, nou, daar ben ik wel geweest, dat is niet zo. Maar die kan, volgens de wetenschappers, kunnen ze 150 worden.
0: Oké, okay, mag ik daar wat over zeggen?
1: Ja.
0: Niet dat ik overal wat op heb te zeggen,
1: nou,
0: maar daar heb
1: scheelt
0: ik toch
1: niet
0: wel
1: veel,
0: wat...
1: hoor. Nee.
0: Nou, luister. Mijn opa was 95. En die is heel lang zelfstandig geweest, maar uiteindelijk ging het gewoon niet echt meer. En dat meestal, ja, gaat het ook mis als je partner wegvalt. Want dan ben je mekaars armen en benen kwijt. Nou goed, uiteindelijk is hij naar een sortiment van verzorgingshuis gegaan. Dat had je in die tijd nog. En nou ja, uiteindelijk, ik weet nog dat mijn moeder altijd tegen hem zei van... joh, weet je, eet dan niet op je kamer. Ga dan met die andere mensen eten en doe dan dit of bel die dan eens. Maar iedereen van jouw leeftijd ongeveer is dood. En ja, wat hij zei, dat is me heel erg bijgebleven. Hij zei, ik zit in het bejaardentehuis met de kinderen van mijn vrienden.
1: Ja.
0: Dus wil jij 150 worden, dan zit je met je kleinkinderen in het bejaardenhuis.
1: Dat je eens, ja.
0: Ik weet niet of die ook 50 worden.
1: Ik word rond de 5, dus dat betreft...
0: Heb jij geen last van?
1: Nee, dat heb ik afgesproken.
0: Maar goed, daar heb ik wel gerealiseerd.
1: Ik heb het wel eens over in kennis. Iedereen zegt 105. En zie ik al mijn vrienden en kennis. Ja, zeg, realiseer wel dat jullie allemaal overleven.
0: Nou ja, je
1: en
0: moet wel.
1: En er is helemaal niet meer over.
0: Nee, dan moet je bij de radio blijven zitten. Dan krijg je weer jonge aanwas.
1: Ja, meneer, hoe heet het?
0: Moet wel een beetje je best doen, hè, met die knoppen. Anders word je weggestuurd.
1: Oké, nou goed. Nou goed, ik ga geen 150 worden. Maar de wetenschappers zeggen inderdaad dat de oudste mens is Jeanette Calmet geweest. Die is 122 geworden.
0: Dus 150 hebben we nog nooit waargemaakt.
1: Nee, maar goed, het is een kwestie van nooit muziek worden. En dat is toestanden. Je hebt long fighty. Er zijn ook allerlei middeltjes die je kan gebruiken en al dat soort dingen meer. Dus, maar goed, dat doe ik niet. Maar ik, 105 vind ik ook wel iets hoor. Dan ken ik niemand meer. Dan heb ik iedereen. Nou, ik ken iedereen wel, maar al mijn vrienden en kennissen zijn gewoon weg.
0: Nou ja, jij hebt kinderen en daar komt nog wat na. Bij mij komt er helemaal niks. Dat is toch ook een hoop.
1: Ja, maar jij hebt paarden.
0: Nou, denk je dat die nog leven? Ik heb het net niet verteld, maar de gemiddelde alpaca wordt tussen de 15 en de 20 jaar.
1: Dat is heel eind, ja.
0: En een paard wordt, nou ja, zullen we eerlijk zeggen, tussen de 20 en 25, dan ben je heel knap bezig.
1: Ja.
0: Dus dat ga ik niet redden. Vee is al bijna 10.
1: Goed, we gaan muziek luisteren. Hoe kan je me zien? Die ken je nog wel.

0: Sorry.
1: Is dat zo? Ja, inderdaad. Die vliegt door de lucht heen, hè?
0: Ja, Bente, die zie ik voorbij komen bij Vodafone.
1: Ja, met de...
0: En over de lucht gesproken.
1: Ja.
0: Heb je gisteren dat avontuur gezien van dat vliegtuig uit Dubai naar Tel Aviv? Ja, trouwens, correct, ik zou überhaupt niet naar Tel Aviv gaan vliegen.
1: Dat is een ander verhaal, hè?
0: Maar dat is een ander ding. Ja, wat vind je ervan?
1: Nou ja, het enige wat ik kan... Want uiteindelijk is die... je kan je afvragen of ook piloten niet goed gescreend moeten worden. Maar goed, dat is helemaal zo. Er zat toch een van die piloten die niet goed gescreend was. Dat sowieso.
0: Nou, we hebben toen toch ook eens zo'n piloot gehad die dat vliegtuig tegen een berg aan heeft gejaagd.
1: Klopt. Nou, die was levensmoe.
0: Ja, dat vind ik dan ook, weet je. Dan denk ik, als jij levensmoe bent, vlieg van een berg af. Doe dat in je huppie. Laat de rest even lekker staan.
1: Ja, maar,
0: de bedoeling van dit toestel was ook dat het tegen de vlakte ging, hè?
1: Ja, klopt, ja. De massa was, die piloot die neergestoken was, die kon nog de beveiliging van het deurtje openmaken. Want anders zou die binnengekomen.
0: Nee.
1: Dat schijnt zo gigantisch afgesloten zijn, die deur naar de cockpit. Dat daar kom je niet van.
0: Komt door dat incident.
1: Ja, goed. Dus uiteindelijk wist nu die piloot die dan half doodgestoken was, wist toch die vergrendeling los te maken. En toen konden ze naar binnen toe.
0: Ja, dus weer een heldendaad van die passagiers, hè?
1: Nou, ik denk eerder uiteraard, maar ik denk eerder van die piloot.
0: Ja, dat ook. Maar goed, ze hebben uiteindelijk die vent overmeesterd. En wat ook dan altijd wel weer grappig is, soms denk je altijd van nou, het personeel mag gratis vliegen. En gelukkig zaten de twee piloten aan boord. Die hebben de kreng weer naar de grond gekregen.
1: Ja,
0: anders loopt het toch even anders af.
1: Die ging 5-4 kilometer naar beneden, toch?
0: Ja, keihard. Ziet voor je? Dat is mijn grote angst. Ik zou gelijk nooit meer gaan vliegen. Ik heb een paar beelden gezien.
1: Ja, maar dat kan met die boot die uit Engeland naar Hoek van Holland gevaren. Kan het ook zelden gebeuren.
0: Dat zei jij net, dat niet meer gebeurt.
1: Nee,
0: weet je nog hoe slecht de boten 30 jaar
1: voor.
0: Geleden
1: ja,
0: waren?
1: Ja, inderdaad. Ik ben er niet
0: en
1: bang
0: nu
1: voor.
0: Zijn ze fantastisch.
1: Nee, ik zeg niet slecht, maar ze hebben veel andere stabilisatoren en zo. Ze hebben er echt op ingespeeld helemaal.
0: Dat denk jij, ja. Nou ja, windkracht 12. In principe mag je volgens mij dan niet uitvliegen.
1: Heb je gehaald. We hebben wel eens windkracht 12 in Nederland gehad.
0: Het was echt waar.
1: Oké, we hebben toch gevaren.
0: Wij zijn achteraf de laatste boot geweest die gingen.
1: Dat kan, ja.
0: En dat was eigenlijk gewoon niet verantwoord. En het was ook niet verantwoord.
1: Nou, je bent toch aangekomen.
0: Ik heb die nacht gesprekken gevoerd, dat wil jij niet weten. Huilende collega's die hun kinderen nooit meer zouden zien. En ik heb beloofd dat allemaal goed kwam. En dat is ook goed gekomen, maar het was niet fijn.
1: Maar goed, zo even terugkomende vliegtuig, dat is ik denk dat je echt, dat vergeet je nooit meer.
0: Nee, het is gewoon verschrikkelijk. Verschrikkelijk. En je zit natuurlijk als ratten in de val in zo'n ding. En ja, weet je, dan donder je naar beneden. En dan weet je ook ineens van dit is gewoon serieuze hap. Want
1: die denkt gewoon dat het gebeurd is met je.
0: Ja, dat is het ook. Ik heb trouwens stukjes gezien van die piloot. Maar die was toegetakeld, die man.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Heeft hij het overleefd trouwens?
1: Ja, hij ligt in het ziekenhuis. Hij is stabiel.
0: Oh, daar ben ik heel blij
1: dus
0: om.
1: Dat wordt een hoe noemen we dat? Een held. Dat kan als niet anders.
0: Moet je nagaan. Wij zitten hier nou bij de radio. Dat de een de ander gaat doodsteken met een mes.
1: Dat vind ik de moeite niet hoor.
0: Oh, nou ja. Ik zou het niet verzinnen. Dus,
1: nee, daarom. Maar goed, het is gewoon een voorbedachte raden geweest natuurlijk. Maar ja, dat zeg ik. Hoe gaat het? Want dat is de volgende vraag. Hoe worden de piloten gescreend? Ik ken ook verhalen waar piloten dronken achter het stuur zitten en al zo'n dingen.
0: Daar is trouwens best een goede film over, hè? Ken je die nog? Dat is met Denzel Washington. Die al coke snuivend en weet ik het allemaal. Dat is, jij kijkt niet naar films. Nee, dat is een hele goede film. En uiteindelijk stort dat ding ook half neer. En hij redt eigenlijk alle passagiers. Mm-hmm. Maar hij draait wel de bak in.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. En weet je, als je het dan hebt. Die Netanyahu vindt hier natuurlijk van alles van dat vliegtuig. En dan denk ik, ja.
1: Dat is die meneer die in Israël bezig is.
0: Ja, dat ik denk van, ga jij daar nog wat van zeggen? Dat vind ik ook best wel
1: bijzonder. Nou ja, ik heb er vorige keer niks van kunnen zeggen. Maar ik vind eigenlijk, de in Nederland zijn er eindelijk stappen gemaakt. Ik weet niet of je dat meegemaakt hebt. Om alle producten die in de hoe heet dat, die illegale vestigingen van Israël in Israël staan, om die niet meer in te voeren in Nederland. Nou, okay. Prima, dat is een goede zaak. Er staat ook de regering achter. En wat doet die idioot van niet? Ja, die stuurt gewoon een aantal Nederlanders gewoon weg uit de Gaza en alles. Ja, die mogen niet meer Nederland in. Dus ja, die man die moet... Ja, goed, laten we hopen dat als Trump weg is, dan valt hij ook al weg.
0: Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar er is een film uitgekomen van de week. Mm-hmm. En die film die gaat dus over hoe het daar gaat in dat Gaza. En er zijn een 24-tal militairen die... Die vertellen dus wat ze doen. Het is eigenlijk een soort videogame.
1: Ja, en diegene die film gemaakt hebt, die twee dames en een jongen en een meisje.
0: Ja, die zijn ook vogelvrij.
1: Die zijn vogelvrij, ook voor Israël. Dus willen ze het paspoort afpakken en al zo'n dingen meer. En denk van, ja jong,
0: kom. Ja, maar toch. Ik vind het dus waanzinnig goed dat ze dat gedaan hebben. Ik vond het heel eng. Ja. Het idee hè, dat je daar gewoon zo'n flatgebouw zit af te speuren. En dingen afluistert. En dan even kijkt van... Oké, ze zijn thuis met z'n allen. Waf, de boel klopt. Daar.
1: Nou, ik heb de film niet gezien nog, maar goed. Ik heb er wel hoop over gehoord.
0: Ja. Nou, dan ga ik een liedje draaien.
1: Jij mag een lekker gezellig liedje draaien.
0: Lijkt me goed. Beetje Orinoco Flow.

0: City. Nou, geweldig.
1: Dat is eigenlijk voor die mevrouw, hè? Sail away, maar ze zilt niet away.
0: Zoiets, ja. Ik had het al verleden week verteld toen jij er niet was. Maar ik ben anderhalf week geleden een streamers geweest. Een Ziggo Dome. 17.000 man.
1: Jonge.
0: Het was geweldig. Het was echt heel... Ik had er via de staatsloterij gekregen trouwens. Met 6 of 7 kaarten hadden we in totaal.
1: Gewoon een prijsje
0: kaarten.
1: Gewonnen.
0: Ja, een prijs. Ja.
1: Hoe doe jij dat?
0: Ja, gewoon een loterij meedoen.
1: Ik win alleen maar stukken badzeep.
0: Nee, dat is de bingo loterij. Of zo,
1: de loterij.
0: Nee, dit was de postcode loterij. Ik heb totaal 6 kaarten hadden we. Dus ik ben met mijn paar kinderen van me en familie, althans goede vriendin met ons meegaan. Ik moet zeggen, ik was nog nooit in de Ziggo Dome geweest, maar het was
1: dat is wel een dingetje,
0: echt happening. Ja,
1: ja.
0: En dan was dit allemaal Nederlandstalig, Guus Meeuwis, Frank Lammers, maar er zaten ook bijvoorbeeld Roxy Dekker en Emmy Heesers in. En als dat gaat zingen, en die hal die gaat ook zingen, die 17.000 man, nou dat is echt...
1: Ja, het is waanzinnig. Ik vind het ook. Ik heb daar de eerste finale van de Tribute Battle of the Bands gezien. En ja, geweldig. Ja. Ik zit liever in theater, moet ik heel eerlijk zeggen. Okay. Omdat dat gewoon wat knusser is. Maar ja, weet je, daar staat de hele boel gewoon op de kop.
0: Ja, klopt.
1: Dat is gewoon geweldig.
0: Midden sta je allemaal. Dus ik had een zitplaats en een zijkant.
1: Ja, dat is wel beter. Want de hele avond staan is ook niet te doen. Dat is leuk als je 16 bent.
0: Ja, klopt. Ja. Maar goed, dus dat was de moeite waard. Het is alweer van de 5 die in 2027 gaan, zijn er alweer 3 voor uitverkocht. Dus als je nog een kaartje wil hebben, even naar de streamers gaan.
1: Maar wie zijn dan... De streamers zijn een heleboel artiesten. Dus.
0: Dat is een situatie. Tijdens de corona mocht niemand optreden.
1: Oh, we hadden het net ook wel over corona met die alpaca's. Okay,
0: ja, en toen mocht niemand optreden. En toen hebben een aantal... Dat was degene die ermee begonnen was Guus Meeuwis, Frank Lammers en Acta de Munnik. En die hebben toen gegeven ogenblik met een aantal andere Nederlandse artiesten. Ze hebben in de kreeg gestaan. Zonder klanten. Hebben ze gestreamd allemaal. En dat is uitgesproken.
1: Oh, vandaar dat het de streamers heet.
0: Ja, dit is niet 15 jaar. Dat is nu dus nu elk jaar. Het loopt volledig uit de klauwen. Want ja, nu waren de 6 uitzendingen waren volledig uitverkocht. Nu zijn er nog van de 3 van de 5 volgend jaar uitverkocht. Dat gaat gewoon achter elkaar door.
1: Gaaf. Dus dat is leuk.
0: Ja,
1: weet je,
0: ja.

0: had bedacht van we gaan even dus een stukje draaien van Clouseau of we draaien eerst een stukje van Zoë. Ik weet dat in een van de beste zangers een poos geleden dat daar door Jacqueline Govaert dat ja. ook is gezongen. We kunnen er niet drie door elkaar. We hebben geen drie mengpanelen hier. Maar ik denk dat het wel even leuk is om dat te laten horen. Want uiteindelijk is dat originele nummer van Zoë volgens mij samen met Snelle.
1: Ja, klopt.
0: Is gewoon prachtig. Ja. Dus misschien moet ik beginnen. Doe dan wordt het alleen maar leuker.
2: Ja, inderdaad.
0: Dat is wel gezellig. Maar ik vind, dit brengen ze wel goed. En dan word ik weer een beetje blij van de beste zangers. Nou, let op.

0: Wat geweldig wat hij doet, weet je. Dan komt er een liedje en dan roepen mensen daar wat over. En dan zegt hij, ach nee jongen, dat komt uit het jaar nul. En dan zal ik je het origineel even laten horen. Dat is toch zalig?
1: Oké, nou, dat hebben wij nu gedaan. Maar dit liedje komt niet het jaar nul. Want Zoe die is nog niet zo. Zoe is 21 of 22.
0: Nee, dat klopt. Alleen wat nog wel grappig is. Hoe heet het? Jacqueline Govaert zong het 2 jaar geleden bij De Beste Zangers. Want dat heb ik ook gevonden.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Dus nou ja, goed. Het is dus al wel een iets ouder liedje.
1: Dat is ongetwijfeld. Hey, het is Bijltjesdag, hè, in Oldenbroek gemeentehuis.
0: Bijltjesdag?
1: Ja, of gemeenteraad gaat vandaag beslissen, vanavond beslissen of zij het beleid LHBTQ plus beleid uit 2021 gaat wegtrekken, weg gaat halen. En dat is niet meer, want er is een hele discussie gehad over de regenboogvlag en alle soort dingen meer die niet meer uitge. En ze wil het eigenlijk terugtrekken. En dat komt door het nieuwe beleid van de nieuwe gemeenteraad. Dat is die meneer ook die met piefpaf in Rusland, of wat is het ook weer?
0: Oh, die met die geweren daar op de foto stond. Ja, dat ben ik ook niet vergeten.
1: Ja, goed. Hij mag geen lintjes meer uitgeven.
0: Nee.
1: Dat ging toch een beetje te ver allemaal.
0: Oké.
1: Maar goed, wat was er eigenlijk het verhaal? Er is in 2021 een beleid gemaakt van de gemeenteraad in, oude gemeenteraad in Oldenbroek. En die waren bedoeld om de veiligheid en weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTQ+. Dus te verbeteren. En dat willen ze nu terugtrekken allemaal.
0: Ja. Nou,
1: het zal allemaal wel schijnen op zich. Dus zoek het allemaal maar uit. Maar ik vind het toch eigenlijk wel sneu. Ik ga in ieder geval, ik heb besloten. Ik heb trouwens een paar vlaggen gekocht. En ik heb besloten om in oktober ergens hebben we een LHBTQ+ dag. En dan ga ik de regenvlag uithangen. Nee, de regenvlag. De regenboogvlag uithangen.
0: Dat ga jij doen.
1: Dus kijk,
0: hoeveel heb je er besteld?
1: Eentje, hele groot.
0: Kan dus ga je er 2 bestellen? Als die gejat wordt, dan heb je er gelijk een nieuwe.
1: Mijn hond let op.
0: Okay.
1: Dus dat gaat niet gebeuren.
0: Oké.
1: Wat heb jij nog?
0: Nou, ik zat even te kijken. Donald Trump vindt ook wat van dat vliegtuig.
1: Ja.
0: Heet die man Bibi, zijn voornaam? Netanyahu? Bibi?
1: Ja, klopt, Bibi, ja.
0: Dat is toch een meisjesnaam?
1: Ja, misschien dat hij wel een meisje is.
0: Huh? Nou ja, goed.
1: Nooit,
0: Nou, Trump vindt er ook wat van. Dat zag ik hier even voorbij komen. Ik wil denk helemaal niet weten wat hij ervan vindt. Het zal. De executie komt weer voorbij. Rusland bombardeert wat in de rondte.
1: Bolios.
0: Ja, Bolios, dat zie ik hier ook.
1: De Europese Commissie heeft uiteindelijk grove stappen gemaakt richting Sierra Leone. Ze houden een subsidie van 18 miljoen in. En ze vinden dat Bolios uitgeleverd moet worden. Nou is dat die 18 miljoen, dat wordt ingehouden. Betekent niet dat ze kwijt zijn. Dan kan het termijn later dan weer eruit betaald worden. Als die Bolios er maar is.
0: Ja, ik vind het wel mooi hoor. Ik zit steeds even te kijken. Hè? We hadden natuurlijk die serie waarin Frank Lammers Ferry Bouwman speelt.
1: Ja.
0: Ik heb elke keer, zou dat dan op die Bolle Jos gebaseerd zijn? Of stikt het daar van die mensen die dat doen?
1: Ja, goed,
0: die pillendraaiers.
1: Daar kan je alles doen volgens mij. En dat spul wordt gemaakt ook daar, hè, volgens mij. Dus dat betreft is dat ja.
0: Nee, maar dat gebeurt toch allemaal in Limburg?
1: Wat?
0: Nou,
1: nee, Bolle Jos gebeurt niet. Limburg. Bolle Jos zit in Sierra Leone.
0: Nee.
1: Sierra Leone.
0: Maar onze grote vriend, hoe heet het? Ferry Bouwman zat wel in het zuiden van het land.
1: Nou, volgens mij zat hij in Noord-Brabant.
0: Oh, Noord-Brabant. Nou ja, dat vindt allemaal het zuiden.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Maar dat is wel gebaseerd op een waar verhaal, hè?
1: Oh, dat zal ongetwijfeld, ja. Was het nou een leuke serie trouwens?
0: Ja, dat was een geweldige serie, inderdaad. Het is jammer dat ze geen vervolg maken.
1: En hij deed het ook heel leuk, vond ik.
0: Ik vond hem een geweldige bouwman.
1: Hij is echt,
0: hij is klaar nu toch bij de Jumbo, dus dan kan hij dat wel even doen, toch?
1: Je gelooft hem. Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Kan er wel even door.
1: Dus even kijken, we hebben nog 7 minuutjes. Wat heb jij nog Ja, toch, ik heb nog even 1 mening
0: niks
1: voor jou. Ja, wel, ik heb nog even kijken, waar is het hier? Nee, zo inmiddels alweer weg, vind ik hem. Nee, die heb ik al weggeklikt.
0: Ik weet het niet meer.
1: Nou goed, ja inderdaad, Anouk, die heeft toch wat commentaar en gunt Marco Borsato een tweede kans. Nu vrijgesproken met ontuchten, bla bla bla, maar ze vindt het toch wel wat hebben. Wel een probleem als ouder, toch een beetje een probleem als Marco Borsato. Zou die ook nog gaan zingen?
0: Ik weet het niet. Ik weet gewoon niet of die wel iets of niet iets gedaan heeft. Geen idee. Trouwens, hoe is het met Peter Gillis? Kunnen we dat niet even laten vertellen?
1: Peter Gillis, die is zijn...
0: Er is vandaag een hoger beroep gedoe.
1: 28 miljoen hebben ze ervoor geboden voor al zijn...
0: Zij zijn dus... Want dat is het dus blijkbaar niet waard. En hij is onmiddellijk in hoger beroep gegaan. En binnen 24 uur zou die uitspraak zijn. En hij had op een of andere manier er een goed gevoel bij. Anders kunnen ze hem per keer in de post naar de bak sturen, of niet?
1: Ja, nou, wat mij betreft, ik gun het hem niet. Maar wat mij betreft mag je in de lichaam. Want voor mij heeft iedereen bezodemieters wat dat betreft.
0: Ik vond Denk je dat?
1: Ik vond het programma een dom programma. Maar het is heerlijk om domme tv te kijken. Maar
0: ja, vind ik ook.
1: De Gremlik draait een jaartje 5 volgens mij uit Nederland. De Gremlik moet gewoon stoppen. Dat is, maar ja, dat vind ik ook met die Agurkenkoning.
0: Dat vind ik wel een mooie vent.
1: Ja,
0: die,
1: maar het is hetzelfde verhaal allemaal. Dat is ook al 5 jaar of zo. En daar val ik van binnen.
0: Ja, dat is misschien het voordeel. Ik heb nooit naar die augurkenkoning gekeken.
1: Ja, oké, dan is het een ander verhaal.
0: En hoe heet het? Ik raak er nu een beetje in. Zou iedereen die daar werkt een beetje zuur ruiken? Ik vind augurken zijn zuur.
1: Is dat zo?
0: Zuur.
1: Het zijn heel zure mensen. Ze zijn best heel leuke mensen allemaal.
0: Nee, die Oos. Of Oos. Ja, Oos. Dat is een mooie vent.
1: Oos, ja, inderdaad.
0: Die vind ik lachen.
1: Ik kan dat verhaal wat jij net doen, kan ik niet vinden. Maar goed, maakt niet zoveel uit.
0: Twee uur geleden is er 27,3 miljoen geboden. Maar er zijn geen kopers. En Peter Gillis, dat was het, gaat met gestrekt been in hoger beroep om vakantieparken te redden. Dus ik was even benieuwd. Ik neem aan dat ze dat allemaal niet 's avonds doen. Hoe het nu is.
1: Nou, ik heb er van de week een stukje over gelezen. Hij is gefinancierd door iemand. Waardoor hij die parken kon opzetten en al dat soort dingen meer. En dat kan hij nu niet terugbetalen. En nu is die 3 parken, het zijn gesloten parken trouwens, die gesloten zijn, die staan in de verkoop, in de veiling. En nu heeft hij inderdaad degene die hem gefinancierd heeft, die heeft geboden op die parken. En hij zegt van ja, die man die inderdaad heel veel geld van mij te goed heeft, die probeert die parken heel goedkoop te krijgen.
0: Ja, want die parken staan al 3 jaar natuurlijk leeg. Ja. En het onderhoud is dan niet gepleegd, dus er is een hoop gedonder. En als je dat dan goed af moet leveren en het is ineens de helft waard, dan schiet je natuurlijk voor geen meter op.
1: Ja, klopt.
0: Kijk, ik weet het ook niet hoe het allemaal zit, maar hij zit ineens wel heel erg. Hè? Het ene moment heeft hij een kasteel wat hij aan het bouwen is. We lijken wel zo'n roddel.
1: Heerlijk is dat, hè?
0: Stel van, heerlijk daar heb je toch een speciaal programma over. Die de hele dag zitten te roddelen over van alles en nog wat.
1: Dat doen wij toch ook?
0: Nee, maar goed, uiteindelijk is het ook best wel natuurlijk triest. Maar ik weet niet in hoeverre hij echt... alleen, ja, hij zal wel op de koffie komen. Hij zit nu iedereen te commanderen van zet eens een kopje koffie en schiet eens op. En straks moet hij de koffie zetten.
1: Ja, ik kan het nooit echt goed inschatten in dat hele verhaal. Zo iemand wat hij op zijn kerfstok heeft. Maar goed, dat hij problemen heeft met de Belastingdienst, dat kan ik me wel voorstellen allemaal. Dus dat in zijn schuldeisers.
0: Het is niet handig, hè?
1: Ja, ik weet het niet. Eens even kijken. Wij gaan naar Rodeby.
0: Nee, want we gaan eruit met Axel F.
1: Oh, dat is niets. Onze... Gaan we lekker uit met Rodeby.
0: Nee, dit is onze standaard tune. En ja, zo zal het gebeuren.
1: Ik vind het geen lekkere tune.
0: Jij had eerst James Last. Dat vond je ook allemaal niks.
1: Dat was ook hopeloos. Hè? Moet ik een keertje modern. Dan gaan we samen wel eens even om de tafel zitten. Welke tune we gaan hebben.
0: Maar het moet wel iets zijn zonder al gezing. Hè? Dus daar gaat het om. Een tune waarmee je eruit gaat. En dan moet je misschien anders even met je collega
1: Ben. Dat moet je, dat zeg je. Daar heb ik niks mee te maken.
0: Tuurlijk wel, want ik bedoel aan het eind. Dan ga je er toch doorheen praten.
1: We gaan buiten de studio gaan er eens een keer over praten. Om een andere tune te nemen. Zullen we dat doen?
0: Als jij het nou gewoon uitzoekt, dan...
1: Goed zo.
0: Hoe heet het? Het wel goed.
1: Ik zeg heel prettig avond. Ik zie er achter ons allerlei mensen van de kerk rondlopen. Dus we gaan kerkenwerken. Live kerkenwerken gebeuren alles krijgen. Dus dat is zeker ook mooi. En wij zijn er volgende week.
0: Ik hoop dat het weer, hè?
1: Ja, dan kom je met proesten er binnen toe. Luisteraars, heel prettige avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: informatie, check de socials of onze website www.pleiter.nl.
1: Antilope Mobility. Specialist in scooters, scootmobielen en brommobielen. Antilope Mobility onderscheidt zich door het bieden van persoonlijke aandacht aan de klant. Daarnaast kunt u rekenen op een uitstekende service waarbij kwaliteit en vakmanschap door jarenlange kennis en ervaring met de door ons aangeboden producten voorop staan. Voor zowel de brommobielen, de scooters en de scootmobielen treft u op onze site ons aanbod aan. Wij proberen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid het aanbod up-to-date te houden. Met de brommobielen, scooters en scootmobielen kunt u een keuze maken tussen nieuwe voertuigen en occasions. Antilope Mobility, aan de rondweg 21 in Wezep. 038 376 0077.
2: Het muziekprogramma waar harmonieorkesten, fanfareorkesten, brassbands, marching, showbands en slagwerkensembles volop aandacht krijgen. Iedere maandagavond is Tutti te beluisteren tussen 9 en 10 uur hier bij Loco FM. Presentatie Harry Hollander en Adriaan Bruining.
3: Dit is jouw regio radio. Willem wordt wakker. Willem Rietberg.

geval in de gaten gehad. Hè. Geen Willem Rietberg. Hij is nog steeds ziek iets. Kan allemaal gebeuren natuurlijk. Maar hij kan in ieder geval genieten van een mooie zaterdagmorgen. Want het gaat weer een prachtige dag worden. Nou, ik neem het nog een keertje van hem over. Mijn naam is Jeanette Brooy. Leuk dat je luistert. We gaan samen heerlijk wakker worden met de bekende ingrediënten in het programma Willem wordt wakker. Ik heb geprobeerd om hele mooie muziek uit te kiezen. Niet allemaal staat al vast hoor. Nee, je moet soms even wat verrassingselementen houden. Ook voor jezelf om het leuk te houden. Nou, natuurlijk komt het regio nieuws langs. We gaan eens kijken wat de rest van de dag te bieden heeft wat betreft de programmering. Want volgens mij gaat Arno van Elst de deur uit. Samen met onze eigen Bert-Jan Dokter. Nou, wat daar staat te gebeuren, dat krijg je ook allemaal. Kortom, we hebben best wel een bomvol programma tot 10 uur vanochtend. Leuk dat je luistert. Pak nog even een bak koffie, even een lekker broodje. En we gaan gezamenlijk heerlijk wakker worden. Dat doen we met de oude mannen CQ vrouwenplaat. Zal de vrouwen niet vergeten. En daarvoor staat voor jou in de wacht Nashville Cats en A Loving Spoonful. Goedemorgen.

Ja, we kennen ze natuurlijk wel van Summer in the City. En dat is het nog steeds. Hè. We zijn heerlijk aan het nazomeren. Maar deze die hoor je niet zo vaak. En dan is hij leuk als hij weer in de mannenplaat, de oude mannenplaat, terecht komt. Inmiddels is het 7:15. De tijd gaat gelukkig wel snel, hoor. Dus als je nog niet helemaal wakker bent, komt vanzelf allemaal goed. Kijk even naar buiten. Zie dat die zon heerlijk aan het prikken is. En je weet dat het een mooie zaterdag gaat worden. En pik al die graantjes nog even mee, hè. Want voor je het weet kan het niet meer. En dan is het afgelopen. Dan zitten we midden in de herfst. Gisteren nog even het terrasje gepakt. En ik moet zeggen, dat ging allemaal prima. Nederlandse platen, dat staat in de playlist zoals Willem hem altijd heeft afgekondigd aan iedereen die Willem wordt wakker doet. En dan moet je daar ook aan houden. Nou, dan was ik een beetje aan het snuffelen van, goh, wat zullen we nu eens gaan doen? Tot het nieuws naar buiten kwam dat Truck and the Keks weer opnieuw bij elkaar gekomen is en ook weer gaat optreden. Dan ben ik altijd een groot fan van Truck and the Keks geweest, moet ik heel eerlijk zeggen. Stond bij mij een beetje gelijk aan The Scene, net zo goed. En ja, ik zag ze ook altijd een beetje als een festivalband. Nou, absoluut, 100%. Maar bijvoorbeeld Rick de Leeuw, die deed het ook ontzettend goed in België. Dus ik ben blij dat ze weer samen zijn gekomen. En dat ze ja, een held zijn in lange titels van nummers bedenken. Dat blijkt wel uit het volgende nummer. Want die heet namelijk, misschien heb je er nooit van gehoord. En sta je nu te klopperen met je oren. Zou je niet tegenstaan de recente gebeurtenissen toch nog een verblijf op amoureus gebied in overweging willen nemen, alsjeblieft. Nou, dat is het nummer dus die ik voor je heb klaarstaan. Als je dan denkt, dat is zeker de langste titel van een song. Nee hoor, ik heb eens net, echt net gegoogeld van wat is nou de langste. Nou, die wil je helemaal niet uitspreken, zal ik je vertellen. Want als je die gaat uitspreken, dan ben je vanmorgen om 10:00 klaar. Nou, dan ben je wel heel snel klaar met je uitzending, moet ik toegeven. Maar laat het maar bij deze houden. Truck and the Keks. Hier in Willem wordt wakker.

0: zaterdagmiddag. Dit is tot 5 uur Noord-Veluwe Sport. Het sportprogramma van de regio. Met vandaag...
1: Ja, zover is het natuurlijk niet, maar straks om 2 uur dan gaat het inderdaad weer van start met de volgende wedstrijden, want het is weer lekker druk. WHC Neo en daar zit als verslaggever Arnold van Riesen. Dan gaan we naar OWIOS SEH, daar zit Jan van de Bos om verslag te doen. Heerde DSV 61, Geert Hartold, hij is gelukkig weer terug. En dan hebben we nog Hatto Heim. En die spelen tegen SV Het Harte. Daar zal John Reuring af en toe de stand van bekendmaken. Nou, dan gaan we naar... En dan moet ik even kijken, want hij staat hier een beetje verkeerd op mijn scherm. WZC Wapenveld, neem ik aan. VSCO 61, daar zit Bert Schipper. En even kijken... WHC, OWIOS, DSV en VSCO. Ja, die spelen om 2:30. En de wedstrijd Hattoheim SV Het Harde, dat start om 3:00. Nou, dan hebben we ook nog Deventer SP ESC. Daar is helaas geen verslag van. Hetzelfde geldt voor Noord-Veluwe Boys tegen Wilsum. Ook daar geen verslag. Maar voor de rest houden we allemaal jou op de hoogte. En dat gaat Gert-Jan Mulder weer doen. Vorige week even afwezig. En de jingle die zegt wel tot 5:00. Maar nee, we zijn hier tot 6:00. En van 5 tot 6 kun je dan mooie gesprekken verwachten. Nou, ik weet dat sowieso Levi Vlier met zijn vader in de uitzending komt. We gaan het hebben over de ponyclub Klein maar Dapper. Die zit in de Nunspeet. Dan denk ja, Nunspeet, dat is dan niet Oldenbroek en Elburg. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar er zijn wel heel veel leden uit Oldenbroek en Elburg. Dus reden zat om ze eens in de uitzending te halen. Inmiddels is het 2 minuten over, of nee, niet over, voor 8:30. Die tijd gaat hard, maar zo hard niet, Jeanette. Bij de tijd blijven. En dat vind ik sowieso, want ik draai in een jingle. Ja, Willem wordt wakker van 7 tot 10:00. Dat is natuurlijk wel superleuk. Maar dat is al lang niet meer aan de orde. Dat is maar goed ook, want 8:00 vind ik al best wel heel vroeg. Dus 7:00 had voor mij helemaal een kriem geweest. Dus ik vind het allemaal best. We gaan een plaat draaien uit de jaren 70. En dat doen we onder andere met... Ja, we hebben er nog wel meer hoor in de komende 1,5 uur dat we er zijn. Maar dit keer is de beurt aan Gary Rafferty. En ik vind hem heerlijk. City to City.

0: Ja, wat heb je meer nodig op de zaterdagmorgen? Hè? Lekkere muziek uit de speaker, kop koffie in de hand. En gewoon genieten van alles wat jouw huiskamer of werkplek ingeslingerd wordt. Ik moet zeggen dat ik daar net zo van geniet, want ik zet altijd de koptelefoon hier loeihard. Nee, ik weet het, is helemaal niet goed. Kan gehoorschade opleveren, maar ja, als dat zo is, dan zou dat al gebeurd zijn, denk ik. Met al die herrie op de oren, maar wel lekkere herrie. Dus wat dat betreft heb ik het er graag voor over. Willem wordt wakker dus hier op Loco en Lou FM. Tot 10 uur zijn wij bij jou. En dan gaan we over naar mooie programma's. En we gaan zometeen ook een live uitzending beluisteren. En die is verzorgd, of die gaat verzorgd worden door Arno en natuurlijk onze eigen Bert-Jan Dokter. Maar eerst zijn we toegekomen aan het nieuws, want de gemeente Oldebroek die heeft voor 2027 een sluitende begroting. Toch zijn er zorgen over de jaren daarna. Vanaf 2028 ontvangt de gemeente naar verwachting aanzienlijk minder geld van het Rijk. En daardoor komt de financiële ruimte onder druk te staan en worden tekorten verwacht. De gemeente wil daarom terughoudend zijn met nieuwe uitgaven. Nou, tegelijkertijd blijft er dan geld beschikbaar voor plannen uit het bestuursakkoord, zoals woningbouw, verkeersveiligheid, betere dienst. Verlening en jeugdhulp. Ook is er aandacht voor cultuur, het elektriciteitsnet en een weerbare samenleving. Wethouder Erik Doornwaard pleit namens het college voor een structurele oplossing vanuit het Rijk. Oldebroek sluit zich daarbij aan bij de oproep van de VNG. Geen taken zonder knaken. En Stichting Wiel en Space zoeken betrokken inwoners en verenigingen in Elburg die willen bijdragen aan suïcidepreventie. Daarvoor is geen professionele hulpverlenersopleiding nodig. Deelnemers leren tijdens een training hoe ze een gesprek kunnen aangaan, signalen kunnen herkennen en weten waar iemand passende hulp kan vinden. Wie meer wil weten over de aanpak en de mogelijkheden om mee te doen, is maandag 5 oktober welkom bij een informatiebijeenkomst in de buurtkamer Elburg. De bijeenkomst duurt van 7 tot 8:30. Aanmelden of meer informatie kan via Stichting Wiel in Elburg. Het doel is om lokale netwerk van betrokken inwoners op te bouwen, zodat mensen die het moeilijk hebben eerder worden gezien en niet alleen komen te staan. Heel interessant en mooi om hier wat meer dan over te vernemen, zodat je ook meer mensen in jouw omgeving kan helpen, mocht dat nodig zijn. En het stond al in het bestuursakkoord. Het was dan ook geen verrassing dat het in de gemeenteraad donderdagavond officieel besloten werd. Oldebroek stopt met LHBTQI-plussers beleid. En dan zal het zo'n struikel gebeuren, hè. En zal op coming-out-dag niet meer de regenboogvlag hijsen. Toch deed wethouder Tom de Nooijer daar met een bericht op social media weer een schepje bovenop. Het is schofferend. Tenminste, dat zeggen ze, hè. CVO-wethouder Tom de Nooijer had eigenlijk geen rol in het debat waar veel publiek op afkwam en waar de raadsleden meer dan 100 brieven over ontvingen. SGP-wethouder hebben weer Erik Doornwaard voor het woord namens het college. Toch plaatste de Nooijer, nadat het besluit wordt genomen, maar de raadsvergadering nog niet is afgelopen, een bericht over op X. Daarop is een afbeelding te zien met de regenboogvlag in een algemeen verbodsteken. Hij noemt het besluit historisch en niet lang daarna trekt hij het bericht weer in. Maar het is de ChristenUnie-fractievoorzitter Geerco André wel opgevallen. Een schermafbeelding gaat al rond in het publiek. Ik vind het schofferend en onfatsoenlijk, zegt hij in afsluitende rondvraag over het X-bericht. Zeker gezien alle emoties hier vanavond. Ik ben echt boos. Nou, dat zijn ze dus waarschijnlijk in Den Haag ook, want Jette is not amused vanwege deze actie dus van het college van Oldebroek. En ik weet niet, het zal vast geen gevolgen hebben, hoor. Dat kan Den Haag weinig aan doen. Maar goed, je zet niet je beste beentje voor. En dat deed je al niet, want je staat al in een bepaalde hoek. Het is inmiddels 8 minuten over 8:30. Dit was het Regio Nieuws, verzorgd door Jeanette van Elst. Straks natuurlijk veel meer. Maar wij zijn zometeen toegekomen aan het volgende. Ja, ik moet me streng aan het lijstje houden, want anders krijg ik echt een probleem met onze man van dienst, dus Willem Vlieger. Nee. Die zit hier bij de Lou. Willem Rietberg, voor mij ook nog.
1: 6, 7, 8.
0: Daar zijn we inderdaad aangekomen. En dan moet ik natuurlijk weer een thema bedenken. En vorige week heb ik het mezelf een beetje lastig gemaakt. Vandaag dacht ik van joh, we gaan het lekker simpel houden. Want ja, het nieuws kwam natuurlijk van de week naar buiten dat Mighty Sparrow is overleden. Op een mooie leeftijd hoor, in de 90. Maar hij had natuurlijk een ontzettend mooi nummer in de jaren 60. Een welbekend 1969 met Byron Lee. Only a Fool. En dat is zo'n mooi nummer. Hè? En als je hem helemaal betitelt, dan is het Only a Fool Breaks His Own Heart. Nou, die komt dan uit de jaren 60. Fool to Cry, The Rolling Stones. En What a Fool Believe van de Doobie Brothers. En dan begrijp je al, het thema is

Ja, dit was het slot, hè? Dobby Brothers en What a Fool Believes in 678. Dat allemaal omdat Calypso-koning Mighty Sparrow op 91-jarige leeftijd is overleden afgelopen week. Nou, hij stierf na een korte ziekbed, gelukkig omringd door zijn familie in New York. Nou, Mighty Sparrow, de artiestennaam voor Slinger Francisco, is in Nederland vooral bekend van het nummer die je net dus hoorde, hè? Only a Fool Breaks His Own Heart. Nou, hij nam dit door anderen geschreven nummer in 1966 op met Brian Lee en de Dragonairs. Ze hadden er in 68 in het Verenigd Koninkrijk en in 1969 een kleine hit mee. Nou, daar werd het niet zo heel erg groot, maar een veel groter succes was de heruitgave in 1977 in Nederland en Vlaanderen. Het nummer stond meer dan een half jaar in de top 40 met de nummer 2 plek als hoogste notering. Nou, dan heb je toch echt wel wat betekent in de muziekwereld. En voor de rest zijn het eigenlijk alleen maar vrolijke nummers ook die laat horen. Niet voor niks, hè, daar werd hij benoemd als Calypso grootheid. En als je dat mag stellen, dan hij het toch goed gedaan in je leven. Nou, de muziek blijft gelukkig voor het bestaan, dus we kunnen hem nog vaak genoeg draaien. Dat geldt ook voor de volgende. Hij is trouwens bottenschijf bij Lou FM. Neem aan dat ze hem bij de loco ook regelmatig draaien, want het is gewoon een ontzettend mooie plaat. Ik heb het over zometeen Raccoon en Dicht bij het vuur. Ja, van het Engels zijn ze weer heel even overgestapt naar het Nederlands. En dat doen ze best goed, hoor. Een beetje afwisseling. Dat ze voor de fans die er veeltalig zijn, is dat natuurlijk ook ontzettend mooi. Raccoon dus zometeen hier op Lou en Loco FM, Dicht bij het vuur.

Ja, dat was hem echt helemaal. Raccoon dicht bij het vuur. Want zo'n mooi nummer moet je gewoon van top tot teen helemaal draaien. Zonder ook maar iets ertussen door te kletsen. Wat helemaal niet nodig is op deze mooie zaterdagmorgen. Ik heb er nog één voor je. Die komt uit de top 40. Staat momenteel op nummer 28. Hij heeft al hoger gestaan. Oké, het is ook alweer wat ouder natuurlijk. Douwe Bob die heeft Note to Self gemaakt. En dat heeft hij in Amerika voor 20.000 man mogen bespelen, joh. Fantastisch als je dat kan vertellen. En wie weet gaat hij nog wel een carrière tegemoet. Ik spreek je zo meteen weer bij Willem Wordt Wakker voor het tweede deel. Douwe Bob dus, geniet ervan. Note to Self, dag!

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Dit is Willem Wordt Wakker.
1: Inderdaad, 9:11. Een hele goede morgen als je net bent ingeschakeld. Vanaf 8:00 dus Willem Wordt Wakker vanuit de studio in de Loe. Want Willem is helaas nog steeds ziek. En we hopen natuurlijk dat hij er volgende week gewoon weer bij is. Want hij mist het zelf ook hoor. Dat merk je best in alles. Nou, dat ik het mag waarnemen, ga ik op mijn beste kunnen doen. Oké, het zal niet zo klinken zoals Willem dat doet. Maar ja, oké, ik ben Willem natuurlijk ook niet. Nee, ik ben Jeanette en doe het altijd net weer even iets anders. Innuendo van Queen, een geweldig nummer natuurlijk. En het gaat over de zinloosheid van het bestaan, maatschappelijke onderdrukking en de veerkracht van de mens om door te gaan, ondanks grote tegenspoed. Nou, als je er alleen maar een lekker nummer in zag, het heeft toch een mooie achtergrond als het gaat om de tekst. En dat vind ik ook altijd mooi, om eens even te kijken van joh, waar gaat zo'n nummer nou over? Hè? Soms is het gewoon klinkklare onzin, dan denk je van joh, laat maar gewoon lekker luisteren. Maar soms zitten er van die ontzettend mooie teksten over, die echt over het leven gaan in. En daar hou ik eigenlijk ook wel heel veel van. En soms is het gewoon lekker meeblaren, dat moet je ook niet zo moeilijk doen. Willem Wordt Wakker dus, tot 10:00 vanochtend. Ik ben bij je, ik probeer je een beetje wakker te krijgen op deze prachtige zaterdag. Kijk naar buiten, doe die gordijnen open, doe je ogen een beetje los, die sluiertjes weg nog van de nacht. En kijk naar wat een prachtige dag het gaat worden. En dat is maar goed ook, want Arnold van Elst, natuurlijk altijd van in focus, zit altijd lekker in die warme studio, is er vandaag uitgegaan. Hij zal er ongetwijfeld al zijn bij De Plantaan in Wezep. Nou, ze zijn daar aanwezig bij de herfstfair. En niet alleen Arno, maar ook Bert-Jan Dokter met op doktersrecept. Nou, het is een mooie plek om te wezen. Ik ga je zo meteen vertellen wat daar allemaal te doen is en wat De Plantaan zover je natuurlijk nog helemaal niet weet. Hè? Maar misschien woon je in Elburg en ja, wat is De Plantaan? Plataan. Ik moet niet een N noemen. Plataan. En wat is dat dan precies? Nou, dat kom je zo meteen allemaal te weten. Maar eerst de mooie van Amazing Stroopwafels. In mijn eigen programma heb ik het van de week niet kunnen draaien, want toen was de tijd een beetje op. Ik denk, ja, dat moet ik toch een klein beetje goed gaan maken. Amazing Stroopwafels dus, Oude Maasweg. En ik weet zeker dat ik daar 99,9% een plezier mee doe.

0: dit nummer heeft maar één nadeel en dat is dat hij te kort is, want hij had voor mij nog wel 3 minuten mogen doorgaan deze oude Maasweg. Inmiddels is het 9:17, hoog tijd voor...
1: Lokaal nieuws.
0: En zo is maar net. Op zondag 4 oktober staat kinderboerderij de Voskuilerhoeve in Wezep in het teken van Dierendag. Van 1 tot 4 uur zijn bezoekers van harte welkom om de dieren te bekijken en te knuffelen. Voor kinderen is er van alles te beleven en dat is mooi, want zo kunnen zij zich laten sminken en genieten van een gezellige middag tussen de dieren. Ook is er koffie, thee, ranja en iets lekkers, waaronder cake. De toegang tot de Dierendag is gratis. Bezoekers wordt wel gevraagd om een vrijwillige bijdrage te geven voor de kosten van de kinderboerderij. En in het kloosterkapel van Museum Elburg staat zaterdagmiddag, vandaag dus, in het leven van Franciscus van Assisi centraal. Met verhalen en muziek wordt stilgestaan bij zijn leven en gedachtegoed. Franciscus inspireert mensen nog altijd om in vrede te leven met elkaar, de natuur en de dieren om hen heen. Dit jaar is het 800 jaar geleden dat hij overleed. Ook Hildegard van Bingen en Clara van Assisi komen tijdens de middag aan bod. De bijeenkomst begint om 4 uur. En bezoekers zijn vanaf 3:30 welkom in de trouwzaal aan de Zuiderwalstraat, waar koffie en thee klaarstaat. Een toegangskaartje kost €10. En inwoners van Hattemabroek kunnen maandag 5 oktober kennismaken met de plannen voor de herinrichting van de Zuiderzeestraatweg. Tijdens een inloopavond in de bouwakker is tussen 6:30 en 8:00 het schetsontwerp te bekijken. De weg krijgt in de plannen de functie van gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 30 km/u. Bezoekers kunnen tijdens de avond vragen stellen aan medewerkers van de gemeente en ontwerpbureau Stedenbouw. Bij het ontwerp is rekening gehouden met ideeën en aandachtspunten uit de omgeving van actiecomité Zuiderreesstraatweg. Aanmelden is niet nodig en belangstellenden kunnen tussen 6:30 en 8:00 op ieder moment binnenlopen en reageren op het onderwerp. En in Wezep is voorlopig nog geen nieuw bemand PostNL-punt. Inwoners die hulp nodig hebben bij het versturen van een pakket moeten daarvoor naar Hattem of Oldebroek. Sinds Beestenboel in mei stopte met de PostNL-diensten is er in het dorp geen bemand punt meer. De gemeente en PostNL zijn al langere tijd op zoek naar een nieuwe locatie, maar die is nog niet gevonden. Vooral voor minder mobiele inwoners kan de extra afstand een probleem zijn. De gemeente blijft daaraan meedenken en lokale ondernemers benaderen. Wanneer er weer een bemand PostNL punt in Wezep komt, is nog niet bekend. Pakketautomaten bieden niet voor iedereen een oplossing. Hetzelfde geldt natuurlijk voor winkels, hè, die overal verdwijnen. Maar een PostNL-pakketpunt, ja, die moet er eigenlijk gewoon zijn. Het regionieuws is trouwens verzorgd door collega Jeanette van Elst, die vandaag ook de hele dag bij de plataan te vinden is. We gaan verder met Wesley Bronkhorst. En ik heb eigenlijk alleen maar voor deze man gekozen, omdat het Tutti Colori heet. En Tutti is natuurlijk een programma dat uitgezonden wordt op de maandagavond hier bij Lou en Loco FM.

Maar degene die deze ingevoerd heeft, moet wel heel erg slaapdronken geweest zijn. Want dit is van alles, maar niet Wesley Bronkhorst. Nou, dat maakt ook allemaal niet uit. Het is gewoon een leuke plaat en dat is het allerbelangrijkste. Maar ja, het is zo knullig, hè, als je dat dan aankondigt en het komt gewoon niet. Terwijl je het toch duidelijk ziet staan. Dan denk je, ja, ben ik nou gek of zit dat er op ergens anders fout? Nou, laat ik vanuit het laatste uitgaan. We gaan nog even terug naar Den Haag. Want staatssecretaris Erik van der Burg van de VVD van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die heeft boos gereageerd op een bericht van wethouder Tom de Nooier van Oldebroek over het niet meer hijsen van de regenboogvlag en het intrekken dus van het beleid. Een wethouder die dus namens het college spreekt, die dit viert, vind ik al ernstig. En dan ook nog met dit verbodsbord erbij. Dat gaat dan om wat er op X gezet is. De gemeenteraad van Oldebroek die besloot dus te stoppen met het LHBTQI+ beleid. En ook wordt op Coming Out Dag de regenboogvlag niet meer gehezen bij het gemeentehuis. Hebben we het in het eerste uur al over gehad. Frappant vond ik trouwens wel dat ik gisteren hier wel weer allerlei regenboogvlaggen zag hangen. Ja, in de gemeente Elburg. Dus dat betreft worden de voorstanders dus van het afschaffen van dit beleid. Die worden daar... Nee. Ik ga er helemaal niks... Nee. Doe het niet. Nee, in ieder geval, degenen die het niet steunen dat dit afgeschaft wordt, die worden aardig bijgestaan door mensen hier in de gemeente. Dat is mooi om te zien. Je mag natuurlijk van allerlei standpunten hebben. Dat is ook geen enkel probleem. Als je daar maar op een normale manier mee kan omgaan. Zo, dan heb ik het correct gezegd. Want ik wil geen problemen veroorzaken. Zeker niet op beide zenders. Want dan krijg je zoveel problemen bij het bestuur. Dat wil je ook niet. Goed, we gaan terug naar de plataan. Want daar zijn zometeen de mannen van dienst. En dan heb ik het over Arno van Elst. En natuurlijk Bert-Jan Dokter. Nou, zij zijn dus bij de plataan. Daar is een herfstfair. Ze gaan heel veel geld proberen in te zamelen. En Loco en Lou FM die hebben daar een live uitzending van 4 uur, dus van 10 tot 2 uur. En de eerste uren worden genomen door Arno van Elst. En daarna neemt Bert-Jan het stokje over. Gaat ongetwijfeld een gezellige uitzending worden. En ik ga zo meteen nog even proberen om contact te krijgen met Arno. Maar we hebben natuurlijk ook sport. En dat begint dan om 2 uur. Ga ik zo meteen ook nog even aandacht aan besteden. Ja, het is allemaal een beetje behelpen. Want ik heb alles in de computer staan. En dan moet je alles weer naar voren halen. En als je dan het een naar voren haalt, verdwijnt het andere weer. Ach, behelpen. Maar het lukt allemaal wel. Eens even kijken wat ik voor jou heb klaarstaan aan muziek uit 1994. Want dat jaar dat is een beetje ondergeschikt op dit moment nog. Hier in Willem wordt wakker. Gaan we wat aan doen met C.J. Lewis en Streets. Nee, we gaan het even overnieuw doen. Jongens, het is zo'n zaterdagmorgen dat je denkt van, had ik me nog maar een keer omgekeerd? Nee hoor. See you, Lewis. Sweets for my sweets.

0: Alan Parsons Project en The Turn of a Friendly Card, afkomstig van het gelijknamige album. En wat mij betreft het mooiste album dat er is wat dat betreft. Er gaat iets helemaal niet goed. Ik hoor mezelf nu dubbel. En ik vind één keer al meer dan zat. Dus dan gaan we eens even heel snel wat aan doen. Zo, dat komt omdat ik zo verschrikkelijk veel open heb staan. Dan krijg je dit. Zo, hij is weg en nu is hij gelukkig weer gewoon één keer te beluisteren. Wat dus, zoals ik al zei, al meer dan genoeg is. Inmiddels 9:55. Willem wordt wakker hier op Lou en Loco FM. Ik had wat klaarstaan. Ja, hier heb ik hem. De voetbal. De voetbalwedstrijden die vandaag gespeeld worden. En dat is om 14:30 WHC Neo. En daar zit Arnold van Riesen voor ons klaar. OBIOS SEH. Jan van der Bos doet daar verslag van. Heerde DSV 61. Daar zit Geert Harthold. En die beginnen allemaal om 14:30. Dan Hattoheim tegen SV het Harde. John Reuring doet daar in ieder geval de uitslagen van doorgeven. Die wedstrijd begint om 15:00. En dan WZC Wapenveld. VSCO 61. Daar zit Bert Schipper. En ook die wedstrijd begint om 14:30. En dan hebben we nog Deventer SPESC. Daar is geen verslaggever helaas. Hetzelfde geldt voor Noord-Veluwe Boys. En zij moeten tegen Wilsum op eigen terrein. Goed, dat is in Noord-Veluwe Sport om 14:00 hier op beide zenders te beluisteren. Gepresenteerd door Gert-Jan Mulder. Maar eerst zijn we daar nog helemaal niets bij. Nee, we zijn hierbij aanbeland.
1: En nu zich deze nog!
0: Elvis Presley, stuck on you.

Voluit Creedence Clearwater Revival, maar je mag gewoon voor de makkelijkheid CCR zeggen. En Who'll Stop the Rain? Nou, voorlopig niemand is ook niet nodig. Nou, er moet eigenlijk wel genoeg komen natuurlijk. Want als je de rivieren hier ziet, is het werkelijk niet normaal. Ja, de scheepvaart die moet nu gewoon zelf bepalen of ze wel of niet kunnen varen. Want Rijkswaterstaat kan al niet eens meer meten, omdat hun boot te diep ligt. Zo ernstig is het dus al. Nou, binnenkort dus meer vrachtwagens of treinen die rijden moeten om de goederen toch van A naar B te krijgen. Zit ik eens even de klok te kijken en dan zie ik dat, ja, dan zit je wel lekker te kletsen. Maar die tijd die schrijft natuurlijk wel voort. Dus ik ga zo even kijken, contact kan krijgen met Arno van Elst. Zodat hij me alles kan vertellen over wat er de komende 4 uur te horen is op jouw regio radio. Zowel Loco als Lou FM. Want hij en Bert-Jan die zijn bij de Plataan. En daar is een herfstfair. Nou, bijna herfst, CQ zomerfair. Maar goed, dat even terzijde. En dat zal ongetwijfeld een hele gezellige boel worden. Want er moet heel veel geld opgehaald worden. Zou jij ook onderdeel van kunnen zijn natuurlijk. En natuurlijk de vreemde eend. Hij is weer op weg. Joh, wat heb ik een medelijden met dat ding zeg. Iedere keer waggelt hij weer rustig naar Weesop. In de hoop dat die toch het beste kent. Willem weer achter de microfoon zit. En dan krijgt hij steeds weer een seintje. Keer maar om. Want je moet weer naar Elburg toe komen. Nou, dat beestje met die flippers, joh, die moet. Ach, ik zal die pootjes zo meteen verzorgen. Maar goed, die is er nog niet. Hij moet die steile trap nog op. Dus eerst gaan we luisteren naar Johnny Logan en What Another Year. Songfestival, hè? Toen was het nog mooi. En er wou iedereen nog kijken. Tegenwoordig is dat wel heel anders geworden.

0: Want ja, wij bellen dan privé. Dat is allemaal zo lastig, hè, want niemand wil privé opnemen. Ik zelf trouwens ook included, hoor. Wat dat betreft ben ik niet anders. Maar het is gelukkig wel gelukt. Ja. En nou, ik ben blij dat je de telefoon opgenomen hebt. Goedemorgen.
1: Voordat ik ook maar goedemorgen kon zeggen, is de officiële speaker van vandaag, Marco van Doorn, mij was net even voor. Ik wist niet of hij dat ging doen. Hij kwam eraan en pakte de microfoon en begon gelijk iedereen die hier op dit moment in grote getalen. En daar moet ik wel even aangeven, Jeanette. Goedemorgen trouwens.
0: Goedemorgen. Dat is toch mooi?
1: In grote getalen zijn opkomen draven om aan deze herfstfeer. En waarom een herfstfeer? Ja, ze hadden gedacht, denk ik, dat het toch wel herfst zou zijn. Het is inderdaad herfst. Dat staat dan alleen op de kalender. Maar niet in de atmosfeer. Want vandaag lijkt het wel weer zomer, hè?
0: Nou, is ook wel weer lekker, hè, voor zo'n dag.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou. En dus iedereen vandaag opgetogen. En je zou bijna zeggen, het zonnetje doet de rest. Want er komt bij iedereen een soort van vrolijkheid op het gezicht te zien. En deze mensen die proberen vandaag in grote getalen een 40 kramen tellen ver allerlei spullen aan de man te brengen, te verkopen. Misschien wel dat je zegt van, goh, dat is misschien wel een leuke nieuwe hobby voor mij. Deze kaarten, daar was ik al heel lang naar op zoek. Of misschien wel juist dit boek. Zoals ik daar net zag, kom maar achterom. De deur is open van Aad Veldman. Die kent hem niet. Die kende hem niet eigenlijk, want inmiddels is Aad van ons heen gegaan. Maar zijn boek ligt hier nog wel gewoon in een krat. En uiteindelijk kun je dus inderdaad datgene verkopen vandaag op deze herfst. Die begint zometeen om 10:00 en duurt tot vanmiddag 4:00. En alles ten goede komende van de plataan. Nou, wat is nou de plataan? Als je bent op IKC De Vlinder, en dat zit aan de Cotoniastenstraat in Wezep. Dat is misschien een beetje cru gezegd, maar het zit tegenover de oude begraafplaats van Wezep. Daar is een groot plein en daar schuin tegenover is ook het nieuw aan te bouwen of niet te bouwen, bijna af te maken, de plataan. Plataan is een ouderenzorgcomplex waarin straks 25 kinderen van ouders plaats gaan nemen om, met hulp van de ouders dan weer, en de nodige zorg die gevoerd gaat worden door Doeg. Daar is straks meer over in het programma van In Focus, die ook hier live vandaan komt met Maarten, waar ik met hem over ga praten. Daar gaan die mensen, ja, zeg maar even van hun ouders gescheiden wonen. Nou, hartstikke leuk. Ook mijn eigen dochter doet daar aan mee. En wij vinden het allemaal fantastisch. We steunen het inderdaad enorm. Want zoals je weet, net is de wachtrij voor dit soort personen, voor dit soort mensen die dit graag zouden willen, enorm lang. En als je daarop moet wachten, dan ben je inmiddels alweer ver bejaard. En heeft het geen zin meer. En Sanne is nog niet eens 30, wat zeg ik, wordt bijna 28. En kan nu al straks aangeven dat ze ten ingang van volgend jaar plaats gaat nemen in dit mooie plataan, in dit mooie zorgcomplex. Hier in Wezep.
0: En lekker dicht in de buurt.
1: En lekker dicht in de buurt. Dus wat wil je nog meer?
0: Ja, dit is fantastisch.
1: Ja, voor alle ouders, ze komen hoogst, het hoogste aantal komt uiteindelijk dan ook uit Wezep. Een paar bij die volgens mij iets verder weg komen. Maar omdat er ook veel van de ouders gevraagd wordt, is het natuurlijk ook logisch dat je dan een beetje in de buurt woont. Om inderdaad op het moment dat het nodig moet kunnen zijn, dat je er dan ook bent.
0: Ja, en jullie gaan daar vandaan live uitzenden. Jij met het programma In Focus. Maar Bert-Jan Dokter, is die al bij jou?
1: Nou, die komt. Die komt. Zeker weten. Die gaat ook vanaf deze kant natuurlijk onder de mooie stretch tent die ze hier hebben neergezet. En ik zal je zo even wat foto's toesturen. Zijn programma op Dokters Recept presenteren. En ik hoop ook dat hij zijn schaapplaten gaat meenemen. Want natuurlijk heeft hij hier natuurlijk heel veel fans die ook de nodige mobiele communicatie bij zich hebben om op zijn schaapplaten te stemmen.
0: Zeker weten. En dat zal hij ook ongetwijfeld doen, Bert-Jan, kennende. Want die wijkt niet gauw van zijn format af, wat dat betreft. Dus dat komt.
1: En met zijn goedvinding praat ik hier en daar af en toe eens even tussendoor met wat mensen. Op het moment dat zij over de markt heen lopen. En de nodige leuke gesprekken gevoerd kunnen gaan worden. Ja.
0: Lekker sfeerproeven om zoveel mogelijk geld ook binnen te halen. Want dat is het meest belangrijke.
1: Uiteindelijk is dat het grote doel.
0: Precies. En zoals jij al zei, het is wel een herfstfair. Maar ik zei al herfst, CQ, zomerfair. Maar dit is natuurlijk fantastisch weer om even neer te ploffen. Even te genieten van een hapje en een drankje. En daarna weer lekker over de markt te struinen.
1: Zeker weten, zeker weten.
0: Goed.
1: Ik heb Chris hier vlakbij me staan. Chris? Nog 9 minuten en dan gaan we van start. Oh, we gaan eerst nog even zo'n vijfdebreukje zetten. Live op de radio, hoe vind je toe gaan?
2: Het gaat super.
1: Het gaat super?
2: Het gaat super. Het weer is, we zitten mee.
1: Lekker.
2: En de meeste kraamhouders zijn allemaal al klaar. Dus ik zeg maar zo, laat de mensen maar komen.
1: Topper, dankjewel. Nou, Jeanette, bij deze de oproep, laat de mensen maar komen.
0: Nou, nog even het adres.
1: De Cotoniasterstraat. En dat is dan bij de aula. En dat kent iedereen. Iedereen kent helaas jou ook de aula.
0: Ja.
1: Nooit een positief ding natuurlijk.
0: Het hoort er
1: maar,
0: wel bij.
1: Bij de aula en dan schuin daar tegenover. Zoek even naar een parkeerplekje. Want uiteindelijk hebben wij de boel afgesloten tussen de aula en de Hulststraat. Want we willen hier natuurlijk wel de nodige veiligheid garanderen op het moment dat mensen oversteken. En misschien wel langs razend verkeer daar ongelukken van zouden kunnen komen. Dus dat hebben we even dichtgegooid. En, maar parkeerplekken zijn natuurlijk op het Meidoornplein meer dan genoeg te vinden. En kun je uiteindelijk dat kleine stukje lopen hier de toegang gratis naartoe vinden.
0: Nou, hartstikke mooi Arno. Ik wens jullie heel veel succes en vooral veel plezier. En wat er zo meteen nog meer in focus is, dat ga ik zo meteen nog opzommen. Hier in Willem wordt wakker. Helaas niet met Willem. En ik ga de vreemde eend verwelkomen. Dankjewel.
1: Dankjewel. Jojo.
0: Hoi. Ja, de vreemde eend. Want hij is inmiddels aankomen waggelen. Heeft al die treden weer genomen. En is nu nog een beetje aan het aan het uitblazen. Want het is eigenlijk voor dat kleine beestje niet te doen.
3: De vreemde eend in het ontbijt.

Johan Heuser dus en de oude muzikant en de vreemde eend die is alweer richting Wezen. Misschien wel naar de herfstver. Ja, en Arno, je hoorde hem net al, die gaat praten onder andere met Chris Heideveld. Ook die hoorde je net al met Henriette. En Henriette is moeder van de toekomstige bewoonster Esra. En ze kan alles vertellen over de plataan. En dan Klaas Wiersma of een ander bestuurslid. En dan gaan ze het hebben over het stoppen. Maar volgend jaar zijn er alweer nieuwe. Dan heb ik het over een secretaris en een penningmeester. Dus dat betreft komt dat helemaal goed. En Maarten van der Giessen, hij is directeur van Doegzorg. En Doegzorg is de instantie die de zorg gaat verlenen. Nou, dat dus allemaal te beluisteren hier zometeen op Lou & Loco FM. Arno van Els, die trapt dus met InFocus af vanuit de plataan. Superleuk en het is mooi weer. Dus ga zeker even een kijkje nemen. Dat kan de hele dag nog. Dus wat dat betreft eerst even lekker wakker worden. Bert-Jan Dokter komt daar ook live vandaan vanaf 12 uur tot 2 uur. En dan gaan we over naar Noord-Veluwe Sport. Ik bedank je voor het luisteren. Ik wens je een heel fijn weekend. Hopelijk volgende week Willem Rietberg hier weer in Willem wordt wakker zoals het hoort. Ik heb er één afsluitende plaat voor jou. En dat is Kenny Rogers en Coward of the County. Dag. Oké, het is zoals het is. Dan Diesel, Society, Summer Nights. Ook goed.

0: lokaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar files door werkzaamheden op de A6 Emmeloord-Lelystad. 10 minuten vertraging bij Frits Zwifterband. En 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: 105.5. Dit is Loe FM.
7: In Elburg of Tweede Walsteeg 3 Hattem. Telefoon 038 44 32 200 of mail naar hattem@veldsink.nl.
8: Dit is jouw regio radio. In focus. Arno van

0: Gang uit de jaren 80. Een hele goede morgen en welkom bij het programma In Focus. Vandaag een speciale uitzending live vanaf IKC De Vlinder. Daar is een schoolplein compleet omgebouwd tot één grote herfstfair. Vandaag alles in het belang van het goede doel. De plataan in Wezep. Zojuist heb ik bij Jeanette daar het nodige al over uitgelegd. Die nog steeds helaas met ziekteverlof gaande zijnde Willem Rietberg vervangt. En daarom hoor je dus inderdaad de afgelopen 2 uur. Waarvoor dank, Jeanette. De Willem wordt wakker show vanuit, zeg maar even gedeeltelijk, Elburg. Maar ook te horen natuurlijk op Loco FM. Nu draaien we die rollen even een beetje om. Want we zijn nu vanaf Loco FM weer ook te beluisteren in De Loe in Elburg. Goedemorgen ook aan de luisteraars in Elburg en wijde omgeving. Vanaf Wezep vandaag, waar jullie natuurlijk ook zijn uitgenodigd om vandaag eens even te komen kijken. En allerlei snuisterijen te kunnen gaan kopen om de plataan in Wezep, zeg maar even een goede... een hart onder de riem te steken, noem maar even zo.
1: Goeie tuin.
0: Ik kijk ook even naar rechts, want daar hebben we een podium gebouwd. Daar staat een rad van Fortuin. Daar staat ook een wethouder. Ik hou nog even in het midden wie dat precies is. Maar ook Marco Doorn. Ja. Marco van Doorn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Arno. Welkom allemaal hier vanaf IKC De Vlinder. We zijn ook live op Loco en Lou FM, dus... ook hartelijk welkom als u hier meeluistert. En ik hoop eigenlijk vandaag dat u ook deze kant op gaat komen. Om deze mooie herfstfair ook mee te maken voor de plantaan. En ik sta hier bij meneer Pos. Ja, u bent de voorzitter van Woonzorg De Plantaan, het initiatief. Wat is precies uw rol binnen het bestuur? Ja,
2: dat is eigenlijk een hele bescheiden rol. Want het is een ouder initiatief. Dus de ouders die doen het eigenlijk. En wat ik doe is als voorzitter een beetje orde in de vergaderingen brengen. Hier en daar wat juridische bijstand verlenen. Kortom, ervoor te zorgen dat de harmonie bewaard blijft. En uiteindelijk dat het project tot stand komt. En als we even achterom kijken, wij dan. De mensen die naar ons luisteren, die kunnen gewoon die kant op kijken. Daar staat toch een geweldig gebouw. En dat gebouw dat is tot stand gekomen eigenlijk door de ouders. Natuurlijk met hulp van alle kanten, van de gemeente, van de aannemer Prins, die dat gebouw neerzet. En de zorgorganisatie Doeg, die hier ook vertegenwoordigd is, onder een zwart dakje. Ja, ik zie zelf liever witte dakjes. Maar goed, ze zijn wel mooi onderscheiden op deze manier. En als je daar informatie van wil hebben, kun je rustig bij ze langslopen. Ze kunnen je er van alles over vertellen. Maar het is een kleinschalige zorgorganisatie die op verschillende plekken in Nederland al een soortgelijke instelling bedient. En ook ons gaat bedienen. En dat ziet er gewoon hartstikke goed uit. Professionals die op 2 januari, want dat is de beoogde openingsdatum, ook echt aan de slag gaan met toch hele kwetsbare kinderen.
1: Ja, u zegt al kwetsbare kinderen. En dit, want wanneer is het eigenlijk het project begonnen om dit te bewerkstelligen?
2: Nou, ik was zelf bij het begin niet aanwezig. 9 jaar geleden zijn mensen op het idee gekomen om zo'n project te starten. Dat heeft enorm veel voeten in de aarde gehad. Maar nu naderen we toch het punt waarop het echt open gaat. Ik ben vorig jaar toegetreden als voorzitter. Eigenlijk op een rijdende trein gestapt en met fantastische ouders en ook fantastische kinderen trouwens die zich er allemaal voor inspannen. Want kijk hier eens rond op de markt, allemaal inspanningen van de ouders en van de kinderen die prachtige dingen ook gemaakt hebben om hier te verkopen. En de opbrengst is natuurlijk helemaal voor de plataan. Wat gaat er dan gekocht worden van dat geld, zult u denken? Wat denk je van meer persoonsfietsen? Van de inrichting van de tuin, de keuken, potten, pannen, alles wat zo'n instelling maar nodig heeft. Dat moet natuurlijk betaald worden. Dat komt niet allemaal van overheidswegen, hoewel de overheid natuurlijk wel een bijdrage levert. Maar er zijn nog tal van dingen die uit dit soort evenementen moeten worden opgebracht. En dat gaan we vandaag ook met enthousiasme doen. Even een bijzonder bedankje aan Chris Heideveld. Want die heeft... Hij staat daar. Want die heeft dit georganiseerd met onverminderde inspanning. En moet je nou toch eens kijken wat er staat. Ik ben er zelf verbaasd van hoe prachtig dat eruit ziet. En we hopen dus op een hele grote toeloop. Maar dat zal zeker gaan lukken vandaag.
1: Ja, zeker een applaus mensen voor wat er hier vandaag wordt neergezet. Ja, meneer Doornewaard, dit jaar heb u de portefeuille overgenomen. Ja, eigenlijk ook een rijdende trein, of niet voor u?
3: Ja, dat klopt. Dus ik had ook al even gekeken toen ik de uitnodiging kreeg, de plataan. Hoe ver is het? Ik had de video ook gezien van de bouwupdate. Volgens mij op 11 mei dat die ook naar voren kwam. Dus wat dat betreft heb ik daar wel eventjes naar gekeken. Maar als je dan ziet wat hier neergezet wordt, daar heb ik echt enorm veel waardering voor. Hè? Dat vanuit de wens van ouders, de betrokkenheid, een dergelijk resultaat neergezet wordt, dat is heel erg bijzonder.
1: Als we dan kijken naar de gemeenschap, hoe belangrijk is zo'n gebouw binnen de gemeenschap Wezep?
3: Nou, ik denk heel erg belangrijk. Dat mag gezegd worden. Hè? Als je dit voor deze kinderen en jeugdigen ook wil neerzetten als ouders zijnde. En dat je dus eigenlijk ook een gigantisch doorzettingsvermogen moet hebben. Zoals ik al begreep, 9 jaar. Dat je dat eigenlijk wil realiseren. En dat de betrokkenheid, zoals wat hier dan ook neergezet wordt, dat is heel erg mooi om te zien.
1: Is het dan niet gewoon te lang, 9 jaar, om deze doelgroep een plek te geven binnen de gemeente?
3: Nou ja, je zou zoiets heel graag en heel snel willen realiseren. Maar we leven ook in een land waarin bepaalde regels en procedures gevolgd moeten worden. En het dus soms misschien voor de mensen te lang is. En vandaar ook dat ik het benoem. Hè, dat toch de vrijwilligers het doorzettingsvermogen hebben om dit toch te realiseren. Dat vind ik heel bijzonder en dat waardeer ik zeer.
1: Hebt u nog een persoonlijk woord voor de plataan?
3: Nou, ik vind het gewoon heel mooi. Hè? Want ik had ook begrepen, hè, de plataan overdekt. Zo was het ook ontstaan. De naam er ook voor gekozen. En eigenlijk is dat een boom dus waarin alles ondervalt. En ik denk dat dat het mooie is van een gemeenschap. En ik hoop dat ze dat vasthouden. En dat dat straks ook te zien is in het gebouw als het gerealiseerd is. En zojuist, zoals ik het hoor, op 2 januari dan ook open gaat. Dat zou heel mooi zijn.
1: Nou, nog een gewetensvraagje. Ik sprak gisteren toevallig iemand uit de gemeente Elburg. En vaak als de gemeente komt, dan nemen ze ook wat leuks mee. Hebt u vanuit de gemeente nog wat moois meegekregen?
3: Vanuit de gemeente heb ik in die zin niet wat moois meegekregen, maar ik heb wel mijn eigen portemonnee meegenomen. Dus wat dat betreft ga ik straks ook een rondje doen.
1: En die zit vol genoeg?
3: Nou ja, goed, ik denk dat ik niet alles hoef te delen, toch, vandaag?
1: 10% toch?
3: Nou ja, 10%, dat is een heel mooi getal, maar het kan soms ook nog wel iets meer zijn. Hè? Dus dat, ja, goed, het is ook net wat dan passend is. Laten we het daarop
1: houden. Ik heb genoeg gezien hier op de markt, dus volgens mij hebben we hier genoeg. Ja, vervolg hierop, want we hebben nu een mooie actiedag. U gaf al aan dat het voor de tuin was, voor meer rolstoelen. Dus dat ze eigenlijk, of meer vervoersmiddelen en voor de meubilair. Wat gaat er hierna gebeuren? Want als het bij elkaar is, moet er dan nog meer actie gevoerd worden? Of gaan we er vandaag komen met z'n allen?
2: Nou, vandaag is in ieder geval een grote actie, hè, waarop we hopen dat er toch heel veel budget binnenkomt. En verder is het bestuur onvermoeidbaar bezig om waar het kan subsidies los te trekken, om het een beetje oneerbiedig te zeggen. En ik wil graag nog één aanvulling doen op wat de wethouder net aangaf. Want Lisbeth Vos heeft bij haar afscheid van de gemeente een plataanboom gekregen. En die boom die schenkt ze aan de plataan. Dus die krijgt een prachtige plek ergens op het middenplein of in de tuin. Een fantastisch symbool, want zoals de wethouder ook al zei, zo'n plataan die groeit als het ware om schaduw te veroorzaken.
0: We zijn vandaag tot een uur of 2 bij de plataan, bij de herfstfair aanwezig. Om ervoor te zorgen dat we vanuit zoveel mogelijk mensen allerlei informatie naar ons toe krijgen. Die ook weer handig kan zijn als u als luisteraar daarin kunt meedelen. Dat doen we zo meteen om 9:50 met Chris Heideveld. Hij is natuurlijk de organisator van deze herfstfair. Kreeg zojuist al de nodige complimenten. Die ga ik hem zo meteen ook nog eens een keer eventjes toebedelen. Maar hij is ook de vader van Thomas. Een jongen die in de nabije toekomst op de plataan komt te wonen. Henriette is moeder van de toekomstige bewoonster Ezra. En zij kan alles vertellen over hoe de plataan er van binnenuit komt te zien. En zij is om 9:50 aan de beurt. Klaas Wiersma zal om 10:50 de microfoon even beantwoorden op allerlei vragen. En dat zal misschien hopelijk dan Klaas Wiersma zijn. Kan ook een ander bestuurslid worden. Maar in ieder geval is dit op dit moment Hugo Pos, die u zojuist hoorde samen met Marco en Erik Doornwaard. Aan de microfoon te krijgen. En volgend jaar treden de nieuwe secretaris en de penningmeester aan. Willem Slager en Rick Noord, zij hebben zich al opgegeven als vervangers. En we hebben ook natuurlijk aan de zorg gedacht, om daar even wat meer informatie over te krijgen. En dat vertelt Maarten van der Giezen. Hij is directeur van Doeg Zorg. En Doeg Zorg is de instantie die de zorg gaat verlenen. Zometeen Chris Heideveld.

0: Het Rad van Fortuin wordt inmiddels ook al aangekondigd. Chris Heideveld, goedemorgen, vader van Thomas.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Word je vaak zo genoemd, vader van Thomas?
1: Soms wel. Ja, soms wel, vader van Thomas. Ja, klopt.
0: Zoals je net de complimenten kreeg vanuit Marco en ook de voorzitter van en ook de wethouder natuurlijk. Toch wel op zijn plek.
1: Ja, weet je, ik ben altijd bescheiden erin. Kijk, ik kan het niet alleen. Kijk, je ziet ook dat ik al die kraamhouders die we hier hebben, die heb ik ook niet gekregen. Dat heb ik weer via Mirjam Ruitenberg. Die heeft vaker zo'n fair georganiseerd en via haar heb ik de contacten. Kijk, en zij heeft ook een paar keer meegekeken van hoe zou je dat dan doen en hoe zet je dat dan neer. En zij is hier ook een keer meegeweest op het plein om de kramen uit te zetten. Dus, en we hebben natuurlijk ook Klaas Wiersma, die heeft natuurlijk ook heel veel gedaan. En Jan en natuurlijk in het... in de werkgroep, hè, actie en communicatie, daar hebben we gewoon een aantal keren vergaderd en daar hebben we allemaal ons deel aan gehad. Dus ik kan niet alle eer aan bij mij neerleggen en dat doe ik ook zeker niet.
0: Maar daarvan moet iemand moet daar complimenten voor krijgen, dus bij jou bij deze neergelegd. Vergaderen zeg je inderdaad. We zijn als ouders van Sanne, die uiteindelijk ook de plataan gaat bewonen, ook regelmatig uitgenodigd voor vergaderingen. Die zijn er veel geweest, denk ik, om de plataan uiteindelijk neer te kunnen zetten wat het nu geworden is.
1: Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk onze vergadering met alle ouders. Maar we hebben ook een verdeling van een werkgroep identiteit. Nee, hoe gaat dat straks in de plataan? Wat stralen we uit? Wij zaten dan in de werkgroep actie en communicatie. Zo hadden we een werkgroep bouw. En dat was het volgens mij. En dan financieel hebben we natuurlijk ook nog een werkgroep. Nou, en iedere keer als je dan met de vergaderingen bij elkaar kwam, dan kon je daar je ding zeggen hoe het ervoor stond. En onze plan was om toch geld op te halen. En we hadden bedacht om een fair te organiseren. Nou, en dat op 3 oktober. En dat is vandaag. Mooi weer erbij. Nou, wat willen we nog meer?
0: Nou, het is bijna niet uit te leggen, maar Jan van Raalte speelt hier natuurlijk ook nog een rol in. Om inderdaad uit te gaan van een van de starters van het hele plataanproject.
1: Ja, dat klopt.
0: Kun je in 30 seconden iets daarover vertellen? Hoe start zoiets en wie heb je daarbij nodig?
1: Nou, ik hoorde net bij ons bij de kerk dat Jan van Raalte dat was opgestart samen met Jan Boer. De man, Jan is overleden, de man van Helma. En wij zijn bij aangesloten in 2018. Nou, we hebben dat ook weer rond verteld en zo zijn er weer meerdere ouders bij aangesloten. En zo heb je een hele groep. En dan vanuit daar ga je kijken van wat is er mogelijk. Worden de plannen gepresenteerd bij de gemeente. De gemeente komt met mogelijkheden. Hè. Het was eerst nog op de Brink, de Oranje School. Nou, toen kwam de Kleppenbelt kwam erbij. Nou, dan ga je kijken van wat ligt centraal. Wat is makkelijk voor kinderen, voor de bewoners om naar het dorp te gaan. Nou, en uiteindelijk is de plataan dan geworden. En wij hebben in 2020 zijn we begonnen met ons huis staat in Gelderland. Daar hebben we dus nog aan meegedaan. Dus die hele corona-periode. En dan kijken van, er werden dus 5 huizen in de gemeente of in de provincie Gelderland, die moesten dus herbouwd worden. Of een herbestemming krijgen, laten we zo zeggen. En daar hebben we dan meegedaan. En dat ging om biodiversiteit, leefbaarheid. Hoe ga je met de buurt om? Daar moest je een plan voor maken. Dat hebben we gedaan, gepresenteerd. Uiteindelijk hebben we allemaal €3000 gekregen. En daar zijn we eigenlijk mee gestart. En vanuit daar kwam dus Prinsbouw om de hoek kijken en dan gaat het balletje rollen en toen kregen we de plataan uiteindelijk ook definitief aangewezen en dan gaat het ook heel snel, hè?
0: Gelukkig maar.
1: Zeker, ja. Het is super mooi geworden, toch?
0: Want ook net zo met zo'n herfstfair waar we vandaag dan mee te maken hebben, je kunt die kamer wel neerzetten, maar er zal toch iemand achter moeten gaan staan?
1: Ja, dat klopt. Dus we hebben dus die een flyer gemaakt. We hebben het gedeeld. We hebben er de mensen hebben erop gereageerd. Dus uiteindelijk heb je nu 50 kramen bij elkaar. En met stands. Nou, en dan hoop je ook dat de mensen komen. Dat is hetgene wat we nog hopen. Hè? Dat het gewoon straks gewoon lekker druk wordt. En dat mensen ook een kopje koffie, iets lekkers halen. En bij de kraamhouders wat kopen. Dus dat is onze wens.
0: En hopelijk dat ze wat winnen vandaag. Want er is genoeg te winnen ook. Grote verlotingen. Het Rad van Fortuin staat er.
1: Zeker. Ja, we zijn bijna al onze loten kwijt. We hebben er nog een paar. Die proberen we nu nog te verkopen. En we draaien iedere keer aan het rad. En om 12 uur begint de grote verloting. En om 2 uur de laatste.
0: Ik zal de cameraman even laten zien dat vandaag ook het zonnetje schijnt. Kijk, hier staat hij. Inderdaad. Zo is het vandaag. Want dat zonnetje speelt weer mee vandaag op deze herfstfair. Je zou bijna zeggen dat je toch nog het woord zomerfair had kunnen gebruiken. Maar ja, wist jij veel?
1: Nou, we hebben hier pompoenen liggen. We hebben chocolademelk met slagroom. Dus voor mij mag het wel herfst genoemd worden.
0: Herfstfair, dankjewel. Tot
2: en nog één vraag, als dat mag, Arno. Want yes? Er zijn luisteraars die online natuurlijk luisteren. Via de radio. Kunnen ze nog online ook een gift geven? Mochten ze niet deze kant op kunnen komen?
1: Ik ken zelfs mensen die gisteren geopereerd zijn. Die nu niet kunnen komen. Anders waren ze zeker geweest. En hun portemonnee hadden open gedaan. Dus Nick, jongen, je kunt gewoon doneren.
2: Maar hoe kun je doneren? Want...
1: Dat kan via de QR-code die op onze site staat van de plataan. Daar staat een QR-code en er staat ook een rekeningnummer. Dus daar kunnen mensen doneren.
2: Ja. Nou, dat zou toch geweldig zijn als de luisteraars ook een steentje kunnen bijdragen.
1: Absoluut, ja, zeker.
0: The place to be, oftewel de plaats van waar moet je eigenlijk vandaag zijn. Cortoniassenstraat. Tegenover de aula heb ik maar aangegeven. Dat kent volgens mij wel iedereen.
1: Dat kent iedereen, ja.
0: Tegenover de aula, daar is de weg wel afgesloten. Dus je moet even zoeken naar een plekje. Maar op de parkeerplaats van het Meidoornplein is volgens mij genoeg parkeerplek. Klein stukje lopen. Heel veel plezier hier hebben. En met leuke prijzen misschien wel. En leuke snuisterijen weer terug de auto in.
1: Absoluut. We hebben hier heel veel gesponsord gekregen. De pommetje, de frietkraam is eigenlijk allemaal puur winst. We hebben een kraam met Haken Living, is allemaal puur winst. De aardbeien is allemaal puur winst. We hebben onze eigen kramen hier aan de zijkant. Dat zijn allemaal opbrengsten voor de plataanen. Dus het is super mooi.
0: Zou men zeggen met een lege maag hierheen. Flink gevuld weer terug.
1: Absoluut.
0: Dankjewel. Chris Heideveld. De vader dus inderdaad van Thomas. En die gaat dus ook inderdaad een jongen die in de nabije toekomst op de plataan komt te wonen. Zometeen praten we met Henriette. En zij is de moeder van toekomstige bewoner Ezra. En ook zij kan vertellen over hoe de plataan er van binnenuit komt te zien. En dan hebben we het over de vloerbedekking, de gordijnen en het interieur en noem het allemaal maar op.

met het vruchteloze zoeken. Moet u weten, we zijn allemaal samen.

0: Lach, zing, werk en bewonder. Ik weet even de titel niet zo helemaal precies uit mijn hoofd. Het is inmiddels al 10:30 geworden en ik denk voor mezelf de hoogste tijd om eens even een bakje koffie te gaan halen. Hier vlakbij de local studio hebben we ook een château. En dat is een oude caravan uit de jaren 70. De Château Caravan. En die hebben ze dan weer terug omgezet naar het mooie SJATOO naampje. En daar verkopen ze vandaag koffie. Ik ben Arno. Goedemorgen. Naar wie kijk ik?
1: Goedemorgen. Ik ben Mariska.
0: Mariska en?
2: Germaine.
0: Germaine. Jullie verkopen vandaag koffie. Hoe gaat het allemaal in zijn werk als ik een telefoon bij me heb?
1: Dan kan je kiezen of je koffie of thee wil, of chocolademelk, of een socijzenbroodje. Of je kan keuze genoeg. Ranja is er, maar er is ook van alle lekkers om daarbij uit te zoeken. Van allerlei gebak. Je kunt contant betalen, maar je mag ook via de QR-code. Dus allerlei mogelijkheden.
0: Nou, ik ga dan even voor een kopje koffie, alsjeblieft. En ik denk dat ik zometeen nog eventjes om 11 uur een sausijzenbroodje kom halen. Wat een bijzonder leuke happening is dit. Komt dit uit Wezep?
1: Ja, zeker. Ik kom ook uit Wezep. Ja. Geboren en getogen.
0: Wanneer ben je geboren?
1: Ik ben vandaag jarig.
0: Nee toch? Nou, daar gaat hij. Happy birthday, inderdaad. We hadden het nog even meegehouden. Als het goed is, beter horen. Horen wij iets in de speakers, Dismer? Ja, daar is die. Speciaal voor jou. Je mag een vrouw nooit vragen na haar leeftijd. En dat doen we dan ook maar niet. Nee, waarom wel? Bij deze. Hartelijk gefeliciteerd namens Loco Media Groep en de Lou FM uit Elburg. Met je verjaardag.
1: Dankjewel.

Cliff Richard, hè? En de congratulations hoor je. Speciaal voor de koffiedame die vandaag in de Chateau Caravan koffie staat te verkopen. Hartstikke goed. 10:30 zou het regennieuws voorbij komen. Komt hij dan in het kloosterkapel van Museum Elburg. Staat zaterdagmiddag 3 oktober vanmiddag. Het leven van Franciscus van Assisi centraal. Met verhalen en muziek wordt stilgestaan bij zijn leven en gedachtegoed. Franciscus inspireert mensen nog altijd om een vrede met elkaar, de natuur en dieren om hen heen. Het is dit jaar 800 jaar geleden dat hij overleed. En ook Hildegard van Bingen en Clara van Assisi komen bij tijdens de middag aan bod. De bijeenkomst begint vanmiddag om 4:00. Bezoekers zijn vanaf 3:30 welkom in de trouwzaal aan de Zuiderwalstraat. Waar koffie en thee klaar staan. Toegangskaart kost €10. En de inwoners van Hattemerbroek kunnen aanstaande maandag 5 oktober kennismaken met de plannen voor de herinrichting van de Zuiderzeestraatweg. Tijdens een inloopavond in de Bouwakker is tussen 6:30 en 8:00 s'avonds een schetsontwerp te bekijken. De weg krijgt de plannen in de functie van gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 30 km per uur. Bezoekers kunnen tijdens deze avond vragen stellen aan medewerkers van de gemeente en ontwerpbureau Stedenbouw. Bij het ontwerp is rekening gehouden met ideeën en aandachtspunten uit de omgeving van actiecomité Zuiderreesstraatweg. Aanmelden is niet nodig. Belangstellenden kunnen tussen 6:30 en 8:00 op ieder moment komen binnenlopen en ook uiteindelijk reageren op het onderwerp. Dan nog even naar deze plek waar we nu zijn in Wezep. Daar is voorlopig nog geen nieuw bemand PostNL-punt. Inwoners die hulp nodig hebben bij het versturen van een pakket moeten daarvoor naar Hattem of Oldebroek. Sinds Beestenboel in mei stopte met de NL-diensten, PostNL-diensten, is er in het dorp geen bemand punt meer. Gemeente en PostNL zijn al langere tijd op zoek naar een nieuwe locatie, maar die is nog niet gevonden. Vooral voor minder mobiele inwoners kan de extra afstand een probleem zijn. De gemeente blijft daarom meedenken en lokale ondernemers benaderen. Wanneer er een nieuw bemand PostNL-punt in Wezep komt, dat is nog niet bekend. Pakketautomaten bieden zich niet voor iedereen een oplossing, helaas. Is Rita Corita.

0: uit lang vervlogen tijden. Rita Corita hier op Loco FM en ook op Blue FM met een bakje koffie. En die heb ik zojuist gehaald bij het Chateau Caravan. En hij smaakt nog steeds heerlijk. Ja, net alsof er een soort van gefeliciteerd aroma zo doorheen gaat. Naast mij staat Henriette. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent de moeder van, als ik je mag zeggen.
1: Jazeker.
0: Je bent de moeder van Ezra, die ook intrek gaat nemen in de Plataan.
1: Jazeker, die gaat intrek nemen in de Plataan, ja.
0: Zat je ook bij de vergaderingen waar we het net met Chris al even over hadden, die al sinds, ik zou bijna zeggen jaar en dag, maar het is alweer een heel tijdje geleden, plaatsvond in de Kruiskerk?
1: Jazeker. Op een gegeven moment kwam Jan Boer, die kwam bij mij. En die vroeg aan mij of ik met hem een ouderinitiatief op wou zetten. Ik zeg van, dat is prima, want Ezra moet ook ergens wonen. Dus ik zit dan vanaf het begin erbij, ja.
0: Is de zoektocht naar de ruimte voor Ezra ook lang geweest?
1: Dat was eigenlijk wel vrij vlot. Wij konden uit twee bestemmingen kiezen. En Liesbeth Vos heeft zich daar heel erg hard voor gemaakt. En mijn voorkeur ging uit naar de Klepperbelt, want dat is mijn oude school van vroeger. Dus dat, daar heb ik op school gezeten. En het is natuurlijk een ontzettend mooi pand. En we hebben dus om tafel gezeten met Prinsbouw. En Prinsbouw die zei van, hier wil ik graag aan meewerken.
0: Misschien wel een beetje een rare vraag, maar wat was die andere optie dan?
1: De andere optie was de rank.
0: En dat vonden wij... Er is niks gebeurd.
1: Nee, daar is nog niks gebeurd. Nee. En wij hadden zoiets van, dat vinden we niet echt een mooie plek voor onze kinderen. Dit is toch iets meer reuring. En we hebben hiervoor gekozen.
0: Dan ben je ook gelijk verantwoordelijk gemaakt voor interieur. In de grote appgroep van de Plataan deel je onder andere, net als gisteren even weer, iets over vloerbedekking en gordijnen.
1: Ja.
0: Leuk?
1: Ja, heel leuk. Ja, heel leuk. Dat is mijn werk natuurlijk ook, hè, wat ik doe. En het was best wel een hele klus. En overlegd met één ouder heb ik dat gedaan. Ik denk, anders wordt de groep te groot. Inderdaad, we hebben alles uitgezocht. En de PVC allemaal. En de gordijnen. Zelfs de kleuren op de muren. Dus het hele pakketje. Ja.
0: Hoe komen de gasten, als ik zo vrij mag zijn. De bewoners, misschien een betere woord. Straks aan in hun nieuwe habitat?
1: Ik hoop, ze hebben natuurlijk zelf de kleuren uitgezocht. Zelf de gordijnen. Dus ik hoop dat de kinderen zich straks heel veilig en heel geborgen voelen in en op hun eigen appartement Annex Studio.
0: Geborgen?
1: Geborgen, ja, heel erg geborgen. Ja, net zoals thuis.
0: Geborgen is een mooi woord. Ja. Met andere woorden, maar veilig.
1: En veilig, ja zeker, ja zeker. En daar hebben we natuurlijk ook doegzorg voor. Hè, die hebben wij gevraagd van, willen jullie eens met ons meekijken? En die heeft dus op een gegeven moment gezegd van, hey joh, willen jullie met ons in zee? Ja, wij willen graag met jullie in zee. Dat hebben we gedaan. En wij zitten samen heel dicht van, wat heeft het de bewoner nodig? Hè, en het uitgangspunt waren dus gewoon de waren en normen. Wat wij thuis ook hanteren. Maar bij ons ging het gewoon om die geborgenheid, het huiselijke. En ik hoop dat ik dat straks erin heb gebracht, ook in de huiskamers.
0: Ja, daar is, je zegt al even doegzorg. Niet om iemand zwart te gaan maken, maar doegzorg was een van de meerdere uiteindelijk te kiezen partijen om samen te kunnen gaan werken met de Plataan.
1: Ja, dat klopt. We hadden nog één andere partij, daar zijn we dus echt ook wel mee bezig geweest. Maar dat was een grote partij, een grote instelling. En die grote instellingen die doen niet zoveel in ouderinitiatieven. Dus wij hadden zoiets van, maar dan moeten wij allemaal de regels volgen die de grote instellingen hebben gedaan. En wij zijn een ouderinitiatief en wij willen graag dat onze kinderen ook kunnen zeggen van, wij willen dit graag zo en zo. Dus Doegzorg heeft meerdere ouderinitiatieven. Dus was dat voor ons een keuze van, wie begrijpt ons? Die begrijpt van wat wij eigenlijk bedoelen met een thuis.
0: Dus kleiner is toch beter?
1: Kleiner is beter.
0: Heel goed. Waar bestaat Doegzorg uit? Want uiteindelijk hebben we straks Maarten nog even voor de microfoon. Ja. Maar het is natuurlijk wel even leuk om te horen dat ook de bewoners, de kinderen van de ouders, het er ook eens mee zijn dat Doegzorg voor hun gaat verzorgen.
1: Ja, Ja, klopt. We hebben, tenminste, ik heb er wel met onze Esther over gehad. Van nou, wie komt er dan? En ik zit natuurlijk ook bij de sollicitatieprocedure. Dus voor het aannemen van sollicitanten die doegzorg doorschuift. Daar geven wij als ouders zijnde goedkeuring voor van nou ja, wel of niet. Wat wij heel belangrijk vinden is dat de verbinding ook van de begeleider naar de cliënt is. En dat merk je gewoon bij hun, dat dat gewoon echt zo is. Dus we hebben natuurlijk heel veel meegemaakt met een grotere organisatie. En we hebben gezegd van dat willen we niet meer. En Doeg heeft ons daarmee echt op het hart gedrukt van... Wij gaan zorgen voor jullie kinderen. Met heel veel liefde.
0: Ja, we gaan ons op. Het is ook niet voor een paar maandjes. Het is ook niet voor een half jaar. Dit is voor echt hele langere tijd. Ik hoop zo dat Doeg het ook vol kan houden.
1: Daar moeten we met ons allen voor zorgen. Wij als ouderinitiatief, met het bestuur, de ouderraad, alles. En zij kunnen niet alleen. En wij kunnen ze al helemaal niet alleen. Dus je moet elkaar vertrouwen en je moet open zijn tegen elkaar. Van wat gaat wel goed en wat gaat niet goed. En daardoor, zoals wij nu met elkaar omgaan, dan komt dat echt wel goed. Ik heb er wel vertrouwen in.
0: Dat is een mooi woord om mee af te sluiten. Ja. Helemaal goed. Dankjewel, Henriette. Ja, en uiteindelijk is het vandaag 3 oktober. Kijken we over 3 maanden alweer naar de opening.
1: Ja, inderdaad. 2 januari, als het goed is, gaat het draaien. Voor ons spannend, voor de kinderen spannend. Maar ja, de meeste kinderen hebben wel zoiets van... lekker een eigen plekje. Hè? Ja.
0: Succes met de aanloop.
1: Ja.
0: Daar naartoe.
1: Ja, jij ook, hè?
0: Ja, ik ook. Ik moet ook mee met die kant op. Dus ja. dat komt zeker goed. Straks hebben we nog die Maarten, die van Zorg voorbij komt. Van Doegzorg. Ik zag hem net nog even snel voorbij komen lopen, Klaas Wiersma. Ik hoop dat ik hem straks nog even in de kraag kan vatten. En even tot rust kan bedaren om even aan te geven wat zich hier vandaag allemaal afspeelt. Als we even naar rechts kijken. Dansschool Bruinenwoud staat hier op dit moment een demonstratie te geven. Daar zit wat muziek bij, zoals je hoort. Maar ook heel veel leuke dans en van alles nog wat. Spektakel genoeg om vandaag ook even inderdaad langs te komen kijken. Hier aan de Cortoniassestraat tegenover de aula bij IKC De Vlinder.

0: Autobanden Service in Oldebroek heeft voor u de band voor elk voertuig. Snel en accuraat gemonteerd. Uw contact met de weg is bij ons in vertrouwde handen. Dat de prijzen concurrerend zijn, dat spreekt voor zich. U vindt ons aan de Bovenheigraaf 8 in Oldebroek. Via de telefoon op 0525 63 1552. En via internet www.kel-banden.nl. Kelbanden Service houdt u op de weg.
1: Trendhout. Voor onverwoestbare houten producten met karakter. Kijk maar eens op onze website www.trendhout.nl voor meer informatie.
2: Heb je een nieuwe huisstijl of website nodig? Bredewold Communicatievormgevers heeft alle vakkennis in huis om jou verder te helpen. Onze specialisten op web, online, marketing, vormgeving en drukwerk helpen je graag om jouw verhaal te vertellen. Meer weten? Kijk op bredewold.nl. Wat is jouw verhaal?
1: Bij boerderijwinkel Koemkolk Oosterwolde kunt u terecht voor heerlijke streekproducten. Zoals nieuwe aardappelen, eieren, maar ook verse groenten en fruit. Nu ook verkrijgbaar diverse soorten fruitsappen en heerlijk ambachtelijk ijs. Boerderijwinkel Koemkolk vindt u aan de Koemkolkweg 5 in Oosterwolde. Geopend van maandag tot en met zaterdag vanaf 8 uur in de ochtend. Op zondag zijn we gesloten. Voor meer informatie ga naar...
3: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging een toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A6 Emmeloord-Lelystad bij Afrit Zwifterband werkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging voor het verkeer is een kwartier. 10 minuutjes op de 28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken door de werkzaamheden. En 20 minuten vertraging op de N307 Lelystad-Kampen bij de aansluiting met de N50. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: zijn nog wel mensen die nog de jas aan hebben. Geen idee waarom, maar die gaat zo uit. Dat weet ik zeker, want de temperatuur loopt in dit uur zeker op naar zo'n graad of 20. Ja, en dan is het inderdaad wel aan te geven om inderdaad lekker gekleed erbij te zijn. Want de herfstfair hier aan IKC De Vlinder, aan de Cotoniassenstraat in Wezep, die loopt lekker door. Het loopt gewoon lekker door, dames en heren. En Marco is daar natuurlijk ook onderdeel van. Om inderdaad ervoor te zorgen dat de goede prijzen bij de juiste mensen uitkomen. Als ze tenminste de goede loten verkocht hebben. Aan entertainment is ook niks tekort gedaan. Want wij vinden hier goed bezig bij ons. En die zijn op dit moment bezig om goed bezig te zijn natuurlijk, punt 1. En uiteindelijk punt 2, de mensen een beetje te vermaken. Jij bent net al gevraagd, dus ik ga even naar je mannelijke collega om eens even te vragen. Punt 1, wie ben je?
1: Ik ben Koen van Goed Bezig. Ik werk bij Goed Bezig als verenigingsadviseur en ik zit in de OCO-werkgroep en de karttrekker van aangepaste sporten.
0: En hoe leuk is dat?
1: Ja, dat is superleuk. Superleuke job. Ik mag elke dag met sport bezig zijn. Hoe mooi is dat?
0: Nou, ik bedoel maar. Je ziet er ook inderdaad heel stralend en glanzend uit. Dus met dat in andere woorden, je hebt het naar je zin.
1: Ik heb het zeker naar mijn zin. Ja, nou ja, wat ik zeg, het is mooi om elke dag sport te stimuleren binnen de gemeente Oldebroek. En mensen proberen enthousiast te maken voor al het mooie sportaanbod wat er binnen deze gemeente te vinden is.
0: En ze weten jullie ook te vinden.
1: En ze weten ons in principe ook redelijk te vinden. Maar dat kan dan natuurlijk altijd beter.
0: Nieuw onderkomen aan de Ruitersveldweg in Wezep. Bevalt goed?
1: Ja, bevalt zeker goed. Hartstikke mooie plek. Samen met nummer 13, waar we mooie korte lijntjes hebben met het jongerenwerk in de gemeente. Ja, dat werkt hartstikke fijn.
0: Heel goed. Op je plek dus. En maar vandaag even hier aan IKC De Vlinder. Voor jullie denk ik niet onbekend.
1: Nee.
0: Hier te zijn.
1: Nee, zeker niet. Nee, nou ja.
0: School.
1: Een school, zeker. En eerder hadden we meer vakdocenten onder ons vallen. Die zijn wat meer richting de scholen zelf gegaan. Dus we hebben iets minder contact met de scholen dan voorheen. Maar dat proberen we zoveel mogelijk wel weer op te pakken.
0: Ja. De laatste nieuwsberichten gaven aan dat er te weinig gelezen wordt. Dan zeggen jullie van, ja, maar de sporten moet ook ruimte voor zijn.
1: Voor beide is zeer belangrijk. Ja, zeker.
0: Want de kinderen moeten uiteindelijk de goede stimulans krijgen om dat ook later door te zetten. En dan zeg ik altijd van, ja, lagere school en sport, prima. Maar middelbare school en sport, doorzetten en door blijven gaan.
1: Ja. Nou, het is bekend hoe eerder je met sport begint, op hoe jonger je bent, hoe meer, hoe grotere kans dat je gedurende je hele leven lekker sportief blijft en actief blijft. Ja, hoe belangrijk is dat?
0: Ja, heel belangrijk dus. Heel belangrijk dus. Wat gaan we vandaag doen hier op het kleine pleintje?
1: We hebben verschillende spelletjes meegenomen om iedereen wat wils. We hebben ringwerpen, we hebben blikgooien, wat leuke circusspelletjes. En in een pannakooi kan er gevoetbald worden, kan er booggeschoten worden. En stoepranden hebben daar staan en ook nog tennis worden.
0: Nou, moet je daarvoor aanmelden? Moet je een e-mailtje sturen of ergens inschrijven?
1: Je mag lekker naar ons toe komen lopen en dan kunnen wij je eventjes helpen.
0: Lekker, natuurlijk. Lekker spontaan heet dat, hè?
1: Lekker spontaan.
0: Lekker spontaan. En zo gaan we het doen. Samen maken we er een gezonde norm, wordt hier aangegeven. Blikwerpen, zijn er prijsjes mee te verdienen of is het gewoon voor de leuk?
1: Het is echt puur voor de fun.
0: Ja, goed. Ja. Moet ook een keer kunnen.
1: Zeker.
0: Denk ik ook. Nou, prima. Kinderen melden zich aan. Jullie vermaken je en wordt weer een leuke middag. Tot hoe laat?
1: Wij zijn er in principe tot 12 uur. We zijn een uurtje.
0: Opschieten bij deze. Dankjewel. Helemaal goed. Nou, die markt loopt lekker door. De muziek ook. Zometeen, als ik het wel heb en dan ga ik nu naar jagen, is dat Klaas Scholten. En Klaas Scholten, die ga ik inderdaad vragen. De stand van Doeg, daar ben ik zojuist al geweest. En die Maarten, die is onderweg. Net als Katrina.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Pascal Jacobsen en zijn band uit Zeeland, Bluff genaamd. En allerliefst uit Londen, een soort van kattenbel. Wanneer hoor je dat woord nog gebruikt worden in het Nederlandse taalvormen? En in dit liedje werd het allemaal duidelijk. Dus even kijken of dat ik wat voorzitters mag vragen. Live op de radio. Hoe gaat het?
1: Ja,
0: dat
1: gaat wel goed, hè?
2: Wie heeft nummer 3? Ja.
1: Loten verkopen.
0: Het is loten verkopen en prijzen uitdelen.
1: Ja.
2: Zo is het.
1: En allemaal voor het goede doel, hè? Voor de plantaan.
0: En op dit moment worden er weer prijzen uitgedeeld. En het rad van fortuin.
1: Dat klopt. Ah, dat brengt wel wat op. Dus veel mensen die toch een gokje wagen en een prijs winnen. Dus ik had al zo 100 euro in mijn zak. Echt mooi.
0: Als je het over gretig aftrek hebt, dan gebeurt dat hier.
1: Ja,
2: daarom.
1: Hier komt de winst binnen.
0: Naast dat vandaag de loten verkocht worden, wat is de functie binnen de plataan?
1: Wat zeg je?
0: Wat is de functie binnen de plataan?
1: Plataan is voor 24 jongeren begeleid wonen. Waarin zij door doekzorg verzorgd worden. En dat zijn jongeren die een kans nodig hebben om een plekje voor hun eigen te krijgen. Die hebben de begeleiding ook nodig. Vaak in het gebied van autisme en lichtverstandelijk gehandicapt. Dus overdag gaan die jongens naar dagbesteding, meestal, en meisjes. Ja, en alle appartementen zijn bijna vol. Dat zien we daar ook achter ons. Dus dat is wel mooi.
0: Zo af en toe kijk je daar met veel plezier naar, want volgens mij is het alleen maar mooi om te zien hoe zoiets vanuit bijna niets, want er was natuurlijk al wel iets, verbouwd wordt naar dit mooie.
1: Nou, dat is ook zo, want wij zitten denk ik al wel, ik ben slecht in jaren, maar we zitten al wel 7-6 jaar daarbij. Misschien wel langer. En onze pleegzoon gaat daar wonen. Maar dan heb je eerst niks. Je hebt wel een organisatie en je hebt een paar ouders. Maar daarna, de Brink komt beschikbaar. Wat kost dat? Wil de gemeente daarin mee? En uiteindelijk de basisschool, de Kleppenbelt, die we beschikbaar krijgen. Een aannemer vinden, een zorginstelling. Ja, en dan gaat het zo groeien. En dan gaat het 2 januari gebeuren.
0: 3 maandjes nog?
1: Ja. Ja. En dan heeft onze Leon 20 jaar, echt op de dag nauwkeurig, 20 jaar bij ons gewoond. 20 jaar geleden kwam die bij ons als een baby van 6 weken oud. En dan gaan we dan. Dat is ook mooi dat hij heel dicht bij ons gaat wonen.
0: Ja, want hij gaat niet weg, hè? Want het is niet zo dat je weggaat. Je krijgt een onderkomen.
2: Juist. En nummer 14 gevraagd.
1: Hij, je doet zelf heel veel zorg. En dat deel, ook omdat we een beetje op leeftijd zijn, dat kun je uitbesteden. En er zit een hele goede zorginstelling. Dus dat is wel mooi. Ook voor hem.
0: Straks met Maarten van de Siebe van de Doegzorg een gesprekje. Is alles in kan en kruiken met Doeg?
1: Op zich wel, want ze hebben genoeg personeel. Ja, en het zal best wel wennen zijn in het begin. Want je gaat 24 mensen die elkaar eigenlijk een beetje kennen, maar nog niet goed genoeg, die ga je allemaal bij elkaar stoppen. He, dat hele personeel dat moet gaan wennen aan elkaar. Dus er zal best wel wat tumult zijn en gewenning de eerste maanden.
0: Gewenning vooral, ja.
1: Ja. Maar er zijn wel mensen met veel ervaring. Dat merk je wel. En een heel warm hart.
0: Ja, de andere kant is dat de bewoners geen ervaring hierin hebben. Dus dat zal heel erg wennen zijn.
1: Ja zeker. Ja. Hij ziet er, onze pleegzoon ziet er heel erg naar uit. Maar het zal ook wel wennen zijn. Maar ja, hij kan fietsen. Hij kan zelfstandig fietsen. Hij weet de route naar ons huis. En hij zal ook regelmatig even aanwippen. En we rijden hem ook naar de dagbesteding. Dus we hebben dagelijks wel contact met hem. En, dus, dat komt wel goed.
0: De regelgeving zal ook wel wat scherper zijn, denk ik, als wat er nu thuis is. Want het uitnodigen van vrienden, vriendinnen, noem het allemaal maar op, wordt wat lastiger. Omdat uiteindelijk de plataan als gebouw zijnde niet de zorg kan garanderen voor die mensen die daar zo in één keer binnenkomen.
1: Nee, dat klopt. Dus, en dat zal voor hem ook de gewenning zijn. He, bij ons is het, dat kan heel veel. Maar
0: bijna alles.
1: Ja, bijna alles. het is je eigen kind eigenlijk als het ware. En dat kan niet kapot. Maar dat is bij zo'n instelling is dat wel anders. Of instelling. hij woont daar gewoon op zichzelf, en, maar wel met regels. Ja, dat zal wel even wat wennen zijn.
0: Nou, dat, onder andere dat. Dan eten ze daar. De huiskamers zijn daarvoor ingericht. Henriette had ik daar net voor de microfoon. Om inderdaad ervoor te zorgen dat ook qua kleurstelling en interieur, zeg maar even de gordijnen en alles, alles stemt zoals ze dat graag zouden willen zien.
1: Ja, nou dat klopt. Het is niet mijn cup of tea, zeg maar. Ik ben niet van de interieur.
0: Gelukkig dat zij het deed.
1: Ja, juist. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee dat daar iemand zit met een deskundigheid daarop. En oh, dat is onze Leon. Maar nee, inderdaad. Het moet niet enorm triggerend zijn, zeg maar. Dus er gaat een mooie rust vanuit. Ja, prima.
0: Ik zei al tegen Henriette, het is niet voor een paar weken. Het is ook niet voor een paar maanden. Voor een halfjaartje niet. Het is voor langere tijd.
1: Ja, decennia. Daar gaan ze wel.
3: Ja,
1: dat is wel de insteek.
0: Zin in?
1: Ja. Jawel, jawel. Kijk er dan uit.
0: Dankjewel. De vader dus van Leon hier voor de microfoon bij Loco FM en ook bij Loe FM. En die zijn vandaag vanaf IKC De Vlinder aan de Cotoniassenstraat nummer zoveel in Wezep. Tegenover de aula, ik meende ergens volgens mij een 6 te hebben gezien, Cotoniassenstraat nummer 6. Fotografen zijn aanwezig, wij zijn aanwezig. Ik hoop dat u ook nog even tijd heeft om vandaag aanwezig te zijn op deze locatie. Wij zijn er live op Loco en Loe FM tot 2 uur. Maar de hele fair vandaag duurt tot 4 uur.

0: Ja, dat is beter.
1: Nu hoor ik mezelf alleen niet meer op dit ding.
0: Ja.
1: Kijk of ik het inderdaad zo, ja, zo. Wat leuk om hier vandaag allerlei mensen in de ogen te mogen kijken. En gelukkig deed je even je zonnebril af, die je gelukkig wel nodig hebt, want het zonnetje flets beetje, schijnt wel aardig. Tegenover mij Helene Schaapman. Ja, dat zal de meeste mensen helemaal niks zeggen, maar dan moet je echt helemaal terug naar 1992. En het leuke is in dit geval dat wij op dit moment met het programma In Focus bezig zijn. Al 7 jaar, en dit is aflevering nummer 3 van de 7e jaargang. Maar Helene was toen een van de spreeksters tijdens In Focus, toen het nog een nieuws- en actualiteitenprogramma was. Hoe is het met je?
2: Ja, prima Arno. Hallo, fijn, dankjewel.
1: Even voor de luisteraar.
2: Ja, nee, dat was inderdaad in het begin van Loco. Maar we zaten net al even te denken van wanneer was dat nou eigenlijk? Ik bedoel, zo ja, die jaartallen gaan we maar niet noemen, want dan voelen we ons oud. Ja. Maar dit hebben we jaren gedaan, Arno.
1: 34 jaar geleden. Is het, ik zal het even uit de doeken doen, want inmiddels bestaat Loco inmiddels al 34 jaar. En waren we toen nog jong en wild, bijna.
2: We waren heel jong en wild, dat ligt bij jou, dat lag niet zo bij mij. Maar ja, toen waren we echt nog jong en we gingen er vol in.
1: De energie zat er heel veel in, want uiteindelijk probeerden we natuurlijk van alles wat we maar konden verzamelen aan informatie door te geven aan de luisteraar. Zeg maar de, gewoon de link zijnde tussen de verenigingen en de luisteraar. En daar komend vanaf de verenigingen, de stichtingen, de gemeente met het nieuws, noem dan maar op. Wat hoorde je? God, die weg is afgesloten. Dat moeten we even vermelden. Oh, daar is eventueel een happening aan de gang. En uiteindelijk gebeurt dat nog steeds en blijven wij als Loco Media Groep de schakel tussen vereniging, stichting, gemeente en de luisteraar.
2: En dat is denk ik zo mooi en zo belangrijk ook om dat laagdrempelig te houden. Dat iedereen zich ook herkent in het programma. En dingen erin herkent. Want we reden hierheen en ik hoor jou dus uit de Zeestraat weg zeggen. En ik denk, oh, dat zei ik altijd verkeerd.
1: Zo? Vertel.
2: Nee, dat weet ik dat jij dat al. Jij tikte mij altijd op de vingers dat ik de Zuid- en Zeestraat weg verkeerd uitsprak. Dus dat onthoud ik dan na die 30 jaar. Ja.
1: Wat doe je vandaag de dag?
2: Ik heb een grafische studio. Dus ik ben niet. En we hebben natuurlijk nog een krant, zwartewaterland.nl. Dus met het nieuws zijn we nog wel bezig. Maar dan de andere regio.
1: Ja, Hasselt, hè?
2: Ja, Zwartewaterland. Zwartewaterland. Ja, Hasselt tot Sluis-Genemuiden. En daar richten we ons nu op.
1: Wat is er gebeurd allemaal sinds, laat ik het dan even zo zeggen, 1998? Dat alles qua In Focus een beetje abrupt tot einde kwam?
2: Abrupt. Voor mij,
1: die ging weg, dat ging weg, mij, de bezetting werd
2: minder. Ja, voor mij inderdaad een verhuizing. En op een gegeven moment gingen we ook bijna dagelijks nieuws brengen. Dat was wel heel veel. Ik weet wel dat ik dan vanaf mijn nieuwe locatie dagelijks met mijn rode autootje de snelweg opreed naar hier naar Wezep. Maar dat werd mij toch te veel. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet wat daarna is gebeurd met het programma. Dus er ligt mij.
1: Nee, met jou.
2: Oh, met mij. Ja. Oh, ik ben dan meer met het programma. Wij zijn verhuisd. We zijn naar Hasselt gegaan. Ja, en dat werd de overbrugging is dan te groot.
1: Ja. Twee kinderen op de wereld gezet.
2: Ja.
1: Een zoon en een dochter.
2: Een zoon en een dochter.
1: En ondertussen nog steeds met een grafisch bureau bezig.
2: Ja, een grafisch studio. Dan maken wij een opdracht. En daarnaast heb ik nog een eigen lijn, een duurzame papierlijn. En die zet ik ook in de markt.
1: Ja, goed. En natuurlijk hartstikke leuke vrienden om je heen. En daar hebben jullie de uitnodiging van gekregen. Om vandaag even te komen kijken bij IKC De Vlinder. Om eens te zien van hoe of wat. Als je hier zo binnenkwam, wat was het eerste waarvan je dacht van...
2: Oh, ik dacht wat de gezelligheid weer hier. En jullie boffen zo ontzettend met het weer. Want normaal is het natuurlijk niet zo mooi weer.
1: Ja, zomaar zomermarkt kunnen noemen.
2: Ja, eigenlijk wel. Maar wat een gezelligheid. En de kopjes koffie en de mooie kraampjes met zelfgemaakte spulletjes. En natuurlijk die muziek hier. Dat is toch gezellig. Dat is toch weer als van ouds. Dat soort dingen moeten ook blijven.
1: Ik kan dat blijven vertellen. Maar uiteindelijk zijn het de gasten die op dit terrein ronddwalen. Ook een soort van aangeven naar de luisteraar toe. Om misschien toch nog even in de benen te komen. Fietsje op te pakken. Ja. En hier even heen te komen. Een goed gevulde portemonnee meenemen. Of misschien wel een telefoon die een QR-code kan lezen en kan betalen natuurlijk ook. Dat is heel belangrijk. Om daarbij inderdaad het goede doel dan te steunen. Als je over mijn linkerschouder heen kijkt, dan zie je daar de local bus. Maar daarachter, daar is dus de place van waar het allemaal gebeurt. Ja,
2: wij hebben daar de auto staan, dus wij liepen het lang. Toen zeiden we, nou dat wordt het vast. Het, ja, en het ziet er al heel prachtig uit. En ik hoorde jou zeggen dat in januari dat dan de officiële opening is.
1: Ja. Ezra, die ik nu heb gehoord, de moeder of de dochter van Henriette. Leon van de meneer die ik net sprak. En ook Sanne gaat dus op 2 januari 2027 intrek nemen in het gebouw.
2: Geweldig, geweldig. Ik kan me voorstellen dat ze daar ontzettend veel zin in hebben en dat het een prachtige plek wordt.
1: Het wordt even wennen, want de regels, en daar had vanmorgen ook Erik Doornewaard, wethouder van de gemeente Oldebroek, het ook al over. De regels zullen allemaal wel even iets anders worden. Want wat thuis mag, mag misschien niet altijd weer daar.
2: Nou, is misschien ook goed.
1: Het is misschien ook goed. Nee, dat bedoel ik maar. Dat zou ik zeggen. Straks praten we met Maarten van Doegzorg. Om eens even te horen hoe het er nou met de verzorging van de bewoners van de Plataan in Wezep allemaal gaat lopen. Allemaal live straks vanaf IKC De Vlinder.

0: 4 voor 20 vandaag.
1: Nou, top. Helemaal goed. Speciaal omdat het vandaag 3 oktober is.
0: Ja, 3 oktober. Ja. En dat het morgen jouw verjaardag is.
1: Nee, helaas. Helaas. Ik heb alleen een aandenken van morgen. Morgen is Dierendag. Dat weet je, 4 oktober. 4 oktober is Dierendag in Nederland. Dat is al een paar jaar zo. En wij doen daar gewoon altijd leuk aan mee. Dit jaar is het op zondag. En vandaag is het zaterdag de 3e van oktober. En naast mij staat Maarten van der Giezen. Directeur van Doeg Zorg. Want die T heb ik eigenlijk nooit gezien. Ik dacht dat het Doeg Zorg was.
2: Dit is ook Doeg Zorg, maar de reclamenaam is Doeg Zorg.
1: De reclamenaam is Doeg Zorg. En die heb je op je jas laten printen. Als zijnde van, ik ben van deze maatschappij. En deze maatschappij gaat straks de zorg verzorgen. Noem maar even netjes. Voor de cliënten. Dan moet ik het nog netter zeggen. De bewoners. Van de plataan. Ja. Dat was voor jullie ook nieuw. Want op de flyer staat, wij komen naar Wezep, uitroepteken. Ja. En hoe blij zijn jullie daarmee? Ja.
2: Daar zijn we heel erg blij mee, dat we naar Wezep mogen komen. En we zijn blij met de samenwerking met de plantaan. En, we zijn ook heel erg blij dat het op een dag zoals deze dat we er zijn. En dat we ook echt onderdeel uitmaken van het grote geheel.
1: Ja. Jullie hebben een eigen kraampje staan ook op deze kraam, stellerij. Het is allemaal kraampjes hier, ook die van jullie zitten erbij. Krijg je vragen?
2: Ja, we krijgen mensen die we natuurlijk ook willen weten, wat is Doegzorg? Maar we zien ook veel ouders die we de afgelopen periode hebben leren kennen. Bewoners die hier voorbij komen. Eventueel geïnteresseerden natuurlijk voor eventueel werk. Maar ook, ook de collega's die al aangegeven hebben te willen komen werken bij ons. Ontmoeten we hier vandaag. Dus een mooie dag zo.
1: Ja. Is het nieuw om op een, op een fair te staan? Om jezelf te promoten?
2: Ja, dit is. Daar moet ik een beetje om lachen. Ja, want daarom sta ik ook in een veel te warme jas nu met het weer. Met het logo erop. Maar dat is nieuw voor ons om zo te promoten. Ja.
1: Nee, ja, goed. Ja, t-shirtjes zijn er nog niet?
2: Nee, de t-shirts zijn er nog niet. Nee, dat is allemaal een beetje. Dat is wel enigszins nieuw voor ons, inderdaad. Ja, dat
1: we... Maar je wilt je wel inderdaad profileren door aan te geven wie je bent.
2: Jazeker, wij zijn een kleinschalige zorgaanbieder die graag samenwerkt met ouderinitiatieven. Dat doen we op dit moment in Bunschoten en in Almere en straks in Wezep. En in Bunschoten zijn we ooit begonnen. En dat is denk ik ook een goed voorbeeld van hoe het in Wezep zal zijn. Met een gemeenschap, een dorp om je heen. Waar de mensen ook uit de buurt komen die er gaan werken. En ook de mensen die er gaan wonen. Dat het uit een gemeenschap komt en dat je daar onderdeel van uit gaat maken. Dat spreekt ontzettend aan. Ja.
1: Dat je ook in andere locaties gevestigd bent, wil niet zeggen dat je nieuw bent. Je bestaat dus al een paar jaar. Hoe is het zo ontstaan, Doegzorg?
2: Doegzorg is ontstaan toen wij in Bunschoten-Spakenburg, mijn compagnon Joop Huisman, gevraagd werd door het ouderinitiatief daar om het over te nemen van hun bestaande zorgaanbieder. En toen heeft hij Doegzorg opgericht. En Doegzorg staat voor door ontwikkeling en groei. Dus dat is even belangrijk om te vermelden. En het logo met het handje, dat mensen denken dat het gaat over wegzwaaien, maar... door ontwikkeling en groei. Dat is gekozen voor ook onze doelgroep waarmee we werken natuurlijk. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen met een verstandelijke beperking of uitdaging ook natuurlijk kunnen groeien en ontwikkelen. En dat doen ze vaak bij ons natuurlijk in het wonen. Want ze gaan op zichzelf. En dat is dat gaan we dus straks hier ook in Wezep meemaken.
1: Wat Henriette vanmorgen al zei, ouderinitiatieven. En daar moet je dan maar weer een juiste partner bij zien te vinden. Dat staat bij jullie gewoon in de flyer meegenomen.
2: Ja, wij werken eigenlijk uitsluitend met ouderinitiatieven. Wij zijn overtuigd van het concept. Ook gegeven misschien wel om aan te geven dat zowel Joop Huisman als ik zelf een achtergrond hadden bij grote zorgaanbieders. Wij denken dat het anders kon en kan.
1: Anders kon en kan.
2: Ja.
1: En dan ook anders gaat gebeuren.
2: Ja, zeker ook anders gaat gebeuren. Wij geloven in die nabijheid en dichtbij zijn. En ik zeg altijd maar zo, ik wil niet onze grote broeders afvallen. Maar zelf ook ooit werkende voor Amerpoort in de regio Amersfoort. Een grote partij. Ja, dan ga je ook mee met je zorg en al je systemen als onderdeel van een grote organisatie. Mensen doen hun stinkende best, daar ligt het niet aan. Maar het is toch ook een soort mammoetanker. Ik geloof heel erg in het kleinschalig, dichtbij en ook... Dus ook nu focussen we ons met Doegzorg, de plantaan, heel erg op Wezep.
1: Ja. Zoveel mensen, zoveel wensen. Ook zoveel wensen om zorg te verkrijgen, te krijgen vanuit professionele oogpunt.
2: Zeker. Wij zelf zijn natuurlijk van origine, doen wij mensen met een verstandelijke beperking, dus het begeleiden van mensen. Maar daar komt ook steeds meer verpleegkundige zorg bij, verzorgende zorg en ook soms wat psychische zorg. Dus, wij proberen dat wel voor iedereen aan te bieden. Ja.
1: Psychische zorg, respect sowieso voor dat als je dat kunt. Want ik kan het

0: Ja, ik kan het, ja, je kunt het natuurlijk wel, want ik ben ook ouder. Ja. Maar uiteindelijk is dit wel heel erg specifiek. Ja. Weet je daar de mensen voor te vinden?
1: Nou, dat is sowieso is dat een zorgende uitdaging. Maar wij zijn toen met de plantaan zo. Nu zijn wij heel erg verrast geweest met het succesvol doen van de wervingcampagne. Laat ik het zo zeggen. Die is ook op dit moment stopgezet. Omdat we eigenlijk het team al rond hebben. 3-4 maanden voor opening. Dus dat is... Dat is heel gaaf om te zien dat nieuwe, de plantaan, en ook in deze regio. Die zeggen net, ja, wij komen hier naartoe, dus wij laten ons op een bepaalde manier zien. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen.
0: Ja, die verleners mogen dan ook uit de gemeente komen? Of in ieder geval uit de regio?
1: Ja, ik heb begrepen dat alles eigenlijk uit de regio komt hier, uit de directe omgeving. Onze locatiemanager Marloes, die woont op een half uur rij en die woont het verst weg. Dus de rest is allemaal echt van heel dichtbij.
0: Ja, pak je aan.
1: Ja.
0: Zo is dat. En uiteindelijk hebben we dat vanmorgen ook al een paar keer aangegeven. Het is niet voor een paar weken. Het is nu niet voor een maandje om daar even inderdaad het ouderlijk huis te verlaten. Intrek te nemen in zo'n nieuw ontwikkeld centrum, zeg maar even zo. Een oudere zorgcomplex. Maar dit is voor decennia.
1: Ja, dat is ook, vind ik ook, en vinden we binnen Doekzorg ook heel erg leuk. Sowieso, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gaat over het hele leven. Als je in een ziekenhuis werkt, willen ze nooit lang bij je blijven. Daar heb ik ook ervaring mee, maar iedereen wil altijd heel snel weer naar huis. En in het verpleeghuis gaat het over het eind van het leven, maar de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, die gaat over het hele leven. En dat betekent dat je de feestjes mee gaat maken, de verdrietige dingen, en dat het over decennia gaat. Ja, dit is natuurlijk een initiatief wat er gewoon heel lang nog moet staan. Ja. En ook mijn tijd voorbij gaat uiteindelijk. Dus dat is, daar bouw je aan. En dat is ook wel heel gaaf om aan te werken met teamleden en met de bewoners en ook met de ouders. Dat speelt nu niet hier bijvoorbeeld. Maar het gaat op een gegeven moment ook over wat gaan broers en zussen op termijn betekenen voor de zorg van hun broer en zus met een beperking. Het is wel iets wat gaat over meerdere generaties en over een langere tijd. En het is dus ook duurzame lange zorg en niet... Ja, niet voor een paar jaartjes.
0: Zorg heeft altijd al een beetje in een kwaad daglicht gestaan. Proberen jullie dat een beetje te vereffenen?
1: Kwaad daglicht als in de PGB? Zo?
0: Ja, nee, bij alles. Zorg is altijd een zorgenkindje, noem maar even. De zorg is eigenlijk zijn eigen zorgenkindje.
1: Ja, kijk, dat is natuurlijk wel... De zorg is ook een containerbegrip, zeg ik altijd. Hè. Het gaat dus ook van ziekenhuis tot aan wat wij doen. Het is heel breed. Ook de apotheek valt onder de zorg. Maar goed, uiteindelijk denk ik, wat wij doen is begeleiding bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. En ik denk dat het heel gaaf is om daarin te mogen werken. Het is ook een vak. En ik denk ook dat, voor mijzelf ook, het is een enorme uitdaging om dus te werken aan iets waar mensen, en ontzettend dankbaar ook, dat ze daar in lengte van jaren in mogen wonen en floreren. Dat is de bedoeling. En het is natuurlijk ook niet altijd dat alles in ons werk een succes is, of dat het gewenste resultaat oplevert. Soms zit het tegen, soms wordt het verdrietig. Maar ook daarin kan je een steun zijn. En ik denk dat inderdaad wel iets is wat mensen soms wat moeilijker zien in de zorg. Of dat ze denken van ja, allemaal ingewikkeld. Moet wel eerlijk zeggen, en dat is een beetje een boute uitspraak. Maar kijk, ook als wij natuurlijk medewerkers hebben. En je hebt een bepaalde instelling niet. Je moet met een bepaalde instelling komen werken in ons werk. En anders moet je maar gewoon bij de kassa gaan zitten, zeg ik altijd maar. Want dan is het niet de juiste plek. Het gaat over dat je graag met mensen werkt. Graag dat beetje meer levert. En dat je daar voldoening uit haalt. Ja, en daar hoort een bepaald type medewerker ook bij, naar mijn idee.
0: Want de ontvanger, de zorghebbende, die verlangt dat toch wel een beetje van de zorgverlener.
1: Absoluut. En ik denk ook dat juist ook wel voor onze sector specifiek, hè, de zorg voor verstandelijk beperkte mensen, is het ook zo oprecht dat ik meen, die verdienen ook het beste. Dus, dus je wil ook de beste begeleider hebben, je wil als Doekzorg de beste organisatie zijn. En je wil de beste zorg leveren en de beste partij zijn om te zorgen dat dit nog 100 jaar staat, bij wijze van. En dat klinkt misschien een beetje raar voor de meeste zorgmanagers, want die zitten misschien anders in elkaar, maar dat is waar wij in geloven bij Doekzorg.
0: Wanneer ga je aan de gang? Wanneer gaat Doeg echt zeggen van, we nemen nu ook intrek in de plataan?
1: Wanneer we open gaan, bedoel je? Ja, wij zijn eigenlijk midden november zal er al een manager gaan zitten. En op 2 januari start de zorg. Dus dan zitten wij ook echt hier. En we maken nu, en dat wil ik misschien ook wel eens zeggen, met heel veel plezier gebruik voor onze vergaderingen en sollicitatiegesprekken van de Morgensterkerk. Waar we Daar hebben we eigenlijk een soort van kantoor momenteel.
0: Het bijzaaltje inderdaad aan de linkerkant. Daar worden de gesprekken afgenomen. Daar zijn de gesprekken afgenomen. En inderdaad leven we nog na 3 maanden. Over 3 maanden is het zover. Dan hebben we de eerste nacht zeg maar even gehad in het nieuwe plataan.
1: Ja, absoluut. Ja, dat is ontzettend spannend en leuk om ook aan naartoe te werken. Die tweede januari. En dan dat mensen, ja, dat de bewoners komen, de ouders komen. Ja, dat is heel erg spannend en leuk. En die eerste weken zal ik er zelf ook dichtbij zijn. En met de manager intensief kijken. En met extra personeel ook opstarten om te kijken of dit allemaal gaat zoals we willen. En ja, dat is altijd ook heel erg leuk en dankbaar om te doen, zeg maar.
0: Wat mij dan nog een beetje interesseert, Maarten, is altijd van de oude initiatieven. Daar zijn jullie in gespecialiseerd. Is daar een soort van concurrentie in? Of is het meer een soort van samenwerking van, hey, kijk eens, wij doen het zo. Is het misschien ook wat voor jullie om het ook zo te doen?
1: Ja, je ziet dat de ouderinitiatieven het allemaal op hun eigen manier ook kunnen doen en mogen doen. Hè? En daarom is het ook wel leuk. Ze hebben tegenwoordig een goed georganiseerde belangenorganisatie. Die was er een paar jaar geleden nog niet. Maar het is inderdaad eigenlijk niet, het gaat niet zozeer om concurrentie, maar het gaat eigenlijk ook om te kijken van, hoe kan je deze zorg doen en wat kan je van elkaar leren? En ook de initiatieven bij Doegzorg aangesloten hebben ook allemaal hun eigen kleur. Hè? Hier hebben we ook een christelijke inslag in Wezep, in Bunschoten ook. Maar in Almere is het een initiatief wat meer aan de, zeg altijd een beetje de biologische en kleurrijke hoek zit in, op een boerderij. En ook die kunnen van elkaar leren weer. Dus dat is ook heel mooi om daar breed naar te blijven kijken.
0: Niet voor jezelf houden, maar gewoon lekker openbaren.
1: Ja, dat is sowieso altijd het beste in de zorg om alles open te breken en te delen.
0: Mag ik je succes wensen met deze nieuwe locatie, waar je eigenlijk al een beetje over je schouder kijkend al naar kunt zien waar het zich allemaal gaat afspelen straks. Ook voor Marloes, die inderdaad daar straks dan als locatiemanager zal zijn. En succes daarmee.
1: Ja, dankjewel. Nou, we kijken ontzettend uit. Dus, we gaan meemaken vanaf 1 januari.
0: Dankjewel. Maarten, directeur van Doeg Zorgt. En daarop kun je meer informatie vinden op doegzorg.nl. Dit is van de plaatjes vandaag. Wat hebben we? Oh, dit is CCC, hoor ik. Ja.

0: Wezep aan de Rondweg 86 vindt u twee mooie bedrijven onder één kap. Kugentref Wezep en Drost Install BV. Kugentref Wezep gaat mee in de mooiste keuken- en badkamertrends. Een ruime showroom geeft een goede indruk van de vele mogelijkheden. En Drost Install BV, uw vakbekwame duurzaam installateur, gespecialiseerd in verschillende aspecten binnen de installatietechniek. Voor meer informatie belt u 038-2000-169 of kijk op www.drostinstal.nl.
1: Geef je kantoor een boost met Niki Koffie en Automaten. De expert in zakelijke koffiemachines en premium koffie. Bij Niki Koffie begrijpen we dat goede koffie essentieel is voor productiviteit en tevredenheid op de werkvloer. Daarom bieden wij op maat gemaakte koffieoplossingen die passen bij jouw bedrijf. Van compacte machines voor kleine kantoren tot geavanceerde systemen voor grote bedrijven. Wij hebben de perfecte oplossing voor elke situatie. En met onze premium koffiebonen afkomstig van de beste plantages geniet je elke dag van een uitzonderlijke koffiebeleving. Ga naar nikikoffie.nl of bel 038 78 20 567. Niki Koffie, de zakelijke koffieoplossing. Nu op locaties in Hattemerbroek en Mil.
2: Banden, velgen, uitlaten, accu's, APK, onderhoud. Eigenlijk alles voor uw auto. Waar? Bij Bandenservice Wezep, boven Heijgraaf 133B in Wezep. De goedkoopste in de regio. Bezoek onze site www.bswbanden.nl of bel 038-375-9277 en maak een afspraak.
3: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
4: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad bij Zwifterband werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging 25 minuten. En daardoor ook viel op de N50 vanuit Zwolle naar Emmeloord. Kwartiertje vertraging bij Ens. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle werkzaamheden bij Hoevelaken. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

is hartstikke mooi weer, dus we hadden ook geld erbij voor Roxette. Welkom vanuit Wezep hier op Loco FM en op Loe FM samen. Met Arno, die staat ook ergens in de buurt, maar die is nog aan het klussen, want die had sausijzenbroodjes gezien, dus die komt straks wel aan bod. We staan hier bij IKC De Vlinder. Voor degenen die niet weten waar dat zich bevindt, dat is dus in Wezep aan de Contorn Jassenstraat, langs de Keizersweg, daar zie je het ook. Dat is Integraal Kindcentrum heet dat dan. En daar staan wij vanwege de leuke festiviteiten die hier georganiseerd zijn door de Plataan. Dat achter mij, ja, dat kun je op de radio niet zien. Dat is nog altijd een technisch probleem wat we hebben. Maar daar staat een oude school. En uiteindelijk na al die jaren wordt dat nu gebouwd en wordt dat voor de Plataan, voor mensen die met zorg moeten leven. En dan toch op zichzelf kunnen zijn en dan zorg hebben. Dus dat zijn hele mooie ontwikkelingen. Maar daarover straks wel meer, want het is op doktersrecept, het is middag, het is prachtig weer. Je wilt er ook wat muziek bij hebben, dus dat moet ook zeker kunnen. En dat pakken we er ook bij, daarvoor gaan we even naar Londen toe. Naar de jongens van de Pet Shop Boys. En die hebben het over de West End Girls. Ik ken ze persoonlijk niet, want ik ben er maar één keer in Londen geweest. En ik weet niet eens waar het westen van Londen zit. Dus komt allemaal voor elkaar. Fijn dat je luistert naar Loco FM en Loe FM. Vanuit Wezep live in de zon. En dat doen we goed. Dat kan ik er wel bij vertellen. Want het is heerlijk weer, dus je bent zeker welkom. Er is hier van alles te zien en te doen, maar ook te eten en te drinken. Dus even de deur uit. En als je komt, het liefst met de fiets. En als je met de auto komt, kijk even goed waar je parkeert. West End Girls.

Ze is een ei. Ja, dat kun je wel stellen. Er wordt wel een claim gelegd. Ze is van mij. Dat wil ik toch betwijfelen. Doe maar, hoorde je. En Billie Jean van Michael Jackson en de West End Girls. Van die andere jongens van de Pet Shop Boys uit Engeland, zou ik maar zeggen. We staan hier nog steeds gezellig buiten. Arno staat ook buiten, maar die heeft de koptelefoon iets hoger op zijn oren dan normaal is. Dus die hoort mij niet. Die komt straks dan wel weer aan bod. Maar we staan hier dus heel gezellig. En je bent nog welkom. Er staan hier allerlei kraampjes. Er is hier te eten, te drinken. Het is gezellig. En het is prachtig weer. Gisteravond zag ik, wat was het, ongeveer 7:50, dat het ineens al hartstikke donker was. Dus ik moet ook zelf nog heel erg wennen dat we de kant van de herfst weer opgaan. Dus dit is ook een herfstfair hier vandaag. Maar dat de herfst er alweer aankomt en dat we eigenlijk alweer moeten gaan denken van waar gaan we dit jaar de kerstboom halen. Links of rechts en welk soort. Ja, daar moeten we alweer aan gaan denken. En daar ben ik nog niet helemaal klaar voor. Dus dat lukt nog niet helemaal. Maar goed, dat zien we dan later wel weer. Oh ja, ik had nog even wat. Er is hier natuurlijk wel allerlei geluid om me heen. Dus super handig is het ook allemaal niet om nu op dit moment berichten voor te gaan lezen. Maar ik wil nog wel zeggen. Vanmiddag is het rustig najaarsweer met zonnige perioden en velden met hoge bewolking. Daarbij stijgt de temperatuur naar 18 tot 20 graden aan zee en naar 19 tot lokaal 22 graden landinwaarts. Vanavond komt in de kustgebieden wat dichtere bewolking voor en hieruit kan lokaal een spatje regen vallen. Veel neerslag wordt er niet verwacht en morgenochtend komt plaatselijk mist voor en kan in het noorden een lokale bui ontstaan. En in de middag is het meest droog met zon en wolkenvelden. En het weer is op zich wat dat betreft niet slecht. Maar toch vertrekken wij wel naar Amerika. Dit is A Horse With No Name.

0: Het land van Maas en Waal. Van Maas en Waal. Van Maas en Waal.
1: Zo, dat was voor het land van Maas en Waal. Bart Veen de Groot. Helemaal uit de 60's. Toen was ik zelf waarschijnlijk nog niet eens geboren toen het liedje uitkwam, maar goed. We zijn hier nog steeds...
2: Zo oud?
1: Nou, ik ben zo oud. Ik heb de Beatles nog meegemaakt. Jij dan?
2: Ja, dan ben je wel oud, Bert-Jan.
1: Ja.
2: Yes. Goedemiddag trouwens.
1: Ja, goedemiddag.
2: Live ook vanaf IKC De Vlinder in Wezep aan de Cotoniassenstraat.
1: Ja.
2: Wat bracht je mooi weer mee uit Elburg?
1: Ja, maar ik kom ook niet uit Elburg. Hè. Dus was, vanochtend was de thuiswedstrijd. Normaal moet ik naar Elburg toe, maar sta ik nu met Arno hier in Wezep. Dan staan we bij IKC De Vlinder.
2: Hoe bevalt het?
1: Het bevalt goed, want het is goed weer. Dus en het is lekker en het is hier gezellig.
2: Ik zei vanmorgen nog tegen Dies, maar laten we hier opbouwen, want we hebben een mooi schaduwplekje.
1: Ja, maar die grote tent boven, die heb je goed bedacht. Hoef je niet zelf neer te zetten.
2: Nee.
1: Maar we staan er leuk bij, zou
2: ik
1: zeggen.
2: Dat denk ik wel. Ja, en wij staan er leuk bij, omdat ook inderdaad de aanloop leuk bijloopt.
1: Ja.
2: Want we hebben nog steeds te maken met een herfstfair, waar vandaar wij vandaag uitzending doen. Speciaal voor de plataan in Wezep. En het blijft maar doorlopen, blijft maar doorlopen. Ook Marco die praat zich eigen een ongeluk, zou je bijna zeggen. Want hij moet zoveel prijzen weggeven. En het is aan ene stuk door dat hij met het Rad van Fortuin en ook met het verkopen van de grote loten allerlei prijzen weg kan geven.
1: Ja, en dat praat dus lekker door ons heen, maar ze staan lekker prijzen weg te geven. Dus kom er vooral bij, als je gek op prijzen bent, dan moet je hier zijn.
2: Dan moet je hier zijn, dat is vanmorgen ook al een paar keer aangekondigd. Je kunt hier met een lege maag aankomen en gewoon met een volle maag weer weg. Vanuit ons oogpunt gezien staat rechtsachterin een frietkraam. Hier links voor ons hebben we een koffiekraam met lekkere sozijse broodjes. Er staat een kraam met allemaal verse aardbeien. Ja, echt. En als je het over vers hebt...
1: Moet je dan zelf de slagroom meenemen of hebben ze dat ook bij?
2: Ja, je moet de slagroom er wel even zelf en ook bovenop doen.
1: Ja.
2: Want je krijgt alleen het bakje mee met de aardbeien.
1: Ja.
2: En voor de rest, ja, wat ik vanmorgen ook al aangaf... En dan bouw ik een situatie even op. Ik hoef niet te zeggen wat het is. Maar dan zie ik daar gewoon een boek liggen van Aart Veldman.
1: Ja, die kennen we nog, hè?
2: Kom maar binnen of kom maar achterom. De deur is open.
1: Ja.
2: Heet dat dan. Nou, dat is echt puur Wezeps.
1: Ja.
2: Ligt hier gewoon in een krat. Kun je gewoon komen halen, komen kopen.
1: Ja.
2: En alles voor het goede doel.
1: Ja, maar ik heb nog boeken van hem. Want hij heeft ook wel eens wat over mijn oma uit Doornspijk geschreven. Ja. Nou, heb ik ook nog.
2: Dat is onze aard.
1: En heeft mijn vader ooit gefotografeerd toen hij met dat bakje boven het voetbalveld hing bij WAC. Ja.
2: Toen hij best eigenwijs was.
1: Ja. Ik heb er gelukkig niet van hem overgenomen.
2: Nee.
1: Maar.
2: Nee. Je hebt nog niet boven een bakje, een bakje boven het, boven het veld gehangen.
1: Ja.
2: Maar wat niet eens kan nog komen.
1: Daarom, zo is dat.
2: Een vos.
1: Ja, verliest iets met haren en dan iets bestreken. Ik weet het nog niet zo goed.
2: Die kant op.
1: Ja.
2: Ik wil straks nog even met je goedvinding over de markt heen om eens te kijken bij de kramenhouders hoe het allemaal gaat en of het allemaal een beetje verloopt.
1: Ja, zolang de ontvangst strekt, zou ik zeggen, ga je gang.
2: Ja.
1: Zal ik nog eerst even een chanson opzetten?
2: Nou, zal ik dan even aangeven wat er morgen bij de kinderboerderij de Voskuilen hoeven in Wezep allemaal te doen is.
1: Nou, wat gaat
2: want
1: daar
2: morgen
1: gebeuren?
2: Weet jij, bij onze verjaardag, hè, morgen Dierendag, dan staat dat al daar in het teken van Dierendag. En tussen 1 en 4 zijn de bezoekers van harte welkom om de dieren te bekijken, maar ook zeker te knuffelen. Voor kinderen is er van alles te beleven. Ze kunnen zich laten sminken en een gezellige middag genieten. En dat natuurlijk allemaal tussen de dieren. Er is ook koffie, thee, ranja en natuurlijk iets lekkers. Waaronder, en daar keken ze de hele week al naar uit.
1: Ja.
2: Een cake.
1: Ja,
2: inderdaad. Toegang tot de dierendag is helemaal gratis. Bezoekers worden natuurlijk wel gevraagd om een kleine vrijwillige bijdrage te geven. Voor de kosten te dempen van de kinderboerderij.
1: Ja, Werelddierendag. Dus denk er in Elburg natuurlijk ook aan. Dat je allemaal naar Wezep komt, hoeft misschien ook niet. Maar als er iets lokaal te doen is, denk aan de diertjes.
2: Dat moet je zeker doen. Ja. Zeker. Doen wij dat ook? Vind je nog een leuke dierenplaat eventueel straks?
1: Ja, van de Animals.
2: Van de Animals. Nou, ik zou zeggen waarom niet. Speciaal voor morgen.
1: Dat kan.
2: Deze mag ook wel eens een keer gedraaid worden, hè?
1: St. Elmo's Fire, hè?
2: John Farnham.
1: John Farnham, zeer zeker. Welkom bij Lok FM en Lou FM.

0: Agda en de Vrunnik.
1: Heb je al kaartjes gekocht?
0: Ik heb nog geen kaartjes gekocht. Ik hoorde ze gisteren wel bij Radio 2 toevallig. Want ze gaan blijkbaar weer iets groots doen. Ik heb iets, ze live gezien.
1: Hallo, iets groots?
0: Iets groots.
1: Het grootste concert van Nederland, hè?
0: Ja, hè, dat is het, hè?
1: Ja, het is Olympisch Stadion ja. In Amsterdam wat ze gaan bezetten.
0: Ik heb ze wel in Rotje Knor gezien.
1: Noem maar even bezetten.
0: In Rotje Knor.
1: Maar schijnbaar is dat het allergrootste waar de meeste mensen in kunnen. En dan vinden zij dat het meer is als dat je zegt van ik verkoop 10 keer de arena uit.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Ik begin nu al te haperen hoor ik. Want ik probeerde eigenlijk een beetje, Bert-Jan.
0: Nou ja, je hapert qua stem niet. Misschien je ontvangst.
1: Okay. Dan is dat toch wel dingetje dan wat ik hier aan mijn broeksriem bevestigd heb.
0: Ja.
1: Nog niet helemaal juist. Oké, okay, jammer. Even zien. Of dat dit een stukje beter gaat. Nee, ik hoor nu al helemaal niks meer. Maar ik ga daar even een werkje van maken.
0: Ja.
1: Als ik nog te verstaan ben, dan loop ik gewoon even door. En kijk ik of ik uiteindelijk dan even in de hoek kan komen. Daar waar de kleedjesmarkt zich bevindt. Om eens te horen of het met de kleedjesmarkt net zo goed gaat als op de kramen die zich op de andere kant van het, het feestterrein zich afspelen. Momentje. Om daar eens te zien wat er zich allemaal aanbiedt. En daar zie je natuurlijk altijd puzzels en meer van dat soort gein. Wat allemaal te koop aangeboden wordt. Een hangaap voor €5. Diverse soorten knuffel. Schaapjes. €2. Allemaal prima. Ziet er allemaal goed uit. Armbandjes. €0,75. €2 voor 3 stuks. Hangjongeren. Hallo hangjongeren. Ja, er zit hier van alles nog wat. Deze mensen die hebben het heel slim bekeken. Want die zitten op dit moment in de schaduw. Goedemiddag. Hoe gaan de zaken?
2: Nou, volgens mij wel prima.
1: Ja, gaat goed? Ja,
2: het weer is oké. Okay. Genoeg mensen. Dus hartstikke gezellig ook. Dus,
1: complimenteer je even over het plekje wat je mooi in de schaduw hebt gevonden. Nu, tenminste nu nog.
2: We waren als een van de latere en we dachten van al, volgens mij draait de zon zo een beetje. En dan moeten we daar gaan zitten.
1: Ja, heel goed. Wat bied je vandaag te koop aan?
2: Nou, eigenlijk handel waar we vanaf moeten.
1: Wat heb je allemaal gevonden op school of op de school, op de zolder?
2: Puzzels, schoenen en spelletjes. Dat ligt al snel in de weg. De kinderen worden wat groter. En dan, misschien een tweede kans voor iemand anders.
1: De kinderen? Ik zie er één.
2: Ja, dus ja? Het idee van de kinderen.
1: Oh, die zit inderdaad het speeltuintje van de school. Ja, gelukkig zitten we dan vandaag op een school.
2: Ja.
1: IKC de Vlinder. Om uiteindelijk het water te verkopen aan de mensen die een goed doel voor ogen hebben.
2: Ja.
1: Qua de plataan.
2: Zeker.
1: Toevallig daar zelf ook nog een aventie mee?
2: Nee, alleen op deze manier. Maar niet een directe link. Maar op deze manier. De kinderen die kunnen een klein zakcentje bijverdienen. En er gaat ook een gedeelte naar de overkant van de weg. Dus heel goed om hier te zijn.
1: Nou, kijk eens aan. Dus dat wil. Maar verkoopt het ook een beetje?
2: Nou, dat valt me niet tegen. Als het goed is, gaan we met minder weg als dat we heen kwamen. En dan gaan we
1: dat is de bedoeling.

0: Ja, en dat is de bedoeling. Ja. Ik werd net even erop gewezen door de EHBO die hier ook rondloopt. Petra die zegt tegen mij, Arno, smeer je jezelf wel even goed in.
1: Ja, dat is een hele goeie, zo nog begin oktober. Ja. Dus, dat hadden wij niet gedaan, maar ja, wij zitten natuurlijk in de schaduw. Dus,
0: geen mogelijkheid aangedacht vanmorgen om zonnebrand mee te nemen vandaag, maar het wordt wel aangeraden.
1: Ik denk als we nog wat hadden kunnen verzinnen van wat extra handel voor erbij, hadden we zonnebrandcrème moeten verkopen. Maar ja, voor de volgende keer. Ja,
0: ben je zelf nog eventueel genegen om nog zelf over de markt heen te gaan lopen? Ja, of blijf je lekker?
1: Hebben we gedaan, ja. Dus nog bij wat kraampjes geweest, eten, dat doet het altijd goed. En het rad van een avontuur, dat blijft toch altijd voor de kinderen altijd leuk om daaraan mee te doen. Dus heel goed initiatief, heel goed opgezet.
0: Diversiteit ook.
1: De diversiteit is heel, ja, is heel sterk. Eigenlijk een beetje verrast. Ja. Hadden we van tevoren niet gedacht, maar er is meer dan zat. De luisteraars die er nog niet zijn en nog even de tijd hebben, ik zal zeker nog even komen vanmiddag.
0: Mooiere promo kan ik niet maken, Jan, bij deze. Dankjewel en succes met de handel. Helemaal goed. Ja, kleedjesmarkt dus. Ze gaan aan deze kant van.
2: Ze gaan met minder naar huis.
0: De spoorzoeker. Samen met natuurlijk de grote. Oh, sorry. Samen met de christelijke basisschool. De spoorzoeker. Hier op het terrein. De schoolplein van IKC De Vlinder. Tot zover.

En dat was natuurlijk, dat is nog steeds Kim Wilde. Maar we sluiten eerst het eerste uur van Op Dokters Recept hier vanuit Wezep af. Omdat reclame nieuws en reclame eraan komen. En dat schijnt ook er tussendoor te moeten. Dus dan geven we dat ook alle ruimte even bij deze. Dan gaan we dat gewoon doen. En dat doen we met Terrence Trent D'Arby. Oh, sweetheart, wat fijn. Straks terug hier vanuit Wezep samen met...

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad bij Zwifterband. Werkzaamheden, linkerrijstrook is dicht en een vertraging 10 minuten. 10 minuten extra op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: The Dancing Queen. Dat bracht ons nog verder de middag in, op deze zaterdagmiddag. In oktober, je gelooft het bijna niet, zo prachtig weer. En ik ben binnenkort nog jarig, dus misschien kan ik mijn verjaardag wel buiten gaan vieren dit jaar. Dat is maar even afwachten, want dat is 7 oktober pas. De herfstfair, dat ziet er niet zo uit. We hebben weinig herfstblaadjes liggen hier. Wat dat betreft. De bomen zien er nog groen uit. Het is allemaal nog goed te doen. Maar het is hier wel gezellig. Vanwege de plataan. Dus bij IKC De Vlinder. Ik moet daar heel erg aan wennen. Omdat ik mijn kinderen hier vroeger naar school bracht. En toen heette dat gewoon De Bron.
1: De Bron.
0: Ja, De Bron. Maar dus...
1: Zelfs dat al niet eens meer.
0: Ben je niet goed op de hoogte? Dan zoek je hem even op als je hier toch naartoe wil komen. Iets met Google Maps of zo. Of een andere straatsysteem.
2: Een andere spoorzoeker.
0: Ja. Oh ja. Die zit hier ook vlakbij.
2: Dat is wel. Die zit er binnenin.
0: Maar dan richt je even op de Cotoniastenstraat. Of op de Keizersweg. Daarlangs.
1: Aula.
0: Maar kijk even waar je kunt parkeren natuurlijk. Dus als je met de benenwagen of met de fiets komt. Is helemaal
1: geweldig. We hebben vanmorgen aangegeven van... Joh, zet je auto op het Meidoornplein.
0: Ja. Bijvoorbeeld.
1: Kom een lege maag hierheen.
0: Ja.
1: En ga bijna een tonnetje rond weer terug. En als je genoeg gegeten hebt, kun je zo terugrollen.
0: Ja, ik heb nu mijn aansteker uitgeleend om de sausijzenbroodjes weer warm te krijgen.
1: Zie.
0: Ja,
1: zie. En zo gebeuren er ook nog eens een keer goede dingen hier vandaag. Een
0: beetje samenwerking.
1: Marco is ergens ver weg, denk ik.
0: Ja, Marco
1: ik hoop dat
0: hij
1: nog in zoveel zit. En Klaas vraagt inderdaad naar de bekende weg. De bekende weg voor mij is dat ze hier vandaag... Verloting na verloting na verloting wordt gehouden.
0: Er wordt hier van alles weggegeven. Prijzen, mensen.
1: En ander, er staat hier achter het podium een tafel. Van heb ik jou daar?
0: Er is nog genoeg.
1: Volop. Wordt wel steeds leger. Maar wil wel een gretig aftrek vinden bij de mensen die zich toch deze kant op gewaagd hebben. Om even over die marktkraam heen te lopen.
0: Ja, er komen nog steeds nieuwe mensen bij, zie ik. En trouwens, wat gaan we om 2:30 doen in de uitzending? Want ik vernam dat...
1: Nou, daar is net een soundcheck voor gedaan. Ja. En van Mac Music. Zal daar een soort van demonstratie gegeven worden over wat deze muziekschool uit Hattemerbroek allemaal... Ja, ten gehore kan brengen. Hey, hoe vind je die?
0: Ja, of niet?
1: Ja, ten gehore kan brengen.
0: Als wij maar niet zingen, dan komt denk
1: nee,
0: ik goed.
1: Nee. Wij doen alle microfoons maar even dicht. En de audiolijn naar de synthesizer, maar even, nou zeg ik verkeerd. Naast het digitale toetsenbord.
0: Ja?
1: Die digitale keyboard.
0: Keyboard.
1: Ja. Maar even open. Om daar zometeen, denk ik maar even, in alle aandacht naar te luisteren.
0: Nou, dan gaan we dat straks meemaken. Dan gaan we eerst naar de warme chocolade. Dat is hot chocolate. En hoe heette dat liedje ook alweer?
3: It started with a key.
0: Oh ja, dankjewel.

0: Ja, dat moest even gebeuren. En waarom komt dat? Ik werd er van de week ook aangesproken. Je hebt al een paar schaamplaatselecties gehad. Waar de Dolly Dots geen punten haalden om uitgezonden te worden. Dus dan maken we dat op deze manier maar goed door ze stiekem in de playlist toe te voegen. En dan is het bij deze weer gelukt om de Dolly Dots ook te prolongeren. Ja, zo is dat. Arno, wat gaan we verder nog doen?
1: Nou, Jeanette heeft mij zojuist, en ik laat hem nou even aan jou zien.
0: Welke Jeanette trouwens?
1: De Elburgse. Zojuist mij het sportschema doorgegeven van Noord-Veluwe Sport. Nou zou AI eigenlijk de Noord-Veluwe Sport jingle tune instarten, maar ik hoor niet zo heel veel.
0: Nee.
1: Nee? Technisch even...
0: Ik heb geen idee waar het ding zit, dus ik heb wel zelf ingesproken en gemaakt.
1: Doe anders even zelf even een neurietje of zo.
0: Dit is Noord-Veluwe Sport met Arno van Elst.
1: Oh, dankjewel. En die krijg je, die geeft jou vandaag, en dan staat hier 3 september 2026.
0: Dat is een oude wedstrijdschema.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja.
1: Dat denk ik ook. Even kijken. Nee, hij klopt wel aardig.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Dat is alleen de kop is fout.
0: Dat is niet goed gedaan.
1: Dat zijn meer mensen zo.
0: Zeer kop, verwarrend.
1: Dit. Kop is fout. Voor de rest zet het daar goed uit. WSC speelt thuis tegen Neo. Ik heb dat net nog even bekeken op de website van WSC. Het schijnt een zondagamateur te zijn. Maar die komen hier in Wezep op zaterdag.
0: Op zaterdag, ja.
1: Dus dat mag. En afgelopen 26 september speelde WSC nog uit tegen AZSV. En daar werden ze met 3-0 ingemaakt, die blauw-witte. En eigenlijk als ik helemaal terug moet naar een overwinning van WHC, dan is dat toch best wel een heel eindje terug.
0: Dan moet je flink scrollen.
1: Ja, dan moet ik even inderdaad flink scrollen. Want ook de vorige wedstrijd hebben we met 1-2 verloren en 1-1 gelijk gespeeld tegen DZC. Dus we hopen dan maar dat er vanmiddag weer even... Nou, voor zover het nog mag, vuurwerk afgestoken kan worden op het veld.
0: Nou, misschien dat iemand wil aanwijzingen geven dat het net aan de overkant, daar moet het heen.
1: Dat rechthoekige vlak wat daar een beetje afgekaderd...
0: Er staat meestal zo'n vervelend mannetje tussen die bal tegenhoudt.
1: Wat afgekaderd wordt inderdaad met een soort van lat en twee doelpalen.
0: Ja.
1: Nou, WNC speelt dus vanmiddag om 14:30 tegen Neo. En die komen uit Borne uiteindelijk. Arnold van Riesen zit op de tribune en doet verslag. Jan van der Bos zit ook op de tribune, maar niet bij WNC, maar juist bij Ovias. Want die spelen op thuis. Sportpark.
0: De Bovenmolen.
1: Inderdaad, tegen SEH. En ook die wedstrijd begint om 14:30. Een half uurtje later, Heerde tegen DSV 61. Geert Harthold.
0: Ja, die de Doornspieker.
1: De Doornspieker. Die doet vanaf 3:00 verslag van deze wedstrijd. En Hatto Heim speelt thuis tegen SV Tharde. Waar nu vooralsnog geen verslaggever voor gevonden is. Dan hebben we het over de vierde klasse Oost. Vierde klasse C, Oost. Is dat Sporting Deventer? Sportpark Deventer? Sport Deventer tegen ESC. Om 14:30, geen verslaggever nog aanwezig. En WZC Wapenveld speelt thuis tegen VSCO 61. Maar daarvoor zit juist op de tribune voor verslaggeving.
0: Kan Gerrit-Jan Veldman zijn?
1: Bert Schipper.
0: Bert Schipper.
1: Bert Schipper.
0: Ja.
1: Inderdaad, Bert Schipper. Ja. En die wedstrijd begint om 14:30. Noord-Veluwe Boys speelt uiteindelijk vanmiddag nog tegen Wilsum om 14:30. En dat gebeurt allemaal in Sportpark.
0: De Kule.
1: De Kule, inderdaad. Ja, waar zit het allemaal eigenlijk? Hè? De Kule aan de Vogelzangveldweg in Hattemerbroek vanmiddag. En ik lees dat vanuit de studio van Loco dit keer Noord-Veluwe Sport zal gaan komen.
0: Dat is dichtbij.
1: Dus we kunnen ze bijna ruiken. Deze Gert-Jan Mulder, die zowel verantwoordelijk is voor presentatie als ook voor de techniek.
0: En duurt de uitzending weer tot 6:00? Andere sporten nog erbij? Of is
1: deze uitzending is op zaterdag... Ja, er staat 3 september boven. Dus moet een beetje een slag om de arm nemen.
0: Flink ook.
1: Ja, flink ook. Maar er staat hier wel uitzending zaterdag van 2 tot 6:00 op Loco FM. Tevens...
0: Ja.
1: Loe FM.
0: Ja,
1: maar dat zijn we volgens mij de hele dag al zo'n beetje gewend.
0: Ja.
1: Vanmorgen was het vanaf Loe naar Loco. En vanaf 10:00 is het al inderdaad vanaf Loco naar Loe. En dat gaat dus een voortzetting bieden over een kleine 35 minuten. Als wij dan terug gaan schakelen naar de studio. En van daaruit ook de doorschakeling weer plaatsvindt naar de Loe studio. Zodat jullie als luisteraar thuis zijnde ook van dat evenement... zoals we dat hier ook nu op dit moment beleven, kunnen genieten en constant op de hoogte gehouden worden.
0: Ja, die zenders van ons die worden er gek van. Waar komt dat signaal dan vandaan? Maar het is elke keer weer wat anders, maar uiteindelijk brengen we het allemaal bij je thuis.
1: Inderdaad.
0: Zullen we nog eens een chanson opzetten? Dan doen we dat eentje van Coldplay, even om de rust te krijgen terwijl ik mijn colaatje opdrink.
1: Oh, heerlijk.
0: In het prachtige weer hier bij IKC De Vlinder.
1: Helemaal goed.
0: Hier is Coldplay, Scientist.

0: Open Up Your Heart. En ondertussen waait het hier weer prijs over het plein. Marco van Doorn die mag alles uitdelen. Ik ben jaloers.
1: Het is windkracht 10 gemak.
0: Ja.
1: Dat gaat echt...
0: Hij mag uitdelen.
1: Ja, er komt weinig het podium op, maar er gaat meer het podium af inderdaad. Over het podium gesproken. Straks een leuke demonstratie van Mac Music uit Hattemerbroek. En dat gaat uiteindelijk via, zeg maar even, het pianootje. Het digitale piano, wat dan ten gehore gebracht zal worden. Dat is niet wat je aan gaat treffen, als je eventueel zou willen zijn. Nee, ja, je hebt dan inderdaad trekzakken. Ja. Nee, dat ga je niet aantreffen als je inderdaad volgende week dinsdag zou willen zijn bij de open repetitie van de VLS-band in Wezen.
0: Ook nog.
1: Die hebben daar geen digitale piano's. Nee. Dat is wat lastig om mee te slepen. Dat gaat hoofdzakelijk om koper.
0: Ja, koperinstrument.
1: Slaginstrument. En de grote, dat is ook een slaginstrument. Hè? Dat is het grote gebeuren.
0: En die triangeldingen.
1: Die triangeldingen is ook allemaal slag. Ja. Om dat te beluisteren. Want ze hebben natuurlijk het succesvolle WMC.
0: Ja.
1: Het World Muziek Concours.
0: Winnaars.
1: Winnaars. In Kerkrade afgenomen. En ze willen natuurlijk de komende jaren weer gaan bouwen met een nieuwe groep. En als het jou nou leuk lijkt om onderdeel te worden van dit avontuur, dan is het je kans, want dinsdag de 6e, dan is er een open repetitie van de VLS-band. Bij interesse moet je dan wel even komen kijken en luisteren en misschien wel meespelen.
0: En waar doen ze dat dan?
1: Nou, dat gaat uiteindelijk gebeuren vanaf 7 uur 's avonds. De aanvang van die repetitie die begint om 7:30. En dat zal zo'n beetje 9:30 klaar zijn. Ik wees jou net al een beetje richting die kant. Maar dan moet je iets verder.
0: Over het spoor. Wel uitkijken.
1: Nou, we hadden het net over, om heel eerlijk te zijn, de mooie wandelgebieden in de gemeente Oldebroek die we hebben. En toen zei ik van, als je net even voor die eettent, als ik het zo onherbiedig mag zeggen, waar vroeger... meneer Huisman huisde.
0: Ja.
1: Daarin gaat, dan kom je door het waterwinggebied van Vitens. Ja. En daar kun je prachtig lopen. Dat is bijzonder mooi. Als je die route doorloopt, dan kom je uiteindelijk bij de Keizersweg achterin. Kom je weer tussen, zeg maar even, de spoorlijn en de snelweg.
0: Ja.
1: Kom je weer uit. En je loopt dan weer terug via het fietspad deze kant weer op. En je hebt een prachtige middag om even inderdaad van de natuur te genieten.
0: Ja.
1: Maar de Zeven Heuvels, 20, die zit even weer één afslag verder.
0: Ja.
1: Zegt dat goed? Nee, dat zeg ik niet goed.
0: Die zit net over het spoor.
1: Die zit net over het spoor. Die zit eentje terug.
0: Vanaf de Wezenkant.
1: Zeg maar vanaf de gasterij de Zeven Heuvels.
0: Ja.
1: En dan gelijk daarna ga je erin. En daar was vroeger heel veel bedrijvigheid en nu heel veel woningen.
0: Ja, nou, heel veel, maar vol. Het staat vol. Ja,
1: zeker. Nou, om 7 uur is dus de inloop. 7:30 aanvang van die repetitie. En dat duurt tot 9:30. Nieuwe leiders zijn van harte welkom in alle secties. En ook als je nog geen instrumenten speelt, ben je natuurlijk van harte welkom. Wil je aanmelden? Dan kijk je even op vlskorpsen.nl. En dan de websitecode, je blijft lachen met die websitecodes tegenwoordig. 866-open-repetitie. Met andere woorden, het 866ste bericht wat gemaakt werd op de site, heet dan open repetitie. Maar kijk even op vlskorpsen.nl en vind daar inderdaad de mogelijkheid om dan via de QR-code even jezelf aan te melden.
0: Ja, ik had ineens behoefte aan Jan Klaassen de trompetten.
1: Ja, zeker. Ja, en dat mag. Ja. Ja. Volgens mij hadden we hier vanmorgen ook al een keer gehad. Ja. Tenminste, even zo tussendoor. Ja, wij zijn er tot 2 uur live vanaf de herfstfair. Ik wou zeggen Kruimenpartij, maar het is herfstfair. Dat is gewoon een naam.
0: Het was een lentefair trouwens hoor. Helemaal in de war.
1: T-shirtjes, we hadden in de korte broek kunnen komen, hebben we niet gedaan. Want daardoor, en spijt als we hebben, zijn we nu inderdaad genegen om inderdaad best wel warm hier achter de mengtafel te staan. En ervoor te zorgen dat jullie een beetje weten wat er allemaal speelt en wat er allemaal gaat. Ik fiets nog even zo meteen over het plein heen. Kijk even of nog mensen te pakken kan krijgen. Heb jij de muziek?
0: Heb ik.
1: Oh,
0: de dames van Leuven.

Dus dames, even onderbreken, want we hebben inderdaad vanuit Mac Music uit Hattemerbroek live demonstratie over die digitale piano waar we het net over hadden. Luister mee.

Zo. Ja, op de radio ja, dan zie je dat natuurlijk niet. Maar een jonge man zit hier prachtig te spelen. En ja, het is allemaal van Mac Music. Dat is niet de Mac zoals je die van de Apple kent. Met de AC, maar MEC. Maar het had een

Zo. Dat was hem dan. En dat soort dingen kun je dus allemaal komen bekijken. Dus kom er gezellig bij. En dan gaan wij braaf door met de muziek op de radio. Hier is Van Duin. Als de zon schijnt. En dat doet hij.

0: Ja, we gaan de Volendammers even afbreken, want we hebben nog maar heel weinig zendtijd hierover vanaf IKC de Vlinder. En Arno die staat met de niet-eigenaar van Mac, heb ik net begrepen.
1: Ja. Dat was voor mij ook een verrassing, Bert-Jan.
0: Ja, zo leer je dingen. Ja. Ja.
1: Michel staat hier naast mij, terwijl ik net inderdaad op de site keek bij macmuziek.nl, waar ik zag de namen Hans en Cindy.
2: Hans en Cindy van Dongen, dat is inderdaad waar. Dat zijn de eigenaren van onze muziekschool. Ik ben zelf pianodocent binnen de muziekschool op verschillende locaties. Ik werk elke dag voor Mac, dus over de 100 leerlingen in een week en dat is superleuk om te doen. Waaronder net David van Loo die hier een super tof optreden heeft neergezet. Dus,
1: De luisteraars konden daarvan meegenieten. We hadden een stukje van Selfie, hadden we eventjes meegenomen over de zender heen. Daarvoor hadden we zelfs Luf nog even aan de kant geschoven. Dus wat dat betreft, ere wie ere toekomt. Maar is het ook zo bij alle andere leerlingen van de school? Is het een grote eer om daarvoor te mogen werken?
2: Ja, het is geweldig om te doen. Wat ik met name heel erg gaaf vind om te zien is dat ze komen soms met nul binnen, of vaak met nul binnen. En dan gaan ze hun muziekles in en dan er wordt altijd iets geleerd. Elke les weer. En je ziet ze gewoon steeds meer een beetje vooruit gaan. En dat is gewoon geweldig om te zien. Ja. Ja.
1: Jullie hebben ook een stand hier staan op de IKC schoolplein. Op de herfstfair vandaag. Waarom ben je hier aanwezig?
2: Waarom zijn we hier aanwezig? Nou, het is sowieso voor ons een uitgelezen kans om ons gezicht te laten zien. Hè? Zeker in, op zo'n evenement waar het hele dorp uitloopt. En dat ze in ieder geval van ons bestaan nog weten. Daarnaast is het doel voor het woonzorgcentrum De Plataan heel tof. En willen we daar ook op onze manier graag een steentje aan bijdragen. Ja.
1: Is er eventueel een mogelijkheid dat je zegt van joh, misschien is het wel leuk om één keer in de maand even zo'n avondje te houden?
2: Daar valt altijd over te praten.
1: Dat denk ik niet zo.
2: Daar valt altijd over te praten inderdaad.
1: Want kom je zo aan de man?
2: Kijk, sowieso dat soort promotie-evenementen wat we doen is gewoon wel heel bijzonder en interessant om dat te mogen doen. Want dat werft altijd weer nieuwe leerlingen. Het zorgt voor naamsbekendheid en dat is inderdaad wel iets heel tofs. Ja.
1: Je ziet ook aanlopen hier op de kraam?
2: Zeker. Ja, het wordt heel druk bezocht. En van jong tot oud, mensen hebben vragen, mensen nemen de flyer mee. Mensen proberen instrumentjes uit. En dus dat is een hele mooie manier, denk ik.
1: Mijn dochters die deden jaren geleden mee aan een soort van sportspel kiesavond. Die werd dan in de kamphal gehouden. Verschillende verenigingen mochten zich daar dan presenteren. En dan mocht je dan, zoals jij dan ook hier aangeeft, meedoen met het spel. Ja. En uiteindelijk dan zeggen van, oh, dit vind ik wel leuk, hier word ik lid van.
2: Zeker.
1: Gebeurt dat meer, nog steeds?
2: Nou ja, dat is bij ons ook echt exact de bedoeling. Dat je eerst op zo'n dag als vandaag instrumenten kunt gaan uitproberen. En dat doen we ook altijd. We nemen altijd instrumentjes mee. Gitaartjes, djembe's, keyboards, piano's, al die dingen meer. En zodat mensen kunnen uitproberen en dus vaak willen ze eerst even proberen voordat ze uiteindelijk ook op muziekles willen komen. Dus,
1: daarom.
2: Dus dat is zeker, heeft zeker meerwaarde, ja.
1: Is het alleen slag of in dit geval toetsen?
2: We bieden heel veel instrumenten aan. In wezen is het alleen gitaar en piano. We zitten dus in Salman, hè, dus daar is het alleen gitaar en piano. Maar we hebben meerdere locaties verspreid in Zwolle, Nieuwleuze, Roofheen. Waar we verschillende instrumenten doseren. Van viool tot drums, tot zang, tot... Nou ja, noem het maar op. Ja. En voor mensen die dan weer meer informatie willen, kijk vooral ook op www.macmuziek.nl voor het actuele aanbod.
1: En heeft dat Mac nog een betekenis als zijnde MEC?
2: Ja, het is een muzikaal educatief centrum. Daar staat het een beetje voor. Inderdaad.
0: Dat verklaart een hoop, hè?
1: Ja. Ja, ik kon het al niet plaatsen, Mac. Ik denk, wat is Mac?
2: Ja, nee, dat is inderdaad een muzikaal educatief centrum. Niet verwarren met McDonald's inderdaad. Hè? Dus, superleuk.
1: Toekomstvisie?
2: Toekomstvisie, ja. Zoveel mogelijk kinderen, mensen aan de muziek. Ik denk dat het voornaamste moet zijn. Want dat verbindt en dat is geweldig.
1: Kunnen wij over meepraten? Want muziek doen wij alleen maar.
0: Wij moeten eruit.
1: En gaan wij afscheid nemen van de luisteraars?
0: Ja.
1: Dan blijven hier nog even zitten tot 4 uur. En na de sport en na de 2 uur is het tijd.
3: Dikhoff Auto Schadeherstel. Dichtbij en altijd in de buurt. Betrouwbaar en gedegen. Dus bel snel voor vakkundig herstel. En kijk op www.dikhoff.nl. AGJ Elburg. Automotive, tools en workwear. In goed Nederlands, Alles voor uw auto, professionele gereedschappen en bedrijfs- en teamkleding welke wij ter plekke voor u bedrukken. Een wereldzaak van maar liefst 1500 vierkante meter bij u in de buurt aan de Robertsmaterstraat 21 in Elburg. Op www.agj-elburg.nl vindt u alle info. Of bel gerust 0525 685 415. Of mail info@agj-elburg.nl. Wij helpen u graag.
4: Ook voor de kleinere schades. Dikhoff autoschadeherstel. Kijk op www.dikhoff.nl. Dus ook voor goedkope herstel. Dikhoff regelt het wel.
5: Vrijwillig gesprek bij Loco is het leukste wat er is.
6: Verveel jij je in het weekend? Wil jij graag bijdragen aan de lokale gemeenschap gewoon vanuit huis? Dan zijn wij op zoek naar jou. We zijn op zoek naar redacteuren die in het weekend en de vakantieperiodes onze website en kabelkrant willen bijwerken. Zie jij jezelf al helemaal in deze rol? Neem dan snel contact met ons op. Deze en meer vacatures vind je op locofm.nl/vacatures.
3: Bouwmarkt De Meulen Oosterwolde. Groot assortiment. Gewoon alles wat je van een bouwmarkt mag verwachten. Eigentijds en klantvriendelijk. De Meulen Hef Veulen. Oostendorpenstraatweg 92, Oosterwolde. Telefoonnummer 0525 621 070.
7: Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Alles voor uw tuin en landbouw. Wij doen verkoop en onderhoud van bijvoorbeeld trekkers, shovels, gazonmaaiers, hoge drukreinigers en nog veel meer. Kom eens langs en laat u informeren over onze mogelijkheden. Aan de Westerweg 14 in Oosterwolde. Bellen kan ook op 0525 621841. Of ga naar lmbwielink.nl. Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Waar verkoop eindigt, begint onze service.
8: Kokverhuur aan de Rennemenstraat 11 in Hattemerbroek is dé specialist op het gebied van verhuur van machines. Of het nu gaat om het huren van een hoogwerker, verrijker, aanhangwagen, minikraan, gereedschap. Het is allemaal mogelijk bij Kokverhuur. Kijk op www.kokverhuur.nl of bel met 038 303 6400. Kokverhuur adviseert u graag bij het huren van de juiste machine of gereedschap bij elke.
9: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüsts ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
12: Visser Autotechniek in Oldebroek is het adres voor het totale onderhoud van uw auto. APK, diagnose, reparatie, banden uitlijnen en airco-service is zomaar een greep uit onze diensten. Met eventueel vervangend vervoer of haal- en brengservice. Toe aan een nieuwe auto? Misschien hebben wij de occasion voor u. Kijk voor alle informatie op visserautotechniek.nl. Visser Autotechniek, aan de Zuiderzeestraatweg 164 in het centrum van Oldebroek.
11: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
12: Frick staat voor een enthousiast, passievol en multidisciplinair team met een krachtige drive om waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Bij Frick behandelen we met unieke methodes zoals deep tissue massage en active release techniques. Verder bieden wij ook manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie aan. Ook staan wij bekend om het performance deel. Daarvoor testen en begeleiden wij teams en individuele sporters. Eigenlijk alles wat je wil weten over sport, fitheid, trainingszones kunnen wij hier meetbaar maken. Zo kun je slimmer en gerichter trainen en optimaal presteren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Fricks Fysio en Performance via fricksfysio.nl of bel 0525 692948.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
14: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038-444-8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein, dan moet u bij Zwanepol zijn.
15: Loco FM, Loe FM, dit is Noord-Veluwe Sport.

Ja, het is vandaag weer 3 oktober. We beginnen met Noord-Veluwe Sport. En dat allemaal, ja, nu zet ik even mijn hoofdtelefoon iets te hard. En dan krijg je rondzingen. Dat is niet helemaal de bedoeling. Zoals ik al zei, 3 oktober. Ja, de derde wedstrijd alweer. Voor de heren Ovios, van DSV, van het Harde en van VSCO. Alleen WAC, die heeft 2 wedstrijden meer gevoetbald. Ja, het wordt echt wel een zaak dat WAC de puntjes gaat pakken natuurlijk. Dat horen we allemaal vanmiddag van Arnold van Riesen. Die wedstrijd begint om 2:30. Ook de wedstrijd Ovios-SEH, Jan van der Bos, die praat ons bij over die wedstrijd. Ja, Ovios ging heel goed van start met een overwinning op het Harde. Maar ja, vorige week kregen ze van DSV voetballes. Verloren ze maar liefst met 4-1 op Sportpark de Haren daar in Doornspijk. Straks moet DSV tegen Heerde en Geert Hartold. Die zal ons zeker bijpraten over die wedstrijd tegen Heerde. Maar ja, zal ons ook nog wel iets bijpraten over die wedstrijd van vorige week. Hato Eimting, SV de Harde, John Reurink. Hij houdt dat allemaal bij via de app. Dan hebben we nog de wedstrijd WZC Wapen voor Veld VSCO. En dat allemaal in die vierde klasse. Bert Schipper, hij houdt ons bij ook van die wedstrijd. Dan hebben we nog 2 verslagen. Die doen we via de app. Dat is Deventer SP SCH. Daar hebben we geen verslaggever. En de Noord-Veluwe Boys, die voetbal tegen de koploper, tegen Wilsum. Eerst maar eens een stukje muziek, wachtende op de verslaggevers.

0: Ja, ook een liedje. Toen was ik nog heel jong, 1979 kwam hij vandaan. Give Me the Night, George Benson. Ja, we gaan aftrappen met de voetbal. Zoals ik al zei, een aantal wedstrijden beginnen om 2:30. Dat is de wedstrijd WAC tegen Neo. Heerde tegen DSV. Wachtende is op Geert Hartold. Hattuheim SV Het Harde. En WCC Wapenveld VSCO. Alleen de wedstrijd van Hattuheim tegen FC Harde, John Reuring, houdt dat allemaal voor ons bij. Die begint om 3:00. Goed, ik had eerst eventjes nog de wedstrijden willen doornemen met u. Doe ik straks even, want ik heb twee verslaggevers al aan de lijn. Overigens, dit nog even namens Gert-Jan Mulder. Maar ja, dat is niet zo belangrijk hoe ik heet. We gaan eerst eens even naar de verslaggever toe. En dat gaan we eerst even doen met Jan van der Bos. Jan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Gert-Jan en alle luisteraars die er aanwezig zijn. Ja, om 2:30 beginnen we hier met de wedstrijd van OVOS tegen SCH uit Heerde. Ja, wat moeten we daarvan zeggen? Na vorige week is het een kwestie van, jongens, wat gaan we doen? De mouwen opstropen of... laten we het een beetje begaan. SCH die scoort makkelijk. Die staat bovenaan. Dus het is eigenlijk een goede ploeg om je te revancheren op vorige week. Want dat vond ik eigenlijk een beetje... Ja, er waren ook omstandigheden dat je zegt van... Ja, dat is niet ideaal. Zoals Harold Ponstein die vlak voor de wedstrijd uitvalt. En... ja, en dat zorgde wel voor een beetje onzekerheid in de verdediging, vond ik, bij OVOS. En daar kwamen ook de eerste twee doelpunten een beetje uit. Door onzekerheid van de doelman en van de verdediging zelf. En de andere twee waren ook niet heel fris, de verdediging. Dus ja, OVOS verloor met 4-1 van DSV. Was niemand verwachtte natuurlijk, maar...
0: Kreeg OVOS een beetje voetballes van DSV, Jan?
1: Nou, dat wil ik niet zeggen. Wel les in...
0: Activiteit.
1: Ja,
0: effectiviteit.
1: Effectiviteit
0: ja.
1: En mentaliteit. Mm-hmm. Of ja, mentaliteit, maar... Die gingen er echt veel feller in als OVOS. Als OVOS zoals tegen het Harde erin gegaan was... dan had dat niet gebeurd, hoor.
0: Nee.
1: Want toen was OVOS veel feller als het Harde. En dat is normaal ook andersom. Maar OVOS is qua voetbal zijn ze hartstikke goed. Maar je moet ook mentaliteit, vechtlust en alles laten zien. En dat vond ik vorige week ontbreken bij OVOS. En DSV die liet dat wel zien. Dus ja, dan krijg je een lesje in, ja, ook in effectiviteit. Want elke kans was ongeveer raak. Dus, maar er waren ook fouten van OVOS bij.
0: Even tussendoor, Jan. Hoe is het met de keeper nou van OVOS?
1: Ja, die is goed. Want
0: okay.
1: hij had vorige week, die week tevoren, was hij dus de hele week was hij misselijk en beroerd. En zaterdag net voor de aftrap, want de wedstrijd begon 8 minuten later en heb ik later pas doorgekregen dat kwam doordat hij aan het overgeven was.
0: Mm-hmm.
1: En er moest een nieuwe keeper op het wedstrijdformulier komen. En ja, en die moest toch ook voorbereid zijn, dat soort dingen, snap je? En daardoor is die wedstrijd ook later begonnen. En daardoor ja, kwam die onzekerheid ook een beetje bij de doelman. Want normaal kan hij best wel keepen hoor. Maar ja, nu ging het behoorlijk mis.
0: Oké.
1: Ik heb van Erwin Brem doorgekregen. Hij zegt, laat vandaag maar zien wat je kan. Ze hebben dezelfde opstelling. Behalve Harold, die keept dan weer. Die zit weer in de goal. En voor de rest is het allemaal hetzelfde als vorige week.
0: Oké.
1: De scheidsrechter van vandaag, dat is de heer Van der Spoel. Niet Van der Poel, hè, maar Van der Spoel. En ja, ik heb me laten vertellen dat hij uit Friesland komt. Maar dat maakt verder niet uit. Verder een welkom aan alle, aan 20 oudste leden van OVOS. Want het is vandaag, Gert-Jan, onthoud het, ouderendag vandaag.
0: Ja, klopt.
1: En daardoor mogen de 20 oudste leden van OVOS, die zijn uitgenodigd hier om, om te komen, te kijken naar de wedstrijd. En ook in de bestuurskamer zaten ze net. Even een gebakje eten en een koffietje en alles en zo. Dus er wordt goed voor ze gezorgd. En dan kunnen ze straks de wedstrijd zien.
0: Oké, Jan.
1: Over vandaag. SCH is de trotse koploper. Ik zag de jongens hier net ook bezig. Zijn heel fanatiek aan het warmlopen, inspelen enzovoort. Zij hadden dat misschien ook niet verwacht. Maar het is een hele jonge ploeg. En kijken wat Ovios daar aan kan brengen. Zij scoren makkelijk. Nou ja, Ovios kan ook makkelijk scoren. Maar ja, dat moeten ze vandaag maar laten zien dan.
0: Oké.
1: De opstelling van Ovios. Ik ga eerst beginnen trouwens met SCH. SCH die heeft Ties van Leeuwen in de goal staan. Rowan Moerenhout, Wessel van der Most, Christian Vondelman, Julian Broeksema, Jochem Tellegen, Nathan van Dommelen, Stan Polkamp, Karl Kas Havenkamp en Wout Beekman en Matthijs Lochtenberg. De assistent scheidsrechter van SCA is Menno van der Beek. Bij Ovios, nou wat ik al zei, daar beginnen we met in het doel Harold Ponstein, Dennis de Boer, Sander van de Kerk, Jurie de Vries, Jasper Schut, Arjen Hoogland, Andy Vlier, Cornel Balk, Mike van Wegel, Mike van Toever, de captain, Sam van Koldenhoven. En wat Brem dus zei, laat het maar zien dat het vorige week een vergissing was. Onze assistent scheidsrechter is Erwin Huisman sinds dit jaar. En als wissels zijn Jacco van Olst, Connie Hameling, Levi Dikhoff, Iwan van Orel, Jaspers Uitslag en Joey Mensink. Ja, om 2:30 beginnen we onder schitterende omstandigheden. Gert-Jan, zonnetje schijnt, de grasmat ligt er perfect bij. En we gaan hier het zien wat het vandaag wordt.
0: Prima Jan, en dat allemaal op Sportpark Bovenmolen, daar natuurlijk in Oldebroek. Gaan we even van Sportpark Bovenmolen gaan we naar het Sportpark, en daar begin ik weer aan, Old. Sportpark Muldersingel, laat ik het nou goed zeggen in één keer. Het is mijn eigen naam, maar komt er heel moeilijk uit. Voor een voorbeschouwing van jouw wedstrijd, WAC tegen Neo. Mensen kwamen uit eventjes denken, hoor. Neo ligt Borne. Klopt daar, Old?
2: Borne, Gert-Jan.
0: Ja.
2: Dat is helemaal goed. En dan zeg ik natuurlijk vanaf Sportpark Muldersingel een hele goede middag. Mooi weer. De zon schijnt. En dan een heleboel bekenden naast mij. Ja, wie kent hem niet? Henk Lodewijk. Hij zit naast mij. De banden van WHC Mediagroep. Hij gaat vanmiddag muziek draaien in de kantine bij WHC. Hij filmt normaal de livestream, maar die hebben we vanmiddag niet. En natuurlijk als we dan voor me kijken, mijn moeder is aanwezig. Ook de familie Bleumink is aanwezig. Harald van Noen is aanwezig. Gerda Leusink met Jan. Ja, zo kan ik wel doorgaan. Meneer Van der Grift, links van mij, zit ook natuurlijk op de tribune. Dus een hoop gezelligheid natuurlijk vanmiddag. Of tenminste, we hopen een mooie wedstrijd te zien vanmiddag. Ja, WAC, zoals zegt, vorige week verloor WAC met 3-0 van AZSV. Ja, ging WAC eigenlijk kansloos onderuit in die wedstrijd. Want het kreeg eigenlijk misschien 2 opgelegde kansen met Stefan een puntertje en een schot dat overging. En daar bleef het wel bij voor de Weesp. Dus zal het vanmiddag zeker beter moeten. Als vorige week goed de tegenstander van vanmiddag, Neo. Het speelde op 27 september. Dat is op zondag gespeeld. En die wedstrijd werd gewonnen door Neo van TBC 28 met 2-0. Dus de ploeg uit Borne heeft vertrouwen getankt uit die wedstrijd. Maar misschien ontbreekt wel één grote man. Dat is Twan Weghorst, de broer van Wout Weghorst. Want hij zit niet op de bank. Hij is er helemaal niet bij vanmiddag. Dus hij ontbreekt vanmiddag bij de ploeg uit Borne. Goed, dan gaan we eens kijken naar de opstelling dan van WAC. Ook WAC mist Nico Veldman nog. Hij is geblesseerd. Hij is nog steeds herstellende van, wat ik begrijp, van een ongeluk. Hij is aangereden schijnbaar door een auto. Dus daar herstelt hij nog steeds van. Goed, dan zijn dit 11 namen van WAC die het dan gaan doen. Op doel van Jorans. Verder met Sylvan Vierhuizen, Dennis Kalkhoven, Jeffrey Bos, Nathan Duin, Mitchell Dijkhoff, Dion van Limburg, Lucas Nunik, Jelle Post, Stef van Roenen en Jesse van Doorn. Hij start vandaag voor het eerst in de basis bij WAC. De wisselspelers zijn Alex Grafhorst, hij is de reservedoelman, Gijs Slaghuis, Mike Sercel, Stan Sellies, Daniel Duim en Damian van der Rozenberg. Hij completeert de bank bij WAC. En misschien wel het opvalt bij WAC is dat de trainer van vanmiddag, Wenne Pluim, teruggrijpt naar het oude systeem. Want vorige week zette die, kijk, die Jeffrey Post nog op het middenveld. Maar die gaat dus weer terug naar de verdediging. Ja, misschien is dat toch niet zo uitgepakt als men gedacht had. Goed, dan gaan we kijken naar een opstelling van Neo op doel. Bob Peterman, verder met Eprem Aslan, Kevin Roesink, Max Brunninghuis, hij is de staafmoeder, Wout Rauwler, Jasper Scholten, Stef Rompelaar, Wout Barteling, Karsten de Kinkelder, Pascal van Bel en Kian Missant. Goed, de wisselspelers zijn Daan Immerman, Owen Pot, Ernst Bob, Ivan Broekmeijster, reservedoelman en Noah Levering. Goed, de wedstrijd staat deze met onder leiding van Ortiz Den Hollander. Hij wordt geassisteerd door De Roy en Huscher. Goed, 3:30 wordt hier afgetrapt op Sportpark Wildersingel. Later meer.
0: Dankjewel, Arnold. Gaan we even kijken naar de andere wedstrijden die gevoetbald worden in die vierde divisie. Zoals Arnold al zei, WAC tegen Neo. Die begint om 2:30. Om 3:15 begint de wedstrijd Berkum tegen AZSV. Flevo Boys, die voetbalt om 3:00 tegen DZC 68. Lac Frisia 1883 tegen de Olde Vesten. Dat allemaal om 3:00. Ook om 3:00 wordt gespeeld de wedstrijd ONS Sneek tegen Deto. En dan hebben we nog een paar wedstrijden die beginnen om 6:00. Ja, dat is in die vierde divisie. Er zijn een aantal wedstrijden die beginnen om 6:00. WAC hoeft dat in dit eerste deel van de competitie nog niet. Maar ja, WAC zal ook een paar wedstrijden moeten afwerken. 'S avonds om 6:00. En dat is de wedstrijd. Eventjes kijken hoor. Heino tegen Urk. Dat zijn de wedstrijden in die vierde divisie. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog Bert Schipper. En we hopen dat Bert nu wel goed doorkomt. Bert, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goed Bert. Ja, ik hoorde net een gigantische brom. Maar die is gelukkig weg. Dus je bent goed verstaanbaar, Bert.
3: Dat is heel mooi in ieder geval, ook voor de luisteraars. Ja, hier op Sportpark Monnikenbos de wedstrijd straks om 2:30. Tussen WZC, Wapenveld en VSJO. Ja, een wedstrijd die natuurlijk in het prille seizoen eigenlijk altijd belangrijk is. Want een goed begin is natuurlijk het halve werk. En dat geldt ook voor binnen het voetbal. VSO is in ieder geval in de eerste twee wedstrijden goed begonnen met 6 punten. En BSC, voor ik toch een steekje laat vallen tegen VSW, hebben ze verloren. Ik heb begrepen onverdiend. Maar goed, dat telt dan niet in de voetbal, de doelpunten tellen. En dat betekent dus dat WZC 3 punten heeft van 2 wedstrijden. En die zal dus in ieder geval alles aan gelegen zijn om gebruik te nemen van de nederlaag van vorige week. En ja, VSO heeft vorig seizoen hier met 2-2 gelijk gespeeld. Dus vanzelfsprekend winnen hier is dus niet aan de orde. Dus VSO zal in ieder geval gewaarschuwd zijn. Want WZC is in de regel een lastige tegenstander om te bespelen. Nou goed, VSO die mist ook een aantal spelers. Maar ze hebben in ieder geval 11 man binnen de lijnen. En ik geef een opstelling van de Canaries. Daar staat in het doel Alex Grotenhuis. Verder wordt het team gevormd door Beert Bonestro, Thomas Smit, Jeffrey Vis, Arjan van der Tende, Hans van Renselaar, Jesse Boeven, Jarno Osseweijer, Boas Bruines, Luc van der Weg, Jan van der Toever. Wisselspelers zijn Sven Groothuis, Raymond van der Graaf, Ruben van der Kooi, Kars Blauw en Bart van der Linden is de wisseldoelman. De scheidsrechter deze middag is de heer Duim. En hij wordt bijgestaan door Arnold Steenbergen namens WZC Wapenveld. En Jeffrey Pater namens VSJO. Straks hier om 2:30 de wedstrijd tussen WZC Wapenveld en VSJO 61.
0: Dankjewel Bert. Geef mij de mooie de gelegenheid om even 4C met u door te nemen. De overige wedstrijden die daar vanmiddag gevoetbald worden. Zulk de promovendus in deze klasse die mag het opnemen vanmiddag thuis tegen Hattem. Ook om 2:30. Dan de wedstrijd WZC Wapenveld tegen VSJO. Hoort het allemaal van Bert Schipper. Lelystad 67 tegen VSW. Die wedstrijd begint ook om 2:30. Heb ik nog de wedstrijd Oene tegen Zwolse Boys, ook om 2:30. Deventer SP, dat is de ploeg waar vandaag ESC naartoe moet. ESC doet het overigens goed in die vierde klasse C, want die heeft ook een paar overwinningen op haar naam staan voor die twee wedstrijden. Ik weet het, het is het begin van de competitie, maar ja goed. Alle puntjes die je meepakt in het begin, die worden in ieder geval niet weer afgenomen. 3 oktober is het nog steeds EFC 58 tegen Twello SV. Straks kijken we nog even naar 3F in de klasse van Ovios het Harde. En natuurlijk de promovendus DSV. Stukje muziek.

0: dieren van Miss Montreal. En dat allemaal om 30 minuten zowat over de klok van 2. Dat betekent 2:30, om het precies in het Hollands te zeggen. Miss Montreal en hier dat allemaal uit 2020. Ja, we wachten er nog op één verslaggever. Geert Hartold. Geert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat gebeurde vorige week op Sportpark de Haren? Kreeg Ovias een voetballesje?
1: Nou, dat ook nog geen niet. Ik vond Jan van der Bos trouwens het wel heel erg simpel vertellen dat het allemaal maar blunders waren enzovoort. Dat was ik absoluut niet bij hem eens. DC heeft daar een best wel goed potje op de mat gelegd. En had aan de ene kant misschien wel van dat Orioles, vond ik. En met de kop niet goed bij was.
0: Nee, dat hoorde ik.
1: Nou ja, en dat heeft DC denk ik goed afgestraft. En die verdiende overwinning van 4-1 gepakt. We gaan kijken of ze dat vanmiddag kunnen herhalen. 1-0 is dan ook goed natuurlijk. Maar Heerde is Ovios niet. En we gaan kijken hoe het zich hier ontwikkelt. Straks beginnen we. De spelers zijn nu net het veld opgekomen. De tos vindt plaats tussen de aanvoerders bij de scheidsrechter A van Tuilen. En DSV komt met dezelfde basis binnen de lijnen als vorige week. Dat betekent Laurens Dekker, John Bos, Dean Holstegen, Hilbert van Loo, Mark-Jan Visser, Martijn Lievering, Ron Hofmeijer, Martijn Assusjes, Pieter Spaan en Wilber Achter en Justin Visser. Wilber Achter scoorde vorige week 2 keer. Justin Visser deed het 1 keer en Ron Hofmeijer deed het 1 keer. De doelpunten waren dus mooi verdeeld over de aanvalslinie. Vanaf 2:30 houd ik u op de hoogte van Heerde DSV.

0: Ja, we zijn nog maar net begonnen met de wedstrijd, want het is 4 minuutjes, Jan. Nu al een doelpunt.
1: Ja, de 4e minuut hier en Ovios heeft de score geopend. En een werkelijk schitterend doelpunt hoor, want SCH die leek een aanval op te zetten. Tiki-taki, maar Ovios zat ertussen en die Vlier die gaf die paas op Jasper Schut en die kwam daar in de diepte en... Kom 1-1, of 1-1, eigenlijk helemaal niet, maar hij passeerde zijn man. Ging met zijn linkervoet die bal in de bovenhoek. En de keeper geen kans, een schitterend doelpunt van Jasper Schut. En zo is het hier in de 5e minuut 1-0 voor Ovios geworden.
0: Dankjewel Jan. Ja, het geeft een mooie gelegenheid, want de plaat is afgelopen. Het geeft een mooie gelegenheid. Ik heb het eigenlijk al een beetje bekendgemaakt, een paar weken terug al. We krijgen bij Lou en Loco een nieuwe sportverslaggever. En daar zijn we heel erg blij mee. 1 keer in de 14 dagen. Sterre, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Kijk, dat is onze nieuwe sportverslaggever. Sterre, jij leert een beetje in de sportverslaggeving? Dat is jouw bedoeling?
2: Ja, ik heb heel veel zin in om daar meer in te leren en meer in te doen.
0: En dan ga je straks, Willem van der Belt, die gaat hier zitten. Ik mag niet zeggen opa, zal ik ook nooit weer doen. Ik moet alleen de naam Willem van der Belt zeggen en die zeg ik nu ook. Dat is degene die jou straks gaat begeleiden hier met de techniek.
2: Ja, zeker.
0: Oké. Ik had nog één vraag aan jou, want ik zie alweer dat er 2 verslaggevers hangen. En dat kan ik niet te lang laten wachten, want er kunnen ook zo doelpunten vallen. We gaan eventjes, blijf maar even zitten Sterren, we gaan eventjes naar Geert Hartold. Geert is alweer weg. Ja, Geert is weg. Dan hadden we net ook, dan gaan we eventjes in ieder geval naar... Want dat wordt allemaal een beetje door elkaar nu. In ieder geval Arnold van Riesen, gaan we daar eens naartoe. Arnold.
3: Ja, waar de 3e minuut loopt op Sportpark Wildersingel. Waar we een fel begin zien van Meo. Misschien nu dan WRC weg met Jesse van Toren aan die rechterkant. Nee, dat loopt spaak. Maar Neo is van plan, denk ik, om heel snel op voorsprong te komen hier op de Muldersingel. Maar WRC nu het balbezet heeft. Bal gespeeld naar de linkerkant in de richting dan van Jelle Post. Ja, zoals gezegd, WRC voetballen vorige week. Ja, niet goed. Het was ronduit slecht, om het zomaar te zeggen. Want WRC... Ja, het ging zoals gezegd in de voorbeschouwing met 3-0 onderuit tegen AZSV. Misschien nu wel Nathan Duin. Nou, misschien een mogelijkheid. Voorzet dan. Nee, Stef Groen loopt dan niet tegen de bal aan. Het gevaar nog niet weg. Misschien dan maar Tijko.
0: Arnold, mag ik je, heel even onderbreken? Er is een doelpunt gevallen bij in Heerde bij WHC of DSV tegen Heerde. Geert Hartold.
4: Ja, en goed nieuws kun je ook snel brengen. Dan kan Arnold weer verder met zijn beslag. DSV is de wedstrijd prima begonnen. Eerder wat minder. Het was een doorbraak van Pieter Spaan. En die werd niet zo heel veel in de weg gelegd. Maar toch vanuit een moeilijke hoek trok hij die bal nog voor. En Justin Vichter kreeg er de pantoffel vol tegenaan. En ik geloof dat de doelman Robin Berghorst heet. En die was kansloos. Dus 2-3 minuten onderweg hier. Tussenstand Heerde DSV 0. 1 doelpuntenmaker Justin Visser.
0: Dankjewel Geert. Arnold, maak je verhaal af.
3: Ja, in ieder geval een levendig begin hier op Sportpark Wildersingel, waar inmiddels de klok de 4 aantikt. Dus de 4e minuut loopt op Sportpark Wildersingel, waar Vin Jordans dan de doelman van WHC de bal heeft. Die zoekt dan de rechterkant in de richting dan van Nathan Duim. Die houdt de bal bij zich, tikt de bal weer terug op Jeffrey Bos. Ja, die staat dan weer in het centrum van de verdediging, zoals al gezegd. Ja, hij voetbalde vorige week op het middenveld. Maar schijnbaar heeft Werner Pluim dan toch teruggegrepen naar het oude systeem. Is hem dat toch niet goed bevallen vorige week? Of zou het dan een tactische oplossing zijn vandaag tegen Neo? Want de ploeg die won vorige week verrassend misschien wel van TVC 28. Dan gaan we eens kijken hoe dat vandaag bij WLC dan uitpakt, waar Neo wel weg is aan die rechterkant, met Aslan aan de rechterkant, heeft hij Vierhuizen daarbij zich, Vierhuizen verdedigt dan goed, Aslan komt er wel uit, en dan zit er misschien gevaar in, is dan nog de sliding van Kalkoven, die raakt dan geblesseerd, maar dan mag WLC wel de doeltrap gaan nemen. Goed, 5e minuut loopt hier op Sportpark Wildersingel, tussenstand tussen WLC en Neo, nog altijd 0 tegen 0.
0: Dankjewel Arnold, we waren even aan het praten met Sterre. Sterre, jouw microfoon stond net niet aan, dat was mijn fout hoor. Geef helemaal niks, maar ik had die schuif voor jou niet open gedaan. Sterre, je wilt beginnen met voetbal, in ieder geval met de presentatie hier bij Loco en natuurlijk bij Lou. Want we zijn op de beide zenders natuurlijk te horen elke zaterdag. En dan één keer in de maand ben je van plan te komen. Maar ik zei het al, als je vaker wil komen, je moet uren maken natuurlijk.
2: Ja, ik heb er heel veel zin in.
0: Je hebt er heel veel zin in?
2: Ja, zeker.
0: Ja, kijk, en dat mogen we horen. Sterren, ik gooi je gelijk voor het vuur. Noem jij maar eens even de wedstrijden op die gespeeld worden in drie Efteliste klassen, waar Ovios onder andere DSV en SV het hard in uitkomt.
2: Ja, dus Ovios tegen SCH. Ovios staat al met 1-0 voor. En dan Heerde tegen DSV. 0-1 voor DSV. Be Quick 28 tegen Rauwveen, nog altijd 0-0. FC Dalfsen tegen Herenbroek S 0-0. ZAC tegen Zwift 64 0-0. En dan Dieses West tegen Olympia. Om 3 uur begint die wedstrijd. En Hattenheim en het Harde ook om 3 uur.
0: Klopt helemaal. Dankjewel. In ieder geval, dankjewel. In ieder geval, de spits is eraf, Sterren.
2: Ja.
0: Voor jou hier bij Noord-Veluwesport. Zoals wij al zeiden tegen elkaar, te beluisteren natuurlijk bij Lou en Loco FM. Vanmiddag zitten wij hier met z'n drieën toevallig nog eventjes bij Loco FM. Volgende week is het Lou weer aan de beurt en zo wisselen wij elkaar een beetje af. Goed, gaan we een stukje muziek draaien, Sterren?
2: Daar heb ik wel zin in.
0: Kun je hier vandaan kijken wat het is?
2: Nee.
0: Nee, dat kun je daar vandaan niet zien. Nee. Song for Wover, Beautiful South.

0: Heel langzaam gaan wij de muziek een beetje wegdraaien, want ik heb ondertussen ook alweer twee verslaggevers. We gaan eerst eventjes naar Jan van der Bos. Jan van der Bos.
1: Ja, hier de 13e minuut, 1-0 stand nog steeds voor OVOS. En ja, je ziet het een beetje. OVOS laat SCA wat komen en dan en met messcherpe counters gaan ze daar tegenover staan. En dan worden ze gelijk behoorlijk gevaarlijk. Nu weer een corner voor OVOS en die vlier die trapt hem. En wie kopt de bal? Ja, niemand van OVOS. Nou, dat wil Jasper Schut schieten, maar die gaat ook niet goed. En zo komt SCA eruit, maar een goede sliding van Dennis de Boer. En die lost alles weer op voor OVOS. En zo gaat het een beetje, ja, niet echt heen en weer, maar SCA probeert. En OVOS die loert op een counter en... Ja, daar zijn ze levensgevaarlijk in. Dat weet ik wel. Snelheid hebben ze. En ja, en ze zijn een tikkie feller

0: stand 0-1, want het bord geeft niet een digitale tijdwaarneming meer, maar een analoge klok. En uit de verte is dat op zich wel goed te zien, hoor. We zijn hier een kwartiertje bezig nu. En door dat doelpunt van Justin Visser kwam DSV aan die vroege 0-1 voorsprong. Neem even een speelmomentje mee binnen die 2 minuten. Daar is een vrije bal, wordt genomen door Mark-Jan Visser. Iedereen op randje 16. Bal wordt hoog voorgegooid, wordt wel gekopt. Ik dacht zelf dat een DC-jongen die bal klopte. Maar de scheidsrechter ziet of beslist in elk geval anders. En de hoekschop wordt genomen door Ron Hofmeijer. Die pak ik dan ook nog eventjes mee. De meeste jongens die goed kunnen koppen zijn inmiddels wel in die 16 gekomen. Zo rond de penaltystip zal die bal waarschijnlijk een beetje gaan dalen. Daar komt u, hoog voorgegooid. Te hoog voor de DSV Martijn Suusjes. Pieter Spaan, kan die dan nog wat met die bal doen? Nee hoor, vrije trap voor Heerden. Onderweg 16 minuten, tussenstand Heerden DSV 0-1.
1: Van Heerden gaan we over naar Wapenveld. En daar zit Bert Schipper bij de wedstrijd WZC Wapenveld tegen VSCO. Daar is nog niet gescoord, Bert.
2: Is nog niet gescoord. Nee, het scheelde heel weinig trouwens. We zitten inmiddels in de 13e minuut van deze wedstrijd. En het scheelde heel weinig, want het was Boas Bruynes die een bal tenminste voorgaf op Hans van Rensselaer. En die zijn inzet, die raakte de lat en verdween vervolgens weer in het veld. En we kijken nu naar een vrije trap van Boas Bruynes op de rand 16 meter. Na een overtreding van Arjan van het Ende. Dus even kijken, doelman, of de scheidsrechter Arjan Duim uit Doornspijk trouwens. Die zet de muur nu recht en in ieder geval op voldoende afstand. En even kijken, want Boas Bruynes die scoorde tegen EFC ook uit de vrije trap. Dus even kijken hoe het nu kan. Het is een goede vrije trap op zich wel, maar komt in niets in de muur. De bal blijft denk ik wel in bezit van VSO. Nee, VSO mag geen gooien. VSO wel het betere van het spel in deze wedstrijd tot nu toe. Maar er is een paar keer slordig in de defensie. Vooral doelman Grotehuis, een paar keer weifelend. En dat veroorzaakt toch een paar keer een kleine mogelijkheid voor de BCC. De VSO moet wel een beetje scherp aan die wedstrijd verder gaan beginnen. Want anders konden ze nog wel eens moeilijk krijgen. Want die lange ballen van BCC die zijn niet geheel ongevaarlijk tot nu toe gebleken. We zitten inmiddels in de 14e minuut en we kijken naar de ingooi in dit geval van Jesse Boeven. Die gooit de bal naar voren toe. De bal komt in de 16 meter en vervolgens is het Arjan van Tende die probeert de bal op te rapen. Dat lukt niet helemaal goed, maar het is toch Jarno Osterweijer die de bal gaat overnemen. Hans Verenslaag geeft de bal voor en er komt dat was een kansje voor Boas Bruynes, maar die raakt de bal niet goed en vervolgens is het een nieuwe schot. Best schot van Jan van der Toever, maar het is doelmans Kroes die de bal uit het doel zweeft en daarmee een treffer voorkomt. Het is nu weer een inzet aan de kant van VSO voor Boas Bruynes, maar de bal wordt nu overgenomen door WCC. Toch een paar mogelijkheden in dit geval voor VSO. Hopelijk dat het zich doorzet en in ieder geval gaat vertalen in doelpunt. 0-0 nog steeds hier inmiddels in 15e minuut van de wedstrijd.
1: Van Wapenveld naar Wezep, dat is eigenlijk maar een heel klein stukje. Arnold van Riesen.
3: Ja, waar het kwartier onderweg hier op Sportpark Wildersee nog altijd 0-0. Ja, kansje gezien, zoals gezegd voor WLC. En een schot van Neo. Een schot was dan van de man met de museumwoot, Rauweler. Ja, die kwam dan eigenlijk daar bij de achterlijn terecht, waar Neo wel het meeste balbezit heeft. En WLC eigenlijk terug moet. Ja, waar WLC eigenlijk alarmfase 1 misschien wel. Want als je naar de ranglijst kijkt, staat WRC in de laatste. Zal er vandaag of morgen toch wel punten gepakt moeten worden. Want anders, zoals gezegd, WRC speelt al voor handhaving. Maar dan moet je uitkijken natuurlijk dat je deze competitie niet rechtstreeks degradeert. Zal je vandaag of morgen toch wel punten moeten gaan pakken. En dan zal er vandaag maar eens moeten tegen Neo, zou ik zeggen. Want WRC heeft ten opzichte van vorige week wel wat goed te maken. Zoals al gezegd, waar het kansloos met 3-0 onderuit ging. Maar waar het voorlopig terug moet. Wat je dan gespeeld in de richting van Aslan. Rechterkant dan. En dan heeft hij Nunink daarbij zich gespeeld aan de bal naar de rechterkant. Misschien zit hier dan wat gevaar in. Ja, Vierhuizen. Hij heeft het ongelooflijk moeilijk voorlopig aan die linkerkant. Want hij werd een aantal keren uitgespeeld. En hopen dat hij zich dan kan herpakken in de wedstrijd. Balbezit dan voor de Kilderer. Maar die verspeelt dan de bal aan WSC. Nou, nu dan met Dijkhoff. Misschien omspeelt hij daar 2-3 man. Kan hij dan weg? Kapt hij terug? Dat doet hij goed. En dan zoekt hij eigenlijk de oplossing terug. Maar heeft hij gelijk het balverlies. En dan kan Neo overnemen. Een steekballetje dan door het centrum. Maar goed gezien door Dennis Kalkhoven van WSC. Die speelt dan meteen de bal in de richting dan van Nathan Duim. Kapt daar 2 man terug. Terug op Kalkhoven.

ruimte in. Opnieuw dan de bal naar Nathan Duim. De diepte dan gezocht in de richting van Van Doren. Maar dat loopt spaak. En dan kan Neo weer overnemen. Zo is het in ieder geval een levendige eerste helft. Waarbij de ploegen in ieder geval willen voetballen. Een baltje dan naar de rechterkant. Moet BHC dan weer terug in deze fase. Nunik er dan achteraan. Goede tackle van Lucas Nunik. Die dan meteen de bal ook weer overneemt. En dan kan BHC weer verder. Waar de ruimtes groot zijn in die beginfase. Nathan Duim dan voor BHC. Rechterkant. Even die bal rustig aan de voet. Terug naar Jeffrey Bos. Die weer dan in het centrum staat geposteerd van die defensie. Lucas Nunik dan terug op Mitchell Dijkhoff. Even nu de rust aan de bal van BHC. Maar Werner Pluim en assistent Sargon Gaurier, ja, coachend langs de lijn daar staan. Want ja, dat heeft de WHC wel nodig in deze fase waar het nu in zit. Jelle Post dan gezocht. Verlengt dan op Van Hoenen. Althans, dat probeert men, maar dat lukt dan niet. Dan is die bal voor Bob Peterman, de doelman voor van Neo. Die houdt dan de bal rustig aan de voet. Goed, 17 minuten loopt hier op Sportpark Wildersingel. Enerverend, dat is het zeker. Maar de tussenstand tussen WHC en Neo nog altijd 0 tegen 0.

0: klein stukje muziek van Timeless, Where is the Love? Maar van Timeless gaan wij over naar Heerde. En nee, we gaan niet over naar Heerde. We gaan naar WCC Wapenveld, VSCO, Bert Schipper.
1: Ja, want hier is er in ieder geval gescoord. VSCO komt op een 0-1 voorsprong. Het was Jarno Osterweijer die een paas gaf richting de doelmond van WCC. En dan was het Arjan van der Tende die met de slider nog de nauwe noot de bal wist te beroeren. En daarmee VSCO op een 0-1 voorsprong zet. Door een doelpunt dus in dit geval van Arjan van der Tende in de 18e minuut. Op aangeven van Jarno Osterweijer. VSCO leidt hier met 0-1.

0: Ja, we gaan naar OWIOS tegen SCA. Jan van der Bos.
1: Ja, en dat is hier de 26e minuut. 1-0 stand nog steeds voor OWIOS. Eigenlijk nog niet zo heel veel aan de hand. Een paar variaties aan corners wat OWIOS een beetje in verwarring bracht. En waar een gevaarlijke situatie door ontstonden. Dat was het enige eigenlijk wat SCA heeft laten zien. En nu krijgen we hier een drankpauze. Dus iedereen kan even weer wat drinken. En ja, het is wel warm. En het zal wel aardig warm zijn. En, dus vandaar dat we dus even een drankpauze hebben. En ik ook weer de pauze heb, Gert-Jan. Dan gaan ze ineens wel weer verder. Ik dacht dat er pauze was, maar SCA gooit ineens weer in. Dus we mogen weer. En het was even een verrassing, ook voor de OWIOS-spelers, want die waren al aan het drinken. En het is buitenspel hier, want Sam van Koldenhoven die kon zo doorlopen nu. Door een,
2: Jan, ik ga je heel eventjes onderbreken als je niet erg vindt. Ik heb een doelpunt op Sportpark Muldersingel. Arnold van Riesen, Arnold.
3: Ja, waar wij zelf een 0-1 achterstand is gekomen vanuit een cornerbal eigenlijk. Bij die eerste paal een beetje een frommelbal eigenlijk die daar dan landt. Dan is het even kijken, de man met nummer 8, Jasper Scholten. Die hem dan voor de rechtervoet krijgt en in de korte hoek achter het doelman van WHC. Finn Joran spreekt en zo staat de WHC op een 0-1 achterstand. Ja, en dat is natuurlijk als WHC zijn niet wat je wil, maar het wel is gebeurd. En dan gaan we eens kijken hoe WHC dan ook met deze tegenslag omgaat in deze wedstrijd. En dat gaan we dan maar afwachten. Goed, 24e minuut loopt hier op Sportpark Muldersingel. Of komt er al nog meer voor? Nee, oh nee. Nathan Duim zet alle zeilen bij om het te voorkomen en krijgt dan nog een vrije trap. Goed, 24e minuut loopt zoals gezegd hier op Sportpark Muldersingel. WHC tegen Neo, 0-1.
2: Minuutje voor het nieuws van 3:00. We gaan een stukje muziek draaien en dan gaan we eerst naar het nieuws. Straks het rondje langs de velden.

0: geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten, uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locomenu?
1: Locomenu.
0: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
3: 107.2 en 107.6 FM via DAB+ en wereldwijd via locofm.nl. Dit is jouw regio radio. Loco FM, met nu het NOS-journaal van 3 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vrijzon. Voor zonnepanelen, laadpaal of airco kunt u terecht bij Vrijzon uit Oldebroek. Vrijzon, duurzame energie voor iedereen.
5: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
7: Gaat u binnenkort schilderen of behangen? Kom dan voor deskundig verfadvies naar de Grote Schuur in Oldebroek. Uw regionale verfspecialist. We zijn dealer van Sikkens, Weitzenol en Van Schild tegen sterk concurrerende prijzen. Meer dan 100.000 kleuren verf kunnen we mengen met onze 3 verfmachines voor zowel binnen- als buitenverf. Ons assortiment bestaat verder uit gereedschappen, vloerkleden, rolgordijnen en laminaat tegen scherpe prijzen. Kom snel kijken aan de Hoge Brinkweg 17 in Oldebroek. En volg ons voor de laatste actuele aanbiedingen op Facebook, Instagram en groteschuur.nl. Verf van de Grote Schuur. Jouw slimme keus voor elk klusavontuur.
8: Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Actief op de woning- en bedrijfsmakelaarijmarkt. Ook voor onafhankelijke financiële adviezen op maat, als mede hypotheekverstrekkingen en verzekeringen. U vindt ons aan de Zuiderzeestraatweg 498A in Wezep. Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Aangesloten bij NVM en Funda.nl. Kijk voor alle verdere informatie op www.evinkenpetrovic.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
3: Loco FM, Loo FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.
1: Noord-Veluwe Sport, tweede uur. Ja, ik dacht dat het nieuws dan moest beginnen. Maar ik werd getipt door de heren verslaggevers. Het nieuws was natuurlijk al lang geweest. Maar we waren zo even aan het praten. En een kopje koffie gepakt. Maar goed, we gaan eerst even naar Bert Schipper. Want die heeft ons veel te vermelden. Bert.
9: Ja, het PSG heeft voorsprong van 0-2 geworden in de 29e minuut. Een mooie steekpaas van Jeffrey Vis op Boas Bruyne. Die alleen voor de doelman kwam, maar niet zelfzuchtig was. De bal breed legde op Hangenstaar, die de bal eenvoudig kon binnen tikken. En daarmee VSG op een 0-2 voorsprong zet. De assistent scheidsrechter probeerde nog wat route in te gooien om de vlaggen voor buitenspel. Maar dat was toch hij niet. Bleef duidelijk achter de bal en de scheidsrechter Duim. Die zag dat prima en die vervolgens keurde het doelpunt goed. VSG leidt dus met 0-2 een doelpunt te maken. Hans van der Rutselaar.
1: Oké, dankjewel. Gaan we gelijk over naar Geert Hartold. Geert.
10: Ja, en in Heerde staat ook inmiddels 0-2 op het scorebord. Het was opnieuw Justin Visser, een beetje onoverzichtelijke situatie binnen het 16 meter gebied. En uiteindelijk zat die bal een aantal keren heen en weer te stuiteren in het doelgebied. Maar niemand kon er eigenlijk goed tegenaan, zowel Heerde niet als DSV. En opeens was daar Justin Visser weer, die op de goede plek stond. En doelman Robin Berghorst voor de tweede keer het nakijken gaf. Even kijken wat hieruit komt, want Heerde is op links in de aanval. Gaan ze weer breed leggen, daar zit Lievering tussen. En die bal is nu opeens aan de andere kant bij doelman Berghorst. Hier gespeeld, een dikke 233 minuten. En DSV leidt met 0-2 door twee doelpunten van Justin Vista.
1: We zijn nog steeds bezig met een rondje langs de velden. We gaan naar Jan van der Bos. Jan.
11: Ja, en hier is de 36e minuut in de gang. 1-0 nog steeds voor Ovios.
1: Jan, ik onderbreek jou even. Je vertelde me net al, je had een hevige kraak en die kraak die is nou teruggekomen. Ja. Dus je moet even iets aan je apparatuur doen daar, want het ligt zeker niet in de studio. Dus misschien iets een los kabeltje of iets dergelijks. Gaan we eerst even naar Arnold Friesen. Arnold.
12: Ja, 32 minuten onderweg op het Sportpark Monsingen nog altijd 0-1. Grote kansen van WAC nog niet gezien. Wel een doelpunt van Neo. Ja, en hopen is te hopen dat WAC in deze wedstrijd kan komen. Want voorlopig is het Neo wat de klok slaat hier op het Sportpark Monsingen. Goed, 32 minuutjes onderweg, zoals gezegd. WAC tegen Neo. Altijd 0-1.
1: Arnold, geldt ook voor jou. Kijk even naar je apparatuur. Ik zal hem hier even resetten, want het kan ook zijn dat ik hem hier even moet resetten. Maar bij jou zit ook een behoorlijke grote kraak in. We gaan een stukje muziek draaien, dan gaan we het er straks even oplossen.

0: Ja, ik zie dat mijn lampje begint te branden. We gaan eens eventjes kijken hoor. Ja, we gaan even naar Geert Hartold. Geert.
1: Ja, en hier is het 0-2, maar het was bijna 0-3 geworden. Sterker nog, het was eventjes 0-3. Maar op advies van de grensrechter, en ik weet niet waarom, of die bal is achter geweest, of het is toch buitenspel geweest. Ik weet het niet. De grens die hield de vlag omhoog. En na een gesprekje met de scheidsrechter van Zuilen is die treffer dus afgekeurd. 0-2. Als dat de ruststand is, dan hoort u mij niet weer. En gaat DSV dus met die 0-2 ruststand naar de tee.

0: pa, je loopt te zeiken. Als jij zo ontzettend veel van ons mama houdt, dan laat je dat verdomd slecht blijken.
1: Ja, we gaan over naar Bert Schipper. Bert, hoe is het daar?
2: Ja, het is goed. Met wie spreek ik dan?
1: Met Sterren.
2: Met Sterren? Kijk eens dan. Nee, het is hier geweldig. Mooi weer. We zitten heerlijk te genieten van het zonnetje. En ook van de feestshow staan nog steeds met 2-0 voor hier in Wapenveld. En ja, ze doen het eigenlijk prima tot nu toe. Weinig te duchten gehad. En tot op heden van een paar slordigheden aan de kant van feestshow in het begin van de wedstrijd. Dat wat voor gevaar zorgde. Maar voor de rest heeft BCC tot nu toe nog weinig potten kunnen breken. Mis je nu met de voorzet van de rechterkant. Die in, wel richting het centrum komt. Het is nu Daven die probeert te schieten. Met, dat lukt niet. Legt de bal terug. Het is nu wel een schot. Het is van Grotehuis die in ieder geval redding moet brengen. En daarmee in ieder geval het eerste echte gevaar. Eerste schot op doel aan de kant van BCC in deze eerste helft. In ieder geval moest pareren. En BCC mag nu ongeveer de hoogte van de 16 meter een ingooi gaan nemen. Die komt nu in richting de 16 meter. Het is denk ik nu een hoekschop aan de kant van BCC. Ja, Show is gevaarlijker. Is ook wat dreigender. Heeft nog wel een paar kleine kansjes gehad. Maar het lijkt erop dat ze een beetje zeggen van jongens, we doen het rustig aan. Want we moeten nog een hele wedstrijd. En we hebben natuurlijk ook wat blessures. Arend Sleurik is er vandaag niet bij. Die heeft een liesblessure, heb ik begrepen. Robin van Ommen een hamstringblessure. Milan Eibrink ook die heeft een enkel blessure. Nou, zo hebben we nog wel een paar jongens die geblesseerd zijn. Dus laten we zorgen dat we met elkaar de boel heel houden. In ieder geval, we zitten inmiddels in de 41ste minuut. En de missie nu bereikt van Feestje. Hoor. Naar de kant van, even kijken, Arjan van Ten. Arjan van Ten, die als hij snel is, oh, die wordt neergelegd. En het moet een gele kaart zijn. Er was een in ieder geval een gevaarlijke kant van VSO. Twee BCC-spelers tegenover drie VSO-spelers. Maar het is een overtreding in ieder geval aan de kant van BCC en een gele kaart. En dat betekent halverwege de helft van VSO mag VSO dus een vrije trap gaan nemen. Helaas mocht het niet zo zijn dat de wedstrijd door kon gaan vanwege deze overtreding. Want dat was een kansrijke positie geweest voor VSO om eventueel de 0-3 te maken. Dus even kijken, Thomas Smit, de vrije trap nemen we nog mee. Thomas Smit, die draait de bal in. Het is Hans van Renselaar, die belt de bal op de doelkop, maar kan geen kracht geven. En de doelman Kloes, die pikt de bal op en blijft hier dus de 0-2. En als het dit de stand is met de rust, dan mag u in ieder geval als ruststand in opschrijven. Ik zal straks twee dagen terugkomen, tenzij er in hier zal nog gescoord worden. 0-2 dus voor VSU.
3: Oké, Bert, dankjewel. Ja, je zei net tegen mij, van wie heb ik aan de lijn? Ja, dat is Sterren. Sterren komt ons versterken. Ik heb het al een paar keer meegedeeld. Sterren komt ons versterken bij Noord-Veluwe Sport. En daar zijn we maar al te blij mee. Dus elke week mijn stem horen, Jan, is ook niet altijd gelukkig. Als je een keer een damesstem er tussendoor door, is het ook wel eens goed, of niet?
4: Oh, helemaal goed, joh. Ik vind het prima als er maar iemand zit, hè, jongens. En ze doen het goed, hè. Dus,
3: ja, ze doen het zeker goed.
4: Wij zitten hier vlak voor rust. De 1-0 stand is nog steeds bij Ovios. En ja, het is een beetje een schaakspelletje geworden. Ovios die wacht af en die kijkt of ze kunnen uitbreken. En de eindpaas ontbreekt nog een beetje bij Ovios. Anders hadden ze er een paar keer zo doorheen kunnen lopen met 3-4 man. En ja, SCH komt er ook niet echt heel vaak door. En wat dat betreft, we hebben nu net de rust. Dus 46e minuut heeft de scheidsrechter afgefloten. Het is bij vlagen is het pittig. En ook qua slidings en alles. Twee gele kaarten bij Ovios. Jasper Schut. Nee, even kijken. Dan moet ik het wel eerlijk goed zeggen. Dennis de Boer die kreeg in de 18e minuut al een gele kaart. En Arjen Hoogland die kreeg daarnet in de 44e minuut ook een gele kaart van scheidsrechter Van der Spoel. 1-0 dus de stand bij Ovios. Kijken wat de tweede helft gaat brengen.
3: Oké, Jan, dankjewel. Gaan we over voor de laatste keer voor het rust, denk ik. Rustsignaal naar Arnold Friesen. Arnold.
5: Ja, hier loopt de 44ste minuut. Ik hoop dat ik nu beter te verstaan ben.
3: Ja hoor, gaat nou prima.
5: Kraken in de ruis zit, laat ik het zo zeggen. Maar WAC, ja, het is allerminst gevaarlijk geweest in de eerste helft. Kijk nog ook altijd tegen een 0-1 achterstand aan. Als het niet oppast, wordt het nog 0-2. Want zelf is het totaal niet gevaarlijk geweest. Nu dan een schot van Wout Rauweler van Neo. Die komt dan bij de doelman van, even kijken... van Jorans van WAC terecht. Ja, en dus, dat was de kans dan voor Neo eigenlijk om dan op een 0-2 voorsprong te komen. En dat gebeurt dan voor WAC gelukkig niet. Maar zoals gezegd, ja, WAC zit totaal nog niet in de wedstrijd. En één kans heeft het misschien gehad in de eerste helft, maar verder ook niet. En naar de lichaamstaal van Dijkhoff te zien, de aanvoerder, de captain van WAC, ja, loopt er ook bij. Nu dan Slaghuis, de invaller dan van WAC, dat moet ik nog zeggen, want hij is ingevallen voor Dennis Kalkhoven, die geblesseerd naar de kant is gegaan. Ontsnapt WAC daar bijna aan de 0-2. En is het nu dan Dion van Limburg in balbezit van WAC, in de richting dan gespeeld van Nathan Duim. Die speelt dan de bal terug op Jeffrey Bos. Jeffrey Bos dan naar Gijs Slaghuis. Die stikt dan de bal door naar Sylvan Vierhuizen aan de linkerkant. Die kapt daar zijn man goed uit. Dat moet gezegd. Nou, heeft hij wat ruimte, Sylvan Vierhuizen. En dan speelt hij de bal over de zijlijn. En dan krijgt hij nog een vrije trap van scheidsrechter Ortiz den Hollander. En dan mag WAC die vrije trap dan nog gaan nemen. Waar inmiddels dan in de eerste minuut van de blessuretijd zitten. Waar Vierhuizen zelf dan die vrije trap voor WAC gaat nemen. Gijs Slaghuis dan in de richting dan van Jeffrey Bos. En dan gaan we maar kijken wat voor plannetje dan de trainer van WAC, Wennepluim, in de tweede helft gaat bedenken. Om in ieder geval een resultaat te halen vanmiddag hier thuis op Sportpark Wildersingel. Want WAC heeft met gemak wel wat puntjes nodig natuurlijk. Om Lijfsbouwt in ieder geval in de vierde divisie te blijven. Want dat wil men natuurlijk. Maar dan heb je in ieder geval een aantal punten nodig. En zal er vanmiddag moeten gebeuren tegen Neo. Nou, misschien dan Jelle Post. Is dan weg. Nou, Vroeger dan. Met een schotje. Nee, dat is dan de doelman dan van Bob Peterman. Die dan op tijd uit zijn hok is. Of tenminste in ieder geval de inzet van Vroene stopt. Ja, daar moet je dan een beetje geluk bij hebben. Bij zo'n voorzet. Dat hij dan binnenvalt. Maar dat gebeurt dan van WRC ook niet. In deze eerste helft. En dan, dan gaan we denk ik met een 0-1 achterstand de rust in. Balbezit dan voor Neo. Linkerkant nog een keer gezocht. In de richting dan van Wout Rauweler. Gaat dan naar binnen. Voorzet dan achterin bij Vierhuizen. Nee, die komt niet bij Vierhuizen. Is het dan bijna nog de Kinkelder, moet ik zeggen. Een hele moeilijke naam. Die dan de bal nog voor kan geven. Nee, WAC is wel het balbezit op Post. Die glijdt dan half weg. Teruggespeeld op Gijs Slaghuis. Slaghuis dan voor WAC in de richting dan van Jeffrey Bos. Bos dan rustig de bal aan de voet. En zo mag WAC dan misschien nog een keer kort voor rust. Nou, Bos die wacht, die overweegt. Wat ga ik doen? Ga ik naar voren of ga ik naar achteren? Nou, dan heeft hij toch Jesse van Doren gevonden daarbij. Zich. Ja, moet hij dan toch terug? Kapt hij toch weer richting de voorwaartse? Nou, Van Noenen dan gevonden. Balletje dan in de richting van Duimer. Die wordt onderschept door Neo. Mag Neo dan nog een keer aan de rechterkant er vandoor met Van Bel. Nee, die speelt dan de bal terug op doelman Peterman. En die vindt dan Roesink bij zich. Heel rustig dan de bal aan de voeten, Roesink. Die kijkt dan, wat vind ik dan, het gaatje nog misschien richting de voorwaarts. En zo mag het altijd nog van scheidsrechter Ortiz. Dan de bal terug op de doelman. En dan is het opnieuw dan Neo daar in het centrum. Van Oeren, die schokt er dan wat achteraan. Is het dan even kijken. Roesink dan. Die zoekt dan de rechterkant. En dan vindt scheidsrechter Ortiz den Hollander het genoeg. En dan gaat WAC met een 0-1 achterstand de rust in. En dan gaan we eens kijken wat Wennepluim gaat bedenken in die tweede helft. Goed, de ruststand hier tussen WAC en Neo. 0 tegen 1.
3: Oké, okay, ja. Dankjewel, Arnold. We gaan even kijken naar bij SV Het Harde, want die wedstrijd begon om 3:00 en daar staat het nog steeds 0-0. Ik kreeg een appje van John Reuring, onze vaste medewerker vanaf Het Harde. Gaan we even kijken. Sterren, heb je het allemaal voor elkaar?
6: Ja, zeker.
3: Sterren, die hebben het weer helemaal voor elkaar. We gaan even kijken naar de ruststanden in.
6: Ja, in de klasse 3F, de klasse 3F, is OWOS aan de leiding met 1-0 tegen SCA. ZAC tegen Swift 64 is nog steeds 0-0. Heerde tegen DSF nog steeds 0-2 voor DSF. Oh, hij vloept weg.
3: Gaan we de, ja, heb je weer?
6: Ja.
3: Okay.
6: Lize West 2-0 aan de leiding tegen Olympia 28. Bikwik 28 met 3-0 voor op SC Rauwveen. En Hattoheim 0-0 tegen het Harde. FC Dalfse 0-1 voor Serenbroek. En ja, dat was het.
3: Dat was hem in 3F. Gaan we straks even kijken naar die vierde klasse. Want er zijn waarschijnlijk ook al bij wat ruststanden bekend. Want we hadden net even WAC gepakt. In die klasse de vierde divisie. Maar de meeste wedstrijden daarvan, die beginnen om 3 uur. Er is nog geen rust. En er zijn waarschijnlijk 2 wedstrijden bij. Gaan we nog even kijken. Die beginnen om 6 uur. Zoals ik al zei, ook WAC zal 2 wedstrijden tegen 6 uur moeten voetballen. Maar ik heb er met Arnold ook over gehad. We hebben alles een beetje nagespit en nagekeken. Maar WRC komt in de eerste helft van de competitie daar niet aan, aan bod, laat ik maar zo zeggen, voor die wedstrijden van 6 uur. Wel in de tweede, in die wedstrijden, die kunnen we natuurlijk niet meenemen. U bent nog steeds verbonden met Noord-Veluwe Sport te beluisteren bij Loe FM en Loco FM. Mijn collega Sterre zit naast mij en die gaat straks nog even de ruststanden doorgeven van 3F. Eerst even een stukje muziek.

0: Tom Petty en de Heartbreakers. In de rust van de desbetreffende voetbalvelden. Daar is het overal rust. Alleen bij de wedstrijd van SV Het Harde niet. Die moest tegen. Dan zal ik even kijken. Joe Reuring die appte mij. Die wedstrijd begon om 3:00. Dus daar is nog geen rust. Wat ik wel bekend kan maken. Dat Deventer SP voorstaat tegen ESC. Waar Aard Veldhuizen niet is. Want het is een uitwedstrijd. En daar staat het 3-0. Sterren, wat zijn de overige uitslagen? Tenminste de ruststanden.
1: Ja, in klasse 4C tegen SV Zalk tegen Hattem. Staat SV Zalk 3-0 voor. En dan gaan we door naar FC WZC Wapenveld. Die staat 0-2 achter tegen VCO. En dan gaan we naar Lelystad 67. Die staat 1-0 voor tegen VSW. En dan Oenes tegen de Zwolse Boys is nog geen ruststand van bekend. Dan gaan we door naar Deventer SP. Die staat 3-0 voor tegen ESC Elburg. En tot slot EFC 58 tegen Twello SV staat nog 0-0.

0: tegen DS.
1: Hey.
0: Geert Hartold.
1: Ja, dankjewel Sterre en welkom bij de club. PSV heeft het hele begonnen met die 0-2 voorsprong. Twee doelpunten weer zelf van Justin Visser. Nu balbezit voor Laurens Dekker. Team is ongewijzigd. Hij brengt de bal terug in het spel richting Ron Hofmeijer. Dan gaat hij naar Wilber achter. Wilber heeft een onderkomte. Oh, dat is een vrije bal. En de scheidsrechter, ja, hij ziet het op zich ook wel goed. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij moe is. Hij loopt daar die middencirkel een beetje plat te trappen. En vanaf dat die situatie ziet hij het spel een beetje aan. Hij fluit voor mijn idee wat nonchalant, maar niet ver. Kijk, vrije bal in de voordeel van DSV. Mark-Jan Visser gaat hem neerleggen. Heeft een goede traptechniek. Kijken of hij daar wat mee kan gaan doen. Hij wordt gegooid. Hij trapt half in de grond. Dat is dom van hem. Want die bal is meteen in het voordeel van Heerde. En die gaan snel uitverdedigen, denk ik, aan de rechterkant van het veld. Daar moet John Bos erachteraan. Maar Heerde moet terug. Onderweg hier, een minuut of vijf in de tweede helft. DSV leidt nog steeds met 2-0.
0: Ja, dan gaan we naar door naar Orios tegen SCA. Jan van der Bos.
2: Ja, en hij is er. Hier in de 54ste minuut is Orios op een 2-0 stand. Staat Orios 51ste minuut. Bal werd diep gegeven. Wederom op Jasper Schut. En die probeert het. En dan probeert het nog een keer. En uiteindelijk krijgt hij hem voor zijn linkervoet. En speelt hij die bal mooi in de benedenhoek. Keepers kansloos. En zodoende staat Ovios mee, wederom door Jasper Schut. Even kijken hoe dit afloopt. Nou, Sam van Goldhoven kan net niet bij de bal. Want die had zo door kunnen gaan en op de keeper af. Maar die was net op tijd zijn doel uit. Vandaar dat het hier nog 2-0 is. Maar Ovios die is in de tweede helft wel goed begonnen. Maar ik had het idee dat SCA net een beetje weer aan het aanzetten was. Dat was eigenlijk net als in de eerste helft. En toen Jasper Schut dus. En nu weer Jasper Schut. En wat zeg ik, 51ste minuut. 2-0 stand bij Ovios tegen SCA, ook uit Heerde.
0: Ja, dan gaan we door naar Weesup. WAC tegen Neo. Arnold van Riessen, staat het nog steeds 0-1 voor Neo?
3: Ja, nog steeds 0-1 voor Neo. Ja, de tweede helft is begonnen waar de 47ste minuut loopt. Wel een wissel gezien aan de kant van WAC. Stefan Hoene, hij is naar de kant gehaald. En Mike Sercel, hij is in zijn plaats gekomen. Dan gaan we eens kijken of WAC die 0-1 achterstand om kan buigen in de tweede helft. Maar voorlopig is het balbezit dan voor Neo. Linkerkant dan gezocht. Door de ploeg uit Bonnen moet Jesse van Doren moet dan daar verdedigen. Voorzitter dan in het 16 meter gebied gebracht. Gevaar nog niet weg. Jon van Limburg dan met de sliding. Dat doet hij goed. En dan kan misschien Post overnemen. Nee, want dan is het gelijk Aslan van Neo die dan de rechterkant zoekt. De kinkelder moet ik zeggen dan gezocht. En dan houdt Neo wel het bal bezitten met Bartelink. Maar dan meteen weer het balverlies. Gaat Jelle Post van WAC gaat dan jagen. Die jaagt dan Missant maar eens op. Maar die gaat helemaal terug naar zijn doelman Bob Peterman. En die zoekt dan opnieuw het centrum met Missant. Waar de trainer van WAC, Werner Pluim, ja hij moedigt zijn ploeg wel aan, maar het komt er nog niet uit bij de Wezenme ploeg. Waar dan Van Toren moet verdedigen. Die wil dan dat er een achterbal is, maar dan krijgt Neo nog de cornerbal. Nou neem ik deze nog even mee als dat kan, als er nog niks achter mij zit. We gaan maar eens even kijken waar scheidsrechter Ortiz ten Hollander dan heeft gefloten. Dus zoals gezegd voor die cornerbal gaat eens even kijken. Max Brunninghuis zich dan met die cornerbal bemoeien. De captain dan van Neo. Die moet dan even over de boring heen om dan de bal tevoorschijn te toveren. Die komt dan nu ook tevoorschijn. Legt die bal in die halve cirkel neer. En natuurlijk de kopsterke mensen van Neo mee naar voren. Dan gaan we eens kijken of dit dan wat op gaat leveren voor de ploeg uit Borne. In ieder geval ook voorgebracht. Moet WAC daar verdedigen. Doet dat goed met Sylvan Vierhuizen. Het gevaar dan weg. Misschien met Mitchell Dijkhoff en Van Doren dan. Misschien kan WAC dan snel hebben een invaller. Mike Sercel. Nou, zit hier dan wat in voor de Wezen ploeg. Aan de linkerkant van het veld. Gaat hij maar eens lopen met die bal. Mike Sercel houdt hij nog steeds het balbezit. Maar dan legt hij het dan af. Dan speelt die bal is te ver voor zich uit en gaat die bal over de zijlijn. Goed, 50ste minuut loopt hier op Sportpark Muldersingel. WAC tegen Neo, nog altijd 0 tegen 1.
0: Ja, we gaan door naar Bert Schippers.
3: Ja, hier staat het nog 0 tegen 2. We zitten inmiddels in de 53ste minuut van deze wedstrijd. En WCC die is de tweede helft in ieder geval iets wat aanvallender begonnen dan ze in de eerste helft geëindigd zijn. Ze proberen natuurlijk de bakens nog te verzetten naar die 2-0 achterstand. En we hebben zojuist nog wel een goede kans gezien aan de kant van VSU. Een mooie voorzet van Hans van Rensselaer die de buitenspelval omzeilde. Zijn voorzet die ging richting Arjan van het Ende, maar die raakte de bal niet helemaal lekker. En daardoor kwam de bal niet op het doel. Maar ja, ik moet nog een rectificatie doorgeven, want het eerste doelpunt heb ik aangegeven dat hij op naam kwam van Arjan van Tennen, maar dat is niet het geval. Het was Hans van Rensselaer. Dus Hans van Rensselaer heeft beide doelpunten in de eerste helft gescoord, net zoals vorige week. En hij is dus de man, de gevierde man in de eerste helft met die twee doelpunten in ieder geval. VSO die wacht een beetje rustig af wat WCC gaat doen. En probeert natuurlijk via de omschakeling gevaarlijk te worden. En op dit moment laat VSO en WCC wat komen. Tot nu toe nog niet gevaarlijk geweest. Zojuist nog wel een vrije trap gezien aan de kant van WCC, maar dat bracht toch geen gevaar op. Dus wat we wel zien, geen wissel aan de kant van VSO. Wat we wel zien is dat bij WCC Thomas Steenbergen, de boomlangers Thomas Steenbergen, naar voren is gedirigeerd. En die zal dan voor gevaar moeten zorgen binnen de 16 van VSO. Het is nu een vrije trap, zo halverwege de helft van
4: Bert,
3: VSO.
4: Mag ik je heel eventjes onderbreken? Blijf gewoon even hangen. Arnold, ja. Even een doelpunt. We gaan even naar Arnold Farisen. Arnold.
5: Ja, waar WSC uit het niets op een 1-1 komt. Voor de voeten van de verdediger Nathan Duim. En die prikt die bal in de lange hoek achter doelman Bob Peterman van Leo. En zo staat WSC weer gelijk. En zo leeft WSC weer in deze wedstrijd. Kijken of WSC dat vast kan houden. Of is het meteen alweer 1-2? Nee, dat wat WSC bespaart. Want het was Wout Rauwler die dan net naast het doel van doelman van Jorn spreekt. Goed, 51ste minuut loopt. WSC tegen Leo. 1 tegen 1.
4: Bert, ga je gang.
3: Ja, we kijken nog steeds naar WCC die de aanval zoekt. In dit geval, ik dacht dat het Daan van Dijk is die de bal nu teruglegt. En Martijn Anderweg nu aan de bal. En die gaat schieten met links, maar de bal wordt geblokkeerd. En wordt in ieder geval door VSO overgenomen. Maar niet voor lange duur, want de bal wordt naar voren getrapt. Maar de doelman komt er een heel eind uit. Die weet de bal in ieder geval weg te werken. Wij zijn inmiddels, denk ik, zo'n

Dan gaan we naar Deventer SP. Daar staat het 3-0 en ESC Elburg staat achter. En dan gaan we naar de Noord-Veluwe Boys tegen Wilversum. En die begint pas om... Die begon ook om 2:30, maar daar staat het dus ook 0-0.

0: Ja, dan gaan we door naar OWLS tegen SCH. Naar Jan van der Bos. Staat het nog steeds 2-0?
1: Ja, het staat nog steeds 2-0 in de 63e minuut hier bij OWLS tegen SCH. En net twee hele mooie aanvallen gehad van OWLS. De een die werd gepareerd door de keeper. En de andere die werd ook net door de doelman uit zijn doel geranseld. Maar Sam van Kolderhoven schoot heel mooi in. En een mooie driehoekjes en bal snel laten spelen. En dat is wel wat OWLS kan, maar niet altijd doet. En de controle in de passing is niet altijd goed. En daardoor gaan die aanvallen vaak mis. Maar ja, net twee achter elkaar. En dan denk je zo van, nou ja, dat kan zo 3-0, de 3-0 opleveren. Maar het is hier nog steeds 2-0 dus. En ja, op zich hebt het van SCH het offensiefje wat ze na de rust hadden willen opzetten. Dat app toch wel aardig weg weer. En zo heeft OWLS toch wel controle. Wel een gele kaart nog weer voor Sander van de Kerk. En zo heeft het hele centrale duo heeft allebei een gele kaart. Dus dat is een beetje link. En er komt een wissel aan. Want ik denk dat Jasper Schut, de man van de twee doelpunten, die gaat eruit. En Levi Dikhoff, de nummer 14 van OWLS, die komt erin in de 64e minuut. 2-0 voor OWLS.
0: Ja, dan gaan we door naar WAC tegen Neo. Naar Arnold van Riesen. Arnold, hoe gaat het met WAC?
2: Ja, nog steeds goed. 1 tegen 1, waar de 57e minuut loopt. Inmiddels op Sportpark Wildersingel. Ja, WAC, zoals gezegd, eigenlijk een beetje toch wel onverwacht op die 1 tegen 1. Want zoals gezegd, de eerste helft, ja, creëerde WSC eigenlijk heel weinig in die wedstrijd. Heeft er eigenlijk één kans, grote kans gehad, mogen we zeggen. En verder eigenlijk niet. Maar dan was daar toch Nathan Tuin op zijn tuimpjes, mogen we zeggen, sloopt hij mee naar voren. En dan prikte hij die bal achter doelman Bob Peterman van Neo. Mooi dat hij dat doelpunt maakt, Nathan Tuin. Want hij zat er al een paar keer dichtbij een aantal wedstrijden. Onder andere, volgens mij was dat in een van de thuiswedstrijden, dat hij de bal hoog overschoot. Maar nu bleef hij heel cool, bleef heel rustig, Nathan Duim. En zocht hij keurig het hoekje uit en leverde dat gelukkig een doelpunt op. Nu dan WAC misschien aan de rechterkant ervan door. Nee, want dan strandt men bij Wout Rauwler van Neo. En die speelt dan de bal rustig terug naar zijn kompaan. Achterin is het dan, even kijken, Kevin Roesink, die dan de bal overneemt, die dan de rechterkant zoekt.

0: in de richting van Ephrem Aslan. Die speelt dan de bal weer terug. Zo plooit PSV zich terug. Nu dan een diepe bal. Moet Jeffrey Bos moet dan achter de bal aan. Dat loopt dan gelukkig goed af voor PSV. Want Van Jorans is op zijn post. Die gelijk de voorwaartse zoekt. In de richting van Lucas Nunik. Nou, Nunik dan speelt er twee man uit. Maar die loopt zich dan vast in de defensie dan van Neo. En zo moet PSV weer terug. Zo is ook de tweede helft levendig begonnen. Om het zomaar te zeggen. Nou, moet PSV verdedigen. Nathan Duim, de doelpuntenmaker met de mannen tegenover zich. Dion van Limburg dan met het voetje ertussen. Waardoor Neo dan terug moet. En dan de bal rustig rondspeelt achterin. En dan gaan we eens kijken waar men dan de rechterkant zoekt. Waar WLC zich terugplooit. Mike Sercel, hij is in de ploeg gekomen voor Stef van Oenen. Misschien dat hij voorin iets meer kan brengen. Nou, het centrum dan gezocht. Balverlies dan van Neo. Duur balverlies. Want er kan Van Doorn overnemen. Sercel legt dat terug op Nunik. Ja, dat schot wordt dan gekraakt op die paas. En dan vindt scheidsrechter van dienst Ortiz ten Hollander dat WHC een vrije trap mag gaan nemen. Goed waar ik kijk naar de klok, waar de 59e minuut loopt, hier op Sportpark Muldersingel. WHC tegen Neo, 1-1.
1: Ja, en dan gaan we nu door naar Heerde, want daar zit Geert Hattelt. Geert, zegt eens.
2: Ja, hier is het nog steeds 0-2 met nog denk ik een minuut of 20, 25 te spelen. En echte kans hebben beide ploegen tot nu toe in die tweede helft niet gehad. Nu, bal linkerkant van het veld gaat over de zijlijn en Heerde mag gaan ingooien. Dat doet zijn aanvoerder. Hij kijkt even naar wie die kan gooien. Doet dat en John Bos krijgt een vrije bal tegen. En dat betekent vrije trap genomen. Snel genomen, linkerkant van het veld. Ligt ruimte voor de ploeg uit Heerde. Hij speelt hem laag voor en er is niemand van Heerde die ook maar op een of andere manier aansluit. En dat is vanmiddag misschien wel vaak het geval. Ze zijn niet gevaarlijk genoeg om het DSV echt lastig te maken. Doelman Dekker neemt even de tijd voor die uittrap. Nu gedaan, komt bij Justin Visser, de maker van de twee doelpunten. Maar die leidt balverlies en maakt ook een overtreding. Vrije bal voor Heerde. Snel genomen. Komt bij een rechtsbuiten terecht. Die bal bezit, moet John Bos voorbij. Gaat dat wel, speelt hem voor. Wordt weggeschot, is nog steeds in die rechtsbuiten. En die houdt er nu een ingooi.
1: Geert, we onderbreken je even. We gaan door naar...
2: Ja, ik ga afsluiten. 0-2 voor deze.
1: Jan van den Bos, want daar is een doelpunt gescoord.
3: Ja, en wederom heeft Ovias weer gescoord. In de 65e minuut de 3-0 stand voor Ovias. Het was een vrije trap door Andy Vlier genomen. Die geeft die bal opzij. En Jurie de Vries schiet vrij hard in. En de doelman die kan hem met de voet redden. Maar Sam van der Koldenhoven die is er als de kippen bij. En die als spits zijnde maakt hij ook echt een spitse goal. En maakt hem, schiet hem in de goal. En zodoende is hier de 3-0 stand voor Ovias op het scorebord gekomen.
4: Jan, een klein vraagje. Hebben ze straftraining gehad van Brem?
3: Ja, ik heb niet naar Brem gevraagd. Hij zei wel, dezelfde jongens die beginnen. En laat ze het maar laten zien. Nou ja, dat doen ze wel aardig. Ik moet niet zeggen dat het heel vlekkeloos is. Maar de inzet is 10 keer beter dan vorige week. In mijn ogen dan. Hè. Maar daar zal niet iedereen het mee eens zijn. Maar ik vind dat ze wel veel meer inzet hebben als vorige week.
4: Oké, Jan, dank je.
3: En ze maken doelpunten, hè? Dus,
4: ja, belangrijk. We gaan over naar Geert, Bert Schipper. Oh ja, Bert.
5: Ja, we zitten inmiddels in de 66e minuut van deze wedstrijd. De stand nog steeds 0-2. En WCC is wel wat meer in aanval dan in de eerste helft. Maar de grootste kansen zijn toch wel aan de kant van Feyenoord een paar keer. Moeten ze dat beter uitspelen, dan kan het zomaar een doelpunt worden. En met name die eindpaas of de eindafwerking laat op zich wachten. Misschien nu dan via Jeffrey Vis, die in ieder geval probeert Luc van de weg aan te spelen. Dat gaat niet lukken, het wordt een overtreding. Inmiddels heeft BCC ook gewisseld. Uit het veld zijn Thorsten Koot en Thomas Timmerman. En voor hen spelen nu Tigo Mulder en Bram Roskamp in de spits. En dat is denk ik meer een stormram aan de kant van van WZC. Het is misschien nu een kansje voor WZC, maar die bal wordt overgeschoten. In dit geval door Mike, mijn heer. En dat was in ieder geval een enig gevaar aan de kant van WZC. Maar de bal kwam niet helemaal goed uit met zijn passen. En vandaar dat de bal iets te veel gelift werd en vervolgens over het doel ging. Scheidsrechter die geeft aan, je moet opschieten met de doeltrap, Grotehuis. En anders krijg je een vrije trap tegen. Ja, dat is een nieuwe regel natuurlijk. Je moet op tijd, geen tijd rekken, maar op tijd de bal in ieder geval spelen. Het is nu Boas Brunes. Boas Brunes, maar ook nu weer de eindpas niet goed. Komt wel vrij aan de rechterkant, of aan de linkerkant van Feestje. Nu weer opnieuw. Dus even kijken wat hij gaat doen. Hij gaat schieten, een mooie krul in de bal. Dat was een goede redding van de doelman. En het is, de bal blijft in bezit van Feestje. Het is uiteindelijk in dit geval Arjan van den Tende die de bal naschiet. Wij zijn inmiddels in de 7-6 om dit onderweg. We staan hier nog steeds 0-2.
1: Ja, dan gaan we door naar Jan van den Bos. Wederom gescoord door Ovios.
3: Ja, dat klopt. Ja, dat is hier de 69e minuut. Dat was een beetje slordig uitverdedigen van SCA. En daar zat Sam van Kolder over tussen. En die kreeg die bal bij Levi Dekhoff.
4: Jan, rammel een beetje aan je snoertje. Want ik denk dat hij weer los zit.
3: Ja, ik weet het niet, maar... Ja, nu in één keer weer, hè.
4: Ja oké. Okay. Maar ga door met je verslag. Ja. Maakt niet uit, je bent verstaanbaar. Maakt niet uit.
3: Ja, hij is... Levi Dekhoff, die kreeg die bal. En die omspeelde alles en iedereen. En die schoot de bal in. En de 4-0 stand hier zo. In de 72e minuut is die 4-0 stand voor Ovios. Komt

0: hout- en bouwmaterialen, doe-het-zelf shop, pelletkachels, tuinhuisjes en veel meer materialen voor uw tuin.
1: U zult verbaasd staan over ons assortiment. Bij Houthandel van Gelder aan de Voskuilenduik 4 in Hattemerbroek slaag je zeker weten.
0: Betrouwbaar, degelijk en scherp geprijsd.
1: Bij vragen of meer info 038 376 0173 of bezoek onze site houthandelvangelder.nl.
2: Pizza Oldebroek. Elke dinsdag pizzadag, 9 euro per stuk. En elke woensdag schoteldag vanaf 10,50 euro per stuk. Bel uw bestellingen door naar 0525 69 28 40.
3: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten, uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
4: Locominu.
3: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
5: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
6: 107.2 en 107.6 FM via DAB+ en wereldwijd via locofm.nl. Dit is jouw regio radio. Loco FM, met nu het NOS-journaal van 4 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vrijzon. Voor zonnepanelen, laadpaal of airco kunt u terecht bij Vrijzon uit Oldebroek. Vrijzon, duurzame energie voor iedereen.
8: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
6: Loco FM, Loe FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.

0: Philly Sport. Ja, we zijn weer toe aan... Hoe laat is het? Het is een paar minuutjes over de klok van vier. Het gaat zo snel. Het is gezellig in de studio. Sterren staat naast mij. Onze nieuwe collega hier bij Lou en Loco FM. En zo maken wij onze uren vol hier bij Noord-Veluwe Sport. Rondje langs de velden, dat gaan we heel snel even doen. Dan moet ik wel even kijken wie het eerst was. Dat was Jan van der Bos. Jan.
1: Ja, 79e minuut hier. De 4-0 stand nog steeds comfortabel voor OVS. Niks aan het handje. En wel een hele rits invallers. Zoals... even kijken hoor. Corné Hameling is erin gekomen. Jasper Uitslag is erin gekomen. Iwan van Orel en Joey Mensink. Eruit zijn Dennis de Boer. Sam van Koldenhoven. Arjen Hoogland. Ja, en Sander van de Kerk. En zodoende hebben we vier nieuwe mensen. En net weer bijna een doelpunt voor OVS.
0: Jan, ik hou het heel even kort, want ik heb ze allemaal langs de lijn. Het is een rondje langs de velden. We gaan even naar Bert Schipper. Eventjes kijken, Bert.
2: Ja, we zitten hier ook inmiddels nog een klein kwartiertje te gaan. De stand nog steeds 0 tegen 2. VSO die controleert de wedstrijd. WCC probeert het wel. Dan niet bij macht om te scoren. VSO wordt gewisseld. Arjan van der Tende en Boris Brennis zijn uit het veld. En voor hem stelen nu Sven Groothuis en Raymond van der Graaf.
0: Er is eigenlijk maar één wedstrijd waar het heel erg spannend is. Er is de wedstrijd WAC tegen Neo aan Ulf Riesen.
3: Ja, waar de 73e minuut loopt, nog altijd 1 tegen 1. Maar WAC wel onder druk staat in de laatste 20 minuten. Moet zien te overleven, denk ik. En men zal tevreden zijn met een puntje vanmiddag. Maar de meeste supporters willen natuurlijk meer. Gele kaarten hebben we hier nog niet gezien, gelukkig. En laten we hopen dat het daarbij blijft. Maar de tussenstand tussen WAC en Neo, 1 tegen 1.
0: Dank je. Gaan we als laatste verslaggever in dit rondje langs de velden. Gaan we naar Geert Hartold. Geert.
4: Ja, en je ziet op de analoge klokje daar dat het nog wel een dikke 10 minuten is hoor hier bij Heerde DSV. De tweede helft is eigenlijk het aankijken veel minder waard dan de eerste helft. Niet alleen door de treffers van Justin Visser twee keer, maar ook het spel daalt toch wel. Heerde kan misschien niet zo verbeteren. DSV heeft iets overzicht van, nou ja jongens, het is 2-0. We zien wel. Ze hebben wel twee wissels ingebracht. John Bos is eruit gegaan, daar is Patrick Hunestein voor in de plek gekomen. En ook een aanvaller is eruit gegaan. Wilbur Akster. Vorige week nog goed voor twee treffers. Nu vervangen door Arnoud Swep. DSV, balbezit. De Arnoud Swep die ik net noemde. Speelt hem naar Dino tegen. En die bal gaat, denk ik, uit. Ja hoor, ingooi voor Heerde. Een metertje of 20. Moet toch wel even terug, zegt de scheids. Zo rond de middenlijn, zegt hij. Nou. Oké, dat mag hij zeggen. En Heerde gaat ingooien, blijft in balbezit. Gaan we helemaal terug naar de doelman. Nog een minuut of 10. Tussenstand, Heerde DSV 0-2.

0: Tom Cochrane en Life is a Highway. En dat allemaal uit 1992. Ja, als het ook een highway is daar bij WHC, vragen we een beetje af. Ze stonden achter met 1-0. Nathan Dyne, hij scoorde 1-1. Is de stand daar nog veranderd, Arnold?
1: Nee, met nog een kwartiertje op de klok. Nog altijd 1-1. Maar de trainer van Neo heeft ingegrepen. Job ten Tijen. Hij heeft twee wissels ingebracht voor de slotfase. Voor het laatste kwartier om misschien nog wat te creëren. In de wezen defensie is even kijken. Wout Rauweler is uit de ploeg gehaald. En Stef Rompelaar ook uit de ploeg. Daan Immerman en Ernst Bom. Die zijn in de ploeg gekomen bij de ploeg uit Borne om misschien nog wat te forceren in die slotfase. Ja, en gaat WSC hier dan het resultaat halen. Ik zei al nou met die 1-1 die al verrassend uit de lucht viel, om het zomaar te zeggen. Ben ik al tevreden met het puntje tegen de ploeg uit Borne. Maar WSC, het staat onder druk in die slotfase. En het moet terug. Het heeft eigenlijk in die tweede helft naar het doelpunt van Nathan Duim nog geen kans gehad. En ook nu moet het terug. Dijkhoff of dan met de sliding, wat eigenlijk dan is oplevert, is dan Van Bel dan in het balbezit aan de linkerkant van het veld. Dan krijgt hij opnieuw dan de bal terug. En dan gaat hij helemaal terug naar Eprem Aslan. En die moet dan het gaatje maar zien te vinden. WHC helemaal op eigen helft. En WHC, het is aan het overleven in die slotfase van de tweede helft. Dus dan even kijken. Bartelink dan misschien met een steekpaasje. Dat wat onderschept. Dijkhoff dan met balbezit. Dat wil Van Jorans. Wil dan de vrije trap voor WHC. Maar scheidsrechter, even kijken, Ortiz den Hollander geeft hem aan de andere kant. Nou, dan neem ik deze nog even mee als dat kan. Want het is gevaarlijk bij het 16 meter gebied. Een metertje of 2-3 daarbuiten krijgt Neo dan de vrije trap. En dan moet Vin Jordans, de doelman van WSC, moet dan het muurtje neerzetten om ook dit gevaar dan te overleven. En dan gaan we eens even kijken wie zich dan gaat bemoeien met die vrije trap voor Neo. Max Brunninghuis dan in ieder geval bij de bal. De captain van Neo. En dan heeft Van Jorans alles neergezet. En dan moet WHC dit zien te overleven. 77 minuten op de klok. En dan gaan we eens even kijken. Gaat het dan in één keer doen? Ja, laag. Maar in de muur van WHC. En dan is het WHC ook dit overleefd. En mag Neo in gaan gooien. Goed, spannend is het nog altijd op Sportpark Muldersingel. Komt er nog een winnaar? Dat is de vraag. Maar de tussenstand tussen WHC en Neo. Na 78 minuten spelen. Nog altijd 1-1.

0: Ja, hoe is het nou bij VCO, Bert?
1: Nou, daar is gescoord. Een prachtig doelpunt voor een VSO in dit geval. Een mooi schot van Jeffrey Vis van zeker de 30 meter. Bal via de paal volgens mij nog zo het doel in. En de Lindholman cruist kansloos in ieder geval. Een VSO leidt dus hier met een 0-3 door dat doelpunt van Jeffrey Vis.

0: We gaan over naar Geert Hattelt.
1: Geert.
2: Ja, Geert.
3: Ja, ben het. Stadfase DC.
2: Ga je gang. Je bent in uitzending. Ja, hoor.
3: Oké. We zitten in de stadfase van DC. Officieel zal het nog een minuut of 4-5 zijn. En de DC leidt nog steeds met 0-2. Twee helft veel minder attractief als de eerste helft om te kijken. Zeker voor de mensen die VV Heerde een warm hartje toedragen. Want er komt niet zoveel uit meer uit die geel-zwarte ploeg. Nu, bal niet uit het 16 meter gebied weg. Nee. Dat was zeker geen eerste wat veel geprotesteerd door Heerde kan. Maar DC kan met Arjan Hulter, een van de drie invallers. En Ron Hofmeijer, kan hij hem terugleggen of doet hij het zelf? Oh jongen, nou heb je een kans om... Bam! Ook niet en nog niet. Dat was de kans op 0-3. We hebben het in eigen hand gehad om de 0-3 te maken. Maar dat lukte niet. Ik meld mij alleen nog als er wel weer gescoord wordt. En wordt dat nou 1-2 of 0-3? Natuurlijk heb ik daar voorkeur voor. Nu even een klein akkefietje. Waar Doelman Dekker zich mee bemoeit en die haalt even Wilbert van Loo weg bij een Heerdenspeler. Ik heb niet gezien wat er gebeurd was, want het was wel 50 meter van de bal weg. Ingooi voor DSV. Dat is een bal voor de doelman Berghorst. Bijna tijd hier. 0-2 voorsprong voor DSV.
0: Ja, dan gaan we over naar het sportpark Bovenmolen.
4: Ja, en daar loopt de laatste minuut van de officiële speeltijd. 90ste minuut, 4-0 stand voor OVIOS. Niks aan de handje. Af en toe een speldeprik van OVIOS. Maar dan gaat net op het laatste moment het mis. Anders had het hier 5-6-0 gestaan. SCA die was eigenlijk al bij de 2-0 gingen de kopjes aan naar beneden, had ik het idee. En die hebben geen moment in de wedstrijd gezeten om OVIOS het heel moeilijk te maken. En ze waren koploper, maar nu niet meer. En zoals ik nu op de uitslagen zie bij de andere wedstrijden, dan kon DSV na deze ronde wel eens de koploper zijn bij OVIOS in de competitie. Dus ja, dat is wel verrassend, maar mooi dat de DSV de koppositie pakt. En OVIOS doet hier goede zaken. En het is afgelopen. En 4-0 stand voor OVIOS. Een comfortabele score. En ik meld me volgende week weer uit bij Rouwveen om 2:30. Iedereen een goed weekend en een gezegende zondag toegewenst.
0: Jan, bedankt voor je verslag. We gaan nu door naar Weeshup, naar Arnold van Riezen.
5: Ja, waar de 84ste minuut loopt. De schot van Mitchell Dijkhoff op de vuisten van Peter Wan, de doelman van Neo. Daar had WSC bijna op voorsprong kunnen komen, maar het gebeurt niet. En dus dan was de kans voor WSC om op voorsprong te komen. Want WSC, ja, het loopt eigenlijk achteruit in die tweede helft. Maar WSC kan ook niet veel anders, want het staat onder druk van Neo. En dan probeert men met speldenprikjes eigenlijk uit te komen. En Dijkhoff met een goede pegel, dat moet gezegd. Maar die strandt dus op de doelman Bob Peterman van Neo. Daar moet je dan wat geluk bij hebben. Dat gebeurt dan niet. Nou, de bal erin gebracht bij Neo in het 16 meter gebied. Maar die kan Nathan Duim rustig over de achterlijn laten lopen. En dan mag Finn Jordans, de doelman van WSC, dan de doeltrap gaan nemen. Zoals ze zegt, komt er dan nog een winnaar hier op Sportpark Muldersingel. Nou, natuurlijk hopen we dat het dan WSC zal zijn die dan aan het langste eind zal trekken. Maar dat gaan we dan afwachten. Een puntje zal WSC al blij mee zijn natuurlijk vandaag. Want elk puntje wat je sprokkelt heb je nodig. Vooral als je om lijfsbouwt speelt. Nou, Jordans neemt daarom ook alle tijd om dan die doeltrap te nemen. Van scheidsrechter Ortiz en Hollander is begonnen met tellen. Want ook ja, hier geldt dat. Dat doen ze in de Eredivisie. Overal doen ze dat. Dan gaat het handje van de scheids de lucht in. Dan heb je 5 tellen en dan moet die bal gespeeld zijn. En dat doet Jordans dan op tijd. Maar het balbezit is dan voor Neo met Immerman. De inval een goede sliding dan van Dion van Limburg. Dat hier ook door de supporters met applaus wordt begroet. En dan kan WSC WAC zelf in gaan gooien. Gaat Sylvain Vierhuizen dat voor WAC doen. Zo'n beetje op de eigen helft bij de achterlijn. Meetje of 2, 3, 4 daar vandaan. We gaan maar eens kijken. Post biedt zich aan waar Neo hoog druk zet. Waar Cecil dan de bal eigenlijk moet krijgen. Krijgt hij niet, want hij wordt goed verdedigd. En dan misschien het gevaar dan voor Neo. Nee, maar dat wordt verijdeld. Want er is doelman van Jordans die dan de bal kan pakken. En rustig in het spel kan gaan brengen. Goed, dan kom ik straks nog bij je terug voor de slotfase. 5 minuutjes nog hier op de klok. En misschien wat blessuretijd tussen WAC en Neo. Voorlopig tussenstand tussen WAC en Neo. 1-1.

0: We gaan naar Wapenveld tegen VSCO. Bert Schipper.
1: Ja, we zitten hier in de blessuretijd. We kijken nog naar een vrije trap van VSCO. Thomas Smit die de bal in één keer op doel wil schieten, maar vervolgens naschiet. Ja, hier is de wedstrijd al lang gespeeld natuurlijk met die 0-3 stand in het voordeel van VSCO. VSCO is een goede start van de competitie met 9 punten uit 3 wedstrijden. Nou goed, dat is in ieder geval een mooie meevaller. En die punten hebben we in ieder geval mooi binnen. En de volgende week mag VSCO het gaan proberen thuis tegen SV Lek. En dan hopelijk dat dan de 3 punten in Oosterwolde gehouden kunnen worden. En dan zou het helemaal vertreffelijk zijn. 4 wedstrijden, 12 punten. Maar zover zijn we nog niet. We kijken nog even naar de laatste stuiptrekkingen van VSCO en van WCC. Die WCC nu probeert de bal over te nemen. Het speelt nog op eigen helft. Dan gaat de bal diep. Ze proberen in ieder geval via de omschakeling gevaarlijk te worden. Ze zijn nog een paar keer wel gevaarlijk geweest in de tweede helft. Ze hebben in ieder geval wat meer van zich laten zien dan in de eerste helft. Maar echt hele grote kansen kwamen niet. Zojuist was het nog een buitenspelgeval. Dat volgens ja, het is twijfelachtig of het buitenspel was. Maar goed, de scheidsrechter nam het vlagsignaal over van de assistent scheidsrechter aan de kant van VSCO. En daar kwam VSCO denk ik goed weg. Maar in ieder geval, VSCO gaat hier ruim binnen, verdient binnen. En volgende week zal het zijn opwachting moeten maken tegen Zalk. En hopelijk dat dan tegen de geel-zwarte brug uit Zalk, dat VSCO de punt ook zal gaan behouden in Oosterwolde. Gerrit-Jan Veldhoen zal dan de verslaggever zijn. En ik zou nu zeggen, voor nu allemaal een heel goed weekend. Het is nog niet helemaal afgelopen. Maar ik ga weten dat het Zand 0-3 blijft. Maar een heel goed weekend. Tot volgende week.
0: Ja, bedankt Bert. Tot volgende week. Fijn weekend toegewenst.
1: Doei.
0: We gaan nu naar Arnold van Riesen voor de slotfase. WAC tegen Neo.
2: Ja, klopt. We waren de 89e minuut loopt. Ik hoop dat ik goed verstaan. Want ik heb een beetje ruis.
3: Ja, daar heb je zeker, Arnold. Je hebt heel veel ruis. Moeilijk te verstaan.
2: Nou, dan bel ik even opnieuw. Komt goed.
3: Oké. Okay. Het een beetje moeilijk ging met Arnold. Arnold belde opnieuw in. We gaan even kijken of Arnold beter te verstaan is. Eventjes kijken. We gaan naar Arnold van Riesen. Arnold.
2: Ja, als het goed is, moet het wel beter zijn, denk ik.
3: Ja, het is beter. Ja, je maakt je verslag maar af, Arnold. Het is beter.
2: Ja, dat klopt.
3: Ja. Het is een beetje rafelig, maar voor de rest is het goed te beluisteren.
2: Nou, in ieder geval de 89e minuut loopt hier op Sportpark Wildersingel. Dat het spannend is, dat is het nog zeker. Maar waar Neo een vrije trap krijgt in de 90e minuut, waar het gevaarlijk wordt. Nathan Duim komt dan de bal weg uit het 16 meter gebied. En dan is het even kijken, de Kinkelder die dan op kan pakken voor Neo. En zo is het. Nee, overleeft WAC eigenlijk de slotfase in die blessuretijd van de tweede helft. Waar inmiddels de eerste minuut loopt, waar inmiddels 26 seconden... 27 seconden van weg zijn, waar dan de ingooi snel genomen wordt door Neo. Is het dan Bob Peterman, de doelman, die dan heel snel de voorwaartse zoekt in de richting van Kian Missant, die dan het balbezit heeft daar op het middenveld. Misschien dan Neo nog in die slotfase, wat dan nog rest, moet WAC terug. Vooral in deze slotfase, dan Roesink dan nog, bal ingebracht. Dijkhoff haalt dan weg. En dan moet WAC echt overleven in die slotfase. Houdt WAC dit vast? En kan WAC dan toch een puntje pakken? Om in ieder geval een puntje te pakken, dat zal wel verdiend zijn, denk ik. Want het heeft de hele wedstrijd overleefd, maar het moet nog terug in deze fase. En dan is Nathan Duim gaat dan achter de bal aan. Die ramt die bal richting de voorwaartsen, in de richting van Mike Sassel, maar die komt niet aan de bal, want het is Neo die dan overneemt, hoog ingebracht, Gijs Slaghuis daar in het duel, weggekopt en dan opnieuw ingebracht naar de rechterkant. Is het dan Van Pel die dan het balbezit heeft? Moet Vierhuizen dan daar verdedigen? Half geblokt. En is de invaller Daniel Duim. Dat moet ik nog zeggen. Die is dan in de ploeg gekomen voor de Jong van Limburg. Die dan de bal wegwerkt. Een extra slot op de deur. Een verdediger erbij in plaats van een middenvelder. Dat heeft Werner Pluim dan bedacht voor de slotfase. Maar WSC moet nog altijd terug. En hoe lang mag het dan nog van scheidsrechter Ortiz den Hollander? Waar Neo nog altijd het balbezit heeft met Roesink. Die de bal naar de linkerkant speelt. Nathan Duim moet dan daar verdedigen. Maar WSC, het lijkt op zijn laatste benen te lopen. Of kan WSC nog counteren? Is het dan met Mike Sassel? Nou, dat zal wat zijn, zeg. Sassel heeft hij dan nog dingen bij zich van ver. Mike Sassel. Nee, die gaat wel net naast het doel. Of niet naast het doel. Maar in de handen van Bob Peterman. Daar had WAC maar zo nog zelf de overwinning binnen kunnen hengelen. Maar dat gebeurt dan niet. Waar nog wel onderschept wordt. Daar de duim er nog op postwet weg wordt gestuurd. Is het nu niet dan nog voor WAC? Balbezit dan? Ja, Dijkhoff dan. Je vindt dat hij in de rug gelopen wordt. Maar scheidsrechter Ortiz en Hollanden vindt het niks. En nog een tackle dan van... ja, een beetje een onbehouden tackle, mogen we wel zeggen. Van... even kijken van de man van WAC is dan Jesse van Toren. Die dan ook nog op de bon gaat. Die dan nog even een tackle daar doet. Waar het eigenlijk onnodig is op de helft dan van Neo. Maar hij wou de aanval er schijnbaar uithalen. Ook hebben we nog een gele kaart gezien voor Immerman van Neo. En dan zal het ook bij een gelijkspel bij de gele kaarten wel blijven. Waar we inmiddels in de 93ste minuut zitten. Waar de verzorger van Tiens dan nog in het veld komt bij Neo. Is het Rob Bensink. Die dan even gaat kijken hoe het met de verdediger is gesteld. Waar Bob Peterman, in ieder geval de doelman dan van Neo, dan die vrije trap zal gaan nemen. Ja, WAC zal blij zijn, denk ik, dat het hier vandaag een puntje haalt. Want elk puntje wat je pakt is dan meegenomen. In ieder geval niet verliezen, dat is belangrijk. Want WAC na vorige week uit bij AZSV, waar het 3-0 verloren, ook wel een tikkie gehad. En dan doe je het vandaag eigenlijk wel goed. Om dan nog naar die 0-1 achterstand, om in ieder geval dan nog die gelijkmaker te maken. Maar we nog altijd in afwachting zijn. Totdat de speler van Neo is opgelapt, waar inmiddels de 94ste minuut loopt. Ja, volgende week gaat WAC uit naar Oldenzaal, naar Kwik 20. Waar het dan op een nieuwe test wacht. Of in ieder geval waar het dan wel... kan kijken of het dan daar in ieder geval wel 3 punten kan gaan behalen. Inmiddels staat de desbetreffende speler staat alweer. En dan kan Bob Peterman, de doelman, dan die vrije trap gaan nemen. Doet dat snel, doet dat kort op aan de linkerkant van het veld. Nou, eens kijken dan. WAC nog terug, hoog erin gebracht. WAC moet dan wegkoppen. Daniel Duim goed de lucht in. Jeffrey Bos ramt die bal richting de voorwaarts. En WAC eigenlijk wacht op het fluitje van Ortiz den Hollander. Maar die laat nog altijd doorgaan. En dan is men daar heel rap met wat Barteling die over de omheining klimt. En dan heel snel die ingooi neemt in de richting van doelman Bob Peterman. Om druk gezet door Lucas Nunink. Die ramt dan die bal naar voren. Dijkhoff pakt hem op. Post dan nog. Ja, die heeft dan met Mike Sessel, maar die verspeelt dan de bal. En dan kan Neo er nog vandoor met Misant. En zo is het nog altijd spannend in die slotfase. Linkerkant dan gezocht. Is het dan nog altijd WAC die terug moet. Van Doorn verdedigt daar. En dan Jelle Post krijgt dan die bal op de voet. En dan weggehaald. Is het dan nog Sessel dan voor WAC die nog aan de bal kan komen. Van Doorn dan nog een keer. Gaat dat duel aan, jongen. Dat doet hij dan ook. En dan, maar dat wint hij dan niet. En dan verliest hij dat duel. Van Bel. En dan mag Neo er nog een keer vandoor. Ortiz den Hollander. Het mag toch altijd. Krijgt Post per ongeluk die bal op het hoofd. Kan Sessel er nog met de bal vandoor. Houdt hij die bal bij zich. Mike Sessel. Nee, met een tackle dan. Met een van Neo. Want die bal over de zijlijn gespeeld. Mag WAC nog wel in gaan gooien. Maar dan blijft de speler van Neo nog op de grond liggen. En dan mag WAC denk ik nog wel die in gaan nemen. Waarbij de pluimse manschappen nog een keer naar voren stuurt. Waar WAC dan op de middenlijn staat. Dat er ook nog verzorging bij moet komen. Ja, die landing leek me dan niet heel fijn van de verdediger van Neo. En die ligt nog altijd op de grond. En volgens scheidsrechter Ortiz den Hollander mag er nog altijd gevoetbald worden. Waar inmiddels dan de 95ste minuut loopt. Nou, hoeveel trekt hij er dan nog bij? Hoe lang loopt zijn klokje nog? Van de scheidsrechter van Neo. Trekt hij er dan nog misschien een minuutje bij? Kan WAC uit die ingooi wat nog rest dan? Misschien een kans eruit proberen te halen. Maar Dijkhoff wat praat met het publiek daar langs de zijlijn. En waar WAC dan rond die middenlijn staat met Jeffrey Bos. Gijs Slaghuis en de doelpuntenmaker Nathan Duim. Dat moet gezegd, wat maakte die goal knap af, zeg. Die 1-1 in de lange hoek achter Bob Peterman. Wat bleef hij rustig. Dat was wel anders in die wedstrijd tegen HSC 21. Waar hij dan de bal voor de voeten kreeg en Huizenhoog overschoot. Maar nu was hij heel cool, heel beheerst. Schoot hij die bal, zoals gezegd, achter de doelman van Neo, Bob Peterman. Bij Jeffrey Bos heel ver kan gaan gooien. Waar de trainer van Neo het niet mee eens. Of in ieder geval van de assistenten die vindt dat het tijd is volgens mij. Die wordt nog even door de grensrechter teruggestuurd. Nou, Jeffrey Bos. Hoog in het 16 meter gebied dan nog een keer verlengen dan WAC. Weggehaald, half, helemaal weggehaald. Bos dan krijgt dan die bal nog voor de voeten. Nee, maar die gaat dan over de zijlijn. En dan mag WSC alsnog een keer in gaan gooien. Jeffrey Bos zal het ongetwijfeld nog een keer hoog doen. Het mag nog altijd, waar inmiddels de 97e minuut loopt. Hier op Sportpark wil de single hoog ingebracht. Verlengt nog, dan mag erin. Nee, weggehaald door Meo. En het mag nog altijd. Het mag nog altijd van Ortiz den Hollander. Ja, hij kijkt nog niet op zijn klok. Hij wijst nog een keer in de richting dan van Meo. Waar WSC nog een keer die ingooi mag gaan nemen. Waar Meo het nog tijd vindt, maar WSC het nog geen tijd vindt. Waar hij zegt, nou, Ortiz den Hollander, stop maar even, want die telt even. Ja, dat hoort er ook nog bij. Nou, dan inmiddels die ingooi genomen in de richting dan van Jesse van Doorn. Aan de zijlijn, komt hij er voorbij, is er voorbij. Laag balletje, Sassel dan. Krijgt nog voor de voeten bij Sassel. Oh, wat een kans zeg, krijgt WLC nog. In de 97e minuut, Max Sassel. Een laag schot, maar die komt er in de handen van Bob Peterman. Ja, dan heb je net dat kleine beetje geluk nodig. En dat heeft WSC dan niet in deze wedstrijd. We moeten oppassen dat het dan ook nog niet tegen een nederlaag aan loopt. En dan vindt scheidsrechter Ortiz den Hollander het genoeg. Daar had WSC maar zo de overwinning nog kunnen pakken in eigen huis met een schotje van Mike Sassel. Maar daar zit het niet mee. Goed, ik ga hier afsluiten vanaf Sportpark Muldersingel. Zoals gezegd, volgende week speelt WSC de uitwedstrijd tegen Kwik 20 in Oldenzaal. En doet dat om 3:00. Ik wil Gert-Jan bedanken vanuit de studio. En natuurlijk alle luisteraars van het Veluwe Sport. Dan wens ik verder iedereen verder een goed weekend. Dan zeg ik graag tot ziens. En tot volgende week.
0: Ja, tot volgende week Arnold. Bedankt.
2: Ja, oh ja, bedankt Sterre. Jojo.
3: Ja, Sterre valt even stil, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik had nog wel een eindstand, want die hadden we nog helemaal niet benoemd, Sterre. Dat is Noord-Veluwe Boys, die voetbalt in de vijfde klasse D. En die moest vandaag aantreden tegen de koploper. Ja, en het meer vreemde, en dat is voetbal, Sterre. Noord-Veluwe Boys weet vaak wedstrijden te winnen, te verliezen. En als ze verliezen, dan verliezen ze dik. Dan moet ik even kijken naar de eindstand van die wedstrijd, dat is vandaag, weer een dikke verlies voor Noord-Veluwe Boys. Zelfs nog een rode kaart voor de Noord-Veluwe Boys. Wie die rode kaart gekregen heeft, stond het er niet bij. Maar ze moesten vandaag tegen de koploper. In die wedstrijd verloren ze met 1-5. We gaan naar een klein stukje muziek en straks dan wat Sterre. Alle uitslagen van alle klassen nog even met u doornemen.

In het verleden had je formatie van 7 man sterk. Ja, er waren er niet zoveel, maar deze was het zeker. Simply Red met zijn begeleidingsband. En die heette natuurlijk ook Simply Red. Goed, we gaan kijken naar de standen of de uitslagen van de wedstrijd. Maar we beginnen in de vierde divisie. Al die wedstrijden die zijn nog niet afgelopen. Toch neem ik met u even de tussenstanden door. WRC hebt u gehoord van Arno Verriesen tegen Neo met 1-1. Trouwens, een goede prestatie van WRC. En hopelijk dat ze dat toch een klein beetje kunnen doorzetten, ook volgende week. Berkum tegen AZSV 2-5. Dan krijgen we Flevo Boys tegen DCC 68. Flevo Boys won die wedstrijd wel met 2-1. Maar ze scoren wel een rode kaart. En dat allemaal in die 33e minuut mocht natuurlijk de speler van Flevo Boys er al uit. En speelden ze verder met 10 man. Toch staan ze voor met 2-1. Maar die wedstrijd begon pas om 3:15. Dan de wedstrijd die om 3:00 begon. Lac Frisia tegen de Olde Veste. En daar staat het 0-1. Heb ik nog de wedstrijd ONS Sneek. Die wedstrijd begon ook om 3:00. Dus ook nog niet afgelopen. Daar is de tussenstand 2-3. Dan heb ik de wedstrijd Heino tegen Urk. Nou ja, die moet nog beginnen. Die begint om 6:00. En dan wordt er op zondag niet 1 wedstrijd gevoetbald. En dat gebeurt ook nog vaak in die klasse, in de vierde divisie, dat er ook af en toe nog een wedstrijd komt voor de zondag. De zondag, hè. Goed, gaan we doen. We hebben nog tijd, ja, 90 minuten. Even een stukje muziek en dan neem ik de andere klasses even met u door.

toch laten we de muziek even, de muziek, want er is nog een beetje een lang nummer van zwart 5 minuten. En nou, we hebben nog wat tijd, maar niet zo heel veel. Diese West tegen Olympia 28. Die wedstrijd begon om 3:00. Dan heb ik het over derde klasse F. Diese West, zoals ik al zei, tegen Olympia 28. Die wedstrijd begon om 3:00. Dat is de tussenstand. Is daar 3-2. Hattoheim tegen het Harde. Begon ook om 3:00. En het Harde start voor met 1-0. Ik had alleen nog geen appje van John gekregen. Zal er straks nog even naar kijken, maar die is vast al wel voorbij gekomen. Ovios, die won dik van SCA. Ja, die heeft de bittere pil van vorige week tegen DSV. Hebben ze vorige week in moeten slikken. Maar ja, ze zijn goed teruggekomen met een overwinning op SCA. Met 4-0. Dan de wedstrijd ZAC tegen Zwift 64. Die wedstrijd begon ook om 2:30. Die wedstrijd is ook afgelopen. Er is het eindstand is dat 3-1. Dan kijk ik even naar de wedstrijd. Ja, Heerde tegen DSV 61. Geert Hartold zal zeker blij zijn. DSV won de wedstrijd. Ja, en het is natuurlijk voor het eerst in die derde klasse. En ja, DSV begon eigenlijk een beetje slecht. We hadden de Noord-Veluwe Cup daarbij SV het Harde. U kunt zich het vast nog herinneren. DSV voetbalde niet al te best. En toen kregen we later de bekerwedstrijd. En DSV die verloor dik zelfs nog eenmaal met 11-0. Ik geloof van tegen Hulshorst. En we dachten, ja, en dan voor het eerst in die derde klasse. Maar ik denk dat DSV iedereen een beetje een rat voor ogen gedraaid heeft. Want DSV begon al heel goed met de competitie. De eerste wedstrijd speelden ze gelijk met 1-1. Ik sprak toevallig met een supporter van DSV. Die zei, ja, die wedstrijd hadden ze kunnen winnen. Kansen hadden ze genoeg gehad. Ja, en vorige week pakten ze Ovios in met 4-1. En vandaag wonnen ze met 2-0 van Heerde. En dat voor een promovendus. Ja, ik vind het klasse. Goed, 3 oktober hebben we nog steeds over. Bekweek 28 tegen Rauwveen. Daar werd het 3-2. Dan hebben we SV Dalfsen tegen Serenbroek. Serenbroek ook een promovendus. En Serenbroek won die wedstrijd met 2-0.

Ja, we zijn toe aan 4C. Dat is de laatste klasse die wij vandaag met u doornemen. Ja, Oene Zwolse Boys, ze waren bij Oene niet helemaal up-to-date daar in de kantine, wat tenminste of in de bestuurskamer. Ze hebben het niet ingevuld. Er staat helemaal niet van bij hoe het daar afgelopen is. De wedstrijd Deventer SP tegen ESC. Ja, ESC deed het goed. De eerste twee wedstrijden wonnen ze in die vierde klasse. Maar ja, nu verslikten ze zich in Deventer SP, want ze verloren die wedstrijd met 4-0. WTC Wapenveld, VSCO, VSCO doet het goed. De eerste drie wedstrijden gewonnen. Dus staan nu met 6 punten. Als ze helemaal bovenaan staan, kan straks even kijken op die ranglijst. Maar die VSCO won in ieder geval die wedstrijd daar in Wapenveld. Zalk SV, ook een debutant in die klasse tegen Hattem. Daar werd het 4-5. Dan hebben we Lelystad tegen VSW. Daar werd het 2-1. Dan hebben we nog op 3 oktober Evers EFC 58 tegen Twello 1-0. Dan kijken we even naar die ranglijst, waar ik ook wel een beetje benieuwd naar was. Of VSCO nu bovenaan staat, ik meen het daar wel. Wedstrijd 3, zoals ik al zei, 9 punten, 3 wedstrijden gevoetbald. En dan kreeg ik nog ondertussen een berichtje van John Reuring. Die neem ik ook eventjes mee. Ik kreeg eerst een videootje van hem. Daar kon ik heel weinig uit wijs worden, want het was een videootje op mijn telefoon. En ik moest heel goed kijken en ik had mijn bril niet op. Maar goed, na die tijd stuurde hij natuurlijk wel even een appje. Het was eerst 1-1. Doelpunt te maken van is er niet bij geweest, maar niet bijgezegd. Maar 2-1 staat in ieder geval het harde voor. In die wedstrijd is nog niet afgelopen. Dat is dus die klasse 3F. Dat wil je niet vergissen. En die klasse 4C. 4C zijn dus alle wedstrijden afgelopen. Wij gaan nog een klein stukje muziek draaien. We hebben nog 12 minuutjes te gaan. Dus ja, misschien heeft Sterre straks nog iets te vertellen. Maar dat overleggen we samen even na de muziek.

0: Bedankt alle verslaggevers na 5 uur. Laatste uur Noord-Veluwe Sport met 2 gasten. Celia Fish vertelt over BMX en in de studio Levi Vlier en Ruben Nijland.
1: En dat gaat allemaal over wegrezensterren. Oké, tot straks naar de klok van 5 uur. En hebben we een gesprek, zoals Cilia al zei, Cilia Vis met BMX. Ja, die doet het heel goed. En die is vorige week in Zoldert geweest in België. Daar heeft ze ook haar verrichting gedaan. En dan hebben we in de studio natuurlijk Ruben Nijland en Levi Vlier. Dat allemaal over de motorrace. Graag tot straks.

0: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
1: Locominu.
0: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep. Of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
2: Geef je kantoor een boost met Niki Koffie en Automaten. De expert in zakelijke koffiemachines en premium koffie. Bij Niki Koffie begrijpen we dat goede koffie essentieel is voor productiviteit en tevredenheid op de werkvloer. Daarom bieden wij op maat gemaakte koffieoplossingen die passen bij jouw bedrijf. Van compacte machines voor kleine kantoren tot geavanceerde systemen voor grote bedrijven. Wij hebben de perfecte oplossing voor elke situatie. En met onze premium koffiebonen afkomstig van de beste plantages geniet je elke dag van een uitzonderlijke koffiebeleving. Ga naar nikikoffie.nl of bel 038 78 20 567. Niki Koffie, de zakelijke koffieoplossing. Nu op locaties in Hattemerbroek en Mil.
3: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein? Dan moet u bij Zwanepol zijn.
4: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
5: 107.2 en 107.6 FM via DAB+ en wereldwijd via locofm.nl. Dit is jouw regio radio. Loco FM met nu het NOS journaal van 5 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
8: Ben je op zoek naar een makelaar? Dan ben je bij Pleiter, Makelaars en Taxateurs bij het juiste kantoor. Wij zijn de makelaar van de regio. En we hebben al zo'n 50 jaar aan ervaring en doelgericht vakmanschap in huis. We hebben brede marktkennis, zowel op het gebied van wonen als in de agrarische sector. Je kunt ons vinden aan de Hogenbrinkweg 9 in Oldebroek, waar de koffie voor je klaarstaat. Maar bellen kan natuurlijk ook. Voor meer informatie, check de socials of onze website www.pleiter.nl.
7: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
1: Het muziekprogramma waar harmonieorkesten, fanfareorkesten, brassbands, marching, showbands en slagwerkensembles volop aandacht krijgen. Iedere maandagavond is Tutti te beluisteren tussen 9 en 10 uur hier bij Loco FM. Presentatie Harry Hollander en Adriaan Bruining. Nummer 13. Doen wat werkt. Wij leveren arbeidsmatige dagbesteding, ambulante begeleiding, ambulant jongerenwerk, straathoekwerk, coaching en supervisie. Met de voeten in de klei, op zoek naar kansen.
9: Loco FM, Loe FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.

Noord-Veluwe Sport, de tweede, het laatste uur, het vierde uur. Ja, dat is voor mij nog even nieuw, want het laatste uur, daar hebben we sinds kort ingevoerd met andere sporten. En dat doen we vanmiddag even met Celia Vis. Die heeft vorige week op haar BMX-fietsje gereden in even kijken, België. Daar gaan we even een gesprek mee voeren, kort gesprek. En daarna hebben we nog een interview met de heren Vlier en Nijland. En dat gaat allemaal over motorrace. Ja. Ik vroeg net aan de beide heren, geen botten gebroken? Ja, de een zei, ja, ik wel dus. De botten waren al een beetje gebroken. Straks allemaal over die race. Eerst even een stukje muziek en dan gaan we praten met Celia Vis. MUZIEK

0: War van Edwin Starr. En dat allemaal uit 2001. Ja, dat is een tijdje. Nee, 1970. Zo lang is dat alweer geleden. Goed, zoals ik al zei, twee gasten. De één gast heb ik aan de telefoon. En dat is Cilia, die komt straks ook. En straks in de studio Levi Vlier en Ruben Nijland. Eerst gaan we eens even praten met Cilia. Cilia, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, vertel. We hebben al een voorgesprek gehad, 14 dagen terug. Ja, ik had je eigenlijk graag vorige week aan de telefoon gehad. Maar dat kon niet, want in die tijd dat ik jou aan de telefoon wilde, tussen 5 en 6, was je met een race bezig. En dat allemaal internationaal.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ik had een Europese ronde in België, in Zolder.
0: Mm-hmm. En hoe is dat gegaan?
1: Nou, echt supergoed. Zaterdag heb ik hem uiteindelijk gewonnen. Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Dus het was echt wel een heel erg mooi resultaat. En een fantastische dag eigenlijk.
0: Ja, zaterdag en zondag, 2 dagen, hè?
1: Ja.
0: En ze zei, ja, de zaterdag had je gewonnen, die race. Maar je vertelde de vorige keer al, dat telt allemaal mee voor de punten van het wereldkampioenschap.
1: Ja, de punten die ik heb eigenlijk afgelopen weekend heb gereden, die tellen mee voor het Nederlands kampioenschap, Europees kampioenschap en het wereldkampioenschap.
0: Ja, hoe moet ik dat dan zien? Is dat net zoiets als bij het veldrijden, dat je dus een aantal wedstrijden moet je rijden om aan die punten te komen en worden dan die punten bij elkaar en straks die wereldkampioen, is dat één dag? Hoe werkt dat?
1: Je moet verschillende wedstrijden rijden. Er zijn verschillende wedstrijden geselecteerd waar je punten kan rijden voor... Mm-hmm. Het NK, EK en WK. Ja. Dan krijg je eigenlijk een aantal punten en dan kom je dus in een klassement terecht. En voor het wereldkampioenschap mogen eigenlijk de beste 16 uit het land meedoen in de klasse. Vaak. En als ik dan het wereldkampioenschap rij, is het eigenlijk net zo'n wedstrijddag als bijvoorbeeld afgelopen weekend. Mm-hmm. Dan rij ik ook weer eerst moto's, gaan we door naar de kwalificatierondes van een kwartfinale, dan een halve finale en dan weer een finale. Dus dan is eigenlijk de dag weer hetzelfde opgebouwd, maar heb je natuurlijk veel meer deelnemers dan alleen tijdens een Europese ronde bijvoorbeeld.
0: Ja, dus na het verloop van het seizoen wordt het moeilijker.
1: Hoe bedoel je precies?
0: Nou, dus dat je krijgt die punten, die krijg je elke week. En je zei net zelf al, hoe verder als je die in de competitie laat me zo raakt, krijg je ook meerdere deelnemers. Of is dat allemaal hetzelfde?
1: Omdat ik afgelopen weekend bijvoorbeeld een Europese ronde reed, daar moeten we dan rijders meedoen uit heel Europa. Maar als ik dan terechtkom op een wereldkampioenschap, ja, dan doen er veel meer rijders
0: mee. Nu begrijp ik het. Gelang de punten die je scoort op zo'n Europees, kun je dus meedoen naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, daar krijg je dus punten en dan kan je dus... je moet gewoon punten halen en bij de beste 16 uit Nederland zitten en dan... Mag je dus meedoen aan het wereldkampioenschap.
0: Ja, nu begrijp ik het. Nu begrijp ik het. Ja. En hoe lang duurt het seizoen nog voor jou?
1: Wij hebben nog in het seizoen hebben we nog volgende week een nationale wedstrijd staan. Maar ik ga deze niet fietsen. Dus voor mij was afgelopen weekend de laatste wedstrijd van mijn seizoen.
0: Van het seizoen. En dan begint het weer wanneer?
1: Eerst heb ik dus een winterperiode van dus oktober tot maart. En in maart beginnen dus weer de wedstrijden.
0: Oké. Dus ik spreek...
1: De wedstrijdkalender staat nog niet helemaal vast. Dus er kan nog iets in schuiven.
0: Ja, nou ja, goed. Maar in ieder geval, volgende week doe jij niet mee. Volgende week is er nog wel een wedstrijd, maar dan doe jij niet mee. Dus eigenlijk is voor jou het seizoen al afgelopen, nu. Tot maart.
1: Ja, voor mij nu wel, ja.
0: Oké, nou ja. Zoals ik al gezegd heb, we blijven je natuurlijk volgen. En zo gauw het seizoen weer begint, Cilia, dan zullen we zeker nog van je horen.
1: Ja, zeker. Dat gaat helemaal goed komen.
0: Is er nog iets dat je zegt van, dit wil ik toch echt nog kwijt? Dat vind ik wel belangrijk.
1: Ik vind het hartstikke leuk dat jullie me volgen. Dat we het ook een beetje de BMX bekender kunnen maken in de omgeving. Dus .
0: Oké. Nou, ik wens jou in ieder geval, jou en je familie, een heel fijn weekend. En zoals ik al zei, we blijven je volgen. Cilia, bedankt hè.
1: Ja, geen probleem. Fijne uitzending.
0: Dank je.

0: Papa heeft weer wat gelezen. Sneller in Thomas Agda. Zoals ik al zei, we hadden aan de telefoon Celia Vissen. Dat ging allemaal over het BMX, het sporten. Ja, dat zit er een beetje op. Voor Celia zit het seizoen erop. Die begint straks in maart weer. Jongens, voor jullie in de studio. Ja, laat ik dat eerst even zeggen. In de studio heb ik Levi Vlier, heel bekend hier in de omgeving. Als ik echt met Bos spreek, dan gaat zijn hartslag. Die gaat wel naar de 200, 300, als ik echt met ze hoor. En in de studio natuurlijk Ruben Nijland. Jongens, jullie seizoen zit er ook op.
1: Ja, het zit erop. Sinds de laatste wedstrijd hadden we het weekend van 19 september. En nu hebben we winterstop tot in april. Dan begint de wedstrijd weer.
0: En hoe lang duurt zo'n seizoen? Wanneer beginnen jullie, Ruben?
2: Vaak begint het seizoen in april. Dan heb je de eerste voorjaarstraining van de Cup. En dat duurt dan tot midden, eind september.
0: En dan zitten jullie eigenlijk een beetje door heel Europa?
2: Vooral het noordelijke deel van Europa.
0: Noordelijke deel van Europa, ja. En hoe is het gegaan dit seizoen? Zijn jullie tevreden?
1: Nou, dit was mijn eerste seizoen in deze Cup. Dus het was een leerseizoen en het was de bedoeling om de eerste wedstrijden in de top 15 te rijden en steeds verder naar voren proberen te komen. En dat is eigenlijk redelijk goed gelukt, want het ene laatste raceweekend zat ik er goed bij. Kwalificeerde ik me als zevende. Reed ik op 7, maar toen crashte ik. En de tweede race stond toen mijn stuur scheef, want mijn monteur had die niet helemaal recht gezet. Dus toen kon ik niks doen eigenlijk. En toen laatste weekend ging ook heel goed in de regen, want het was nat. En ik had normaal nooit gevoel in de regen. Ik heb nu ineens heel veel vertrouwen gevonden. Toen hadden we race 1 op de regenband en toen ben ik vijfde geworden.
0: Dat hoorde ik van Egbert, ja. Want Egbert die belde mij tijdens de uitzending van Noordveluwe Sport. En die zeiden, moet je dat gewoon even bekendmaken. Je bent wel bezig met de voetbal. Maar mijn hartslag die staat op 300. Levi staat op nummer 5. In de hoop, in vreesnaam dat hij niet valt. Want er is een gigantische mooie prestatie van je.
1: Ja, nee, ze waren heel blij. En ik zelf ook. Alleen race 2. Zat er te veel tape op mijn radiateur. Dus was mijn motor te warm. Toen kwam 6 man mij voorbij op één rechtstuk. En toen werd ik er afgereden. Dus dat was zonde van race 2. Maar de laatste 2 weekenden was de snelheid er wel gewoon. Dus dat was top.
0: Dus je krijgt steeds meer vertrouwen in die motor 4.
1: Ja, zeker.
0: En Ruben?
2: Ja, ik heb mijn tweede seizoen gereden in de motor 4. Dus het begon heel sterk voor mij. Een paar keer vijfde plaats, bijna een paar keer vierde plaats, zelfs bijna een podium. Dus openen heel sterk. Daarna in het midden van het seizoen wat afgezakt, wat verkeerde keuzes gemaakt. Fysiek niet helemaal top, mentaal niet helemaal top. Dus iets afgezakt midden in het seizoen. Maar de laatste raceweekend ook weer top. Goed erbij. Een paar keer weer op front row gestaan. Dus we zijn goed begonnen. Iets minder. En daarna weer goed geëindigd. Dus we kunnen tevreden zijn.
0: Ja. Levi komt van de Hoge Enk. Ja, natuurlijk. Dat is allemaal bekend hier. Ruben, waar kom jij?
2: Ik kom uit Nijverdal.
0: Oh, je komt uit Nijverdal? Ja. Heel stukje hier vandaan. En jullie zijn ook vrienden ondertussen geworden. Ja, natuurlijk.
2: Ja, en we waren afgelopen jaar ook teamgenoten van elkaar.
0: Oké. Maar ga ik toch even met jou door, Ruben. Je vertelde van het tweede seizoen. Hoe lang kun je nog in zo'n motor 4? Is er een bepaalde leeftijd aan verbonden? Hoe gaat
2: de
0: dat?
2: De leeftijd is maximaal tot 19 jaar.
0: Kun je met een motor 4?
2: Ja. Alleen ik stop na dit seizoen met de motor 4. Mm-hmm. Ik ga wat anders doen. Dus we zijn nu bezig vooral met veel teams. Mailen, appen, berichten. Gewoon kijken waar we terecht kunnen. En ik ben nu in gesprek met het team. Goed gevoel erbij. Dus binnenkort daar meer over.
0: Ja, maar dan stop je bij de motor 4. En dan?
2: Ja, we verkopen dan eigenlijk gewoon de beide motoren voor de motor 4. En dan laten we ons waarschijnlijk inschrijven bij een team. Dus kom ik bij een team te rijden. Waarschijnlijk op een 600. Waarschijnlijk een Yamaha R6 ga ik op rijden. Dus heel veel zin in.
0: Maar moet ik dat dan zien als de motor 3?
2: Eigenlijk is de motor 4 is een wat hoger niveau dan de cup waar ik in ga rijden waarschijnlijk volgend jaar. Mm-hmm. Want je hebt eigenlijk motor 4, Rebel Rookies, motor 3, motor 2, GP.
0: Ja, dan kom je de hele technische vragen, Levi, daar. Er is eigenlijk een vraag die mij de hele middag een beetje brandt op de lippen. Ja, eigenlijk gisteren al, toen ik je vader belde. misschien wel een hele domme vraag. Op een gegeven moment, en jullie mogen alle twee afzonderlijk antwoord geven, maar je begint met zo'n race. In Assen ben ik een beetje bekend. Je krijgt de start. Dan gaan je met hoeveel rijders tegelijk van start?
1: Je duikt eigenlijk met 26 man gewoon de bocht in.
0: Nou, dat bedoel ik. Je gaat met 26 wat gaat er dan in je hoofd om? Moet je links en rechts kijken waar je tegenstander zit? Of zeg je van, ik pak een lijn en je ziet maar wat de andere doet? Hoe gaat dat? Want ik kijk veel naar de races, maar dan zie ik vaak de Moto 3 tot en met de GP. En dan gaan ze daar met 15, 20 man, soms meer de bocht in. En dan denk je, ja, ze vliegen er allemaal tegelijk uit. Ja, dat kan er wel eens één uitvliegen, maar hoe werkt dat?
2: Ja, je maakt eigenlijk een plan voor de race. Vaak doe ik dat samen met mijn teammanager van dit en dit willen gaan we doen. Daar proberen we te zitten. Bocht 1, dat is je beste lijn, kom je het beste uit. Maar ja, vaak is het de bedoeling, maar komt het gewoon niet uit. Je kijkt tijdens de strijd naar bocht 1, kijk je waar kan je best heen, waar is het grootste gat, waar kan ik de meeste personen pakken. Je kijkt eigenlijk heel veel in een hele korte tijd proberen te doen, om zoveel mogelijk plekken te pakken voor bocht 1. Want dat is natuurlijk het makkelijkste om plekken te verdienen in de eerste ronde.
0: Met welke snelheid ga je zo'n bocht in?
2: Zoals op Assen gaan wij volgens mij met...
1: Vanaf de start of gewoon normaal gesproken?
0: Ja, vanaf de start.
2: Volgens mij komen wij dan 160 of zo op bocht 1.
0: Ga je die bocht in?
2: Daar remmen we aan ongeveer tot 80. Van 160 terug naar 80 remmen we aan bij de start.
0: Allemachtig. En op recht eind?
2: Rond de 210 dacht ik.
1: Ja, ongeveer 210, 215.
0: Nooit geen angst had van ik val? Nooit?
1: Nou, misschien vroeger dat je zeg maar voor het begin de grotere motoren opgaat. Dat je elke keer een stap maakt. Niet bang, maar dan ben je toch zenuwachtig dat het elke keer weer harder gaat.
0: Ja.
1: Maar nee, eigenlijk niet. Dat is ook met bocht 1 het belangrijkste is dat je geen angst hebt. Je moet gewoon de binnenkant kiezen meestal. En voor de rest denk je eigenlijk best wel heel weinig na in bocht 1 met een race. Want als je te veel gaat nadenken, gaat het juist fout.
0: Ja, dan gaat het zeker. Ja, dat kan ik me een beetje voorstellen. Ja, dan gaat het zeker fout. Maar hoe is het eigenlijk? Ja, maar ik heb het ook tegen je vader gezegd. De telefoon, technisch heb ik totaal nog geen verstand van. Maar ik vraag me zo raak. En als je denkt, het is een domme vraag. Ja, dan moet je maar zien als een domme vraag. Maar hoe ben je zo begonnen? Hoe kom je bij motorrace? En dat geldt voor Ruben en voor jou.
1: Ik zag een filmpje van iemand online, die begon te minibiken, Tom Kuil, zag ik een filmpje op YouTube. Toen was ik 4, toen zei ik, dat wil ik ook doen. En toen mocht het nog niet van papa en mama. En toen ik 6 was, ben ik begonnen bij Race Kids. En zodoende zijn we eigenlijk nooit meer gestopt.
0: En jij, Ruben?
2: Ja, mijn vader heeft altijd ook motor gereden, niet op circuit, gewoon over de weg.
0: Mm-hmm.
2: En je hebt natuurlijk ten kate zitten in Nieuw-Leusen. En toen ik 3 was, heeft hij mij daar naartoe meegenomen. Nou, er stonden ook de minibikes van Race Kids. Nou, daar ben ik eigenlijk op gaan zitten. Nooit meer vanaf willen stappen. Toen ik 4 werd, heb ik mijn eerste motor gekregen. En toen ik 5 werd, toen hebben mijn ouders gezegd, nou, we laten wel een keer kijken hoe dat gaat en beginnen. En sindsdien ook nooit meer gestopt en nooit meer af willen gaan.
0: Nee, en ja, het is... jullie hebben alle twee een heel... Als ik Egbert zo hoor, want ik praat soms Egbert na, want dan moet ik de informatie een beetje vandaag laten. Jullie hebben een heel team om je heen, hè?
1: Ja. Ik heb nu... mijn oom en tante doen de social media en mijn oom doet een beetje gewoon het eten en zo eromheen. Egbert doet dan bij ons, want we hebben altijd een tent staan dat de mensen kunnen komen kijken. Die doet dan het eten maken voor de mensen die komen samen met mijn opa en oma. Ik heb nu papa die loopt in de tent bij mij. Ik heb een monteur, 2 eigenlijk, moet je er hebben. En ik heb Albert voor de teamkleding. Johan doet mijn fysio en die begeleidt mij in sport en voeding. Dat was het eigenlijk wel.
0: En dat geldt ook voor jou, Ruben?
2: Ja, ik heb wel een iets kleiner team om me heen staan. Maar nee, mijn zus doet eigenlijk heel veel voor mij. Die regelt mijn sponsoring, mijn social media. En social media doen we samen, mijn zus en ik. Doen we heel veel samen. En zij regelt dan heel veel de sponsoring. En dan heb ik mijn moeder, die is vaak mee, en mijn vader. Die regelen dan de kleine dingen zoals het eten en zo. Die wil ik er gewoon niet te veel bij hebben voor de afleiding. En dan heb ik 3 monteurs over het jaar gehad. 1 dataman, die leest al mijn data uit. Wat de veerpoten doet qua het induiken, de remkracht, de versnellingen, de gering, de stand waar je op staat. Die deed dat allemaal voor mij. En dan heb ik nog 2 monteurs die heel mijn motor klaarmaakt elk weekend.
0: Zo. We gaan even een stukje muziek draaien. Ik heb straks nog een paar vragen aan jullie. En daar ben ik wel een beetje benieuwd naar. En dat gaat over de motoren op zich. Even een stukje muziek.

0: Jongen.
1: Zo,

0: Nick Kershaw en The Riddle. Ja, we zijn aan het praten met Levi Vlier. En ik ben het steeds aan het spieken, een beetje Ruben Nijland natuurlijk. En de vader, Michel, die is er ook bij komen zitten. Ja, ik begin met jou, Michel. Hoe is het dat zoon te hebben die raced?
1: Ja, dat is fantastisch.
0: Ja, dat geloof ik dat het fantastisch is, maar... je stond er gelijk achter toen je zoon kwam?
1: Ja, het is wel moeilijk soms, want het gaat best wel hard.
0: Ja, je hoort me niet.
1: Jawel, ik hoor alles dubbel.
0: Oh, je hoort alles dubbel. Oké, probeer ik even deze microfoons weg te doen. Zo is het beter. Ja, nou ja, goed. Maar in ieder geval... hoe staan jullie als gezin daarachter? Ik bedoel, want het gaat wel natuurlijk wel met een hoge snelheid. Hè? Het is geen voetbal.
1: Nee,
0: op de grasmat.
1: Er is wel wennen in het begin.
0: Ja.
1: Je went er een beetje aan, moet ik zeggen.
0: Ja, en hoe zat jij al in die race sport of niet?
1: Nee, helemaal niet.
0: Helemaal niet?
1: Nee.
0: Ja,
1: het is allemaal nieuw voor mij ook.
0: Het is allemaal nieuw?
1: Ja.
0: Ja. Levi, en is je vader wel bang langs de lijn of je moeder? Dat je merkt? Of?
2: Papa merk ik het niet zo erg, maar ik denk dat hij stiekem af en toe, als ik voor het eerst naar een grotere motor ga, ook wel vindt. Maar mama vindt het sowieso niet heel leuk als ik een wedstrijd heb.
0: Nee?
2: Nee.
0: Staat er niet helemaal achter?
2: Ja, dat wel, maar ze vindt het wel spannend.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja, dat begrijp ik. Kijk, als Egbert Bos al een hartslag krijgt van 300... dat die langs de lijn staan, wat hij mij vertelde. En dan, want ik dacht, wat moet pa en ma dan wel, als je daar met een gang van, weet ik veel, hoe die eerste bocht in gaat. Maar je hebt het over, ik kom nog weer even terug op die lijn kiezen. Michel, je kan er misschien ook iets over vertellen, maar jij ziet het aan de zijkant, zie jij dat gebeuren. Die jongens die komen dan met 20 personen, komen ze, ik kijk dan even naar Assen, hè, die baan ken ik een beetje. Die jongens die komen dan met 20 personen, komen die daar die eerste bocht in. Hoe kun je... Je kan toch niet links en rechts kijken van... waar zitten de andere rijders?
1: Nou ja, meestal zie ik de start niet. Want ik sta bij Levi de Grit. Dus als we vertrekken, meestal zie ik die eerste bocht niet.
0: Oh, die zie je niet?
1: Nee, vaak niet. Nee. Ik zie vaak niet wat er gebeurt.
0: Nee.
1: Want ik loop net van de grit af en dan starten hun. En
0: ja,
1: dan moet wachten. Stel je voor dat Levi zijn motor afslaat of zo. Dan moet hij opnieuw gestart worden. En daar moet ik op wachten.
0: Ja. Maar jullie hadden het over die Moto 3. Hè? Als ik, dan ga ik even kijken naar Formule 1. Er wordt verteld dat onze vriend uit Nederland, even zijn naam kwijt, Max Verstappen, dat hij zegt van als, dat wordt dan op de televisie verteld, als hij een hele goede wagen had, dan werd hij wereldkampioen. Hè? Het ligt puur aan zijn wagen dat hij nou geen wereld... Hoe is dat bij de motorrace? Is daar ook verschil tussen de snelheid van motoren of is dat afgesteld op?
1: Ja, ze rijden eigenlijk allemaal, tenminste het is de bedoeling dat ze allemaal met dezelfde motor rijden. Maar of dat helemaal fair gebeurt, weet ik niet.
2: Nee. Zijn er twijfels over?
0: Wat zeg je, Levi?
2: Zijn er twijfels over? Laatst hem wel fair gebeurt.
0: Ja.
2: Er lopen wel andere motoren van teams die lopen harder dan...
3: Ja, ze hebben ook al penalties gekregen, sommige teams.
0: Ja?
2: Ja, ze zijn gewoon gedisqualificeerd omdat de motor gewoon niet legaal was. Dus zo heel ver gaat het niet.
0: Dat is wel gebeurd?
2: Ja.
3: Ja.
0: En dan rommelden die monteurs zoveel aan die motor dat ze harder gaan als...
1: Ja, dat klopt. Officieel zijn alle blokken en de ECU's van de motoren, dat is een soort van computer verzegeld. Door de organisatie, zeg maar. Maar ja, je hebt altijd mensen die zoeken een weg om...
3: te winnen.
1: Ja, of daar iets aan te doen. Of.
0: Ja. Ja. En ook een beetje een nieuwsgierige vraag, maar die bekostiging van... Dat is ook nog niet iets. Daar hebben jullie sponsors voor?
1: Ja, Levi heeft een groot aantal sponsoren en die hebben we eigenlijk ook wel nodig. Anders wordt het gewoon heel moeilijk.
0: Ja.
1: Sponsoren is het eigenlijk niet te doen.
0: En de team wat Ruben, wat bij jou staat en bij Levi, je had het over je zus. Zijn het allemaal vrijwilligers of zijn er ook betaalde?
2: Nee, mijn monteurs worden wel betaald, maar de rest is zoals mijn zus, zo, dat is gewoon vrijwillig.
0: Ja.
4: We hadden dit jaar dan wel een deal met haar gemaakt dat alle sponsorgeld dat zij wist op te halen ging 10% naar haar. Want zij wil heel graag op haarzelf wonen. Dus ze heeft wel prima wat kunnen binnenhalen. Maar nee, ze grotendeels doet ze het vrijwillig, maar dat doet ze ook met heel veel plezier. En zolang we het samen doen, zegt ze, dan vindt ze het ook helemaal niet erg om te doen.
0: Nee, en dat geldt ook voor jullie team.
1: Ja, de monteur wordt betaald en de rest is allemaal vrijwillige basis. Ja, en Levi is een trainer, woont in Spanje. Die komt meestal naar Levi's hoofdsponsor die invliegen, zeg maar, tijdens een wedstrijd. Of Levi gaat daar trainen.
0: Ja.
1: Ja, en dat moet natuurlijk wel betaald worden.
0: Ja, dus Levi gaat dan trainen in Spanje?
1: Ja.
3: Ja, ik vlieg af en toe alleen naar Spanje en dan komt hij me oppikken op het vliegveld en dan ga ik trainen.
0: En daar ben je dan een week, 14 dagen, 3 weken?
3: Ja, verschilt week, 2 weken. Verschilt hoe lang ik vakantie heb of wanneer ik weer naar school moet.
0: Ja. In de Moto3, is dat een droom van je om daar nog eens...
3: Ja, de GP blijft het doel en de droom. Maar ja, of je dat haalt, daar gaan we wel voor. Maar dat kost wel heel veel geld. En je moet ook heel goed zijn, maar... Als je er alles voor doet en je hebt het geld, dan kom je er wel.
0: Ja, maar als je heel goed bent, dan kom je toch bij, hoe noemen ze dat, Marcel, een fabriekstream toch? En dan kost het je nog niets meer?
1: Nee, dat kost nog steeds geld.
0: Dat kost het nog steeds geld?
1: Ja, ik weet gewoon dat Colin Veyer nog steeds geld moet betalen. En die rijdt toch al jaren op het hoogste niveau.
0: Ja, dat verbaast mij, ja. Maar, dan, maar de GP, de grote jongens,
1: ja,
0: zeg maar,
1: ja,
0: die wordt er rijk van.
1: Tot aan de Moto2 betaal je. En ik denk dat zelfs in de GP dat er ook nog wel geld betaald wordt. Ja. Ja, alles draait eigenlijk om geld. Het zijn gewoon bedrijven eigenlijk.
0: Ja. Ja. Dus je moet eigenlijk naar de GP om te zeggen...
1: Ja.
0: En dat geldt, hoe geldt dat voor jou, Ruben? Want jij zegt, je gaat straks heel wat anders doen.
4: Ja, ik ga waarschijnlijk volgend jaar een andere kant op. De World Superbike kant op. Dat is een eigenlijk ja, iets anders dan de MotoGP. Het zijn superbikes, dus ook wat zijn eigenlijk gewoon 1000 cc's. En dan iets meer race. En dan heb je daarvan ook de 600 cc's en een sportbike categorie. Het is ongeveer hetzelfde als wat je hebt bij Moto3, Moto2 en GP. Mm-hmm. Maar daar heb je dan sportbikes, supersport en 1000 superbike dus.
0: En wat is de reden daartoe dat je...
4: Vooral sponsoring en geld. Het is eigenlijk gewoon te duur voor mij geworden om naar de GP te gaan. Je moet eigenlijk als rijder heel veel in Spanje zitten. En ik zit op het mbo. Dus mijn werk laat dat gewoon niet toe om... Het halve jaar in Spanje te zitten, dus... Toen hebben we gekozen om de andere kant op te kiezen. Kan je het doen met net iets minder trainen, net iets minder geld uitgeven. En dat is gewoon net wat makkelijker van ons. En ja, je had misschien... Mijn jongensdroom ga ik misschien niet halen. Maar zolang ik kan blijven rijden, ben ik gewoon hartstikke blij, dus.
0: Ja, begrijp ik. En voor jouw leven is het hoogste haalbare proberen te halen. Je bent nog hartstikke jong, je bent 15.
3: Ja, net 15.
0: Je bent net 15. Ja, je kan nog, als het kan, hij kan nog heel ver komen, maar Jan nog niet.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. We proberen nog een goed seizoen te draaien in de Moto4. En als die voorin meedraait, dan gaan we proberen om de Red Bull Rookies te bereiken.
0: En dat, wat houdt dat, de Red Bull Rookies? Dat is een overgang naar de Moto3?
1: Ja, een beetje tussenstap. En dan zal Levi ook zijn competitie moeten gaan rijden in Spanje.
0: Is er een bepaalde leeftijd dat je bij die Moto3 aan kunt sluiten? Is daar een leeftijd aan verbonden?
1: Pas vanaf 18 jaar volgens mij.
0: Over 18 jaar?
4: 18 jaar.
0: Ja. Dus kan Levi nu nog een heel goed seizoen draaien? Dan kan hij die overgangsklasse. Daar blijft hij dan 2 jaar. Dan is hij 18. Dan zou hij naar de Moto3 gaan.
1: Ja.
0: Kunnen.
1: Klopt. Klopt.
0: En dat geldt voor eigenlijk, dat geldde toen in die tijd ook voor Colin Veyer. Dat is gewoon een standaard procedure die je moet doorlopen.
1: Ja, alleen Colin Veyer die heeft denk ik zijn jeugd al heel vroeg in Spanje doorgebracht. Ik denk dat Colin al vanaf zijn 15e al in Spanje reed. Eigenlijk ook niet meer thuis kwam.
0: Oké. Heren, we hebben nog een minuutje of 12 hebben we nog te gaan voor dit uur. Ik vond het hartstikke fijn dat jullie met z'n drieën kwamen, want dan kun je elkaar een beetje aanvullen. Zijn er nog dingen die je kwijt wilt? Want dat zeg ik nogmaals, ik kijk graag naar motorrace, Maar er zijn best dingen die je misschien nog kwijt wilt. Dat je zegt van, nou, dit wil ik toch nog even kwijt bij de radio.
3: Nou, het kost allemaal heel veel geld. Dus als er sponsoren zijn die graag willen sponsoren.
0: Ja, maak het maar bekend, want dat is heel belangrijk.
3: Dan kunnen jullie, als het goed is, via Instagram een berichtje sturen. En dan pakken Christo of Angelique het vanaf daar verder op. Dus dat zou fijn zijn als je graag wil sponsoren. Dan kun je gewoon een berichtje sturen.
0: Ja, als ik miljonair was, dan wist ik het wel.
3: Ja.
0: Ja. Heren, mag ik jullie hartstikke bedanken voor het interview. Mijn vragen zijn een beetje op en ik hoorde van jullie dat je eigenlijk niet zoveel meer daaraan toe te voegen had, te melden had. Colin, onze bedoeling is, en ook Ruben, heb ik dat goed? Ruben, ja. Ja, de bedoeling is toch eigenlijk dat het seizoen is nou afgelopen. Het seizoen begon weer in april, hoorde ik. Zo'n beetje?
4: Ja, rond februari, december, vanaf december, januari, februari begin je te trainen in Spanje. Dus dan laat je eigenlijk alles in, ga je naar Spanje om daar te trainen, omdat daar gewoon nog lekker weer is. Dus dan begint het seizoen eigenlijk qua trainen, maar de wedstrijden beginnen in april.
0: Oké, okay, nou ja, maar in ieder geval, we blijven jullie volgen, want ik vind het wel belangrijk. En als ik iets vergeet, dan zal Egbert zeker mij aan de jas trekken. Dat hij denkt, dat hij zegt, vergeet je Levi en de rest van de jongens niet. Nee, dat gaan we zeker niet doen. Heren, mag ik jullie bedanken voor het interview. Ik weet niet of jullie al gegeten hebben. Wens ik jullie straks een smakelijk eten. Ik heb nog niet gegeten. Dat moet allemaal nog gebeuren. Heel goed weekend. Ja, en heel veel succes natuurlijk met jullie. Ja, het is een carrière, is het, hè?
4: Ja.
0: Met jullie carrière. Sjant, jij ook bedankt voor de toevoeging.
1: Ook bedankt. En, goed weekend.
0: Heel fijn weekend.
3: Dank u wel.

heren, sta me toe, ik ga weer verder. Bedankt dat ik jullie aandacht mocht hebben. In het licht van de avond, mijn woorden samen te brengen. Zong een lied in de noordoostenwind. Vliegt alweer ver hier vandaan.

zes minuutjes nog te gaan voor de klok van 6 uur. Ja, lange run hier vanaf 2 tot 6. Goed, neem ik nog even de wedstrijden met u door. We hadden net natuurlijk Celia Vis met het BMX. Die hadden we een telefonisch interview mee. En de heren Levi Vlier en Ruben Nijland, die waren hier met, samen met vader Marchand. Die vertelden ons over de race in de Moto 4. Goed, ik neem nog even de uitslagen door in het voetbal. Dan kijken we even naar WSC Neo. Daar is het 1-1 geworden door een doelpunt van Nathan Duin bij WAC. Dan OVIAS SEH. OVIAS dit goede zaak won met 4-0. Tweemaal Jasper Schut, Sam van Koldenhoven en Levi Dikoff. Zij zorgden voor die 4-0. Dan heb ik de wedstrijd Heerde DSV 61. Ook Heerde, de debutant in de derde klasse, deed goede zaken. De eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tweede wedstrijd gewonnen van OVIAS. In deze wedstrijd won ze met 3-0. Justin Visser tweemaal en Jeffrey Vis 1-maal. Dan kregen we net nog even door de wedstrijd. Hij is al wel een poosje afgelopen, maar ik kreeg hem net door. Hattoheim tegen SV het Harde. Hattoheim won die wedstrijd met 2-1 van SV het Harde. Dan de wedstrijd WZC Wapenveld VSCO, Bert Schipper. Ook VSCO doet goede zaken. Heeft ook de wedstrijden nog gewonnen. 3 stuks nu. Daar was de eindstand 0-2 met doelpunten van eventjes kijken hoor. Hans van Rensselaer 2-maal. Dan de Deventer SP tegen ESC. ESC verloor die wedstrijd met 3-0. En daar hebben Noord-Veluwe Boys tegen Wildsum. En ook Noord-Veluwe Boys heeft die wedstrijd gewonnen. Goed. Ik dank natuurlijk Sterre dat ze mij geassisteerd heeft. Deze Noord-Veluwe Sport. En we zullen van haar straks in de komende weken nog veel meer gaan horen. Ik wens u allen nog een heel fijn weekend. En graag tot volgende week.

0: FM via DAB+ en wereldwijd via locofm.nl. Dit is jouw regio radio. Loco FM, met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A6 Emmeloord Lelystad bij Afrit Zwifterband 20 minuten vertraging, 6 kilometer file, want de linkerrijstrook is daar dicht voor werkzaamheden. Ook werkzaamheden op de 28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken, een kwartier tijdsverlies. Kwartier vertraging op de N50 Zwolle-Emmeloord bij Ens, 6 kilometer file daar. En op de N307 Lelystad-Kampen, een kwartier vertraging voor de aansluiting met de N50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: ze nog? Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij... het is avond, Willem. Een hele goede avond en welkom bij Tijdloos. Dankzij dan Gert-Jan Mulder voor de afgelopen 4 uur. Ja, Gert-Jan, dat is een lange zit. En ja, ik wens je gewoon een smakelijk eten, want daar was je aan toe. Dat is makkelijk zo. Wat gaan we lekker doen? Gewoon lekker muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag, 3 oktober. En alle andere muziek die we draaien is, zoals u gewend bent, lekker tijdloos. Maar we begonnen met de alarmschijf van deze week, benoemd van het jaar 1976. I Only Want To Be With You van de Bay City Rollers. En ik zit dan te denken van... het was de debuutsingle in 1962 van Dusty Springfield. Ja, yeah, I Only Want To Be With You. Maar na de alarmschijf gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. Hier is hij met Walk On.

Ja, de Golden Earring met Weekend Love. Die had ik eigenlijk gisteren in gedachten om daarmee te begonnen, maar, om mee te beginnen. Maar toen hoorde ik Long Blonde Animal. Ik dacht, heb die gedraaid. Maar dat was de live versie. De 10-jarige Elvis Presley maakte op 3 oktober 1945 zijn podiumdebuut tijdens een talentenjacht in Mississippi. In de Alabama Fair and Dairy Show zingt hij Old Chap. Elvis Presley eindigt op de tweede plaats. Hij krijgt $5. De talentenjacht wordt op de radio uitgezonden door WELO. Er zijn bronnen die melden dat deze talentenjacht op 3 oktober 1943 of 1944 zou zijn gehouden. In een televisieinterview zegt Vernon Presley in 1977 dat Elvis Presley derde zou zijn geworden. Ja, de winnaar van deze talentenjacht, Becky Harris, zegt zeker te weten dat 3 oktober 1945 de datum is van het podiumdebuut van Elvis Presley. Hier is hij met Old Chap.

uit het jaar 1982. We hadden dit Boney M met We Kill the World, Don't Kill the World. En van 1982 gaan we naar 1970. Want de LP Bridge Over Troubled Water van Water van Simon & Garfunkel staat in de 1 week nummer 1 in de Britse albumlijst. En ja, dat allemaal op 3 oktober 1970. En dan kan ik deze weer draaien. The Only Living Boy in New York.

0: Ik zing een lied voor dich van Heintje. Ja, het is alweer 57 jaar oud uit het jaar 1969 dat deze plaat de Nederlandse top 40 haalde. Ja, en vandaag is Ernest Ewens jarig. Ernest Ewens, wie is dat nou in vredesnaam dan? Dat is Chubby Checker. Ja, Ernest Ewens, dat is zijn originele naam. Chubby Checker is zijn artiestennaam. Hij mag vandaag 85 jaar worden. Hier is een... Nee, niet een twist. Pony time.
1: It's pony time. Get

Miguel Rios met The Song of Joy. Single uit het jaar 1970. En op 3 oktober 1970 kwam deze plaat nummer 1 te staan in de top 40 van West-Duitsland. En bleef daar maar liefst 15 weken lang op nummer 1 staan. Brrr, hè. We gaan naar 1992, want de LP Gold van ABBA, The Greatest Hits, staat nummer 1 in de Britse albumlijst. En ik heb één van die singles eruit gekozen. Take a Chance on Me, hier is ABBA. If you change

Ja, het was in de show van Ted de Braak dat zij voor het eerst meezong bij BZN. Carola Smit, ja, met Runaway Home. In het jaar, zoals ze zegt, 1985. Van 85 gaan we naar 1938. Van 3 oktober 1938 wordt in Oklahoma City in de Amerikaanse staat Oklahoma Eddie Cochran geboren. Na een optreden in Bristol in Engeland rijden Eddie Cochran, zijn vriendin Sharon Shealy en hun collega Gene Vincent op 17 april 1960 met een taxi naar London Airport. Ze willen in de Verenigde Staten een korte vakantie gaan houden. Hun taxi krijgt onderweg een klapband. Hij knalt tegen een lantaarnpaal. Gene Vincent, Sharon Shealy en de chauffeur lopen breuken en schaafwonden op. Eddie Cochran schiet met zijn hoofd tegen het dak van de taxi. Hij wordt met zwaar hersenletsel naar het St. Martin's ziekenhuis in Bath, in het Engelse graafschap Wiltshire, gebracht. Hier overlijdt hij, slechts 21 jaar. Eddie Cochran, come on everybody.

Casuals met Toy, ja. En we gaan naar de jarige toe, want hij wordt vandaag 77 jaar. We hebben het over Lindsey Buckingham. En die kwam, dat was in 75, 76, kwam die bij Fleetwood Mac. En, Fleetwood Mac samen met zijn vriendin Stevie Nicks. En dit was zijn eerste debuutsingle wat hij schreef voor Fleetwood Mac. Go Your Own Way van de LP Rumours.

komst van die hele mooie LP Rumours. Fleetwood Mac met Go Your Own Way. We gaan er even uit. Na de klok van 7 uur zijn we lekker bij je terug. En dan gaan we weer beginnen met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag. Ja, dat is een favoriete plaat van Tijmen van Boven. Dus Tijmen, als je luistert, die plaat komt er straks. Jouw favoriet komt er straks na de klok van 7 uur aan. We gaan eruit met Mark Winterband, The Whistling Scouts.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, Richard, goedenavond en welkom terug bij Tijdloos. Begonnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel van S, de beheerder van de Facebook-site The Cat Forever. En ja, hij zocht uit Mandy, My Dear, toen het werd geschreven door Jaap Schilder. En Jaap die schreef het voor ja, zijn dochter, die moest dan geboren worden. En daar schreef hij, heeft hij deze plaat voor geschreven, Mandy, My Dear. Dus de naam hadden ze ook al. Dus ze wisten ook al dat het een meisje zou worden. Tenminste, dat neem ik aan. Kon dat toen al in 69? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb er niet zoveel verstand van. Maar ja, in ieder geval, dat is het verhaal dat Jaap Schilder toen geschreven heeft. Voor zijn dochter Mandy. En het kwam op de B-kant staan van de single Why. Dat werd dus een nummer 1 hit. Ja, en dus Mandy Madea was dus ook een klein beetje een nummer 1 hit. En deze plaat, deze singles die staan allemaal op het LP Galorous Skull, die de Cats in 1969 uitbracht. Een Scarlet Ribbon staat erop. Song We Sang, geschreven door een van de leden van ABBA, Benny Anderson. Today, die hele mooie, geschreven door de drummer toen de tijd van The Cats, Theo Klauer. Shaving Cream, dat vind ik minder. Wat heet, vind ik helemaal niks aan. Why Baby Why, oh, die is ook zo mooi. Ja, origineel van de Drifters. En ja, de nummer 1 van The Cats waar de jaren 60 mee werd afgesloten. En waar ze ook het begin van de jaren 70 nummer 1 mee stonden. Marianne. Ik heb gekozen deze keer voor de plaat van Lewis and Clark, de Lewis and Clark Expedition, Freedom Birds.

Freedom Bird van de Cats. In het bevrijde zuiden beginnen op 3 oktober 1944, Willem, de uitzendingen van Radio Herreizend Nederland. Deze radiozender is in het diepste geheim door de technici van Philips in Eindhoven ontwikkeld. 11 keer per dag wordt er het nieuws uitgezonden. Dit nieuws wordt verzameld door een redactie onder leiding van Joop Landré. Je weet wel, het was de voorzitter van de Tros, toch? Ja. Het nieuws wordt afgewisseld met de niet al te uitbundige muziek. Ook al is de Zuid bevrijd, de rest van Nederland wordt nog steeds bezet door de Duitsers. Radio Herreizend Nederland beschikt over een geïmproviseerde reportagewagen waarmee de verslaggever Karel Noord door het bevrijde deel van ons land trekt. 1944. Dit stond nummer 1 in 1944. In ieder geval in Amerika. En het was ook een Amerikaans trio, de Andrew Sisters. En of er rum en Coca-Cola al was toen de tijd in Nederland, deed het niet.

Pretty Woman van Roy Orbison. In hitparade in Amerika, The Record World, stond deze plaat op 3 oktober 1964 nummer 1. Oh, Pretty Woman van Roy Kelton Orbison. En ze hebben was in Amerika in de Billboard Top 100. Ze zijn, of hebben de Creedence Clearwater Revival noten nummer 1 gehad. De hoogste notering was nummer 2. Maar in de Cashbox zijn ze wel nummer 1 geweest. Op 3 oktober 1970 stond de Creedence Clearwater Revival nummer 1 met Look It Out My Back Door.

Ja, voor mij nog altijd de mooiste plaat van de Q65. En ja, en het was toen de tijd werd het uitgebracht als B-kant. Onbegrijpelijk, dit is zo'n mooie plaat. Ja, de A-kant was I Despise You. Ja, dat was die hele single. Maar de B-kant was zo verschrikkelijk mooi. En die blijft zo echt mooi. De Q65 met Anne. Ja, we gaan naar 1952, want op 3 oktober 1952 is de eerste uitzending van The Adventure of Ozzy and Harriet te zien op de Amerikaanse omroep ABC. Dit programma wordt geproduceerd door Ozzy en Harriet Nelson. In de serie zijn ook hun kinderen David en Ricky te zien. Ricky groeit uit eind jaren 50, begin jaren 60, tot een tieneridool. The Adventures van Ozzy en Harriet is op 26 maart 1966 voor het laatst op de Amerikaanse televisie te zien. Ricky Nelson, hello, Mary Lou.

Woody Guthrie, This Land is Your Land. En op 3 oktober 1967 overlijdt Woody Guthrie aan de ziekte van Huntington. Dit is een ziekte in de hersenen waar hij sinds 1952 aan leidt. Hij leert gitaarspelen van Jeff Guthrie, de halfbroer van zijn vader. In 1935 trouwt Woody Guthrie met Mary Esther Jennings. Met haar trekt hij naar de westkust van de Verenigde Staten. Hier neemt hij platen op voor het archief de Folk Songs van de Library of Congress. Hij heeft meer dan 100 songs geschreven over het dagelijks leven en het dagelijks bestaan in de Verenigde Staten. Zijn bekendste compositie is This Land is Your Land. Woody Guthrie mocht slechts 55 jaar worden. Ja, hij was bevriend met Pete Seeger en die zat er eens bij de Weavers. En van de Weavers draai ik dan wel eens muziek. Omdat ik gewoon hele lekkere muziek vind om te horen van de Weavers. Maar het is de film toen de tijd van Woody Guthrie is die gemaakt. En ja, of de, nee, dat was niet Woody Guthrie zelf, nee, dat niet. Maar die film die heb ik één keer gezien en toen had ik nog niet zoveel belangstelling voor dat soort muziek, laat ik het opstellen. Dus misschien dat ik hem toen halfwege. Maar dat blijft me altijd bij. Ik wil die film nog een keer zien. Ik heb toen een keer aan het zoeken geweest, maar die kan nergens die film, die documentaire over Woody Guthrie vinden. Ik zou hem nog graag eens een keer die hele film willen zien over het leven van Woody Guthrie. Van 3 tot en met 13 oktober 1968 zijn Gooby and the Blizzards op tournee door Engeland. Ook verzorgen zij een televisieoptreden voor de BBC ter promotie van een single Window of My Eyes, die in Groot-Brittannië is uitgebracht. Gooby and the Blizzards.

House of the Rising Sun, single uit het jaar 1964 van The Animals. En ja, de Beatles die zijn in Amerika, ze treden op in het televisieprogramma Shindig. En dan zingen ze Kansas City, I'm a Loser, Boys and the House of the Rising Sun. Maar ja, die opnames zijn platen opgenomen, die zijn er uitgezonden. Maar dat de Beatles The House of the Rising Sun zingen, dat wordt niet uitgezonden. En ik heb het ook nog nooit gehoord dat de Beatles The House of the Rising Sun hebben gezongen. Ja, het kan best weten dat ik het helemaal mis heb. Maar ja, misschien dat kwam omdat de Animals toen dus een grote hit hadden in 1964 met The House of the Rising Sun. Ik weet het niet, maar in ieder geval, ze hebben het wel gezongen, maar ze hebben het niet uitgezonden. Baby Love van de Supremes komt op 3 oktober 1964 de Billboard Hot 100 binnen. Het trio heeft deze compositie op 13 augustus 1964 in de Hitsville USA Studios van Motown in Detroit opgenomen. Baby Love, uitspraak bij Motown dus, staat vanaf 31 oktober 1964 4 weken bovenaan in de Amerikaanse hitlijst. Na Where Did You Go is dit de tweede nummer 1 notering voor Diana Ross, Mary Wilson en Florence Ballads. Ja, Baby Love!

If I Had a Hammer van The Weavers. Echt bekend geworden door Pete, Paul en Mary. En natuurlijk door Trini Lopez. Maar ja, dit was het origineel. Ja, If I Had a Hammer. Toen het uitgeschreven door Pete Seeger. En hoe heet die andere? Lee Hayes. Dat was ook lid van The Weavers. En die hebben dit samengeschreven. En The Weavers hebben dit als eerste uitgebracht. If I Had a Hammer. De LP van Elvis 30 nummer 1 is. Ja, die staat 2 weken nummer 1 in de Zweedse top 40. Ja, wat heb ik uitgekozen? Now and then I met a fool such as I. Ja. Yeah.

Rolling Stones met de Street Fighting Man. Rolling Stones, en ja, ze zaten op een LP die ze uitbrachten. En er was een beetje een probleem met de hoes, want de Rolling Stones leggen zich op 3 oktober 1968 neer bij het veto van hun platenmaatschappij Decca. Die weigert een foto van een met graffiti volgekalkte toiletmuur te gebruiken voor de hoes van Backers Bankay. Bankay. Hun nieuwe LP. Omdat Mick Jagger en de zijnen toch proberen hun zin te krijgen, wordt de release van het album 3 maanden vertraagd. Decca noemt de toiletfoto aanstootgevend. Mij sluit de foto helemaal niet tegen de borst. Decca heeft wel eens een hoes met een ontploffende atoombom uitgebracht. Daar kan ik mij veel meer over opwinden, is de reactie van Mick Jagger. Beckermans Bankay van de Rolling Stones ligt op 7 december 1968 in de platenwinkel, maar dan wel met een andere... hoes. Ja, makkelijk zat. We gaan naar... even kijken, waar gaan we naartoe, Wim? We gaan naar 1992. Want Andreas is op 3 oktober 1992... een van de gasten in De Schreeuw van de Leeuw... dat door de VARA op Nederland 3 wordt uitgezonden. Samen met Paul de Leeuw zingt hij... verkleed als kabouter Droomland. Deze registratie wordt een jaar later op de single uitgebracht. Droomland van Paul de Leeuw en Andreas komt op 23 september 1993 binnen in de Nederlandse top 40. Hij blijft op 23 steken. Ik vond het toen de tijd een rotfoto. Ja, ik

toch Paul de Leeuw niet zo denderend. Nee, want we probeerden altijd aan de mensen voor gek te zetten. En dat ding is ook weer met andere jazers mee, gelijk met bier en weet ik veel wat. Maar ja, daar heb ik een beetje rekening aan. Maar ik vond de plaat wel mooi. Paul de Leeuw en andere jazers, Droomland.

0: Voor Sonja doe ik als Rob de Nijs, een single uit het jaar 1963. En op 3 oktober 1964 krijgt Rob de Nijs een Edison uitgereikt. Ja, voor zijn ja, nog prille carrière. Makkelijk zat.
1: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaag in de muziek.nl.
0: Ja, ik ga richting het harde. Ik wens je nog een hele fijne avond. En straks heel veel plezier met de Weekend Express met Fred Schaftenaar en Ron Pies. En heb je nog tussen 10 en 11 de Stemloos en de Love Songs. Met Ben Punt. Die mag ik zat. Hey, ik wens je een hele fijne avond. En wat mij betreft tot volgende week vrijdag. Dan zijn we het alweer met Tijdloze. En nu komt het journaal als ik het helemaal goed heb.
2: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Welkom bij de Beatles Express. We zijn begonnen met AC/DC en de Money Talks.
1: Jawel. Echte gitaar, hè?
0: En daar kun je lekker mee beginnen.
1: Als je niet wakker was, dan was je dat nu wel.
0: Zeker.
1: Nou.
0: Lekkere muziek van AC/DC. Thunderstruck vind ik ook goed.
1: Ja.
0: Nou, jij hebt wel andere favorieten van deze band, maar ja. bij die twee houdt het voor mij wel een beetje op.
1: Ja, ik vind Wall of the Rosie heel goed.
0: Oh ja, ja die ken ik ook nog wel.
1: Ja, Hell Ain't No Bad Place to Be.
0: Ja, daar wordt het voor mij alweer wat waziger, zeg maar.
1: Ja, nee, nou ja, een beetje smaken verschillen, dat is ook wel
0: helemaal
1: goed.
0: Zeker, zeker. Hey, we zijn bij show nummer 543 beland in Zeewolde. En nummer 118 alweer in Elburg.
1: Ja, dat schiet ook mooi op.
0: Dus we hebben nog, we gaan weer even lekker gestaag door. Inderdaad.
1: Ja, hey, maar volgens mij, hè, als ik het lijstje zo bekijk, hebben wij heel veel in dit uur. En ook volgens mij wel in uur 2. Dus als jij even aftrapt en vertelt wat we allemaal in dit uur gaan doen.
0: Nou,
1: dan denk ik dat de luisteraar ook weer helemaal bij is. Hè?
0: We hebben zometeen de Beatles Express Dance Mix van Edwin en Richard van het Oost. Daar ben ik ook even weer opnieuw begonnen.
1: Ja.
0: Want ik vond ze weer allemaal terug. Ik denk, weet je wat, gaan we even doen.
1: Ja.
0: Dennis, nog niet gevonden.
1: Nee, hè?
0: Even een ander harde schijfje pakken weer.
1: Jammer.
0: Ja, ik heb veel te veel harde schijfjes.
1: Ja, dat volgens mij liggen er ook nog een stuk of 10, 12.
0: Ja, daarom.
1: Ja.
0: Een lange versie van de week. 4 lange versies van Tears for Fears kwam ik tegen in mijn platenkast. Dus die heb ik even opgenomen.
1: Ja.
0: We duiken ook weer even in onze eigen platenkast op verzoek van de luisteraar.
1: Oh.
0: Ja, we hadden Dreamer gedraaid van de BB&Q band.
1: Ja,
0: we hadden het even over Genie gehad.
1: Ja,
0: en ik kreeg een berichtje van, joh, misschien kun je Genie ook nog een keertje draaien.
1: Nou,
0: wij zijn de moeilijkste niet, hè?
1: Nee, joh. Nee.
0: Naar de playplaat hebben wij gedaan vorige week.
1: Ja, nou. Verrassing, verrassing.
0: Nou, ja, ze waren allemaal slecht. Maar ja. Deze kunnen we in ieder geval doortrekken.
1: Ja.
0: Dat betekent dat wij Snappy nog een keer kunnen draaien.
1: Gelukkig wel.
0: Ja, fijn is dat. Een One Hit Wonder in uur 1. Kortom, we hebben nog genoeg te doen. Deze is ook fijn. De Beat Chuggers. En dit keer samen met Eric Clapton. Dit is Forever Man.

0: De Beat Chuggers, dansformatie. En zij hebben een sampletje gepakt van Eric Clapton. Ja, ja, en dan staat erbij featuring Eric Clapton. Ik denk dat Eric Clapton nul met deze plaat te maken heeft gehad. Maar nee. het mocht wel van hem.
1: Ja, want als je het plaatje zo hoort, dan denk je dat hij zijn tekst kwijt was.
0: Ja, maar het is wel een grote hit geweest in de dance charts.
1: Ja, dat snap ik ook wel.
0: Het is een lekkere dansbare plaat. Ja. Hey, we gaan naar de Weekend Express Dance Mix.
1: Ja, Edwin en Richard van het Oost, die hebben we wel eens vaker in onze uitzendingen gehad. Maar we zijn volgens mij weer opnieuw begonnen. Hè?
0: Ja, ik kwam het lijstje weer tegen. Ik denk, ja. Nou ja, weet je, dan ga ik gewoon weer even lekker bovenaan beginnen.
1: Ja, want dit zijn wel hele fijne mixen hoor. Die hebben ook volgens mij wel voor...
0: Zomertijd, hè?
1: Zomertijd gemixt.
0: Ja, zomertijd.
1: Ja, we beginnen gewoon met de Weekend Dance Mix nummer 1. Ja. En blijf lekker luisteren, want Edwin en Richard van het Oost, die kunnen dit zeker.
0: Absoluut.
2: Taking administration and how

0: Edwin en Richard van het Oost, die mixen voor ons.
1: Ja, en hier kun je toch wel horen. Dit zijn hele ervaren mixers. Ze hebben onder andere Rixmixen gedaan.
0: Rixmixen, ja. En Soulshow, hè?
1: Ja, ook dat nog.
0: Ja, dus een fijne. Even een applausje doen, mensen.
1: Ja, kunnen wij
0: even een applausje
1: open.
0: Doen? Even een applausje, jongens. Komt er maar. Gaat wel hard, mensen.
1: Rustig, man. Rustig.
0: Hartstikke goed, ja.
1: Pas op, pas op.
0: Rustig met die deur. Ja, perfect, man. Ja,
1: goed zo.
0: Och, nou, hey.
1: Hey, dat gebeurt niet vaak.
0: Dat gebeurt niet vaak.
1: Nee.
0: Ze zijn dus een keer rustig met die deur.
1: Ja, ja. Nou, maar misschien weten ze... Komt straks ook nog een bruine fruit gaan.
0: Ja, misschien is dat
1: moeten
0: het.
1: We even een beetje...
0: Dan krijgen we er misschien ook eens een keer één.
1: Ja, ja.
0: Hey, we gaan naar de lange versie van de week. Vier lange versies van Tears for Fears in de poll. Ik had vier lange versies en daar kwam ik in de kast tegen.
1: Ja.
0: Eentje wat onbekender. Mother Stork.
1: Oké.
0: Maar ja, ook Shout en Everybody Wants to Rule the World. En Changes. En ja, we gaan eerst even de winnaar doen. Zometeen heb jij de procentjes.
1: Jazeker.
0: De lange versie van de week.
2: De Weekend Express. Lange versie van de week.

0: Tears for Fears. Dat kon ook niet anders. Nee, maar ze stonden er vier keer in. De Urban Mix heeft gewonnen van Everybody Wants to Rule the World. Beter dan de Extended Version.
1: Ja, vind ik eigenlijk wel.
0: Want de Extended Version is gewoon de iets langere single versie, zeg maar.
1: Ja, dat duurde echt niet heel veel langer. Dat was het geld niet waard.
0: En deze is inderdaad met de trompetjes erbij een stukje beter. Dus we gaan even de procentjes erbij pakken.
1: Ja, Everybody Wants to Rule the World. Uiteindelijk 32% van alle stemmen is Shout. Op plek 2 geëindigd met 28%. Change, dat vond ik een beetje jammer. Want ik vind die zelf heel goed. Uiteindelijk derde geworden met 22%. En Mothers Talk uiteindelijk vierde met 18%.
0: Maar ja, wat onbekender is die, denk ik.
1: Dat denk ik dat het daardoor komt. Want op zich natuurlijk ook fijne muziek.
0: Zeker, Tears for Fears is sowieso goed. Ja. Inderdaad.
1: Hey, volgende week weer vier nieuwe.
0: Ja, ik ga weer even vier nieuwe opnemen. Ik weet nog niet welke, want ik kon niet zo goed zien. Ja, ik had de schilders overvoeren. Die hebben de buitenboel helemaal geschilderd. Dus ik moet van het weekend even weer vier opnemen.
1: Ja, hij kon dus echt niet in de studio zijn. Die terpentine lucht was niet te harde. Nee. De plaat is bijna spontaan krom, hè, door de stank.
0: Dus ik kon ze er ook niet uithalen. Dus wat dat betreft, maar ga ik van het weekend even doen.
1: Nou.
0: Dus dan zet ik er even een poltje online op Facebook. En
1: hou het allemaal in de gaten, mensen.
0: Misschien binnenkort ook op Hives.
1: Ja, Hives komt weer terug. Dus kunnen we onze oude Hives-account nog weer...
0: Ik weet niet of ik er nog bij kan.
1: Ik weet het wachtwoord niet.
0: Nee, ik ook niet, joh. Maar goed, dus even Facebook in de gaten houden. Het logo met de vier padjes, daar komt het poltje weer op. En dan kun je lekker stemmen.
1: Nou.
0: Ik heb een nieuw plaatje ook weer.
1: Oh, wat dan, Fred?
0: Ik ga eens even kijken wat ik voor je heb. Oh ja, die had ik, ja, dat klopt. Een nieuw plaatje. Ik pak hem even bij.
1: Ja.
0: Nee, dat is hem niet.
1: Nee.
0: Want we zitten niet alleen in Zeewolde.
1: We zitten ook
0: in Elburg.
1: Ja.
0: Ik moet deze hebben.

Eens in de zoveel tijd staan er DJ's op met de perfecte uitstraling. Een foutloze kaaklijn. Het lichaam van een Adonis. En de meest briljante platenkeuze. Tot die tijd moeten wij het doen met figuren als Fred Schaftenaar en Ron Piest.

0: en Feel the Need. En daarvoor de nieuwe single van Chaka Khan. Cool You Down heet hij.
1: En dat was ook een fijn.
0: Ook een fijne plaat inderdaad. Hey, de bus met het lokale kinderkoortje is gearriveerd.
1: Ja.
0: We gaan in de tweede uur even nog zingen voor 3 mensen.
1: Ja, zeker. We hebben veel familie en
0: ja,
1: die allemaal jarig zijn.
0: Dus daar gaan we even voor zingen.
1: En zelfs maandag.
0: Ja, dus daar gaan we zo even voor zingen. En nou ja, ik breng even zo meteen even een kannetje oranje naar buiten.
1: Ja.
0: Even een plakkie oma's natte cake.
1: Ja. Ja, die is echt nat.
0: Ja, die is echt nat. Dat is echt
1: kletsnat.
0: Echt kletsnatte cake is dat.
1: Ja, volgens mij heeft hij een kwartiertje te kort in de oven gezeten.
0: Maar goed, weet je, dat weten die kinderen niet.
1: Nee, die eten toch alles.
0: Daarom. Dus dat doen we in de tweede uur even. Ja, we gaan eerst
1: hoe
0: even...
1: Hoe heet dat kinderkoor eigenlijk?
0: Ik heb er nog niet...
1: Volgens mij zijn het de Hellendoorse Heidekneuters.
0: Oh, de Hellendoorse Heidekneuters. Ja, dat is de andere koor dan vorige keer.
1: Ja.
0: Ja, want die hebben vorige keer de hele snoepkast leeggevreten. Dus die komen hier niet meer in.
1: Nee.
0: Dus we hebben een nieuw koortje. Hey, we gaan duiken even in onze eigen platenkast. Op verzoek dit keer. Want we hadden een aantal weken terug Dreamer van de BB&Q Band. En op diezelfde maxi-single staat ook Genie.
1: Ja. En toen was iemand, werd om gevraagd.
0: Ja, er werd om gevraagd. Die vroeg, kan je dan die ook een keertje draaien? Nou ja, weet je, joh, weet je, ja, wij zijn de moeilijkste niet, hè?
1: Nee, en kijk, het is natuurlijk ook nog een hele fijne plaat.
0: Daarom. Dus met plezier.
2: Je hebt van die kasten die je zelf in elkaar moet zetten. Er is maar één kast die al solide staat. En klinkt. Yeah. De platenkast.
0: De BB&Q Band. Dit is Genie.

0: uit de eigen plaatkast. Een dubbele A-kant. Een aantal weken terug hebben we Dreamers gedraaid. En dit is Genie. Vond ook op deze kant.
1: Jazeker.
0: En op de B-kant staat de Clubmix van Ricochet. Ook een bekend woord. Dus drie dezelfde.
1: Allemaal voor de prijs van één.
0: Zo, man.
1: Nou.
0: Hey, van het ene uiterste naar het andere uiterste. Oftewel, van een hele goede plaat naar ietsje minder.
1: Dit is echt niet goed, hoor.
0: Dit is echt niet goed.
1: Nee.
0: En goed. We gaan hem ook even doortrekken. Dus deze gaan we in ieder geval niet meer draaien.
1: Ja.
0: Dus die kan je niet meer aanvragen bij ons.
1: Nee.
0: Onder geen enkele mogelijkheid. Helemaal ook niet bij een of andere activiteit. Of wat dan ook.
1: Nee.
0: Nooit meer.
1: Bestaat niet. Nee, dus...
0: Maar jij hebt wel gewonnen.
1: Ja, nou, dat is wel erg genoeg. Maar dat betekent wel dat deze plaat dus inderdaad nooit weer terugkomt.
0: Nee, precies. Dus dat gaan we even
1: regelen. Op zich hebben we ook wel weer wat gewonnen.
0: Ja, daarom. Hè? Ondertussen
1: gaan we Herman even bellen. Want die zit ook al klaar. Volgens mij had hij ook wel weer iets ontzettend baggers
0: bedacht. Nou, we gaan hem even doen. Eerst even de winnaar draaien van de Nare Playplaat.
2: De Weekend Express. Naar de Playplaat.
3: Naar de Playplaat.
4: Naar de Playplaat.
5: Waar is de play? Ik wil het weten nu. En waar is de play?
0: Honden aan de ketting, katten in het hok.
1: Jawel.
0: Daar komt hij aan.

0: In je ogen hoor, hé.
1: Nou.
0: Oh. Ik moet zo even het rad weer opbouwen, zie ik. Want die is omgetrokken.
1: Ja. Nou, je kan in ieder geval niet zeggen dat hij niet het beste is.
2: Hè? Maar, ja.
0: Of nee, dit is nee. Gewoon... nee, ja, hij heeft wel zijn best gedaan.
2: Ja, maar... ja.
0: Nou, hij ligt er lekker in. Zo.
1: Nou, dat lucht op. Zo is het.
2: Ja, euro gelijk
0: zo,
2: weer.
0: Zo, lekker.
2: Goed,
0: man.
2: Zo.
0: Wat een... ja, je hebt gewoon inderdaad echt, echt, echt slechte muziek heb je ook.
1: Zo, echt slecht. Nou, dit was een groot voorbeeld van.
0: Jeetje, Mina. Nou, Herman heb ik er ook bij inmiddels.
1: Hey, Herman.
3: Hallo.
0: Ja,
1: ja, kijk, hallo, daar, hallo, daar hallo. Is die luisteraars.
0: Iets betere verbinding dan vorige week, want vorige week was het wat minder. Maar goed, dat zou waarschijnlijk bij de stof in mijn mengpaneel hebben gelegen. Maar ja. Ik heb het een en ander schoongemaakt. Dus
1: ja, ja, hij heeft heel veel gedaan. Het is allemaal weer schoon, dus we hopen volgende week weer jou echt heel strak en zuiver weer de eter in te kunnen slingeren. Op dit moment hadden wij dus net Georgie Davis doorgetrokken met Blackstar. Dat was mijn inzending en ja, dat was echt niet goed. Uiteindelijk wel 34% van de stemmen, dus mensen waren het wel met me eens.
0: Nou, en hij is er door, dus die zien we niet meer terug.
1: Die zie je eigenlijk niet meer terug. Grandmaster Chicken met Check Out The Chicken, die had Fred ingebracht. 26% en even kijken, Herman, jij had 24% met Snappy, die kleine krokodil. En dan hadden we ook nog BZN met Jeppa. Nou, Henk had hem ingebracht via Facebook.
0: Ja.
1: Ja, die vinden mensen toch waarschijnlijk iets goed.
0: Ja, maar wij gaan die ook niet draaien, hoor.
1: Nee, 16%. Fred, jij had al een nieuwe, hè?
0: Ja, ik ga even een rustig blokje inbrengen, denk ik.
1: Nou.
0: Ik ga voor Champagne. Met How About Us.
1: Oké. Okay.
0: Vind ik ook niet goed. We zien hem al niet voor de zaterdagavond.
1: Nee. Had jij al wat bedacht, Herman?
3: Ja,
0: ik
3: was
0: even
3: verbaasd. Champagne
0: Houbouw,
3: dat is.
0: Ja,
3: vind
0: je die wel goed?
3: Ja, dat is een extra nummer 1 hit.
0: Ja, al had hij op nummer 100 gestaan, ik vind niks.
1: Hij is meer van, okay, hij is okay. Meer van de disco.
0: Ietsje en... meer op tempo, ja. Want dit is dit voor de zaterdagavond trek ik hem graag door.
3: Je bent een Bee Gee, of niet, Fred?
0: Ja, zeker, zeker.
3: Ja. Van de Bee Gee. Ja. Okay. Ook... Nee, ik had er wel eentje. Ja?
0: Ja, nee, ga maar door.
3: Ja? Oh, oké. Okay. Nee, ik had er eentje weer gevonden. En dat was Last Ketchup. Met de Ketchup Song.
0: Oh ja, ja, ja die is ook niet goed.
1: Ja, die is ook niet te verstaan, hè? Het is allemaal zelfbedachte woordjes. En,
0: ja, precies. Nou ja. Nou ja, goed, er zou een mogelijke winnaar kunnen zijn.
3: Om te zien. Ja.
1: Ja, nou.
3: Ja, nee, ik vond de clip wel heel leuk, maar het nummer.
1: Ja, er is ook zo'n maf dansje bij, hè?
0: Ja, zeker.
1: Al die figuurtjes. Nou, ik zet hem erbij. Dan mijn inzending zal zijn. Ken jij dat bandje New Edition nog?
3: Jawel.
1: Dat was het vroegere bandje van Bobby Brown.
0: Bobby Brown, Candy Girl.
1: Ja, maar Mr. Telephone Man was hun eerste single.
0: Oh ja.
1: En die was ook niet goed.
0: Nee, maar ik denk nu ik Herman heb gehoord, gaan we dat niet winnen, denk ik.

0: Maar goed.
1: Nee, ik denk Herman, je hebt echt wel een winnaar weer ingebracht hoor.
0: Maar goed, daar kan nog één plaatje bij. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ja, weet je, als ik jou al hoor dat je champagne helemaal fantastisch vindt. Ja, dan gaat hij niet winnen.
1: Nee.
0: En die van Ron, okay. Ja. En die van Ron, nou ja, goed, is het misschien nog wel weer goed. Weet ik ook niet. Maar goed, er kan nog één plaatje bij.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Wie gaat dat... daar kan een luisteraar, die kan dat inbrengen.
0: Ja, die kan er nog eentje inbrengen. Hè? We hebben nog één plekje.
1: Ja.
2: Waar moet je het heen sturen?
0: Nou, even naar onze Facebookpagina. Het logo met de vier patjes. En dan stuur je ons even een personal message. Welke plaat wil jij nog eventjes in de Naar de Play plaat? Moet doorgetrokken worden. Nou ja, dat zetten wij erbij.
1: Het gaat ook echt doorgetrokken worden, Herman, hoor. Heb je hem net nog gehoord dat we hem doortrokken, of niet?
2: Nee, ik heb hem net gemist. Maar ik zit aan het luisteren. Dan moet ik even wachten op jullie.
0: Ja, de verbinding is...
1: Dan moeten we even de eerder opengooien misschien.
0: Ja, precies.
2: Ah, op zo'n manier. Want er zit iets vertraging, geloof ik, op de lijn.
0: Ja, een heel klein beetje maar. Ik denk iets van anderhalf uur.
2: Ja.
1: Nou, bijna.
0: We gaan nog even een One Hit Wonder draaien.
1: Ja, daar had ik trouwens niet verwacht dat dit een One Hit Wonder zou zijn.
0: Ja, zeker. Apollonia 6 gaan wij doen met Sex Shooter. Amerikaanse vrouwelijke muziekgroep, 1984. Mm-hmm. Werd opgericht door zangeres en actrice Apollonia Cotero. De groep ontstond nadat Apollonia de hoofdrol speelde in de film van Prince, Purple Rain. En naast Apollonia bestond de groep uit Brenda Bennett en Susan Monsey. Hun bekendste nummer, Sex Shooter, kwam uit 1984, verscheen als onderdeel van de soundtrack Purple Rain. En werd natuurlijk geschreven door Prince. Hij speelde ook alle instrumenten. Hij zong alleen niet, maar hij heeft wel alles geproduceerd. Ze bracht ook een gelijknamig album uit, Apollonia 6. Daarna niks meer van gehoord. Sex Shooter kwam wel in de top 40 als enige.
1: Ja, maar volgens mij is Apollonia toen ook eruit gestapt en toen werd het Vanity 6.
0: Ja, klopt. Ja. Is ook nog van Prince geweest inderdaad.
1: Ja, ken je dat nog, Herman? Vanity 6?
2: Ja. Ja, die ken ik ook nog. Maar ik kan me nog die scène herinneren uit Purple Rain. Dat zij in dat miatje springt.
0: Precies. Bij die motor is dat, ja.
1: Ja, precies.
2: Ja, is dat Apollonia?
0: Ja, dat is Apollonia. Ja,
1: dat
0: zeker.
1: Is Apollonia.
0: Ja. Stond zeven weken in de top 40. Hoogste positie slechts nummer 14. Nou, die gaan we even draaien.
1: Nou, dan gaan wij jou volgende week weer bellen. En dan hopen we... ik verwacht bijna wel dat jij de winnaar gaat worden met zo'n...
0: Ja, bestel maar vast taart, hoor.
1: Ja, taart. En volgende week ben je ook alweer aan het werk, toch? Dan is je vakantie over.
2: Mijn vakantie zit erop. Ja, dit is mijn laatste vakantiedag.
0: Lekker man. Lekker aan het werk. Ach, heerlijk.
1: Ja, nou.
2: Ja, inderdaad.
1: Herman, wij spreken jou volgende week.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan er maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij het tweede uur van de Weekend Express. We zijn begonnen met de Fine Young Cannibals van het album 40. Dus dat betekent muziek 40 jaar oud alweer.
1: Ja.
0: She Drives Me Crazy. Aan het begin van de tweede uur. Justin Strauss, die mocht hem mixen.
1: En toch, als je dit hoort, dan denk je, dit kan nog geen 40 jaar oud zijn.
0: Nee, ja, toch blijkbaar wel. Blijkbaar, ja. Hè, dan ja. Weer. Hey, we gaan het tweede uurtje doen.
1: Ja, laten we gewoon eens even snel aftrappen. Want volgens mij hebben wij ook wel weer heel veel staan.
0: Zeker.
1: Zullen we eens even kijken. Zometeen hebben wij natuurlijk de Weekend Dance Mix in uurtje 2. En die wordt gemaakt door DJ Elroy, oftewel Elroy Heesbeen.
0: Ja, nieuw.
1: Die is helemaal nieuw. Ja, en die mogen we ook verwelkomen bij de
0: Zeker.
1: Club.
0: Zeker, heel, heel fijn.
1: Ja, ja, daar ben ik wel blij mee. Weer een nieuwe mixer.
0: Leuk, man. En
1: ja, dat maakt het allemaal wel een beetje gevarieerder.
0: Ja, zeker.
1: Ja, vind ik wel. Daarna gaan we

0: Depeche Mode. Draaien we niet heel vaak, maar deze was wel fijn. Enjoy the silence. Hey, we gaan even zingen. Ja, wij niet, maar... Nee,
1: dat doet dat kinderkoortje.
0: Dat kinderkoortje, de Hellendoornse heikneuters.
1: En er staan nogal wat. Dat had ik niet verwacht, dat, nee, dat zo'n koor zo groot zou zijn.
0: Er kan veel in zo'n busje.
1: Ja.
0: Hey, we gaan even zingen voor mijn dochter. Die wordt 13 aanstaande maandag.
1: Jazeker.
0: We gaan even zingen voor Christian Schaftenaar, mijn neef.
1: Ja. Ja.
0: Die wordt 53, of is 53.
1: Ja, die was gisteren jarig.
0: Gisteren?
1: Ja.
0: En voor jouw broer?
1: Ja, mijn broer die is zondag jarig en die wordt 57.
0: Kijk.
1: Dus ja, dat schiet ook lekker op. Maar het mooie is, we hebben gewoon het kinderkoor nu klaarstaan. Ja. Die mevrouw staat daar met een stokje te zwaaien. Ik denk dat de bedoeling is dat zij gaat aftikken.
0: Ja, en dan gaat dirigeren een beetje, denk ik. Hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, nou ja, we laten de microfoon wel even open. Dan sturen we het een beetje bij.
1: Ja, dus ik zou de vinger aan de knop houden als ik jou was. Want je weet het maar nooit.
0: Nou, we gaan even zingen, mensen. Even, zijn jullie klaar voor nu?
1: Ja hoor.
0: Ze zwaaien allemaal ja deze kant op. Nou, daar komt hij dan. Ik heb het muziekje gestart, ja. We gaan even zingen dus voor Joelle Schaftenaar, mijn dochter. Voor Christian Schaftenaar, neef. En voor jouw broer.
1: Jawel.
0: Harry. Nou, meer tekst heb ik niet, mensen. Dus gooi hem er maar in. Komt-ie aan. Jij begint, hè.

0: Akkerman. Ja, ja. Gaat goed, mensen. Nou, namens de voltallige directie van de Weekend Express.
1: Nou.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Zeker weten, van harte gefeliciteerd. En jongens en meisjes, heel erg bedankt dat jullie in ons programma dit liedje wilden zingen.
0: Even zachtjes naar buiten. Dan,
1: daar hebben we nog weer voor jullie een beetje Raya klaarstaan. Ja. Volgens mij hebben we weer 3 liter aangelengd. Ja, het zijn er nogal een paar.
0: En ik had nog wat plakken cake over, dus dat mag allemaal op. Dat mag allemaal
1: op. Wij hoeven het niet weer terug.
0: Precies. Hey, we gaan naar de Weekend Express Dance Mix. DJ Elroy, oftewel Elroy Heesbeen, die mixte hem voor ons. Zijn Weekend Express Dance Mix, nummer 1 gaan wij naar luisteren.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Want, ik had er nog niet gehoord.
0: Nee.
1: En hij is toch bijna dik 7 minuten. Dus
0: lekker man.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Komt ie aan.
2: Ik in administration en how.

0: Wedge met Bridge to the Heart. En daarvoor de Patcher Boys, inclusief Alarm en What Have I Done to Deserve This.
1: Jawel.
0: Gaan we even nieuwjaar toelichten?
1: Ja, als het goed is moeten wij er nu klaar voor zijn, toch?
0: Dat denk ik wel. We gaan hem even gewoon doen. Maar jij gaat draaien, denk ik, hè?
1: Ik sta al helemaal klaar in de startblok.
0: Lekker, man. Nou, we gaan eens even kijken.
1: Zal ik er even naartoe lopen dan?
0: Loop jij er even heen? Gaan we even een slinger geven? Zeker. Hoppatee.
1: Zo. Volgens mij heb ik wat hard gedraaid.
0: Ja, ik moet ook even wat microfoontjes van Koortje. Buiten publiek. En deze ietsjes achter zijn dingen. Want de microfoontjes zijn ietsje te hard.
1: Ja, volgens mij. Jij bent de man voor de knoppie.
0: Ja,
1: dus,
0: ik ga wel even kijken.
1: Nou, ik kijk even naar het jaartal.
0: Ja, doe jij dat even. Dat.
1: Nou, volgens mij gaan we weer naar een heel mooi jaar, hè? 1994.
0: Oké, jaren 90's. Oké.
1: Ja. Nou, ik pak even mijn zakje panden erbij. Jullie weten, ik heb een echte zakje panden, een echte Samsung. En die is heel groot. En dat moest ook wel, want wij hadden allebei een heel klein brilletje.
0: King size.
1: En op dit moment hebben wij allebei inderdaad king size brillen. En hebben wij eigenlijk die hele grote

0: Nee, die koelkasten niet meer nodig
1: hebben. Nee, maar hij doet het nog niet.
0: Daarom. Ja.
2: Ondertussen heb ik even gekeken en dan kom ik uit op week nummer 40. En dat is 1 oktober.
1: Hoe mooi.
2: Op 1. Marco Borsato. Met ja. Dromen zijn bedrog.
0: Het mag weer, hè?
2: Ja. Op nummer 2, Rednecks met Cotton Eye Joe.
0: Die is ook wel leuk, hè?
2: Ja. Op 3, Modo met 1, 2, Polizei.
0: Oké.
2: Dat vond ik ook wel grappig.
0: Ja, wel een grappig plaatje.
2: Nou, wat staat er verder nog in? Snap met Welcome to Tomorrow.
0: Ook een leuke plaat.
2: Ice MC met Think About the Way. Oh, dat vind ik ook een hele fijne, hoor. De Outhear Brothers, ken je die nog? Met Wiggle Wiggle.
0: Ja, die is ook leuk, ja.
2: En dit vond ik ook wel een vermelding waard. Joshua Kennison met Pictures from Picture Postcards from LA.
0: Ja, de opvolger van Jesse.
2: Ja, dat klopt. Voor de rest, er staan er 40 in. Dus
0: daarom,
2: ik zou zeggen, de keuze is reuze. Het
0: top
2: is aan jullie.
0: Wel. Ja, 1 oktober. 1994, zoek je eventjes op. Ja. www.top40.nl.
2: Week nummer 40.
0: En dan stuur ons even een berichtje. Dan is dat meest handig. Welke 3 platen wil jij horen in de Pim Pam Pet 3 from 1?
2: Nou. Hey, we draaien nog 1 plaatje uit 1987, 26 september. En dat is Mick Jagger met Let's Work.
0: Ja, en dan gaan we ons even klaarmaken voor een blokje Rama Waarnieuws.
2: Nou.
0: En daarna cabaret natuurlijk ook nog. Maar goed,
2: ja, dat is altijd leuk.
0: Ik ga even de redactie van Rama Waarnieuws eventjes checken.
2: Ja.

0: Patchwork. Doe het nog steeds, Smik.
1: Ja.
0: Goed bij stem nog.
1: Ja, en Let's Work ook programma.
0: Samen met zijn Rolling Stones natuurlijk. Maar dit was een solo projectje. Primitive Cool heet het album. Daar stond Let's Work op. Fijne plaat.
1: Ja, zeker. Daar hebben wij de titel van ons toenmalige...
0: Ja, bij Harderwijk. Harderwijk heeft dat gedaan, ja. Hey, we gaan een blokje Raar Maar Waar Nieuws doen. Twee berichtjes hebben we gevonden. Ja. Drie eigenlijk, maar die ene was wat langer. We pakken er even twee uit, hè?
1: Ja.
0: Blokje Raar Maar Waar Nieuws.
2: Weekend Express. Raar Maar Waar Nieuws.
0: Ja, een beetje een sukkel van de week, zeg maar.
1: Heel raar, ja.
0: Raar nieuws, inderdaad.
1: Ja, dit is iets wat je ook niet wil meemaken, denk ik, hoor. Een jongen en... sorry. Kikker in de keel.
0: Ja, dat kan.
1: Komt van de...
0: Van de Bruine Fruitschaal, denk ik.
1: Ja. Een jongen en zijn groep vrienden wilden in de nacht van vrijdag op zaterdag in de trein stappen bij Uit Geest. Dan snap ik niet waarom die jongen dan net te laat is.
0: Nee, ja, de rest van de groep was binnen, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus zijn vrienden zagen vervolgens hoe de jongen aan de trein hing. En er korte tijd later viel hij er vanaf. Bij, bij Asset Delft ongeveer viel hij er vanaf. Hij raakte wel gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Iets na 20 over 1 in de nacht stopte de trein ter hoogte van Assen Delft en werd alle treinverkeer echt stilgelegd. Hulpdiensten vonden het slachtoffer in de berm langs het spoor tussen Uitgeest en Krommenie. De hulpdiensten konden via een sloot bij de jongen komen. En vrienden van de jongen en treinreizigers zagen die nacht hoe de jongen aan de buitenzijde hing. En ook waren ze er getuigen van hoe hij er gewoon met hoge snelheid vanaf viel.
0: Ja, je moet er ook niet aangedangen natuurlijk.
1: Nee, nee. Ik snap dat ook niet hoor. Dat je dan denkt van, nou, mijn vrienden zitten erin, maar ik wil ook mee. Dan
0: hele
1: hang
0: part.
1: Ik maar aan de trein.
0: Heel apart.
1: Ja. Nou, de NS en ProRail waarschuwen andere reizigers voor dit soort gelijke acties. Dit soort acties op en rond het spoor en de trein zijn levensgevaarlijk. Doe dit gewoon niet.
0: Nee, lijkt me ook een goede tip.
1: Ja.
0: Hey, we gaan nog even naar een 15-jarige oplichter.
1: Ja, een hete daadje was dit.
0: Hete daadje. Die kon zaterdag beterdaad worden aangehouden in Ridderkerk. Het slachtoffer, een 64-jarige vrouw uit de Zuid-Hollandse plaats, kreeg een verdacht telefoontje. Ze had door dat er iets niet klopte en schakelde de politie in. De agenten kwamen naar haar woning en hebben de oplichter daar opgewacht. Dat meldt de politie.
1: Ja.
0: De vrouw kreeg rond 6:15 een telefoontje op de vaste lijn. En die zei dat hij van de politie was. Ze vertelde dat hij langs zou komen om het hang- en sluitwerk te controleren. Dat doen ze soms, hè?
1: Ja. Maar
0: ik heb het nooit meegemaakt.
1: Daar belt de politie jou niet voor, hè?
0: Nee, precies. Het slachtoffer vertrouwde het niet en belde daarom met haar mobiele telefoon naar de echte politie. Ze konden alles live meeluisteren. Het slachtoffer hing een paar keer op, omdat het belletje niet vertrouwde. Maar ze werd later weer teruggebeld door de oplichter. En die zei dat hij van de politie was. Dit keer met de mededeling dat er criminelen waren die het gemunt zouden hebben op haar bankrekening. De oplichter deed met veel moeite een afspraak met de vrouw. En hij zou even langskomen voor de rekening.
1: Oké.
0: Zo zijn ze natuurlijk, hè? De politie, daar zijn ze heel aardig in.
1: Ja.
0: Dan komen ze even je rekening even meenemen natuurlijk. Het slachtoffer deed alsof ze dat geloofde op advies van de politie en agenten in Burger. Want die waren ondertussen bij haar huis aangekomen. En zo kwam de jongen netjes aan de deur. En toen deed de politie open.
1: Ja,
0: en toen kon
1: hij
0: op heterdaad meegenomen worden.
1: Nou, hoe dom ben je?
0: Ja, lekker fijn.
1: Ook. Waar is het misgegaan in de opvoeding? Ja, 15 jaar, hè?
0: Ja. 15 jaar inderdaad.
1: Ja. Ja.
0: Hey, we gaan nog even door met een stukje Gabaret.
1: Ja, laten we daar vooral even naar gaan luisteren. Gavi Guzman.
0: Ja, die heeft het over reclamespotjes. En daarna heb ik de nieuwe single van Miley Cyrus als tip van de week.
1: Oh,
0: Let's Get Married. Ja, krijg je van ons helemaal gratis.
1: Ja.
0: Tipje van de week.
1: Ja.
0: Dat doen we helemaal niet moeilijk over.
1: Nee, maar dat is mede dankzij onze sponsor.
0: Ja, ja, onze plugger. Die gaan we even een keertje bellen, hè?
1: Ja, wie gaan we doen? Barend?
0: Barend Bouvier. Ja, ja. Barend Bouvier, denk ik.
1: Ja, Barend Bouvier.
0: Ja, je schrijft Bouvier, maar het is Bouvier. Of het is andersom, weet ik veel.
1: Ja, één van de twee. Maar we hebben nog een plugger.
0: Ja, die moet ik ook even opzoeken. Maar ik weet niet, dat is Rogier.
1: Ja, Rogier de Hond.
0: Rogier de Hond.
1: Ja.
0: Dus beide zijn ze heel druk ook met inderdaad de kennels. Maar ook platenpluggers voor ons.
1: Ja,
0: dus,
1: ja.
0: Daar komt hij vandaan. Dus eerst even naar Javier.
1: Gavier.
0: Guzman. En daarna naar Miley Cyrus in The Weekend Express.
3: Weet je dat ik mijn vertrouwen in de mensheid eigenlijk al ben kwijtgeraakt toen ik erachter kwam dat in de scheepvaart, als iemand overboord flikkert, weet je wat je dan als eerste tegen de drenkeling moet roepen? Weet iemand het? Man overboord? Dat roep jij tegen de drenkeling. Ik denk dat die dat wel weet, hoor. Man overboord! Ja, jij! Ik hoorde ook help. Ik weet dan niet tegen wie je dat roept. Help! Doei! Nee, wat moet je roepen tegen de drenkeling? Zwem! Dat is het goede antwoord. Daar moet je eens even over nadenken. Iemand flikkert overboord en je moet roepen, zwem! Want anders raakt iemand in paniek en die vergeet te zwemmen. Zal ik dat nog eens zeggen? Die vergeet te zwemmen. Ik heb daar heel lang over nagedacht. Maar ik vind, als jij vergeet te zwemmen, dan lok je het wel een beetje zelf uit, hè? Dan had je het ergens moeten opschrijven. Ik bedoel, ik heb heel vaak in mijn leven gezeild. Ik heb één keer de giek tegen mijn hoofd aangekeken. Flikken overboord, heel de boot. Gabriel, zwem! Zwem! Ik stond tot hier onder water. Ik stond echt... Ik ga hier echt niet in. Hulp! Nee, maar hoe komt het? Hoe komt het dat ik het idee heb dat we steeds dommer worden? Is dat omdat we onze hersens niet meer trainen? Omdat we niks meer hoeven te onthouden? Want ja, daar hebben we computers voor, daar hebben we telefoons voor. Heel simpel voorbeeld. Vroeger kende ik minimaal 30 telefoons uit mijn hoofd. Minimaal. Nu hooguit 1. Die van mezelf. De rest is niet nodig. Het staat allemaal in je mobiel. Tot je dat ding kwijt bent, ben je vrienden, familie, ieder gewoon weg. Dan kan je weer opnieuw beginnen. Terwijl vroeger, het was toch magisch, man. Nou had je een vaste plek in het huis. Daar stond dan de telefoon. Met ook zo'n draaischijf. Dat is toch veel leuker dan die stomme knopjes. Nou, ja, wij hadden één knopje. Als hier dan die draaischijf was, was zo rechtsonder, was het dan één knopje. En ik weet nog steeds niet... Geen idee. Zo vaak ingedrukt, er is nooit iets gebeurd. Ik dacht, nou komt het, er gebeurde niks. Maar het was wel veel leuker. Want dan was je verliefd op een meisje. En die durfde je al helemaal niet te bellen. Dus je handen trilden ook helemaal. Dus je draaide ook de hele tijd verkeerd. Maar dat hoorde erbij, dat was voorpret. En je had ook nog geen nummerherkenning. Je kon er zo 30 keer bellen, ze wist van niks. En ik kwam steeds avonds thuis en zei ze... En lieverd, heb je me nog gebeld? Kon je gewoon zeggen, nee, natuurlijk niet. Nu gaat het niet meer. Nu belt ze je totaal in paniek terug. En liever 30 oproepen gemist. Wat is aan de hand? Met die sukkel aan de andere kant van de lijf van niks. Ik wou weer je stem horen. Maar het is nooit genoeg. Het is niet genoeg dat we een paar knopjes kunnen drukken. Dat je Henk op je display krijgt. En je telefoon dan heen belt. Nee, nee, nee. Nu hebben we ook spraakherkenning. Dus nu zeg je tegen je telefoon... Henk! En dan belt hij Henk op. Zit je al een half uur in het café te roddelen over Henk? Leg dat maar eens uit, ja. Je hebt nu horloges die kunnen een kilometer onder water. Het is fantastisch, alleen zo jammer dat je als mens na een paar honderd meter implodeert. Maar je weet wel exact hoe laat dat gebeurt. Je hebt nu telefoons die zijn helemaal waterdicht. Dus je kan binnenkort iemand bellen, kan je vragen, waar ben je? Dat bereik je nooit.

0: verpakking halen. Oh. Moet je dat dus helemaal doen? En dan moet je met de verpakking weer terug naar de pedaalemmer. Om dan weer terug te gaan met het blokje naar de vaatwasser. Om dan erin te doen en dan denk je, ja, maar nou moet ik mijn handen wassen! Hoe lui kunnen we nou nog worden? Gewoon even serieus. Een afstandsbediening. Op je Walkman! Dat is het verschil tussen dit en dit. Weet je wat ik het allerergst vind? Zijn die voorgeprogrammeerde sms'jes in je telefoon. Die schablonen. Die teksten als, ik ben op kantoor, bel me daar. Maar je hebt ook, ik hou van je, comma. En dan hoef je alleen nog maar de naam in te vullen. Het antwoord heb je ook al, ik ook van jou. Maar ik heb een nieuwe telefoon. Er staat een voorgeprogrammeerde sms in. Met de letterlijke tekst. Sorry, comma, daar kan ik je niet bij helpen. Voorgeprogrammeerd in je telefoon. Kijk, dan snap je een beetje hoe we met elkaar omgaan. Dan snap je gewoon ineens dat mensen het lef hebben. Echt het gore lef om te staan bellen bij de slager. Terwijl die man hun bestelling staat op te nemen. En dan nog kwaad worden als die slager er wat van zegt ook. Dat gewoon zo'n man het lef heeft om te zeggen, sorry, zie je niet dat ik aan het bellen ben? Sorry, lieverd, was de slager. Nee, ik wil dat vet niet. Nee, ik kan het niet tegen jou, schat. Nee, lieverd. Nee, maar hoe onbeschoft moet je nou worden?
1: Tip van de week.

0: Zo.
1: Zo.
0: En nu mag Knus naar jullie warme nestjes. En
1: ja.
0: Denk erom, oogjes dicht.
1: Oogjes dicht.
0: En snaveltjes ook dicht.
1: Muiltje ook dicht.
0: Slaap ja. Lekker.
1: Ja, handjes onder de dekens. Nee, boven de dekens. Ja. Ja.
2: Hey, onze twee uur zitten er alweer op.
1: Ja.
2: Het gaat weer rete snel voorbij. Dat betekent wel dat je natuurlijk zometeen de radio niet moet uitdoen. Want na ons, onze collega's met hele fijne muziek. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Mocht je ons niet zo lang kunnen missen, dat snappen wij natuurlijk.
1: Zeker.
2: Dan moet je even naar de uitzending gemist bij de LOZ.
1: Ja.
2: En anders bij de Loe straks gewoon weer dezelfde tijd, dezelfde zender. Alleen dan volgende week.
1: We gaan nog één plaatje doen.
2: Ja.
1: Een One Hit Wonder nog.
2: Ja, een hele mooie. De Stone Roses met, even denken.
1: Fool's Gold.
2: Fool's Gold, ja.
1: Ja.
2: En dan zijn wij gewoon volgende week er weer, hoor. Joepdoei en de mazzel.
1: Komt uit 1990 trouwens. Ja. 8 weken in de top 40. Hoogste positie, nummer 8.
2: Nou, hoe mooi.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 richting Amsterdam, want door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht tussen Baarn en Blarikum. Hierdoor heb je een uurtijdsverlies. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle, want tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken zijn ze bezig aan de weg. Hierdoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N307 Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Blue FM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedenavond. Het is 22 graden in Elburg en een zwoele avond, weinig wind. Maar we gaan vanavond een iets andere uitgang doen, zeg maar. Iets andere indeling van de muziek vanavond bij de Stemloos. We hebben het vanavond alleen over gitaar en een orkest. Dus, maar dat gaan we niet meteen alleen maar gitaar in, dan later orkest. Nee, om en om. Dus ter afwisseling. Dus anders wordt het misschien wel heel erg saai. Goed, we beginnen met de groep Atlantis. Eigenlijk een beetje het idee van de Shadows.

0: stemloos. Met de trompetplaat. Trompetplaat.
1: Trompetplaat. Voor de trompetplaat gaan we naar een Duits orkest. Bert Kempfert. En de Happy... Ja, wat heet dat? Happy Trompeter.

Daar gaat het orkest hè, van Bert Kempfert, helemaal uit Duitsland. Nu gaan we naar een Engelsman, Dave Monk. En die gaat een vertolking doen van een oud nummer van de Drifters. Save the Last Dance for Me.

Je had in Duitsland al in de jaren 60 en 70, misschien wel zelfs 80, een Duitse zanger, ja, die heette Roy Black, en die heeft verschillende grote hits gemaakt. Kans in Wijze is ook een hele grote, maar we hebben natuurlijk een orkest, hè? We houden het hier natuurlijk even stemloos. Het is Captain Cook en zijn orkest.

Captain Cook, hè, met de mooie Guns in Wijs. We gaan naar een Amerikaanse gitarist, helaas. Hij leeft al niet meer, want hij is in 2001 overleden in 77 jaar. Maar wat had Chet Atkins nou? Hij ontwikkelde de Nashville Sound. Dat is een beetje country muziek, maar dan meer voor volwassenen. Maar hij heeft zijn eigen Chet medley. Nou, dat laten we maar eens gaan luisteren.

Chet Medley van Chet Atkins. We gaan naar een orkest van Henry Mancini. Die was onder andere bekend van zijn filmmuziek. Onder andere, zeg ik, moet ik even goed kijken, bij de Pink Panther. Daar maakte hij de beginmelodie van. Dat is gewoon weer een heel leuk melodietje. Want dan komt die Pink Panther aanlopen en dan hoor je langzamerhand die muziek binnenkomen van Henry Mancini. We gaan luisteren naar heel mooi Baby Elephant Walk.

einde gekomen aan de Baby Elephant Walk. In de jaren 60 en 70 ontstonden er heel veel bandjes die met gitaren gingen. Niet alleen natuurlijk de Shadows, we hebben ook de Jumping Jewels bijvoorbeeld. Maar we hebben ook natuurlijk ook de Desperators, die hebben een nummer vertolkt van de zangeres Del Shannon, Runaway.

Inderdaad, hij is weggelopen, van Desperate. Goed, we gaan naar een orkest die heel bekend was natuurlijk in Duitsland. James Last heeft heel veel getoerd, ook in het buitenland. En uiteindelijk, na zijn pensioen, vertrok hij naar Florida, waar hij uiteindelijk ook is overleden. Maar ja, zo gaan we dus allemaal, hè. Dat gebeurt met ons allemaal, eerlijk gezegd. Goed, maar een nummer van James Last, van één van zijn vele LP's, Skokiaan.

Ja, ook al een leuk nummer. Net wel een dank Theo voor je reactie, want ja, Skogian is ook een leuk nummer. Ik heb nog wel even een tussenbericht, dat is heel iets anders, maar ik denk, ja, het ligt hier in de studio en dat wil ik toch wel even voorlezen. Het is maar een paar regels. Want de leerlingen van het Octaaf, morgen in middagmatinee over de e-waste wedstrijd onder de scholen in de regio. Dus morgen tussen 12 en 2, leerlingen van het Octaaf. Nou, tot zover dan dit. Goed, we gaan naar de orkest. Ja, orkest, die hebben we net gehad. Zo werkt het dus niet. We gaan naar de gitaar. We gaan naar Do and Eddie. Ook weer zoiets. Maar dan met een nummer van Frankie Lane. Die heb ooit eens een keertje gezongen. Ja, dat is ook een hele bekende. Rawhide.

Dat gaat helemaal niet goed. Ik denk dat er iets aan de hand is met het nummer. Want het schijnt... Nou, ik zal het nog eens een keertje proberen. Maar ik denk dat het... Nou, probeer het nog eens een keertje. Maar we nemen gewoon een andere. Want ja, dat is dan een beetje pech. We gaan naar het orkest.

Die gaat wel heel eerder, van tevoren gaat hij weggedraaid worden. Take My Breath Away. Dat was het nummer van de groep Berlin. Ja, we gaan er straks wat iets invullen voor het nummer wat niet doorging van Juan Eddy. Goed, dat komt straks. We gaan eerst nog even naar de Jumping Duels. Dat is het nummer Afrika.

Tot zover dan Afrika van de Jumping Jewels. We gaan zo langzaam naar het vervangende nummer. Ik heb iets gevonden van de Locomotions. Amapola, hier komt-ie.

goed, het verfaalde nummer Locomotions met het nummer Amapola. We gaan nu naar het orkest, niet het orkest wat ook speelde, zeg maar, op de achtergrond bij Candlelight, want dat is het orkest van Mantovani. Ik heb hier het London Studio Symphony Orchestra met het nummer van Greensleeves. Dus onder andere op de achtergrond, toentertijd bij Jan van Veen.

London Studio Orkest, zoals afgesproken eigenlijk aan het begin van het programma. Om en om, een orkest en een gitaar. Ja, weer naast een hele bekende natuurlijk, The Shadows. Met een prachtige vertolking van het nummer Foreigner. I want to know what love is.

Dit nummer is toch een beetje met minder, ja, het gevoel komt het over, vind ik. Het is niet zo geweldig, maar goed. Alternatief nummer ook eens een keer te laten horen door een andere groep, inderdaad. Goed, we gaan een van de laatste, want het is alweer 4:59, oftewel 4:11 op zaterdag. De Spotniks met een hele mooie Johnny Guitar.

Dus over de stemloos voor vanavond. Maar straks verder, want het is een paar minuten voor 9 of een paar minuten voor 11. Met natuurlijk de love songs.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield een man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 richting Amsterdam, want door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht tussen Baarn en Blaricum. Hierdoor heb je een uurtijdsverlies. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle, want tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken zijn ze bezig aan de weg. Hierdoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N307 Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Welkom in de tweede uur met Love Songs. Mijn excuses voor het begin, want ergens ging er iets mis. Waardoor hoorde je de computer spelen in plaats van de gekozen muziek. Goed, we gaan naar iemand die van gisteren of eergisteren is overleden. 91 jaar. Hij had een gigantische hit in Nederland in 1977. En als je kijkt naar dat filmpje wat op Topop is ooit is opgenomen van Mighty Sparrow. En dan loopt hij daar lekker in het zonnetje met zijn bretels om. Maar goed, het was 1977. Only a

Dat worden we ook niet allemaal hoor. 91 jaar met Mighty Sparrow, 1977. En een liefde die helemaal verdwenen is. Op zich heel zielig, maar zo gaat het nu eenmaal in het leven. We gaan naar 1975 toe, we gaan naar een Nederlandse zangeres. Connie van de Bosch.

0: Presentatie Ben Ransdorp.
1: We gaan naar het begincarrière van Boudewijn de Grote. We gaan naar 1964. Het wordt wel eens een nummer genoemd De Morgen of Morgen. Een heel apart liedje van Boudewijn de Groot.

liefst in een dame en een heer. Die altijd netjes blijven, liefste en nooit gevaarlijk doen. Zich nooit door hartstocht laten drijven, liefste behalve soms

heel aparte Boudewijn de Groot met De Morgen of Morgen uit 64. We gaan daar weer naar Engelstalig toe, want die hebben we natuurlijk nog niet helemaal gehad. Oh, nou, eentje, zeg maar, Mighty Sparrow en Whitney Houston. Moody Blues, we gaan naar 1978. Ook eentje van zijn gevoelige nummers en de love song van, ja, de Moody Blues. Had to Fall in Love.

Heel langzaam gaat hij uit bij Moody Blues, Had to Fall in Love. We gaan naar 1964 en nu vraagt zich Dusty Springfield af, wat moet ik nu doen met mezelf? Maar dat riep ze al in 1964, maar ik neem aan dat ze dat al lang al wist later.

Dus die Springfield 1964, we blijven even in 1964, gaat even over Cliff Richard. En voor de voorbereiding van dit programma heb ik me toch even verdiept van waarom is Cliff Richard nog nooit getrouwd geweest. En wat bleek, hij wilde, als hij steeds maar weg was, voor een gezin niet kunnen zorgen. Dat, zo voelde hij dat. Dan zou hij falen en dat is iets wat hij helemaal niet wilde. Ik weet niet helemaal of dat waar is, maar in ieder geval, dat werd wel steeds met zijn foto's en met tekst erbij verteld. Maar goed, hij blijft constant, in ieder geval in 1964.

0: Loe FM met de avondspecial. Presentatie Ben Ransdorp.
1: De avondspecial, dat is vanavond door Anneke Grunlo, want in juli 1962 neemt ze samen met onder andere Mickey Telkamp, Millie Scott deel aan het Songfestival van Knokken. Daar zingt ze voor het eerst haar nieuwe single Brandend Zand. Het nummer komt vanuit het niets in de maandelijkse hitlijst van Muziekparade binnen op nummer 1 en blijft daar 2 maanden staan, tot het van die plek verdreven wordt door een nieuwe plaat Paradiso, die 4 maanden op nummer 1 staat. We hebben nog meer liedjes. Asmara, Grunlo's eerste Indonesische liedje, in Nederland vrij onbekend. Dan krijgen we nog Flamingo Rock in 1960. Ma, hij wil zo graag een zoen. Mom, he making eyes of me. Dat is de vertaling. Hè, van de nummer. En dan Brandend Zand 1962 voor een gouden plaat. Paradiso 1962. Dit lied verwerft een platina plaat en was een cover van het origineel uit 1961 van Connie Francis. En dan hebben we nog Surabaya uit 1963 en we hebben Cimarroni ook uit 1963.

Daar horen we nog even de kerkklok aan. Dus nog even voor de duidelijkheid. Brandon Psalm 62 in Cimarroni uit 1963.

Love Songs, een muziekprogramma waarbij alles om de liefde, romantiek en genegenheid draait. Gepresenteerd door Ben Ransdorp op Blue FM.

Hierbij is natuurlijk meteen het special afgelopen van Anneke Grunlo. Speciaal voor Johan uit Maarsen. We gaan naar een volgende verzoek. Die hebben we al een keertje gedraaid. Die heb ik nog niet vermeld. In ieder geval voor Willem. Speciaal uit Elburg. Bob Dylan.

Bob Dylan krijgt er maar geen genoegen van. Hij wil haar graag hebben en dat allemaal in 1966. De opzet van dit programma is een beetje om en om. Ik bedoel daarmee een zanger of een zangeres. En dan soms ook nog een groep ertussendoor. We gaan naar Diana Ross.

Stay, Lady Stay. Ja, heel mooi, maar oftewel Lady Lay, 1969. We gaan een laatste nummer draaien. We gaan naar een Fleetwood Mac. We gaan in 1969 wederom, net als Bob Dylan met Lady Lay. Need Your Love So Bad.

Tot zover de aflevering van de Love Songs. Ik hoop dat jullie genoten hebben in ieder geval. Ik sta altijd open natuurlijk voor verzoekjes en ook specifiek voor de specials. Dan weer 11:02, oftewel 10:02. Wat ik er altijd weer zeg, voor de dinsdagavond een prettige avond nog. En voor de zaterdagachtje zou je luisteren. Een fijne nachtrust en slaap lekker.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen, in de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

van na. De hele dag muziek en informatie. Vanuit het hart van Elburg. Lou FM. Touch.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.